0: Dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

0: Paris Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99 665.

0: te encontrarai. Hierbij doet Maat Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport, onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: is Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welcome to the Magic Hotel. Enjoy your stay.
1: Timbo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

out, check it out, baby. Make it hot. Bring the drama. Yeah. Def Jam.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, luisteraars van Maart, goedemorgen, welkom. Dit is Maart Radio. We hadden een uitval om 10 uur. Maar niet getreurd, het is nu tijd geworden voor het programma Datra Miwa Actie Johan Sani met dokter Greb. Welkom in de uitzending, meneer Greb.
1: Ja, welkom Norman en luisteraars. En fijn dat u luistert, want we gaan weer van start met het programma Datra Miwa Actie Johan Sani. Natuurlijk is het uw medisch programma waarbij u vragen kunt stellen als u ergens mee zit of als u toch denkt van hoe zit het precies. En we gaan er weer een fantastisch programma van maken. Enkele weken geleden had ik verteld over knieproblemen. En toen had ik gezegd van er is een indeling waarbij we kijken naar hebt u iets meegemaakt met uw knie? Hè? Bent u gevallen of bent u er doorheen gegaan? En dat valt onder de traumatische knieproblemen. En deze week gaan we het hebben over de niet-traumatische knieproblemen. Dus dat betekent knieproblemen die zijn ontstaan niet door een val of een misstap of iets anders, maar gewoon ja, spontaan of omdat u ouder wordt of omdat iets anders aan de hand is. Dus dat gaan we bespreken vandaag en voelt u zich vrij om mij te onderbreken als u een brandende vraag hebt of als er iets onduidelijk is. Het is een interactief programma waar u uw medische vragen natuurlijk mag voorleggen. En het hoeft niet alleen te gaan vandaag over de knie, maar als u nog iets anders hebt, dan kunt u dat altijd inbrengen. Dan kunnen we altijd kijken hoe we of vandaag of misschien een andere keer op terugkomen. We maken een onderscheid tussen dus de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen en bij kinderen. Maar er is wel wat overlap en er zijn ook specifieke dingen die echt alleen bij kinderen voorkomen. Maar ik weet niet als we daarvoor tijd hebben, maar in elk geval de volwassenen. Wat kun je allemaal krijgen zonder een trauma bij volwassenen? Je kan een slijmbeursontsteking in die knie krijgen. Je kan wat we noemen een lopersknie. Dat is een moeilijk woord. Daarvoor is een tractus iliotibialis frictiesyndroom. Je kan een kniekuilkiste hebben achter, dus een kiste achter in de knie. En uiteindelijk kun je ook wat we noemen artrose krijgen in de knie. Ja. Ik zal beginnen met een ontstoken slijmbeurs in de knie. De slijmbeurs zit aan de voorkant van de knieschijf. Dus je hebt de knie, die bestaat uit knieschijf, je bovenbeen en je onderbeen. En daartussen had ik de vorige week verteld, heb je dus een mooie witte slijmlaag. Een mooie witte laag en dat is dus, dat kan gaan slijten. En je hebt ook nog een, tussen de boven- en de onderbeen heb je dus ook de meniscus. Ja, dus dat is een stevige plaat die tussen die knie zit. Maar waar het vandaag om gaat is dus met name die slijmbeurs. En die slijmbeurs zit achter uw knieschijf en dat kan ontstoken raken. Dat zie je vaker bij mensen die op hun knieën zitten of op hun knieën gevallen zijn. En het is een soort kussentje die tussen je knieschijf aan de onderkant en tussen je onderbeen zit. Klein kussentje. En als hij ontstoken raakt, dan kan hij gaan zwellen. Het kan warm, het kan pijn worden. Meestal geneest het vanzelf. Dus die slijmbeurs is een soort platte ballon gevuld met een beetje smeer. Dat in uw knieschijf zit. En vooral mensen die, als je dus op je knieën zit, dan druk je precies op die slijmbeurs. Wat zijn de verschijnselen als je ontstoken raakt? Als je ontstoken raakt, dan krijg je dus pijn aan de voorkant van je knie. Een beetje, kan een beetje op die knieschijf, maar meestal zit er iets onder. Kan rood warm aanvoelen en je kunt er daardoor, als het ontstoken is, kan het, dan doet het wat pijn. En je kan moeilijk lopen. Je kan er ook koorts van krijgen en je ziet vaak dat hij echt ook dik en rood wordt als hij echt ontstoken is. En bij dik en roder worden, dan denk je toch van, het is toch een bacterie die erin geslagen is. Vaak niet, maar ik heb wel eens een paar keer meegemaakt dat het echt, en het wordt dan helemaal zwart, het gaat pussen en het wordt dan echt een vervelend probleem. Hoe ontstaat zo'n ontsteking op zo'n, in zo'n knie, een slijmbeurs? Je ziet het vaker dus bij tapijtleggers, stratenmakers, mensen die voortdurend een beetje druk zetten op die knie, hè, op die knieschijf. Of als je het een paar keer gevallen bent of hard gestoten hebt, dan kan daar ook, kunnen daar ook problemen bij ontstaan. Ook sporters, mensen die judo of worstelen, die komen vaak keihard op die knie terecht. Ja, wat kun je er zelf bij doen? Bij zo'n knie, een slijmbeurs, kun je zelf ja, koelen, een beetje rust nemen. En eventueel kan je iets van paracetamol als het niet gaat. En meestal gaat het vanzelf over zo'n slijmbeurs. En nogmaals, paracetamol is meestal veilig. Als dat niet helpt, dan zou je in overleg met de huisarts, zou je dus wat sterkere pijnstillers kunnen gebruiken, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen. Haalt u die zelf niet bij de apotheek, een aantal van die dingen kun je wel zelf kopen bij de apotheek. Ik dacht, die ibuprofen kun je tot 400 milligram kun je gewoon kopen. Maar omdat mensen vaak ook andere medicijnen gebruiken, zou ik toch adviseren om die medicijnen, als je als paracetamol niet helpt, even met de assistenten te bellen en te kijken wat u wel mag aan pijnstillers. Want anders kan het zijn dat het nog andere problemen kan geven met de huidige medicijnen die u gebruikt. Als u koorts krijgt, dan wijst dat erop dat er toch een huidinfectie, een bacterie, via de huid naar binnen gegaan is. En dan zul je merken dat je ondanks die paracetamol koorts krijgt, hoge koorts. En dat is dus ook een indicatie om op dat moment toch wel naar de huisarts te gaan. Want die kan dan een antibiotica-kuur voorschrijven. En in dit geval geven we dus een hoge dosis fluvoxacilline. Dat is een antibiotica, 500 milligram en dat 4 keer per dag gedurende 10 dagen. En daarmee kun je dus voorkomen dat die ontsteking, die bacteriële ontsteking verder gaat. Hoe gaat het verder bij zo'n slijmbeurs ontsteken van die knie? Ja, een beetje rust nemen en het heeft natuurlijk met uw werkzaamheden te maken. Als u tapijtlegger bent en al dat soort stratenmaker, ja, dan moet je dus ervoor zorgen dat je die werkzaamheden tijdelijk staakt. Maar dat kan in overleg met de huisarts of met de bedrijfsarts. Mocht het zijn dat het echt heel dik en pijnlijk is, dan zou eventueel de huisarts met een injectiespuit wat vocht uit kunnen halen uit die slijmbeursontsteking. En dan een drukverband omleggen om die pijn enigszins te lijf te gaan. Dus belangrijk is bij die slijmbeursontsteking is als die knie roder, dikker en pijnlijker wordt, koorts erbij is, dan is dat, zijn dat allemaal symptomen. Symptomen waarbij je zegt van dit moet wel even door de huisarts bekeken worden, dus dan moet u naar de huisarts. Dus dat is ten aanzien van een bursitis prepatellaris, een bursitis prepatellaris of gewoon een slijmbeursontsteking ter hoogte van uw knieschijf. Een ander ding wat veel voorkomt is wat we noemen artrose. Daar hebben diverse mensen de voorgaande uitzendingen, ik heb ook wat e-mailtjes ontvangen over, leg eens precies uit, wat is artrose? Is artrose slijtage? Wat is het precies? Hoe kunnen we het voorkomen? En daar zal ik nu het een en ander over vertellen. Bij artrose zie je dus dat er verandering optreedt in het kraakbeen in het gewricht. De klachten klachten die daarbij kunnen optreden zijn pijn, stijfheid, vooral bij het opstaan. Artrose komt niet alleen in de knie voor. Eigenlijk alle gewrichten in ons lichaam kunnen artrose verschijnselen of uiteindelijk artrose krijgen. Het gaat om de heup, de knieën, de duim. En ja, wat men adviseert is om toch wel door te blijven bewegen. Dat helpt iets tegen de pijn. En pijnstillers kunnen natuurlijk de klachten verbeteren. Bij artrose denken veel mensen dat er is slijtage in het gewricht. Dat is niet helemaal juist. Hè? Uw gewricht is niet versleten, maar er is wel iets veranderd. Hè? Dus de meeste mensen zullen in de volgende ja, slijtage. Het is niet helemaal juist, omdat er wel iets veranderd is. Eigenlijk het gewricht, zoals ik het al de vorige week heb verteld, of twee weken geleden, verbindt twee botten met elkaar. En op de uiteinde van die botten zit een laagje kraakbeen. En dat kraakbeen hoort heel glad te zijn, zodat de gewrichten gemakkelijk kunnen buigen, draaien of strekken. Bij knieën kun je alleen buigen en strekken, je kan niet draaien. En bij artrose wordt eigenlijk die kraakbeenlaag wat dunner en het oppervlak is niet meer zo glad. Het wordt wat onregelmatig en daardoor zie je dus dat er een soort irritatie ontstaat bij bewegen. Ja, en het bewegen minder makkelijk gaat. Zoals ik al zei, de verschijnselen die optreden zijn toch pijn en stijfheid. En met name wat we noemen ochtendstijfheid. Dus als je 's nachts geslapen hebt, je wordt wakker, dan moet je eerst even op gang komen. De meeste mensen zullen die klachten herkennen. 'S Nachts gaat het goed en overdag, als je uit je bed komt, dan kraakt het en dan doet het pijn. Ook als je lang gezeten hebt, bij die knieën, als je lang gezeten hebt, dan voel je geen pijn. Maar als je weer in actie moet komen, dat heet startpijn, dan merk je weer van au. Het steekt en het doet pijn. Artrose beperkt zich meestal tot de gewrichten. Ja, en zoals ik al zei, 's ochtends heb je eerst eigenlijk de eerste 10 minuten, 5 tot 10 minuten nodig om een beetje te kunnen bewegen. En dan na een tijdje zie je dus dat die pijn en die stijfheid minder wordt. En die pijn kan ook in periodes. We zien dat het soms kan opvlammen. Soms gaat het en dan denk je, ik heb nergens last van. En soms zie je dus dat er toch weer wat stijfheid inkomt, wat lichte zwelling, het kan wat warm aanvoelen. En dit zijn dus die irritatie, die verschijnselen van ontsteking die ontstaan in het gewricht. Dus die ontsteking die er ontstaat in zo'n gewricht bij artrose is niet op basis van een bacterie, maar het is op basis van dat mooi wit kraakbeen dat wat onregelmatig is en wat schuurt. En dan krijg je dat het lichaam daarop gaat reageren. En dan zie je dus, het wordt warm, het kan wat rood, het kan wat dikker aanvoelen. Bij hoe die artrose precies ontstaat, dat weten we niet. Het zijn een aantal hypotheses, zoals ik het zei, veronderstellingen dat proces. Maar ik denk dat toch mee nu de gangbare verklaring is. Hè? Dus dat kraakbeen wordt dunner en als het niet mooi glad is en die twee oppervlakken tegen elkaar schuren, dan krijg je dus irritatie en dan krijg je dus dan een ontsteking. Waar en bij wie zien we het vaker? We zien vaker bij mensen boven de 45 jaar. Ik wil niet zeggen dat u oud wordt, maar boven de 45 jaar, dan zie je dus dat die klachten optreden. Vaker bij vrouwen, eerder dan bij mannen. Mensen met overgewicht of extreem overgewicht. En daar kan je dus iets bij voorstellen als iemand aan zo'n twee knieën 40, 50 jaar lang 100 kilo of 200 kilo of 150 kilo moeten dragen. Dan is dat een behoorlijke impact op zo'n gewicht. Bij mensen die zware beroepen hebben en hun gewrichten sterk wordt belast. En soms zie je ook dat er een beetje wat we noemen veel voorkomt bij mensen in de familie. Ja, daar kan het ook nog bij optreden. Ik doe even de telefoon hier wat zachter. Hoe wordt die artrose aangetoond? We kunnen foto's maken. En daar kun je dus op zien. Maar vaak is het ook het verhaal. Hè? Dus in principe is een röntgenfoto niet direct nodig. Vaak op het verhaal kun je al zien van, nou, dit gaat om artrose. En ik doe wel vaak een laagdrempelige foto. Omdat je dan andere dingen uitsluit. En als mensen weten dat er op de foto toch artrose is vastgesteld, althans de foto duidelijk laat zien dat er wat kraakbeenverlies is. En eigenlijk wat je op zo'n foto ziet is dat die gewrichtspleet wat dunner, wat dichter bij elkaar is. Dan weet je hoe of wat. Belangrijk is om in beweging te blijven. Hè? Beweging voorkomt dat de klachten terugkomen of erger worden. En je ziet ook als die spieren rondom zo'n gewricht stevig zijn, dan kan die beter, dan heb je minder pijn. En het is ook niet de bedoeling dat je dus gaat overdrijven met het oefenen. Hè? Dus wat anders raakt het kniegewricht in dit geval juist meer overbelast. Dus belangrijk is dat er toch wel bewogen wordt. En daarvoor verwijs ik meestal mensen naar de fysiotherapeut. En die kan samen met u oefenen. Als er sprake is van overgewicht, is het belangrijk om langzaam toch het gewicht wat naar beneden te brengen. En je moet natuurlijk ook kijken welke hobby's u hebt, welke qua werk, dat daar enigszins wat aanpassingen op kunnen treden. En medicijnen, die kunnen we ook weer, hè, de paracetamol, ook de NSAID's, maar ook daarvoor is belangrijk dat u contact opneemt met de huisarts. Wat we wel zien is dat de ibuprofen gel en de diclofenac gel, die helpen eigenlijk even goed als u dat zou gebruiken. Hè? En dat werkt lokaal. En het komt niet zoveel in de bloedbaan terecht, waardoor u allerlei andere problemen kan krijgen met andere medicijnen of met uw nieren. Dus het advies is ook als u pijn hebt in die knie, mogelijk op basis van slijtage of mogelijk op basis van die bursitis wat ik noemde, dan zou je dus gewoon bij het kruidvat of bij de ethos diclofenac gel 1-3% of ibuprofen gel 5%. En dat kunt u gewoon 3-4 keer per dag zachtjes op die pijnlijke plek aanbrengen. En dat helpt tegen als het nog in een beginfase is, dan helpt dat. Mocht dat minder helpen, die paracetamol met die gel, NSAID gel, dan is het handig om toch contact op te nemen met de huisarts. En die kan natuurlijk kijken en eventueel kan er ook, er zijn wat mogelijkheden. Zou ook nog, als u echt niet kan tegen de NSAID's, dan zou u ook, als het de pijn echt wat we noemen invaliderend is, dus dat u 's nachts wakker wordt van die pijn, dan is het handig dat de huisarts eventueel wat we noemen een corticosteroïde injectie, dus dat is een bepaald middel, een ontstekingsremmer met een pijnstiller combineert. En dat direct in het gewricht aanbrengt. En daarmee kun je dus niet de verandering in het kraakbeen aanpassen. Maar je kan wel dus die ontsteking die ontstaan is als gevolg van die irritatie, kun je weghalen en wegnemen. En dat zijn tijdelijke maatregelen. Hè? Meestal werkt het al binnen een uur. Maar de uitwerking ja, daarvan is ja, soms 2-3 maanden. Want dit soort prikjes mag je 1 keer per kwartaal geven in zo'n knie. En mocht dat ook niet helpen, dan kunt u altijd, als u boven de 75 jaar bent, zo het nieuwe knie laten plaatsen. En dan moet de huisarts u doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg. En die kan kijken met of de foto van in hoeverre die knie dusdanig versleten is. Maar het is een optelsom of een afweging die de orthopedisch chirurg samen met u gaat maken om te kijken van gaat het één om de, wat we noemen de klinische verschijnselen, gaat het om invaliderende pijn waarbij u 's nachts wakker wordt, waarbij u mogelijk niet eens van bed naar de douche kan lopen, niet eens van uw bed in huis kan lopen, geen boodschappen kan halen. Nou, dan is dan is sprake van een invaliderende gonartrose, knieartrose. En dan is het wel een operatieindicatie. En de orthopeed kan dan zo'n operatie verder met u voorbereiden. Hè, dat betekent dat u een nieuwe knie krijgt. En de behandelingen van de nieuwe knieën, die gaan vrij snel. Op het moment dat u geopereerd bent, wordt u vanaf de OK wordt uw been op een, wat we noemen, een schiene gelegd. En dat is een apparaat die, terwijl u nog in narcose bent of bijna uit uw narcose bent, dat alvast uw been op en neer gaat, omdat het een gewricht is. Een gewricht kun je dus niet een paar dagen of een paar weken vastleggen door niet te bewegen. En dat gaat alvast automatisch. En als het goed is nu, duren dit soort procedures vrij snel. Hè? Het kan heel snel. En de nazorg ervan is wel dat je wel nog sowieso na zo'n operatie hebt u sowieso minder pijn. En dan moet u verder revalideren of thuis of via een wat we noemen een verzorgingshuis. Hè? Dat u dus op een revalidatieplek kan komen. Dat is het wat de artrose van de knie betreft. We gaan verder met een kniekuilkiste. En een kniekuilkiste, dat is een zwelling in de knieholte. Meestal een kleine en pijnloze zwelling. En die zwelling komt door te veel gewrichtslijn. En de oorzaak van die zwelling is meestal, zit meestal in die knie. Dus of u bent er doorheen geschrikt een keertje, of er is sprake van artrose of reuma. En dan zie je dus dat die zwelling achter uw knieschijf zit. Achter uw knieholte, dus achter de knie.
0: Mooi. Dokter, even een vraag tussendoor. Dat zei u. U mag onderbroken worden.
1: Ja.
0: Oké. Okay. U bent erin.
2: Dokter Greb, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Het is een mooie vraag. En u kunt duidelijkheid brengen. Er is een discussie geweest van de week over de sikkelcellen. En ik kan me nog herinneren, u heeft het een keertje erover gehad. Dat is de cellen die niet goed zijn, de vorm hebben van een sikkel. Het gaat erom, de een zegt van, het komt alleen onder de evenaar voor. De ander zegt, het komt alleen maar bij Afrikaanse mensen voor. Afrikaanse types of Afro-Surinamers, Afro-Amerikanen, noem maar op. En de ander zegt, nee, het komt wereldwijd voor, sikkelcellen. Ook bij Chinezen, Javanen, Hindoestanen, Indiërs, ga zo maar door. Ik laat het aan u over.
1: Ja.
2: U heeft het zo'n beetje begrepen?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Goed, ja. Ik laat het aan u over.
1: Ja.
2: Goed dan.
1: Oké. Ik ga eerst even dit afmaken en dan kan ik dan daar... Of, ja, die vraag is, voor mensen die het niet hebben begrepen, waar komt die sikkelcel anemie, hè? Het is een bloedcelafwijking. Bij welke mensen zien we het meest? Eigenlijk komt het wereldwijd voor. Alleen, we zien wel een concentratie bij wat we noemen die mediterrane gebieden. En ik weet nu niet direct als dat onder de evenaar is of boven de evenaar, maar die mediterrane gebieden, Afrikaanse mensen, dus Noord-Afrikaanse mensen. Dus in dat hele gebied heb je een toename. Dus daar zie je het wat frequenter. Maar het is iets dat ook bij witte mensen voor zou kunnen komen. Maar we zien het wel vaker bij mediterrane Afrikanen. Dat soort mensen. Hè? En Indiërs denk ik ook. Hè? Maar daar is het, daar komt het ook wel voor. Maar het is dus bij dit soort ziektes kan je niet zeggen alleen. Hè? Het komt overal voor, maar je ziet een beetje een toename bij dat soort mensen. En waardoor dat komt, dat weten we niet. Hè? Zoals suikerziekte. Bij iedereen kan voorkomen, maar we zien een behoorlijke concentratie bij de mensen uit India. Ja, de Indiërs, daar zie je het heel, heel snel en op een jeugdige leeftijd. Maar het komt ook hier in Nederland voor. Hè. Dus je kan dus nooit van een ziekte zeggen dat het uitsluitend daarvoor komt. Vaak zie je het in bepaalde gebieden met een bepaalde historie, zie je het wel vaker. Dus ik denk dat ik hoop dat ik daarop antwoord heb kunnen geven. Ik ga verder met die kniekuilkiesten. Dus het is die zwelling in de knieholte. En je voelt het voelt aan als een zachte zwelling gevuld met water. En een andere naam voor kniekuilkiesten is een bekerse kiesten. Dus op oudere leeftijd praat je van een bekerse kiesten, omdat vaak artrose de oorzaak is van die zwelling achter in die knieholte. En op jonge leeftijd, praat je over een kniekuilkiesten. Die zwelling zal niet elke dag even groot zijn. En meestal doet het geen pijn. En ja, sommige mensen hebben een soort kloppend gevoel in die knieholte. Hoe ontstaat zo'n kniekuilkiesten? Het gewricht, zoals ik al zei, in uw knie maakt slijm aan. Hè? En dat slijm zit in die gewrichtsholte en het zorgt ervoor dat het gewricht soepel kan blijven bewegen. En zo'n kniegewricht kan soms veel te veel slijm aanmaken. En dan zie je dus dat gewrichtskapsel op de zwakke plek aan de achterkant van de knie gaat uitpuilen. En die daardoor zo'n zwelling ontstaat. En ja, hoe het komt dat het kniegewricht soms wat meer slijm gaat aanmaken. Dat kan gebeuren, zoals ik al zei, doordat die knie gekneusd is. Of je hebt de knieband gescheurd. Of er is iets met uw meniscus. Of er is sprake van reuma. Of er is sprake van artrose. Dus u kunt zelf verder niets doen aan zo'n kniekuilkiesten. Het enige is dat als u dat voelt, zou dus u naar de huisarts moeten gaan. Die kan het vaststellen. En die kan dan kijken wat maakt dat meer slijm geproduceerd wordt. En vaak moet je dus de oorzaak aanpakken. En dan verdwijnt die kiesten vanzelf. Of soms moet die kiesten geopereerd worden. En dat kan dus in het ziekenhuis. Dus als je zo'n kiste voelt, dan is er iets in die knie niet helemaal goed. Een ander niet-traumatisch knieklacht is dus de lopersknie. En dat geeft aan dat bij lopersknie heeft hij dus pijn tijdens nasporten aan de buitenzijde van die knie. Een lopersknie komt vooral voor bij hardlopers en wielrenners die veel trainen. Dus als je wat overtraint, dan kan je dus wat we noemen een lopersknie krijgen. En aan de buitenzijde van die knie doet het pijn. En het heet ook wel een tracto-iliotibiaal bandsyndroom. Omdat die pees vanaf je bil aan die buitenzijde van je bovenbeen over je knie heen loopt aan de buitenzijde. En iets onder die knie bij je onderbeen vast hecht. En dat is gewoon één grote pees. Één grote peesplaat. En je kan je voorstellen bij lopers, ik loop zelf ook hard, dan krijg je dus van die repeterende beweging. En als je dus daar, als je veel aan het lopen bent, dan zie je dus dat er daar een pijn kan ontstaan. Belangrijk is dat je wat minder sport, wat gas terugneemt. Dat is moeilijk bij lopers. Ik ben er zelf ook in. En je kan het dus ook behandelen met pijnstiller en paracetamol en eventueel die diclofenac of ibuprofen gel. Vaak zie je dus bij het strekken en buigen doet het pijn. En vooral op het moment dat je knie rond de 30 graden gebogen hebt. Want dan heb je die spaceplaat, breng je dan heel erg op spanning. En ook tijdens het begin zie je dus dat het pijn gaat doen. En daarna zie je dus dat je eigenlijk die pijn eruit loopt. Maar het is wel duidelijk dat je dus wel moet rusten en even wat gas terug moet nemen. Dus dat zijn de dingen die we deze week wilden delen met u. En ja, ik zie dat het al 12:02 is. Voor mensen die het gemist hebben, ik zal het nog heel even kort samenvatten wat we vandaag besproken hebben. We hebben vandaag gesproken over de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen aan de orde zijn geweest. Artrose, hoe het ontstaat, wat u zelf kan doen. En als het gaat om een invaliderende pijn in uw knie, dat u dus toch naar de huisarts moet en via de huisarts eventueel doorverwezen kan worden naar de orthopedisch chirurg. Die kan, als u boven de 75 bent, komt u aanmerking voor een nieuwe knie. Nu ook op een jongere leeftijd, maar je moet wel beseffen dat zo'n nieuwe knie maar 15 jaar tot 20 jaar meegaat. Misschien de nieuwe knieën langer. Dus men is niet echt happig om jonge mensen gelijk een nieuwe knie te geven. We hebben het verder gehad over een ontsteking, een slijmbeursontsteking in uw knie. Dat is de bursitis prepatellaris. Hoe dat ontstaat, vaak zien we dat bij mensen die stratenmakers, vloer, tapijtleggers, die veel op hun knieën zitten. Als laatst hebben we het ook gehad over die lopersknie. En ook over de bekers, de kiesten, de kniekelkiesten. Dat is dus een zwelling aan de achterkant van in uw knieholte. Het was weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Het is 12:00 en ik denk dat we weer netjes op tijd zijn. En tot over 2 weken. Dit was Dat Ramiwa Aksiwasan. En fijn dat u geluisterd hebt.
0: Oké, dankjewel dokter. En graag tot over 2 weken weer.
1: Prima.
0: Alright. Okay. Dank je. Dag. Luisteraars, we gaan naar het nieuws. De Boskopoes en zijn straks bij u terug. Na 12:00.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: that they listen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Geachte donateurs, Stoomvoetoe ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het ter zijne tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen voor Steentorie, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke uit die hart voor Mart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Für E-Fans Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het E-Fans en Congrescentrum. Rondeweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmer 365, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. U zal het met mij moeten doen op deze ochtend. Is even niet anders. Ik groet u vanuit de warme studio's van Radio Maart. En vandaag ben ik niet alleen. Ik heb een hoog bezoek. Ik heb de koningin van Paramaribo bij me op bezoek. Manuska, ik zou je willen vragen als je daar achter die microfoon zou willen plaatsnemen. Dan weet ik zeker dat we goed geluid hebben. En ik heb ook onder de knoppen een hele, hele interessante mevrouw. En dat is mevrouw Bodil de la Parra. En ik zeg goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met u, mevrouw?
1: Ik ben op dit moment nog in Frankrijk. Dus het is het staartje van mijn vakantie. Het gaat goed.
0: Lang leven Frankrijk. Ja. Ik heb gevraagd vandaag, Bodil, om met jou een gesprek te mogen hebben. Omdat er op 28 augustus dan zal de film Le Point People Will vertoond worden, dacht ik. Misschien kan je de mensen thuis vertellen waarom.
1: De film wordt in de open lucht vertoond. In de openluchtbioscoop. En dat heet de Horneboeg. Ik ben daarvoor benaderd. Dat is een organisatie. Ja, die heeft openlucht vertoningen. En dus ook die avond op de 28ste. Dat is bij Hilversum. Een openlucht vertoning van One People. Natuurlijk met de vader van Manuska, Borger Breveld, die onlangs helaas is komen te overlijden. En die heeft daar natuurlijk de vlammende hoofdrol in. En dat is een film, One People. En natuurlijk, de meeste Surinamers kennen die film. En die is gemaakt door mijn vader. En ze hebben daar bij de Horneboeg gevraagd. En dat doe ik sinds mijn vader is overleden 2 jaar geleden wel vaker. Om een inleiding te geven en verhalen daarover te vertellen. En de context toe te lichten van die film. En omdat ik als klein meisje bij de opnames was, heb ik daar bepaalde herinneringen bij. En ook van opnames. Dan geef ik daar samen met Amanda van Kesteren. En dat is een jonge filmmaakster. Op dit moment is ze helemaal hot. Daar geef ik dan de inleiding. En dat heb ik dit jaar een paar keer gedaan. En dat doe ik als ik daarvoor word gevraagd heel graag. Omdat ik het een mooie film vind natuurlijk. Die eigenlijk iedereen gezien moet hebben. Ik neem aan dat de mensen die naar Radio Mart luisteren. De film vaker hebben gezien. Ja. Of zijn er jongere mensen die hem nog niet hebben gezien. Ga dan de 28ste naar de Horneboeg. Want je kan hem in de open lucht zien. Okay. In een openluchttheater. Ja, dat lijkt mij ook heel bijzonder.
0: Lijkt me ook. Heel bijzonder. Ik ben alleen nog benieuwd als het gaat om de inleiding die je geeft, hoe dat eruit ziet. Wat is je insteek? Want ik benader de inhoud van One People heb ik op verschillende manieren reeds benaderd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw benadering als het gaat om de inleiding die je geeft.
1: Nou, dat is dan een soort interview eigenlijk. Ten eerste heb ik leuke anekdotes van bij welke scènes ik eigenlijk als kind aanwezig was. Ik wil hem ook insteken omdat de film voor mijn vader eigenlijk heeft natuurlijk heel veel betekend. Maar het was ook een film die in de context van de jaren. Hij is uitgekomen in 1976, dus nu bijna 50 jaar geleden. In Nederland flopte de film eigenlijk en wilde niemand de film zien. Ik wil dan eigenlijk ook zoals ik dat heb gezien bij mijn vader, wil ik dat persoonlijk insteken. Omdat in die tijd, dus dat was ook vlak na de onafhankelijkheid, waren ze in Holland eigenlijk niet geïnteresseerd, zoals mijn vader het zei, in een film met zwarte mensen. En hij was heel gedesillusioneerd en heeft daardoor eigenlijk is eigenlijk zijn Scorpio-films. Hij maakte heel veel furoren in de jaren 70 met veel films met zijn compagnon Wim Verstappen. Maar ten gevolge van het maken van deze film, die eigenlijk zijn hartfilm was, is dat Scorpio-films failliet geraakt. En het heeft, denk ik, ja, zeker 20 jaar geduurd voordat de film eigenlijk mensen de film zijn gaan waarderen. Kijk, in Suriname was het altijd al een vlammende première. Volgens mij in Bioscoop Star, kan ik me herinneren. Dat was een vlammende première met de president Ferrier er op dat moment bij. Maar in Holland wilde, zoals het heel met heel veel Surinamers verging, eigenlijk, ze zijn naar Holland gekomen en verwachten heel wat. Maar mensen waren niet geïnteresseerd op dat moment veel mensen in Suriname vanuit Suriname naar Nederland kwamen. En dat is eigenlijk ook gebeurd met de film. En het was een hele teleurstelling voor mijn vader. Maar gelukkig heeft hij de wederopstanding van deze film wel kunnen meemaken en de herwaardering ervan. Ook bijvoorbeeld doordat in 2010 de film door het AI als cultureel erfgoed eigenlijk opnieuw is gerestaureerd. Waardoor die voor de eeuwigheid bewaard kan blijven.
0: En heeft hij, als het gaat om de waardering die hij niet heeft kunnen ervaren vanuit Nederland, is het voordat hij dus kwam te overlijden, heeft hij nog ten aanzien daarvan enigszins genoegdoening gehad? Als het gaat
1: ja,
0: om...
1: zeker. Mijn vader is in 96 weer geremigreerd en is weer in Paramaribo gaan wonen. En daar over straat. En daar heeft hij Borgen natuurlijk ook vaak gezien. Ze hebben zelfs samen een filmacademie opgericht ook nog. Maar daarin was er een soort, ja, iedereen in Suriname kende die film. En die werd ook en nog steeds elke dag op de STVS, of elke 25 november op de STVS uitgezonden. Elke onafhankelijkheidsdag. Dus inmiddels kent iedereen die film. En mijn vader heeft daar rondgelopen van, de regisseur van One People en de bedenker van One People. Net zoals daar Borger altijd toch steeds in Suriname nog steeds een grote held is. En als hij daar over straat kwam, altijd. Dus mijn vader heeft dat heel erg meegemaakt en de herwaardering vanuit Holland ook. Omdat hij ook in het AI Filmmuseum elk jaar wordt uitgezonden, nog steeds op onafhankelijkheidsdag of rond die dag, wordt hij vertoond. En hij is dus ook gerestaureerd vanuit Nederland.
0: Mooi.
1: Ik dacht
0: een jaar geleden of anderhalf jaar geleden heb ik een gesprek gehad met de Borger over deze film. Maar vanuit een heel andere insteek, omdat wij een programma op de radio wilden maken die te maken had met zelfbeeld en doorwerking van het verleden. Waar we daarbij ook, als het gaat om de film, omdat Suriname ooit is uitgemaakt voor een failstate. Omdat een aantal dingen in Suriname in het kader van verschillende etnische groepen, soms mensen de indruk hebben dat we nog steeds zitten in een soort van, er komt geen natievorming. Dat is het gevoel wat leeft bij mensen. En toen hebben we dus Borger gevraagd van, wat is jou overkomen bij het maken van die film en daarna? Hoe ben je bejegend? Wat zijn de gevoelens die je daarbij hebt overgehouden als het gaat om je eigen zelfbeeld? En hij was best wel geraakt toen we dat stukje belichten. Was dat ook de insteek van jouw vader om Suriname op die manier te belichten als het gaat om dat wat we hebben aan problemen als het gaat om natievorming?
1: Ik weet zeker dat Borger daar heel veel mooie dingen over heeft kunnen zeggen. Als ik het heb over wat ik denk, hoe mijn vader, ja, het is de betekenis niet voor niets één volk. Dus het is een heel verbroederend en eigenlijk een best wel idealistisch beeld van dat het niet uitmaakt wat uiteindelijk je afkomst is als je in het land bent en de liefde overwint eigenlijk en maakt dat we allen één zijn. Dat is natuurlijk een heel romantisch beeld en in Suriname is niet voor niets. Het is heel mooi dat de film als een soort voorbeeld wordt gezien. En het is ook mooi dat er nieuwe Surinaamse films gemaakt gaan worden dit jaar en volgend jaar. Daar zal Manoushka nog alles over vertellen zelf. Als je het hebt over eenvorming en een identiteit, denk ik dat deze film voor de Surinamers heel veel heeft betekend. En ik denk dat mijn vader niet had kunnen bevroeden wat deze film allemaal nog zou kunnen betekenen. En ook voor omdat er natuurlijk zoveel verschillende bevolkingsgroepen zijn en het de problemen, dus ook interraciaal eigenlijk, en over huwelijk, relaties, Hindoestaans, Creools. Ik denk dat dat zeker in deze tijd misschien vaker gebeurt, maar er zijn ook nog steeds dit soort problemen, denk ik, die toch soms voortduren. Deze verhalen willen nog steeds verteld worden en we willen nog steeds we verlangen nog steeds naar een één.
0: Ja, ik
1: of een wording van één. En over, als je het hebt over natie, ja, daar had je dan Borger voor moeten praten. Dat vind ik dan moeilijker, omdat
0: We hebben hem gesproken hierover. Misschien
1: dat weet ik.
0: Misschien moeten we een keertje weer die uitzending laten horen, want het was echt een heel teer onderwerp. Het was een gevoelig onderwerp, met name voor hem. Maar Manoushka zit hier in de studio en we praten natuurlijk over haar vader en jouw vader. Manoushka, hoe is die connectie? De vader van Boudil en jouw vader als acteur. Hoe beleef jij dat wat, zeg maar, deze twee mannen hebben neergezet?
2: Nou ja, die film is net zoals in Bodilde leven, ook in mijn leven, een soort eikpunt in wat onze vaders ooit gemaakt hebben samen. Het heeft voor Borger betekend dat hij in de harten gesloten is van zoveel Surinamers. En inderdaad, wat Bodil net zegt, als voorbeeld is die film toch wel voor hoe het kan. Dat zijn inderdaad geen dingen die je van tevoren bedenkt, maar het is wel hoe het heeft uitgepakt. Ik denk dat zij ging gewoon een goede film maken over een toen situatie in Suriname die helaas nog steeds actueel is. Iedereen die Borger een beetje gekend heeft, weet dat hij niet heel erg ver weg stond van het personage dat hij speelde. En dat het eens zijn van Suriname en het samenwerken en samen ergens komen en de ontwikkeling van Suriname stond bij hem erg hoog in het vaandel. En daarin heeft hij ook later Pim gevonden die in Suriname ging wonen weer. Wat Bodil zei het al eerder, dat ze samen filmacademie hebben opgericht. Vanuit het idee dat je met film gewoon zoveel... Dan People niet het levende bewijs daarvan is, maar dat er nog veel meer te vertellen was, nog veel meer van dit soort verhalen te vertellen waren. En zoveel door te geven was, ook in hun makerschap. Dus het is niet gebleven bij een regisseur en een acteur die elkaar troffen, maar er was dus vriendschap en er was met alle joegoejoege van dien. Ze konden goed kibbelen met z'n tweeën, zal ik maar zeggen. Maar goed, een filmacademie oprichten omdat je gelooft dat dat een manier is om mensen nader tot elkaar te brengen of om door te geven wat je zelf kan. Dat is natuurlijk wel een geweldig, nobel, gezamenlijk streven geweest.
0: Bodil, met het heen gaan. Met het heen gaan. Met het heen gaan van Borger Breveld. In jouw beleving, wie zijn we kwijtgeraakt?
1: Oh, jeetje. Mm-hmm. Ja, in ieder geval dus een Surinaams voorbeeld. Ja, ik kan mijn persoonlijke relatie tot Borger niet los daarvan zien. Zeg maar, ik leerde hem kennen toen ik dus een kind van 10 was, 11 jaar. En het was zo'n inspirerend, sprankelend persoon is hij altijd geweest. En nog steeds, ik heb hem vorig jaar, was er een vertoning van One People in Amsterdam. En volgens mij heb ik hem toen voor het laatst gezien. Maar de sprankel en de energie die hij had als mens, die spat er natuurlijk ook van het doek af. Hij heeft ook in een aantal hele mooie, heeft in ieder geval een hele mooie korte film heeft hij ook onlangs gemaakt. Die ik ook heb mogen zien vorig jaar. Ik ben vergeten, Manoucha zal zeggen wel hoe.
2: Up the River.
1: Ja, Up the River. Dat was ook zo'n prachtige film. En dus hij is als inspirator, maar ook als mens. Gewoon een zoals er geen ander is eigenlijk. Ja. Dus we verliezen in hem zoals er geen ander is.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Maar ik hoor je het woord verliezen gebruiken. En voor mij is hij niet dood, hè?
1: Laten we zeggen, hij leeft. Hij leeft.
2: Hij zal er altijd zijn.
0: Ik hoorde het woord, ik denk, ik moet je corrigeren. Borger gaat nog meer weg.
1: Maar sorry. Dat zo kan je het interpreteren. Dat is zo. Hij is er. Nou, wat ik nog eventjes over deze twee, dus over Pim en Borger wil zeggen. Ja. En over het willen oprichten van de Surinaamse Filmacademie, is dat er ook heel veel talent is. En dat ze dat hebben gezien, dat ze talent wilden opleiden. En dat is nog steeds, er komt nog steeds heel veel talent natuurlijk uit Suriname ook. Ook in het creatieve en in het culturele. Dus dat is heel mooi dat ze dat hebben gezien.
2: En daar enorme inspiratie zijn geweest voor zoveel mensen.
0: Ja.
1: Dus dat hebben ze samen natuurlijk.
0: Okay. En de film wordt dus vertoond in Hilversum?
1: In de Horneboeg.
0: De Horneboeg.
1: Horneboeg heet het. En de film begint om 9:30. Mensen moeten het maar opzoeken. www.dehorneboeg.nl. En dan kunnen ze zien dat er dus op 28 augustus een vertoning is in de open lucht. Met inleiding van Amanda van Kesteren en van mij. Het zal een soort interviewgesprek worden. Dat zal 20 minuten duren, denk ik.
0: Oké. Als mensen 28 daar naartoe willen, moeten mensen zich aanmelden? Kost het wat? Hoe gaat dat?
1: Op die manier, ik denk dat je een kaartje moet kopen, maar er was toch ook nog iets van een verloting?
0: Ik ga sowieso twee kaarten verloten aan het eind van mijn uitzending straks. Maar,
1: dat is geweldig, ja.
0: Ja, maar ja, de mensen die niet winnen. Intunen. De mensen die niet een kaartje zullen winnen, die denken straks van, maar wat kost een kaartje? Hoe kom ik daar binnen? Ja. Heb je die informatie daarover?
1: Dat had ik paraat moeten hebben, denk ik hier. Hè? Ik heb dat niet paraat. Maar
2: ik heb het wel. Het is, Bosbios in buitenplaats De Horneboeg. Dehorneboeg.nl, inderdaad, of bosbios.nl. Daar kunnen mensen alle informatie vinden. Iedereen is welkom vanaf 8:00. De starttijd is 9:15 inderdaad, en het is rond 11:00 is het afgelopen. En tickets kun je gewoon online bestellen.
0: Okay.
2: En je kunt zelfs ook nog. Het is. Die vaders, hè? En er is ook nog een bosbubbel arrangement. Dus ik zou gauw kijken op bosbios.nl.
0: Bosbubbel, wat is dat voor een arrangement?
2: Ja, ik denk iets met een lekker drankje.
0: Met lekkere bubbels.
2: Ja, precies.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben nog een beetje in de vakantiemoed.
2: Ja, precies.
1: Maar Manoushka is helemaal aan. Dankjewel, Manoushka.
0: En het is dus 28 augustus. In Bosbios, buitenplaats Horneboeg in Hilversum. En mensen kunnen dat googelen.
2: Bosbios.nl.
0: Bosbios.nl. Nou, Bodil, ik moet jou bedanken.
1: Jullie heel erg bedankt.
0: Ja, ik moet je bedanken. En ik zou zeggen, nog heel veel plezier daar in de... Waar van Frankrijk zit je precies?
1: Nee, ik zit nu in Besançon en morgen ben ik alweer terug. Ik had even een paar weken vakantie uit Italië. Ja, ja.
2: Voorzichtig rijden.
1: Dat was het, ja.
0: Voorzichtig
1: ja,
0: rijden.
1: Ja, dus, ja, gaan we doen. Hey, en leuk de uitzending vervolgen met Manoushka, want ze heeft ook hele interessante dingen te vertellen. 100%.
0: Oh, daarom zit ze hier.
1: Heel erg bedankt.
0: Daarom zit ze hier. Anders had ik er echt niet uitgenodigd.
1: Succes ermee. Succes ermee met
0: dankjewel, Boudil. Gaat je goed.
1: Oké, jullie bedankt.
0: Oké, bye-bye. Dat was Boudil, de dochter van... Pim de la Parra, maker van de film One People. En aanstaande 28 augustus, dan bent u dus van harte welkom in Hilversum. Ai, mevrouw Manoushka, Favio.
2: Wel, mijn poesu met Rousseau. Nee, lijkt van bitjes mijn takkie. En sinds ik dat ben, sinds een week, is dat wat ik ook zeg. Ja, zo gaat het.
0: Ja, ik kijk naar je.
2: Ja, ik zie.
0: Ik denk, Manoushka, je vader is er niet meer.
2: Ja.
0: En natuurlijk, we gaan een ander gesprek hebben, want het gaat om een crowdfunding. Die te maken heeft met een film.
2: En dus met hem. En net wat je net zei eerder al, dat hij is niet weg.
0: Hij is niet weg.
2: En dat kan niet.
0: Ja.
2: Maar hij is niet meer, nee. Maar hij zal er altijd zijn.
0: Maar vertel me. Toch, ik ben heel nieuwsgierig, hè, Manoushka. Want hoe is het om zo'n vader te hebben? Of zo'n vader te hebben gehad?
2: Ik moest laatst iets inspreken voor een radioprogramma. Want er werd me die vraag ook gesteld. Wat blijft als dat? Waar we het hebben over mensen die niet meer zijn. In ons midden, in ieder geval niet. En het begon met over straat met mijn vader of ergens komen met mijn vader. Het duurde altijd 2 keer langer dan normaal.
0: Ja. Begreep ik.
2: Omdat hij overal aangehouden werd. En, maar ook zelf heel vriendelijk en hartelijk was naar iedereen. Dus iedereen die ook maar een beetje naar hem keek, zei hij altijd gedag. En mensen spraken hem aan, hielden hem aan. Of hij kwam mensen tegen die hij kende. En hij kende nogal veel mensen. Dus als kind was het een lange weren situatie. Maar het was nooit vervelend. Want het gaf ook... ik was ook heel trots op hem. Ik vond het geweldig dat hij in zo'n geweldige film had gespeeld. Want daar begon het althans in mijn bewustzijn mee. En later leerde ik hij... al van jongs af aan populair was in Suriname, omdat hij gitaar speelde en zong met zijn broers Hans en Clarence. Dus hij is altijd wel een bekende figuur geweest, met Oscar Harris, met Ruudje Seedorf. Ze waren echt tieneridolen in Star, in datzelfde Star waar One People...
0: Ik ben een mooi boy.
2: Dat ook. En hij was een fervent basketballer, dus dat droeg ook al bij. En op de AMS heeft hij gezeten, hij memoreerde zijn broer Karel tijdens zijn uitvaart nog aan hoe hij de boel daar opschudde met zijn komst naar die middelbare school daar. Maar het was een voorrecht zijn dochter te zijn, of het is een voorrecht zijn dochter te zijn. We hebben ongelooflijk veel, wij alle vijf, heel veel van hem geleerd en heel veel met hem meegemaakt. En heel veel ongelooflijke kennis van muziek, van films, van televisie maken, van shows in elkaar zetten, van films maken. Mijn zus Nidia maakt televisie en in Suriname is ze lang gedaan. Ze maakt radio, ze heeft een hele grote show Got Talent, wat eigenlijk een middelbare school talentenjacht is, maar dan in grootse shows. Ze zijn nu aan de gang, dus eergisteren was de eerste show. Dus we hebben ook mijn andere zussen hebben heel veel van zijn musicaliteit meegekregen. Dat ik al zei, kennis van muziek ook. Heel veel verschillende soorten muziek. Enorm muziekliefhebber met een enorme platencollectie. Anyway, ik kan nog de hele dag doorpraten over mijn vader. Maar het was geweldig om hem als vader te hebben. Inclusief de minder leuke dingen.
0: Die wil ik niet horen.
2: Ja, nou ja, ik ga jullie ze ook besparen. Kijk, hij was natuurlijk gewoon een man en een mens. En hij was een hele bijzondere man in de zin van... chagrijnigheid en ongeduld, vooral ongeduld. En dat kreeg je als kind natuurlijk ook mee, kreeg je ook mee te maken.
0: Wie ben je nog wakker? Weet je, ik heb een kans gemist. Ik dacht vorig jaar of zo. Ik weet niet, maar ik moest naar het buitenland. Volgens mij ging ik naar Japan. En toen werd ik uitgenodigd door een documentairemaker.
2: Ja.
0: Want die documentaire die zou worden vertoond. En diegene had gezegd dat Borger haar had gevraagd om mij te vragen om bij de, voor die vertoning om de opening te doen.
2: Ja.
0: En ik had zoveel in mijn hoofd, want je vader die ken ik vanaf ik als jonge ben ik opgegroeid. Mm-hmm. En ik was ook een man in Talia, deed ik mijn dingen in CCS. Ik kom van Nax. Daar ben ik gevormd.
2: Mm-hmm.
0: En je vader was mijn idool. Dus ik dacht van, en ik zag je vader ook een beetje als teddybeer Pendergrass. Ik was helemaal gek op de manier waarop hij zich presenteerde, teddybeer.
2: Ja.
0: En ik zag jouw vader ook een beetje als, weet je, een man met een bepaalde seksappeal, gewoon staat stevig in de wereld. Dus ik dacht van, ik ga deze man bij de opening, of tenminste, wil ik presenteren op mijn manier.
2: Ja, ja.
0: Maar hij wist het niet. Maar hij vond dat ik het moest doen.
2: Ja.
0: Maar toen, ik was er niet. Dus dat deed pijn. Ik dacht van shit, een gemiste kans. En nu is hij er niet meer. Maar je vader was voor mij ook een grote bron van inspiratie. Ja. Dus,
2: maar je hebt hem veel meegemaakt, toch? Hij is heel vaak hier geweest.
0: Ja, maar ook toen ik jonger was in Suriname.
2: En toen je jonger was wat was het nou? Het was een soort Evergreen Song Festival. Dat was het. En daar deed jij ook aan mee.
0: Ja, klopt. Ik heb,
2: toen ik ontdekte dat je een begenadigd zanger bent.
0: Auw. Nou.
2: Nou, dat wist ik denk ik niet, dat jij, dus dat was heel leuk.
0: Ik denk dat jij het beter doet dan mee met zingen. Ja.
2: Je deed het fantastisch.
0: Mama Noes, we gaan praten over crowdfunding.
2: Het goede nieuws is dat ik denk dat de luisteraars een jaar of 8 geleden, dat, tenminste er zijn heel veel mensen geweest, dus ongetwijfeld ook luisteraars van Radio Mat, die zijn geweest naar de voorstelling Wojski versus Wojski. Dat was een voorstelling van Orkater. Er werd geregisseerd door Geert Lageveen. Laat het nu zo zijn dat Geert Lageveen getrouwd is met Bodil de la Parra. En laat het nu zo zijn dat Bodil meegeschreven heeft. Samen met ook nog Maarten van Hinten en Geert dus aan die voorstelling Wojski versus Wojski. Over Max Wojski senior en Max Wojski junior. Nou, Zandavond Succes komt ook weer terug in het najaar. Dit najaar gaan we weer spelen. Trouwens, die hele Suriname trilogie gaan we weer doen. Dus ook Gliphoeven en Stepping Stones, wat we vorig jaar hebben gedaan. Over de komst van Surinamers naar Nederland. Dus we begonnen met Wojski versus Wojski, waarbij we het verhaal vertelden over hoe Max senior hier naartoe gekomen is, hoe hij junior heeft laten halen en hoe ze hier zijn ontvangen en zijn behandeld, maar ook en vooral hoe hun relatie onderling was. Die junior die wilde, Max had een club, La Cubana, en het was een succesvolle club, hij had een hit met Bruine Bonen met Rijst. Die junior die werd naar Nederland gehaald, maar die wilde eigenlijk vliegtuigbouwkunde studeren. En zijn vader zegt, maar dat gaan ze je nooit laten doen. Ze gaan nooit een zwarte ingenieur aannemen. Dus bespaar jezelf de moeite. Doe waar je goed in bent. Muziek maken. En speel wat de mensen willen horen. Vrolijke Surinaamse muziek, calypso muziek. En dat wil die junior niet. Die wil Bach spelen en jazzmuziek. En hij wil van alles. En uiteindelijk weten we dat hij precies dezelfde weg als zijn vader op is gegaan. Dus het gaat heel erg dat verhaal over, hoe overleef je in Nederland als zwarte Nederlander uit de West, zoals dat toen heette. Je komt hier, mensen zien je als exotisch wezen. Mensen accepteren je niet anders als leuke muziekmakende clown. En met name de clash tussen vader en zoon. Die vader zegt, sta je niet aan. Die zoon zegt, ik wil het niet. Die vader zegt, maar we moeten overleven. En die zoon zegt, ik wil op een andere manier overleven. Ik wil op een andere manier me staande houden. Dat hebben veel mensen gezien. En hebben we heel veel mensen hebben kennis gemaakt ook met ze. Want ze waren een beetje door de generatie nu sowieso vergeten. Maar er waren tegelijkertijd ook heel veel mensen die in die club zijn geweest. Oudere Surinamers. Maar niet alleen oudere Surinamers, ook Nederlandse mensen. Echt waar we ook speelden, tot en met Franeker, waren er wel mensen, ik moet eerlijk zeggen, vooral vrouwen, die zeiden, ja, ik heb Max Wojcicki wel gekend, hoor. Geweldig. En, dus echt overal in Nederland. En dat was fantastisch. Toen ontstond al 8 jaar geleden het idee, al vrij snel, om een film te maken van hun. Dus film maken, een geweldig kostbare situatie. En een geweldige lange route en een heel erg lange adem moet je hebben. Maar, lieve mensen, 7 jaar na dato, nadat het eerste idee ontstond, is het eindelijk zover en gaat die film er komen.
0: En toch
2: beginnen over 2,5 weken te draaien.
0: En toch ben ik nog heel erg nieuwsgierig. Want, weet je, ik hoor de naam Wojcicki natuurlijk. Ik ken nummers van Max Wojcicki.
2: Ja.
0: Maar wat maakt hem zo bijzonder?
2: Kijk, al die zwarte muzikanten die begin jaren 30 van de vorige eeuw tot en met de 60, ja, jaren 60 toch wel furoren maakten in Nederland, die hebben de muziek in Nederland heel erg beïnvloed. Dat is niet Max Wojcicki alleen, maar ook Kid Dynamite, Arthur Parisius of Theodor Cantor, Teddy Cotton. Zo zijn er nog een heleboel hoor, Mike Hidalgo, veel van die mannen. Ze hebben een blijvende invloed gehad op de Surinaamse muziek. Op de muziek in Nederland, sorry. Met de Surinaamse invloeden, met de Caribische invloeden, met de jazz invloeden. De manier waarop zij de jazz beïnvloed hebben. Als je Hans Dulfer, de bekende saxofonist, hoort praten over Kid Dynamite, je weet niet wat je hoort. Die heeft hem heel hoog zitten en heeft ook heel veel. Het was zo bijzonder wat deze mannen allemaal brachten. Maar dus ook Max Wojcicki met zijn bruine bonen met rijst. En iedereen denkt, oh ja, nee, dat is bruine bonen met rijst, baby met R, dat is bruine bonen met rijst. Het was een gezellig deuntje, maar het was meer dan een gezellig deuntje. Het was iets wat niemand nog ooit had gehoord
0: in Nederland.
2: Qua muziek. Hij was een geweldige multi-instrumentalist. Hij speelde tenorsax, hij speelde gitaar, hij speelde flageolet. Dat was al helemaal een instrument dat niet zo bekend was. Sommige mensen zeggen heel oneerbiedig, ja, maar het is een soort blokfluit. Nou, het is iets ingewikkelder dan een blokfluit. Behoorlijk veel ingewikkelder. En hij was virtuoos daarin. En het is hem gewoon gelukt om een goed lopende, populaire club te hebben in de Leidse straat in Amsterdam. Een club in Bergen had hij ook. Later is hij naar Mallorca gegaan, is daar een club opgericht. En die club was echt een druk bezette, bijzondere club waar er veel mensen kwamen. Ze maakten de eerste reclame voor in kleur. In die tijd was alles nog zwart-wit. En in kleur maakten ze reclame voor Nescafé. Ze deden mee in de eerste kleuren speelfilm. Deed de Max Wojcicki senior, heb ik het over de hele tijd, hè, mee. Het was een bijzondere man. De meningen zijn wat verdeeld over hem in de loop der jaren. Want mensen vonden hem ook opportunistisch. Ik kijk er anders tegenaan. Want ik denk, je zou maar komen als niet-witte persoon uit een land waar je ook gewoon Nederlander bent. Ik bedoel, iedereen heeft een Nederlands paspoort. En dan kom je hier en mensen moeten je gewoon niet. Gewoon omdat ze niet weten waar je vandaan komt. Nou, ik hoef niemand uit te leggen hoe Surinamers hier zijn ontvangen. Dat was in die tijd ook zo. En hij heeft zich hoe dan ook staande weten te houden en er wat van te maken. Het is enorme veerkracht, enorm doorzettingsvermogen.
0: Als ik je zo hoor praten, dan vraag ik me af, als dit geen verhaal is voor het Surinaams Museum of de Black Archives.
2: Ik weet wel zeker dat ze in de Black Archives voorkomen.
0: En ja.
2: Met die hele Suriname trilogie altijd heel veel steun en ondersteuning ervaren van de Black Archives. En ook van de mensen van het Suriname Museum nu. Toen we die stukken maakten, was het er allemaal. Was Suriname Museum er nog niet. Maar de mensen erachter natuurlijk wel. Dus dat zit wel goed. Maar nu gaan we dus een film maken over deze mannen. Wat ik net zei, over 2,5 weken beginnen we te draaien. Eindelijk hebben we ons echt in een bocht gewrongen de afgelopen 7 jaar. Want het was niet eenvoudig om alles voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. En met die 7 jaar werken vinden we het natuurlijk ook wel leuk als zoveel mogelijk mensen ervan weten. En als zoveel mogelijk mensen op wat voor manier dan ook bijdragen aan die film. Dus die crowdfunding die je net aankondigde, al die heeft een absoluut tweeledig karakter. Met film maken is er altijd geld tekort.
0: Ja, ja.
2: Maar dat is deze crowdfunding niet alleen. Wat we vooral willen is om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de film.
0: Ja.
2: Misschien ook wel leuk om te vertellen dat het mijn regiedebuut wordt. Ik doe het samen met... Het is een gezamenlijke geschiedenis van zwarte en witte mensen. Ik doe het samen met Nicole van Kilsdonk. Nicole is een doorgewinterde regisseuse die heel veel films op haar naam heeft staan. Maar ook bijvoorbeeld de jeugdserie Taxi van Palermo. Dat is een jeugdserie die zich afspeelt in Paramaribo. Zij heeft daar inmiddels een aantal jaar geleden, heeft Borger ook in gespeeld trouwens. Een kinderserie in Suriname. Ze heeft daar 5 maanden of zo gezeten, gewoond en met mensen daar die serie gemaakt. Maar zij zag de voorstelling en vond het mooi toen. En toen is het op haar is zij daarvoor gevraagd. En Mieke de Jong heeft het script geschreven. En toen zeiden zij zelf al van meet af aan, ja, maar twee witte vrouwen die een verhaal gaan maken over twee wit zwarte mannen, dat is een beetje gek. Dat is een beetje raar. Dus ik was al was al heel vroeg betrokken in het proces. Bodil ook in het begin. En zeiden van, nou ja, kijk, we willen heel graag dat het er komt. Jullie zijn gewoon goede makers en wij zijn erbij. Dus

0: hoe vaak zijn mensen geneigd, want dit is cultureel erfgoed.
1: Daarom.
0: Hoe vaak zijn mensen geneigd om daadwerkelijk dit vast te leggen,
1: ja,
0: voor de volgende generaties, weet je?
1: Dus ja, en het werd ook wel eens tijd weer voor een grote Surinaamse film.
0: Ja.
1: Er komen een aantal aan. In die zin dat ik weet dat Sergej Groenhart met de serie bezig is. Ik weet dat vorig jaar, is het vorig jaar? Nee, dit jaar nog, heeft Savi Grauw Onder de Paramariboom verfilmd in Suriname. Dat is naar het boek van Johan Frets over een jongen die met zijn moeder eigenlijk voor het eerst Suriname gaat bezoeken. Een Surinaamse jongen uiteraard met zijn Surinaamse moeder. Ik weet niet of de mensen Onder de Paramaribo kennen, maar dat komt eraan. Ik ga zelf volgend jaar een film maken. Die heet Hotel Paramaribo.
0: Okay.
1: Daar heb ik het scenario voor geschreven en ik ga het regisseren. Maar nu is er eerst een Wojski. Onze film heet Wojski. Waar we over 2,5 weken mee beginnen. Want het, daar begon ik mee. Het werd wel eens tijd voor die verhalen uit Suriname die met Suriname te maken hebben. Want we doen het echt al 50 jaar. Dat was vorige week, las ik toevallig, precies deze week, precies 50 jaar geleden dat One People uitkwam.
0: Ja, ja.
1: 50 jaar doen we het met één film. Nu is het een geweldige film. Maar Migado, mogen we een nieuwe? Mogen we meer? Mogen we dat wat, weet je, waar het eerder in de uitzending gaat over het enorme inspirerende van One People, van de makers van One People, wat voor inspiratie Pim en Borger waren, mogen we die inspiratie een keer omzetten in iets tastbaars?
0: Nou, okay.
1: Een ander verhaal over Suriname.
0: Als mensen willen bijdragen aan deze crowdfunding, hoe kan dat geschieden?
1: Er is een link, een Voor de Kunst link.
0: Oké, Voor de Kunst link.
1: En daar kan je geven wat je wil.
0: Stel dat mensen nu thuis zitten en zeggen van ik wil hieraan bijdragen.
1: Dan kunnen ze naar voordekunst.nl.
0: Voordekunst.nl.
1: En dan kunnen ze, ik kijk even naar de link nu, en dan Wojski opzoeken. En dan
0: gewoon.
1: En dan val uw gave.
0: Ja,
1: nee hoor, het gaat maar echt, er staat ook iets tegenover. Je krijgt er iets voor terug.
0: Ja,
1: behalve,
0: ja.
1: Behalve een
0: je grootvader was dominee, hè?
1: Ja, zeker.
0: Voor uw gave. Nee, maar
1: het gaat me echt niet om hoeveel mensen geven. Het gaat me erom dat ze zich betrokken gaan voelen bij de film.
0: Oké. Okay.
1: En als ze iets over hebben, dan graag. Natuurlijk, want zoals ik al zei, je hebt nooit genoeg. Er is altijd, altijd een onverwachte post. We gaan in Suriname filmen. Dus deze crowdfunding is wel echt bedoeld voordat we dat ook op een goede manier mogelijk kunnen maken. Daar kijk ik erg naar uit. Om niet alleen maar met een hele crew van hieruit daar naartoe te gaan. Maar ook met mensen daar. Die paar scènes. Er zijn niet heel veel scènes. Maar toch.
0: Dus een gedeelte van zijn leven. Dat zich in Suriname heeft afgespeeld.
1: Willen we daar ook vastleggen. Dus daar is deze crowdfunding met name opgericht.
0: Mooi.
1: Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat het me vooral gaat om, deel de link ook, zodat er zoveel mogelijk mensen weet hebben van wat we aan het doen zijn en dat deze film eraan komt.
0: Max Wojski. Wojski versus Wojski.
1: Dus de film heet gewoon Wojski.
0: Wojski.
1: De voorstelling heette zo, maar de film heet Wojski. Dus voor de kunst.nl en dan Wojski opzoeken. Dat,
0: mooi. Nou, ik,
1: en via mijn social media is het gedeeld ook. Dus daar.
0: Ik zal ook een bescheiden bijdrage leveren. Hoor. Dus,
1: dit wat je nu gedaan hebt, klein door me uit te nodigen in de studio, is al een enorme bijdrage.
0: Oké, graag gedaan.
1: Dank daarvoor.
0: Graag gedaan. Er is nog iets wat ik even af, los van de film, want ik wil het toch weer hebben over je vader.
1: Maar dat is heerlijk.
0: Nee, wat er is gebeurd, iemand belde me op en diegene zei van Glenn, ik kijk naar social media en ik zie heel veel mensen met Borger op de foto.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk heb ik ook foto's met hem. En toen zei ik tegen diegene van ja, weet je, ik weet ook niet wat ik ermee moet, deze situatie, want ik vind

0: erg.
1: Ja.
0: Ik vind het altijd erg als iemand is overleden. En mm-hmm. ik denk, ja, een foto van mij in Bulgarije, ja, dat gaat mijn verdriet niet weghalen. Maar toen zei diegene van, nee, ik ervaar de foto's mm-hmm. van de mensen met Bulger als een soort van erkenning dat deze man een geweldige bijdrage heeft geleverd aan dat wat wij hebben.
1: Ja.
0: En ik ging erover nadenken en toen begon ik dus die foto's te bekijken zoals diegene dat had aangegeven. Ja. En het gaf me een enorme boost.
1: Ja.
0: En iedere keer ook voor de mensen thuis. Als u een foto hebt met Bulger Breveld. Ik zag hem ook met meneer Creton. Ik heb die foto gestuurd naar de dochter van meneer Creton.
1: Ja.
0: Die is helemaal in Suriname. Mm-hmm. En je vader houdt meneer Creton vast aan zijn mouw. En ik vond het zo geweldig. Ik denk van wauw. Die sympathie, die liefde en die manier van mensen respecteren zoals je vader omging met mensen in het leven.
1: Ja.
0: Dat is dus wat ik terugzie. De warmte, de liefde. Dus mensen, ik doe nog een oproep. If you make one photo aan een Bulger Breveld, put it op social media.
1: Nou ja, heel graag.
0: Maak me blij.
1: Ja, maar je moet niet alleen jij wordt er blij van, maar ik ook. En mijn zussen ook. En Ingrid, de vrouw, echtgenote van Bulger ook. Want het is precies wat diegene tegen je gezegd heeft. Dat het is zo overweldigend en mooi om te zien hoeveel mensen hij geraakt heeft met, mm-hmm. zijn met zijn aanwezigheid in deze wereld. Hoeveel mensen hij geïnspireerd heeft. We hebben zoveel prachtige, mooie berichten ontvangen zelf, gewoon via WhatsApp. Maar als ik vooral de verhalen lees van mensen die ik zelf niet ken, ook van die ken, maar dat is zulke mooie ervaringen dat ik me af en toe afvraag, waar heeft hij de tijd vandaag gehad om al deze mensen te spreken en met ze te zijn? Maar belangrijker is dat hij dat voor ze betekend heeft en om dat terug te lezen is echt zo hartverwarmend en zo, we begrijpen het zo goed omdat wij het ook. En wij kennen het van binnenuit. En ja, dat het ook voor andere mensen zo is.
0: Ja. Onze tijd zit erop.
2: 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885of 0652 696 6322. De Ruiterkade 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boat toch. Orga, de Gentleman Party Service.

0: Geachte donateurs, Stoomvoetoe, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het ter zijne tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen voor Steentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke die hart voor Mart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Je Events presents vrijdag 28 augustus 2026, Ladies Night, het Events- en Congrescentrum Roneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance, Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuw Draver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I wanna jam in with you. En dat zijn de woorden van niemand anders dan de legendary Bobby Marley op deze prachtige donderdagochtend. We hebben het uur van tevoren gehad over Max Wojcicki. Er komt dus een film over Max Wojcicki. En aanstaande 28 augustus is er in het Bos Bios buitenplaats De Hoornboeg in Hilversum. Dan is er dus vertoning van de film One People. En straks aan het einde van dit programma zal ik u in de gelegenheid stellen, de mensen die graag er naartoe willen. Ik heb twee kaartjes die ik mag verloten. Dan kunt u dus straks bellen. Dat geef ik dus aan het einde bijna van 11 uur. Ik ga een fragment laten horen. En dat is een fragment over iets, over een thema die zich in Suriname afspeelt. En het thema heeft te maken dus met wat men wil doen als het gaat om grondwetwijzigingen. En er moeten een aantal dingen gebeuren in Suriname. En de dingen lopen vertragingen op. De dingen krijgen de nodige weerstand. En mensen vragen zich af, wat is er, wat wil deze president, de huidige president in Suriname, als het gaat om groepen in Suriname die ze moet aanpakken misschien. Maar in elk geval, er moet wat gebeuren. Ik laat je zo het fragment horen. Ja.

0: Onze excuses, luisteraars. Het ging niet goed. Kijken wat er hier aan de hand is. Nee, we proberen het weer. Even kijken. Als wij dat het...
1: Ik kan het niet nalaten om de gemeenschap.
0: Even kijken. Ja, Arkies, maar we proberen dus het fragment wat ik wil laten horen. Het is een fragment waarop ik Ruben Farnot zal vragen naar zijn reactie. Als het gaat om het item wat ik dus wil laten horen op deze ochtend. Even kijken.
1: Laten om de gemeenschap ook hierover te informeren. Is wat mij betreft een zeer ernstig wetswijzigingsvoorstel dat in de maak is. Het circuleert al rond. In ieder geval, dat is overigens op de website van DNA al. Okay. Het betreft de executie van vonnissen tegen de staat Suriname. Maar even voor die luisteraar heel kort, wat houdt dat in? Yeah. Wanneer je een vonnis hebt, stel je voor Jan moet aan Piet betalen. Piet is veroordeeld. Dan is dat vonnis leuk, maar dat vonnis heeft pas kracht wanneer Jan zijn geld heeft. Ja. En als Piet zegt, ik ga je niet betalen, dan is het de vraag, wat is de kracht van het vonnis? Ja. En de kracht van het vonnis gaat blijken uit de bevoegdheid die het aan Jan geeft om te zeggen, oké, ik ga beslag leggen op zijn bankrekening of op zijn huis of op zijn vermogen. En daaruit ga ik het vonnis dan te gelden maken.
2: Ja.
1: Dat noemen ze dan de executie. Of de executoriale kracht van vonnissen. De staat is in een heleboel zaken veroordeeld. En moet burgers, dat zal wel honderden zijn of meer zelfs, en ondernemingen betalen bij vonnis veroordeeld. En natuurlijk, de staat komt niet over de brug. En pas wanneer je executiemaatregelen treft, zoals beslaglegging en dergelijke, dan pas komt er een beweging in de zaak. En nu is het zo natuurlijk, je kan niet op alles van de staat beslag leggen. Dat is al in de wet bepaald. Dus onroerende goederen kan niet. Dus je kan niet op het presidentieel paleis of bij kabinet-president beslag leggen.
3: Of die auto van de president.
1: Precies,
0: niet alleen maar onroerende goederen.
1: Maar ook roerende goederen voor de openbare dienst bestemd. Dat kan ook niet. Dus die twee dingen zijn uitgezonderd. En dat spreekt voor zich, toch? Want het land moet draaiende blijven. Maar er zijn er natuurlijk wel andere dingen waar je wel beslag op moet kunnen leggen die niet valt onder die twee categorieën die ik eerder heb genoemd. Wat is die wet die nu in de maak is? Men wil de goederen waarop je geen executie kan uitoefenen, geen beslag kan leggen, wilt men zodanig verruimen dat je bijna op niets meer beslag kan leggen.
3: Dat ze kunnen blijven rammen.
1: Dus in feite waar die wet op neerkomt, is, gaat even mijn eigen makkelijke woorden zeggen, is gewoon een vrij brief voor de staat
3: om niet te betalen.
1: Om niet te betalen na daartoe door de rechter te zijn veroordeeld. En dat vind ik een zeer, zeer ernstige zaak. De staat kan niet aan de ene kant deelnemen aan het rechtsverkeer. Van ons als burgers wordt verwacht, we moeten belasting betalen, wetten naleven, allerlei regels die we moeten opvolgen. Maar wanneer de staat zelf participeert, vervolgens een vrij brief gaat creëren met de wet om te ontlopen haar eigen consequenties. En dit leidt gewoon tot een regelrechte uitholling van de executoriale kracht van vonnissen. En het is zeer ernstig wat mij betreft, omdat het dan raakt ook natuurlijk eigenlijk de positie die de staat daarin neemt. Je kan niet de rechtsregels maken en zeggen, ik deel niet mee. Maar wanneer het in mijn nadeel uitkomt, dan zijn de consequenties niet voor mij. Yeah. De staat kan niet boven de wet staan.
0: Onbehoorlijk bestuurd tot
1: en
0: met.
1: Dus dit is...
4: Soms betaalt de staat nog voordat de rechter zegt.
1: Maar het laatste wat ik wilde zeggen is, als je kijkt naar die memorie van toelichting, de reden die wordt gegeven hiervoor, dat wordt gezegd. Er zijn 200 beslagen of zo van mensen, die beslagen die zijn gelegd. Die mensen kunnen niet worden getraceerd, dus daarvoor is die wet nodig. Maar dat is totaal invalide, want als dat het geval is, dan ga je naar de rechter en dan zeg je, rechter, dit is de situatie, hef het beslag op.
0: Ja, toch.
1: Maar je kan niet bij wet komen met de hele verruiming zodanig dat je eigenlijk geen vonnissen meer tegen de staat kan executeren.
2: Okay.
1: Dit is vreselijk, dus ik wil de parlementariërs reeds nu al oproepen, het is nog niet, ik weet niet of het al bij behandeling is voorgelegd of niet, meneer Van der Staan, maar ik roep de parlementariërs op om hier niet aan mee te werken. Het is onaanvaardbaar.
0: En dat waren de woorden van Serena Asset. Serena Asset die geeft aan dat de parlementariërs in het land Suriname niet moeten werken hieraan, niet moeten meewerken hieraan. En Ruben Farnold is hier onder de knoppen en die gaat ons vertellen waarom de parlementariërs wel hieraan moeten meewerken. Ruben, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Glenn.
0: We hebben Serena Asset.
2: Een heel interessant onderwerp en natuurlijk een heel spannend onderwerp.
0: Ja.
2: Omdat het duidelijk aangeeft, ja toch, hoe Suriname steeds gepolariseerder raakt en verdeeld wordt in kampen. Iets waarvoor ik al een paar keer waarschuw. Waar gaat het mis wat deze mevrouw zegt? Luister goed wat ze zegt. Wat ze allemaal zegt klopt in de zin van de wet. Maar waar het om gaat is dat de overheid gemerkt heeft, ja, dat er honderden beslagleggingen zijn op overheidsgelden. Ja toch? Het bleek wel een modus operandi bij het allergeringste stapje naar de rechter en de rechter geeft ze gelijk en daar gaat het om. Glenn, het is een kartelvorming dat men heeft in Suriname. Ja, want hoe werkt het? Je krijgt een opdracht van de overheid. Ja, mensen komen in knel met de overheid om de een of andere reden. Men gaat naar de rechter. Mensen krijgen gelijk. Ja, en er worden dwangsommen, zeg maar dus, bij zo'n vonnis toegekend. En wat doet men dan? En daar is dan die kartelvorming, want je kan het niet bewijzen. Bij een veroordeling van de overheid, luister goed, en je weet dat het de staat geld gaat kosten, publieke gelden, belastinggelden, dan zou je als overheid direct maatregelen moeten nemen of het vonnis naleven, ja, om ervoor te zorgen dat die bedragen niet oplopen. Maar wat doet men? Men laat die bedragen bewust oplopen. Dus wat de overheid nu wil doen, is dit stopzetten, want het is een modus operandi die men hanteert. Maar als je nu alles gaat afdekken, dat ze dus geen beslag kunnen leggen, heeft het geen zin meer dat ze dat soort praktijken gaan uithalen. Nou, zo de mij voor al antimony, Glenn. Zo de mij voor al antimony. Mensen moeten goed luisteren wat ze zeggen. In principe zou er niks aan de hand zijn, toch, als het normaal was. Maar de overheid merkt dat het de staat, volgens mij de afgelopen tijd, meer dan 8 miljard heeft gekost, heb ik begrepen. Dan moet de overheid toch ook ingrijpen. En ook, Glenn, even Jawang Swampo naar Bakajari, toch? En je kwikje voor. Dan kan je maar de na Swampo, de alief, ik kom voor aan voor. Ik kan Chira Kaiman, ik kan van aan voor. Ja, ik kan Kira Kaiman. Maar ik kan tapal appetit toe. Tijdens ik het ook nog een Kaiman in de drap in Moro. En dat is wat deze overheid probeert te doen. En je ziet dat alle maatschappelijke organisaties in het verweer komen, ja, omdat gewoon de overheid het wil remmen, ja, dat mensen steeds beslag leggen en rechters toekennen, want daar schuilt het gevaar. Je kan die rechter niet beschuldigen in Suriname. Maar ze spelen toch een vieze rol hierin. De overheid verliest bijna alle zaken in Suriname, ja, en behalve toestand ook iedereen was, dat zeg ik erbij. Maar alle andere regeringen, die verliezen het van ondernemers. Er is laatst een heel goed voorbeeld geweest. Er is een dwangsom volgens mij toegekend aan Koudusien. Ik dacht van 80.000 per dag. Die man is weer naar de rechter gestapt. Ja? Want hij wilde het verhogen naar 1 miljoen SED per dag. Moet je nagaan, als die man dat in een maand krijgt, heeft hij 31 miljoen. En je hoort het zelf uit haar mond. Het gaat om honderden beslagleggingen. Honderden mensen beslagleggingen op staatsgelden. En nu komt het. Dat zijn gelden die gewoon uitbetaald gaan worden aan mensen waarvoor ze geen prestaties hebben geleverd. En dan moeten er scholieren betaald worden. Er moeten wegen gemaakt worden. Maar mensen nemen dat geld gewoon omdat ze zogenaamd in hun rechten staan. Omdat ze rechters aan hun kant hebben. Suriname is een klein land. Het is gewoon kartelvorming. Het kan toch niet zo zijn dat er honderden beslagleggingen zijn op de overheid? Maar dat de overheid tegen de dag mist. Niet alleen maar foute dingetjes.
0: Maar eigenlijk...
2: Het is overaan die glenten, maar is voor aan monifaat.
0: Maar eigenlijk...
2: En ze moeten een stop zetten. En er zijn alleen bepaalde mensen weer die het doen.
0: Eigenlijk geef je aan, Ruben, als ik goed naar je luister, dat in dat wat er gebeurt in Suriname, dat de rechters zich ook schuldig maken aan corruptie.
2: Dat die rechters maken deel uit van die kartels. Dat is het probleem in Suriname. Glenn, je kan allerlei zaken opnoemen. Er zijn zaken waarbij je weet dat de rechter dat het nooit goed gaat kunnen keuren. Nooit. Ze gaan nooit een oordeel kunnen vellen. Dan moet je de juiste woorden gebruiken. Ja toch? En toch zijn ze in staat dat in Suriname te doen. Er was een zaak van scholieren in Suriname die de minister hadden gevraagd om hun diploma's waar ze recht op hadden, ja, te verstrekken. De minister was helemaal fout. Die rechters hebben het niet ontvankelijk verklaard, omdat ze vonden dat die ouders van die kinderen zelf een verzoek moeten doen en niet iemand die het voor die kinderen opneemt. Maar je bent ook Surinamer, je bent ook staatsburger. Dus je mag het doen. En toch zijn ze daartoe in staat. En je kan die rechters bij naam noemen. Dan wil ik nog niet negatief praten over die rechters. Voordat mevrouw Simons gekozen wordt, heeft ze gezegd van, we moeten een controleinstrument gaan inbouwen voor de rechters. Want iedereen wordt gecontroleerd in Suriname, behalve de rechters. Iedereen wordt gecontroleerd, behalve de rechters. En ze blijken niet eerlijk te zijn. Hoe kan je als rechter, om over die rechters zelf te hebben, hoe kan je als rechter akkoord gaan met de salarisverhoging in een land dat geen geld is, dat 50 maal de salaris is van 50, sorry, dat het 50 burgers die gewoon hard werken, die gemiddeld 400 verdienen, ja, en jij gaat met 8 à 9.000 dollar naar huis. En dan moet je recht spreken. Wat voor inborst heb je als rechter als je daartoe in staat bent? En het gaat om een 20 of 30 tal mensen, misschien 50 tal mensen. En de rest van de bevolking mag stikken. En jij gaat met een salaris 70 maal meer dan mensen die iedere dag keihard moeten werken. En gewoon, die mannen gaan met een PG die 23 of 30.000 euro per maand verdient. 3 maal van wat een PG in Nederland verdient. Ja toch?
0: En Suriname heeft geen geld.
2: En Suriname heeft geen geld. En nu komt het. Ja toch? Nu komt het. De eis is zo. Afgelopen zondag, ja, heeft dokter Greb het keurig uitgelegd hoe het zit in Suriname. En dan kijken mensen weg. Ja? Suriname heeft een trias politicus. Je hebt de uitvoerende macht, dat is de regering. Vertegenwoordigd door alle groepen van de bevolking. Ja? Je hebt de wetgevende macht, dat is de DNA. Vertegenwoordigd door alle groepen van de bevolking. Ga je naar de rechterlijke macht, die bestaat uit de zittende en staande magistratuur. Dan is de staande magistratuur volledig VAP, alleen maar hun die staande. Dat kan gewoon niet. En we moeten niet wegkijken, we moeten het durven te zeggen van het kan niet. We wonen in een land waarbij mensen niet vies is van racistische uitingen. Nog steeds staan er in kranten dat men sollicitatieoproep heeft en men plaatst gewoon het liefst hun die staan of het liefst niet. Of je moet een foto opsturen, ja, dat men kan bepalen wie het is. En dan laat je één groep, ja, en dat is de staande magistratuur, zijn degene die alle zaken voorbereiden voor de zittende magistratuur. Dus mensen moeten weten dat het niet goed zit en het moet veranderd worden, want onze kinderen, ja, we moeten het duidelijk zeggen, zwarte kinderen gaan eronder lijden. Nu al is meer dan 95% van de mensen in de gevangenis volgens mij zwart. Nu al.
0: Okay,
2: weet je hoeveel hun die staatse jongetjes die stelen naar huis mogen gaan omdat ze first offender zijn? Ik heb contact met advocaten in Suriname toch? Ja, first offender te krijgen in plaats van 2 jaar, 2 maanden en de tijd aan de voorrecht door ze mogen naar huis.
0: Okay.
2: Annulator met dat, ja, het is de derde waarheid dat in Suriname gebeurt. Maar we kunnen niet meer wegkijken en praten over democratie en mensen als asset een vrij beschreven. Er zijn ook al mensen die gezegd hebben, ja, die duidelijk een anti, ik ga het persoonlijk zeggen, die mensen hebben een anti-NDP instelling. Als we goed zijn voor de bevolking, komen ze in opstand.
0: Oké, okay. Ruben, even voordat je verder gaat, er is iemand aan een tijdje onder de knoppen. Een hele goede morgen, met wie hebben we het genoegen?
5: Goedemorgen, Glenn.
0: Ilse, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
5: Glenn, nu was maar nog zo lang aan het werk, Ilse. Hij met Tegi. En met breedte dat Ruben het tak de zand. We moeten niet wegkijken. Uno grazi tu ondro asan fu bromchi jari en uno wa nyu san ko heritage mon. Uno shimina de presidati gle na alema strategi. I begrijp to uno trap in de sandisi. Wat er nu gebeurt na omen beslaglegging en lik wat ak gerechtelijke macht is versaier systeem na sama akolu en je moet het koloniale ervoor zetten. Als je over Suriname wil praten, over dit systeem. Het is een soort koloniale etnisch systeem dat gewoon doorgaat. Vele kwam film zo ai, maar na een op ai. Een opje op ai, verschillende effect moeten naar binnenland of foto. Is dat toch? En ik van nu ben ik toe, advertentie, ik kon naar een bepaalde groep. Je noemt maar een ja. Misschien ga ik op een boutique dan moet dat nu aan zo'n zwarte vrouw. Of alleen witte vrouw, of alleen homo's. Het kan niet. Dus dat houdt in, je sluit bepaalde mensen uit. Dus ons heeft het tegen het racisme dat ons overkomt en onze kinderen. Maar we laten bepaalde dingen toe. Dus dat ontdekt naar de toekomst, we tekenen het. Het kan niet. Een moment waar een bedrijf in Suriname potas van dat deel aan zo in de stand. Dan is ik maar het naar blakken, maar aan mij sluiten uit. Waarom waarschuwen om een bedrijf dat moest kiezen? Aan niet de Surinaamse regering moest zijn, of zomaar daar ook op school toe. Naar de advertentie geen tapatafra. Komt dit van u? Morgenochtend willen wij diezelfde advertentie zien, maar dan staat het anders in. Is dat toch? Dat niet bij een takkie gelegen. Uno me grap naar de sandwich zien, want na unupje opaie. En de man is niet luku of je naar binnenland om een leri of ja foto. De mij gaat tapie kleur af. Na zijn systeem is des maar is bedoel naar Uganda gelegen. Ach, rechtelijke macht. Maar die man die amin was te slim voor zijn tijd. De stad doet de je brokken aan man, nakaman dictator, naar dit soort stempel dat hij. En de witte media doet mee, die zwijgen. Let op dat ding staan dat hij. En u bent met dat niet grantani en ons kardening. Want ze heeft ze weer beschermd, deze magazine. Look op APG. En ons ziet dat nou een systeem, hè? Want APG eigenlijk, ben ik naar pensioen, dat meneer Santoki verleng in leeftijd. Snel, naar een salaris. En voor u verdient 30.000 euro per maand. Of 32, zoiets. Zou je doen zodat je verdient zo'n money? Dat is maar een tap van score. Mensen hoe ik hier, hè. Glen met dat ik grant aan je.
0: Ah, bon. Dankjewel, Ilse. Ah, Ruben.
2: Ja, Glen. Dus ga zomaar door. En dat is niet ons probleem. En kijk, waarom men probeert één punt eruit te halen. Ja, van ja, de executie, de beslagleggingen worden aangepakt. Maar daar gaat het ze ook niet om, hè. Want zoals je weet, wordt ook de leeftijd die door Santoki verhoogd was naar 70 jaar, weer verlaagd. Eerst naar 65 en dan naar 60. Het is ook een kleine rekensom, Glenn. Als je deze mensen, deze 50 mensen, die 8.000 en 9.000 euro verdienen, je kan mensen hun salaris niet terugdraaien. Maar wat er gaat gebeuren is, men gaat de leeftijden terugdraaien. Want deze mensen gaan dan 5 jaar door en 6 jaar door, terwijl de pensioengerechtigde leeftijd in Suriname 60 jaar is. Dan moet je die mensen al die bedragen doorbetalen. Dat is één. Twee is, ja toch, de leeftijd wordt teruggedraaid, de salarissen worden teruggedraaid en dat is hun grootste bezwaar. Maar nog groter bezwaar is, die amendementen zijn nog niet eens behandeld in het parlement, ja, dat je die mensen zo tekeer ziet gaan. Die amendementen zijn niet eens behandeld. En ik heb gisteren nog gesproken met mensen in Suriname. En ze hebben gezegd van, er is al een constitutionele crisis in Suriname. Want de rechterlijke macht, die heeft per deurwaarde exploot, een brief gestuurd naar het parlement. Met hun bezwaren, ja, tegen die nieuwe amendementen die men wil doorvoeren in het parlement. En we praten dan over twee politica. Wie bemoeit zich dan met die anderen? Sorry, Glenn.
0: Mm-hmm.
2: Wie bemoeit zich met anderen? Even, dat is afgewacht, Glenn. Die mannen hebben zo haast.
0: Ja, even Ruben.
2: Die kunnen wachten.
0: Even Ruben. Even Ruben, een klein momentje. We hebben nog een bellen. We zeggen goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen meneer Glenn, goedemorgen meneer Ruben, de heer Marcel.
0: Ja, meneer Marcel.
6: Ja, meneer Glenn, Asani, meneer Sap, even een programma die zit te luisteren, baka. Maar het gaat zo snel, dus mijn normaal grabazan zo direct. Maar ik vraag me af, is die wet, als het aangenomen wordt, in nadeel van het land of anders? Maar iets als dat, meneer Glenn, u bent natuurlijk uitgenodigd voor een uitlegoperatorie. Maar kan dit toch niet bij een standpunt dat kan dit niet begrijpen van Borobo?
0: Oké, even in een nutshell. Hoe zal leg je uit, zei ze even. Ruben, ga je het even uitleggen aan meneer Marcel?
6: Jawel,
0: dan
6: luister ik.
0: Oké, Abou.
7: Oké, meneer Marcel, er zijn amendementen in de maak. Een amendement naar een wetvoorstel of een wetaanpassing zal het parlement hebben een prerogatief de mandaten een voorrecht in het triage politica voor mijn wetten in het kondre. Ja, toch? Dat is een roken voor het parlement. En het parlement dit bezig dat we moderniseren rechtelijke macht, ja? En hoe een vernieuwing. Want een rechtelijke macht moet je toch wel los aan meer functioneren. De man heeft dat bestaan dat in een loon. Heb je nou een dom chimpje, want alleen bij die SA honderden beslagen. Alles maar moet spieren uit het hier dat honderden beslagen dit op land die monitor. Kan je voorstellen, want je kon er honderden beslagen. Ja, want land die neer komen afspraken na, wat een verhaal. Nou, dus in plaats van dat je een change ambtenaar, je een change aan geen kouwer dat de man om alle gaan beslag, want dat draapt doet die play one. Wie is die potralibis madrape? Zolang ik de libis maar prima spelletje mee, kan het altijd gebeuren. Zolang ik een ambtenaar me kan fout, dat kan trauma kan jariga kroetu en naar rechterwezen toe, ja, die aan beslag leggen. En ik ga om staatsgelden, aan monies aan kan gebruiken, die wat lotra van niet. De afgelopen jaren is het totaal, heb ik begrepen, voor meer dan 8 miljard betaald aan beslagleggingen. 8 miljard mensen. Om niet mag ik kon goed doen, dat je kan me niet zomaar van konden, nou een verdienmodel. Dus het hele systeem zou echt mij kon verdienen. Nou een verdienmodel. Hoe het bedrijfsleven naar alle dingen, maar nou een verdienmodel dat pas staat. En dat moet je stopzetten. In elkaar liben go moro fara. En ook kantak na sodema ik kek amoni. Dat is die score no af. Kran score no af.
0: Even kan dit voor meneer Marcel. Ik kan dit begrijpen moro boom. Want misabi. Dat er waren voorbeelden. If ik om wat organisatie. Wat ministerielijk OWNV. Zijn bij do business. Waardoor heel veel mensen in staat waren. Om de staat. Zeg maar een. Naar de rechter te brengen. Dus kan de, ik kan gewoon een voorbeeld. Maar ik heb bellen dat we gaan dat mijn actie Ruben Fuga voorbeeld. Van de man is zo goed dat de man kan tik ammonie voor lanti. We hebben even een beller. Een heel goedemorgen. U bent in de uitzending.
8: Ja, goedemorgen. Ben ik te verstaan?
0: U bent heel goed te verstaan.
8: Oké. Okay. Ik het volgende wil ik even zeggen aan of vragen dan aan die meneer. Kijk, zoals de zaken in, laat maar als voorbeeld nemen, Burkina Faso. Daar heeft een man, is rigoureus geweest en heeft gesneden in wat fout was. Hij heeft de Fransen eruit gezet, hij heeft alle grote maatschappijen eruit gezet en zo. En is zelf met zijn bevolking is hij aan de slag gegaan. Maar wat ik in Suriname zie, is dat men wil de dingen, alle problemen die zich daar voordoen, wil men op zijn Europees gaan afhandelen, gaan oplossen. Maar dat gaat niet. Suriname is een land in ontwikkeling. Dus je gaat ook rigoureus moeten snijden. Bijvoorbeeld, zoals je zegt, dus met een justitie. Ze blijven maar praten van wat ze gaan doen en dat ze deze mensen zullen een kopje kleiner zullen maken. Laat me het maar mijn eigen woorden gebruiken. Maar dat lukt niet. Je moet het is net een kankergezwel. Je moet het wegsnijden, zodat je er geen last meer van hebt. Dat je er niet meer aan dood gaat. Maar dat doet men niet. Men blijft maar salven. Men komt met regeltjes, met wetten enzovoort. Maar af en nee, hoor ook.
0: Mama, wanneer Willy,
8: ja?
0: wat Ruben eigenlijk te berde brengt, is om in elk geval de inzichten die ik krijg, is dat Suriname in een wurggreep zit van de rechterlijke macht. En die wurggreep heeft nadelige gevolgen voor de economie. Want hij zegt, er is daar een kartel die zorgt dat ze met andere burgers in staat zijn om de Surinaamse staat te bestelen. En ik heb hem net gevraagd. Dus, en ik vraag me af, kijk, Suriname die dealt met een zogenaamde democratie, waarbij je dus niet rigoureus zoals in Burkina Faso dingen kan aanpakken. Dus ik vraag me ook af, hoe los je dit op? En als je ook luistert naar UN, dan is dat een politiek probleem of een etnisch probleem. En mensen die gaan dat woord uit de weg als je het hebt over een etnisch probleem. Mensen zeggen van nee, het is politiek. Maar ik vraag me echt af wat het daadwerkelijk is. Maar het is lastig, zoals ik begrijp, om in Suriname op die manier in te grijpen. Want we zijn een democratie, dus...
8: Het is een democratie. Geloof niet in democratie. Democratie is voor Europa. Het werkt niet. Het is in geen enkele Afrikaans land gewerkt tot de dag van vandaag. En trouwens ook in Aziatische landen heeft het niet gefunctioneerd. Men is gaan zoeken naar zijn eigen oplossing. Men is gaan toepassen wat daar thuis hoort in die landen. En in Suriname, dan wil je mij zeggen, dus als iemand kanker heeft, dan geven we hem maar salfjes en tabletjes en dan maar hopen van nou, het lost zich wel op. Nee, maar dat is het niet. In kort en voor.
0: Oké. We hebben u gehoord. Hartelijk dank, meneer Willy, voor uw bijdrage. Ja? Ruben, meneer Willy, dit is een kanker. We moeten dit gaan wegsnijden.
9: Dat is wat er nu moet gebeuren, Glenn. Zoals je zelf ziet, hè. Iedereen merkt wat er gebeurt. Weet ik het systeem om het land te bestelen?
0: Maar ziet men dat niet in Suriname?
9: Het is net uitgewerkt. Dus nu, dat andere mensen dit doorhebben, zie je dat alle maatschappelijke groepen in Suriname in opstand. Want het is een verdienmodel. Glenn, ik heb toch tientallen keren hier aan het joke gezegd van, waar vinden die mensen geld in Suriname? Hoe is je industrie? Hoe is je biggiebedrijven? Hoe is je design? Pekjes, maar je zijn aan mooi. Dus gewoon, een poortie mooi is een land te verdienen. Naar een mijnbouw, een oliemonie, een bosbouw, noem maar op.
0: Maar moet je dat in mij voeren?
9: De mijn systeem
0: te gaan mooi.
9: Hoe kan het zijn dat er honderden beslagen zijn op land? En serieus, ik vind het normaal. Ik arresteer als je zo'n probleem. Dan maak ik me om dat een probleem is. Ook want dat is neer ook of zo. Ja. Zo'n beetje bedrag paai uit. Want de man moet paaien uit. Let pas in dat je dat. Want ze moet gewoon de reden na. Maar als er nou een spelletje bepaalde minister. Let van dat je. Als hier een minister wordt veroordeeld. Ja. Direct allemaal potentie uitvoer voor land. Je nog is een probleem. Maar in Renan. De man in elkaar zijn kring controleer jullie.
0: Ja, maar even. Ruben, kijk. Serena Esset is niet zomaar iemand, hè? Een klein momentje, ik hoorde ik kwam bellen dan, misschien leg je uit van missie, als hij is even. Even om Serena Esset. Maar ik heb hem bellen, een hele goede morgen.
10: Goedemorgen, Regine hier. Mijn oren klapperen van wat ik allemaal hoor. Luister, is meneer Vaarnoot ook bekend in Suriname, zodat deze informatie, dat hij ook daar kwijt kan? Want wij zitten hier in Holland, we horen het. Hoeveel kunnen wij van deze plek uit doen? Deze informatie moet bekendgemaakt worden onder de gewone Surinamers, zodat ze weten hoe de zaken ervoor staan, hoe de vork in de steel zit. Heeft hij een mogelijkheid om het daar ook te verkondigen?
0: Ruben.
9: Sterker nog, ik kreeg die informatie uit Suriname.
10: Maar
9: met mensen
10: waar,
9: in Suriname,
10: ja?
9: Die ervan, nee, maar natuurlijk, die mensen komen toch altijd die gegevens. Er zijn mensen die daar werken, keihard werken en ontdekken wat er allemaal gebeurt. Ik wil even snel een voorbeeld geven.
10: Ja.
9: Geen enkele ministerie in Suriname, ja, werkt procesmatig, waarbij afdelingen op elkaar zijn afgestemd. Ze zijn allemaal eilandjes. Dus dat met deze naar een probleem. Dat wil niet zeggen wat ik kan worden, maar aan een woord dat ik bedoel krijgen, want dat is het niet. Maar die mensen horen, als je zegt van, van appropriement zit in dat afdeling dat die egover in de afdeling dat die, en dat als er nou een proces binnen een bedrijf. En nog de, ze zijn er niet.
10: Maar hoe die mensen, die kunnen we dit oplossen?
9: De meeste mensen die ik ken zijn mensen
11: ja, uit Nederland, ja, die daar werken en wonen. En hier tot functies hebben gehad. En die mensen zeggen van, het is zo moeilijk. Want de Suriname, denk anders. Als je nagaat dat iedereen komt weer opstand van, ja, land die moet spijt de money. Maar je moet die dat naar de eigen money, dat je moet kiezen die traduur. En ze snappen het niet. Dat de geld zomaar, zonder prestaties, wordt uitbetaald. Omdat er door de rechter een dwangsom is opgelegd. En dat laten ze oplopen. En dat wordt uitbetaald. Ik praat over miljarden de afgelopen jaren. Dat wordt uitbetaald aan mensen. Staat er geen tegenprestatie tegenover dat? Veel wat naar konden daar.
12: Ja, ja.
11: Dat scoren met tegen op krank, scoren op toiletten, scoren jaren dutty. Maar ammonie lippen, want er is geen geld. Ja, toch?
12: Kijk, ammonie, maar dat snap ik dan niet, hè. Het gewone volk zou dan zeggen, ik wil dat er goed onderwijs wordt gegeven. Maar als ik zie hoe het eraan toe gaat met het geld, met die geldsmijterij, dan kom ik in opstand. Dus ik verwacht gewoon een opstand als ze het weten. Daarom vraag ik, weten de mensen wel dat het op die manier toegaat in Suriname? Weet je?
11: Ja, u hebt gehoord hoe een journalist mee lacht en mee praat alsof hij blij is. Ja, toch? Je hebt het gehoord in een kleine uitzending van mevrouw Essen. Hoe blij ze zijn. Die journalisten spelen een verschrikkelijke rol in Suriname. Gelukkig, gelukkig hebben bepaalde journalisten, zoals Nitaram Sharan, en ik dacht nog iemand van de waarheid, die zijn er veel tegenin gegaan aan gedrag voor het Openbaar Ministerie en Ahofa Justitie. Dat ze totaal buiten hun boekje zijn gegaan. En iedereen valt ze nu aan, die journalisten die oplettend zijn. En zeggen van, dat is niet onze politica. Sterker nog, hebben jullie die amendementen gelezen en die wetten, want die zijn nog niet eens goedgekeurd. Hoe kunnen ze nu aan met de oordeel komen? En die mannen hebben gedreigd, daarom niet dat er is een constitutionele crisis. Die mannen hebben gedreigd van als het doorgaat wat ze allemaal gaan doen. U wil niet geloven hoe spannend is in Suriname.
12: Nou, dat is het zeker. Maar ik moet ophangen, want de luisteraar die zit niet op mij te wachten.
0: Ja, maar bedankt, bedankt voor jouw bijdrage, Regine.
12: Ja, hoor, Klein.
0: Bedankt, bedankt. Ruben, maar dit, kijk, wat ik wilde zeggen over Serena Asset. Het is een vrouw met een behoorlijke bagage, waarna mensen ook luisteren. En ik kan me voorstellen dat menig een in Suriname met een beperkte bagage ervan uitgaat dat ze de goede dingen zegt. Dus eigenlijk, datgene wat je dus als kwaad bestempelt, kan dus door iemand als Serena Asset het kan omgedraaid worden door Serena Asset om het publiek in Suriname te beïnvloeden. Maar we hebben een beller. Een hele goede morgen.
13: Ja, goedemorgen met meneer Vrij. En ook u, een woordvoerder in Suriname, groet ik ook. Ik heb geluisterd naar enkele mensen en ik zeg dit hoor. Sommigen hebben het gras voor mijn voeten al weggemaaid. Maar wat ik wil zeggen, in Suriname, een goed voorbeeld moet goed volgen. En ik hoor heel veel mensen die dat volgen. En ik hoor heel veel mensen die dat

0: Men praat over democratie, maar dat werkt niet. Want we weten het, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Smaitjeerte de wani, dis etusa de wani. En wij moeten anders gaan bekijken, want zoals het nu gaat, kan het niet. En ik ben het wel eens dat er nu aan de bel wordt getrokken. En dat is dan voor sommige mensen pijnig. Maar het kan niet pijnig zijn voor onze generatie na ons. Groetjes.
1: Dankjewel. Ruben, zitten we niet met een probleem? Want ik denk dat het signatuur van de mensen die zitten binnen die rechterlijke macht een aantal dingen in stand zullen houden, omdat ze toch in die positie zitten. Maar ik heb nog een bellen. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
2: Ja, goeiedag tot aan Jovini.
1: Ah, Jovini, welkom.
2: Mag ik ook even wat zeggen?
1: Ja hoor.
2: Voor en tijdens de regering van Chan, hè, hebben deze Hindustanen alle grondwetten in Suriname doorspitten. Doordat ze de positie hadden, waren ze in staat om het te doen. En ze zijn nog steeds in staat om het te doen. En omdat ze dit structureel zichzelf altijd, terwijl andere bevolkingsgroepen, met name Afro's, sliepen, hebben ze het bestudeerd en maken gebruik en misbruik ervan in hun voordeel. En deze mensen die als status uit de laatste klasse komen vanuit het land van hun voorouders, hebben ze precies wat onze voorouders zeiden, ooit gedacht, nooit gehad en toch gekregen. Ze hebben zichzelf bevoordeeld vanaf de schoolbanken waar zij hun kinderen gratis diploma's gaven, zeiden wij tegen onze kinderen, de Afro's, je moet hard werken voor die 1e punt. En deze constructie zit in hun DNA. Die uitwerking ervan hebben we de afgelopen jaren duidelijk ervaren. Maar niets komt voor zijn tijd en alles wat verborgen is, komt naar buiten. Odi, odi, Glenn.
1: Dankjewel voor je telefoontje. Dat was Sisa Jovini. En ik ga geen bellers meer kunnen aannemen gezien de tijd. Ruben, hoe komt Suriname hieruit? Want ik bedoel, het parlement moet nu zijn werk gaan doen. En denk je dat ze deze strijd aankunnen? Want volgens mij is het een hele, hele moeilijke strijd. Als iemand als Serena Esset, ik weet niet, als Armand van der San ook in de studio was, die hoorde ik volgens mij ook lachen. Dat zijn allemaal mensen met een juridische achtergrond die...
3: Maar Glenn, wat ze vertellen, klopt. Maar ze hebben niet het verhaal verteld waarom de overheid het wil veranderen. Want je kan geen 100 of 200 of 300 beslagleggingen hebben. Op dat zeg ik, dat de overheid moet. Ja, want natuurlijk, de overheid is fout, ze moeten betalen en ze kunnen het niet zomaar weten, want het moet betaald worden. De overheid erkent dat ook, maar de overheid zegt, ik ga stoppen. En daartegen vechten ze. De overheid zegt, ik ga stoppen door ervoor te zorgen, ja toch? Want anders zou je alle rechters, alle mensen direct moeten vervangen. Maar we gaan ervoor zorgen dat we het beslagleggings, ja, gedeelte gaan verruimen. Ja toch? Waarop je beslag gaat kunnen leggen, wordt steeds minder aantrekkelijk voor die mensen. Voegen tik land die mond. En dat wil de overheid. Dan moet je een voorbeeld langer dat steeds equity forum. Ja, want zo aan punei bakajari, die kan in stapping. Of je gaat vangen aan kaima aladi. Je gaat vangen aan kaima aladi. Maar op stap 1, want het kan niet meer gebeuren. Het gaat om heel veel geld. Die deze mensen op de slinkse wijze, dus Srama in plaats van stuka ontwikkelen kon. Dit is stuka fura kon. Dat is een metafoor.
1: Maar dat betekent, maar Ruben, maar Migado, heeft zelfs de rechters in Sernang een hossel. Ik bedoel, scouten hossel, recht. Maar toch, moet ik wel laatste bellen, heel kort. U bent de laatste.
4: Hi, Grant. Grant Mordo, Anna de Leijstra.
1: Hi, Peter.
4: Ik actie voor oproep voor 28 augustus. We vertrekken moeten naar Amsterdam. 11:00 naar Amstel. En 11:30 naar Bontekraai. We nodigen 11:30 voor Kona. Constructief.

0: manifestatie Den Haag, de Surinaamse ambassade. Dat bent in die oproep.
1: Abu, grand tanière van oproep DC, Brada Dissolier. En binnenkort Brada Dissolier naar Toutra Orga, ook naar Den Haag. In verband met een vergiftiging voor het binnenland voor Senang. En dan moet ik een petitie volgens mij. Dus dat gebeurt 28 augustus.
2: Ik heb tegen jullie dat jullie dat meer ondersteunen 100%. Want mijn amico is hierbij betrokken. Dus niet echt toego. Ik ben niet zo'n grote voorstander van petitie. Van meteen, ik moet wel een soda aan de dijk. Maar in addition, ik go 100%. Want ik vind dat je nou aan direct gevolg. Maar ik zeg het ook hierbij, ik leg even snel tussendoor. Ik wil ook dat we gaan praten over de pesticiden die wij gebruiken in de landbouw. Ja, de ceramoxon, de paraquat, de glyphosaat, alle de zaken die wij gooien, ja, naar de groente. Want om een groente voelen een keur af, ja, maar niet van een niks meer keur af. Dus daar moeten we ook een keertje over gaan praten. En het ook vragen, denk ik. Dus maar ja.
1: Abu, mijn broeder. Grand tanje voor jouw bijdrage weer, Ruben. En we hopen dat in Suriname mensen de kans hebben om dit wat jij dus te berden hebt gebracht te bestrijden. Grand tanje voor jouw bijdrage hè, op deze ochtend. Sociologie. Luisteraars, wij gaan groeten, want onze tijd zit erop. En het is natuurlijk verschrikkelijk. En je begreep dat je voor Malik Poetin begon aan de macht. Dat in wat kondelijkster nang. De vinnelijk boon de rechter dat schreef aan mij. Tjago Sorota wan prezi. Maar in elk geval, het is triest om te vernemen.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blarikum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: BB met R, dat is...

0: En vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.
1: BB met R, dat is bruine bonen met rijst. BB met R, dat is bruine bonen met rijst. BB met R, dat is bruine bonen met rijst. BB met R, dat is bruine bonen met rijst.
2: Ja, goedemorgen luisteraars in Nederland, Amsterdam, Suriname, overal. Want zoals u weet, mensen die waar ze ook naartoe gaan, nemen ze altijd Salto mee, nemen ze altijd Caribbean FM mee. En dat is een goede zaak. Kleine anekdote, ik had een paar maanden geleden was ik naar een begrafenisuitvaart geweest van een Afro-Caribische Amsterdammer. En die had per se aan de familie gezegd, als ik in mijn kist moet mijn pocketradio afgestemd op Caribbean FM. Dat vond ik, ja, dat vond ik geweldig, omdat die persoon liet zien van, we gaan overal ermee. Fijn dat we er weer zijn. Ik groet alle luisteraars. Fijn dat jullie op ons zijn blijven wachten. Dat waarderen we, want we zijn een hele tijd zijn we uit de lucht geweest. Maar dat is niet vanwege kwaadaardigheid, vanwege de verhuizingen van Salto. We zijn verhuisd van Pakhuis de Zwijger. Nu zitten we bij Oba Oosterdokkade. En Een goede vooruitgang. We hebben nu beter overzicht waar we zitten naar de straat. Want waar wij eerst zaten, bij Pakhuis de Zwijger, daar zaten we toch een beetje opgesloten. We konden niks naar buiten zien. En dit is de derde verhuizing wat ik meemaak van Salto. Eerst waren we op Rembrandtsplein. Daarna zijn we toen gegaan naar Pakhuis de Zwijger. En nu zijn we weer hier gekomen. Ik hoop dat de volgende keer Paramaribo zal zijn. Dat zou heel mooi zijn. Want dan kunnen we vanuit de Gravenstraat of weet ik veel. Dat kunnen we ook uitzenden. Ik zit vandaag niet alleen. Vandaag hebben we een door de mix uitzending. Want eigenlijk zou vandaag is de derde donderdag. Vandaag zou het programma van Arki Atori in de lucht moeten zijn. Maar we hebben gedacht van omdat we zo lang uit elkaar waren. Dan hebben we dat, doen we dat met alle andere mensen erbij. Saskia kon helaas niet. Dus vanaf de volgende keer dan gaan we gewoon meedoen. Laten we alvast Ronald bedanken. Ronald, dat is de technische man van Salto. In deze instantie begeleidt hij ons, want dat is nieuwe apparatuur. We moeten er nog aan wennen en tot nog toe, we hebben ook een beetje cursus gehad van Ronald en tot nog toe gaat het goed. En vanmorgen met een lachend gezicht kwam hij binnen om ons te begeleiden. Hij staat hier, dus we voelen ons veilig. En laat mij ook alvast bedanken Kwamimba. Kwamimba die zit achter de nieuwe techniek. Kwamimba, welkom. Hoe gaat het met jou?
3: Ja, ik go bonangami daar niet van. Ja, ik go bonangami. En ja, ik ben ook aan het leren hier, want het is een nieuwe dinges. En ik ben blij dat een radio Frimangrong weer in de lucht is. Want iedereen vraagt me, vooral op de Dappermarkt, wanneer gaan ze weer komen? Wanneer gaan ze weer komen? Ik zeg, elk ogenblik.
2: Ja, dat is waar ik kwam laatst iemand ook op de Kinkermarkt. En die zei tegen mij, kijk, kuzi, Radio Frimangrong de morgen zeker niet voor de mamoni. Zeker in Jan de Mamoni, lek van Jan de Mawinti Temple Moni. Maar ja, ik weet je, die dingen laat ik. Ik heb Nelson Mandela heeft een bekende uitspraak. En dat, is, dat heb ik van hem geleerd. Hij zegt, leeuwen kijken nooit om wanneer kleine honden... wanneer kleine honden achter ze blaffen. Dat vond ik mooi. Ik zeg, we zitten ook hier met Shirley. Shirley is ook een hele oude programmamaker bij Radio Frimangrong. Ze heeft ook een hele tijd programma gemaakt bij Radio Triple X. Daar komen we weer op terug. Welkom Shirley, hoe gaat het met jou?
4: Ja, het gaat... Oostblank, het gaat goed. Ik, zoals ik altijd zeg, ja... Ik ben ook weer blij om hier te mogen zijn.
2: Mm-hmm.
4: Inderdaad, het heeft... Oh, ik moet wat dichterbij. Ja, sorry. Ja, het is een mooi uitzicht. Mm-hmm. Heel mooi symbolisch voor mij. Ja, al in al, ik... Ik zie een leuke toekomst tegemoet hier bij Radio Frimangrong. En ja, het is natuurlijk weer een opstart, ook na het overlijden van Bootsy.
2: Ja.
4: Heeft ook een grote golf die over me heen is gekomen. Ik ben een goede zwemmer. Ik heb beter leren zwemmen en beter mee leren omgaan. Mm-hmm. En ja, het is niet anders dat het leven gewoon doorgaat. Je moet er wat van maken. En ja, ik neem hem overal mee in mijn hart. Hij is... Ik zit dan niet wel, en het zal dan ook wel even wennen zijn dat ik dan zeg maar in mijn eentje zit. Aan de andere kant zeg ik, je bent nooit alleen. Dus ja, daar zou ik ook wel eventjes mee moeten gaan dealen. Maar dat komt goed, dat zit goed.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
2: We zitten ook hier met Marta Koenders, Nana Ohema. Marta is onderdeel van het programma Wie Egisani. Daar komen we ook op terug, Marta. Welkom. Hoe gaat het met jou?
5: Odi, me par alon tu na ala Arkima voor Radio Frimangrong. En eigenlijk moest ik even wat 1 minuut stil te geven, Bootsy. Want Bootsy verrassing heb ik. Ja. Maar nangami ego, het gaat. Ik ben ook blij dat ik kennis mag maken met deze nieuwe studio. En Ronald alvast bedankt. Maar het ziet er heel modern uit. Dus mensen met een slimme, snelle hersen. Ik hoop dat je het snel oppakt. Shirley, ga ervoor. Je bent nooit alleen.
4: Nee,
5: Brada kwam in met Barry van Biggie Oditu. En Brada een taikusi. Faf you. En ik groet ook je wederhelft.
2: Ja, met mij gaat het uitstekend. Ik ben blij dat we vandaag weer dat Radio Frimangrong weer in de lucht is. Zoals we al eerder hadden vastgesteld, een heleboel mensen vroegen ons, hey, wat blijft de radio, Frimangrong enzovoorts enzovoorts. Nu zijn we er weer en wij zijn blij, de mensen zijn blij en laat me inderdaad ook alle mensen nog een keer groeten, vooral alle donateurs. Omdat ook in de tijd dat we niet gingen uitzenden, zag ik dat de vaste donateurs en ook andere donateurs, die mensen zijn gewoon blijven doneren. En dat geeft kracht, dat geeft power, dat verstevigt dat vertrouwen wat de mensen hebben in Radio Frimangrong. En daar zijn we blij om. En natuurlijk, wij gaan onze uiterste best blijven doen om via Radio Frimangrong ons deel te leveren op dit prachtige Caribbean FM-kanaal. En dan, zodat we ook de luisteraars kunnen bedienen. Ik wil alle jarigen van vandaag wil ik feliciteren. En ik wens ze ook heel veel sterkte toe, heel veel succes toe in hun verdere jaren. En ik wil ook gebruik maken om alsnog de inheemsen te feliciteren met de afgelopen 9 augustus. Want op 9 augustus had je de dag van de herdenking. De dag van de erkenning van de inheemse volkeren. We gaan dat voorlopig niet wereldwijd doen. We gaan dat beperken tot Suriname. En ik heb begrepen, wanneer we praten over de inheemsen, dan dat is een samenvoeging van vijf groepen in Suriname. Ik noem het even zo. Dat zijn de Caraïben. Dat zijn de Arawakken, dat zijn de Trio's, dat zijn de Wayana's en dat zijn de Akurio's. Dat zijn deze groepen maken samen. Ze hebben allemaal verschillende talen, verschillende cultuuruitingen. Maar uiteindelijk is het één. Ik had tijdens die herdenking had ik een brief naar ze geschreven. En ik had ze geadviseerd om ervoor te zorgen. Want deze keer hadden ze de palmentuin helemaal tot hun beschikking ten opzichte van de vorige jaren. Het leek alsof de mensen die vroeger aan het bewind waren in Suriname, dat ze de inheemse mensen niet gunden om een goede plek te hebben, om zichzelf te uiten in Suriname. En ik heb dat advies meegegeven in een brief aan de inheemse in Suriname, om met de regering te gaan praten, om palmentuin te omrasteren en palmentuin te maken tot een cultureel, spiritueel, iets in Suriname, natuurlijk voor alle mensen, maar als een soort erkenning en als een soort genoegdoening, omdat we vanuit de geschiedenis hebben we begrepen dat daar vroeger de plek was waar de inheemse mensen hun dingen kunnen doen. Ik heb geen reactie gehad, dat is ook niet erg. In ieder geval, ik heb ze erop geattendeerd. Omraster dat ding, claim dat ding weer. Want Palmentuin, dat moet een plek zijn waar alle Surinamers naartoe kunnen. Maar vooral de inheemse mensen. Dan feliciteer ik ook andere mensen. Ik weet niet of Marta felicitaties heeft.
5: Ja, ik heb felicitatie en een condoleance. Ik ga eerst de mensen condoleren die in rouw gedompeld zijn. Ik begin ook bij de familie van Borger Breeveld, die inmiddels gecremeerd is. Van Wilma Ring, die inmiddels begraven is. En van mevrouw Irene Blankendaal, die in Suriname is overleden. Een markante mevrouw in de Surinaamse gemeenschap. Was als laatst woonachtig in Zuidoost. Al deze families wil ik heel veel sterkte toewensen. En ik wil Wilma Ommel feliciteren, die jarig is geweest. Mijn zusje Audrey Koenders in Suriname is ook jarig geweest. En alle anderen die jarig zijn geweest in de afgelopen dagen. Ik wens jullie een hele goede gezondheid en zieken. Heel veel beterschap, zoals Banansi, meneer Creton, Marian Markelo. En zo zijn er nog velen. Wens ik allemaal een goede gezondheid met meneer Creton. Zie ik dat het steeds beter gaat. En ik heb begrepen met Banansi ook. Dus al deze mensen, heel veel sterkte. En ik groet Jerry in Spanje, want ik hoor hem niet. Laat me weten als het goed gaat met je, Jerry. Aboen, odi odi me baru alamala.
2: Ja, Shirley, heb jij felicitaties, condolences?
4: Nee, voor dit geval niet. Maar wat ik wel als persoon mee kan geven aan de lieve luisteraars, deel ik graag gewoon liefde, gezondheid, kracht, verlichting toe.
2: Nou, dat is mooi. Kobimba, heb jij felicitaties, condolences?
3: Nou, meer een condolentie. Vanwege een
5: Bootsie.
3: Ik word ouder, denk ik hoor.
4: Ja,
3: Brada Bootsie. Wil ik de hele familie condoleren met het heen gaan van hem. En die meneer daar ken ik al heel lang. Het is niet toen we samen bij de radio kwamen. Nee, we hadden niet eens gedacht dat we op de radio zouden zijn. Want die woont ook in een Oost. En ja, voor hem doe ik een condolence. Ja. En ik ga blij zijn als hij bij al die voorouders terecht is gekomen. En aan onze spiritualiteit.
2: Mooi zo.
5: Ik weet wel 100% zeker dat hij daar is aangekomen.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
5: Ja.
2: We hebben ook vandaag een gast in ons midden, maar de gast heeft mij verzocht om anoniem te blijven. Dus dat gaan we dus respecteren. Ik wil ook aansluiten bij de condolences, ook ten aanzien van Borger. Ik wil ook de familie van oude Belmer pionier, dat is Delano Holwijn. Hij was beter bekend als Bolly. Die is een paar weken geleden, niet eens zo lang geleden, is die ook komen te ontvallen. Die is intussen begraven. Ook een andere Belmer pionier, dat was Freddy, Freddy, wij noemden hem Frikko, Freddy Verwij, die is ook intussen al begraven. Maar ik vond het nodig om toch deze mensen, ja, hun families, alsnog te condoleren. Omdat ik, ja, dat we hebben de gelegenheid niet gehad om dat eerder te doen. Maar ik wil toch van deze plaats uit de families van deze mensen, Delano Holwijn, alias Bolly zijn vrienden en Frikko, omdat ik zelf weet, ik heb al die dingen meegemaakt, dat deze heren, dat waren echte Bijlmer pioniers. Deze mensen die hebben bijgedragen aan wat de Bijlmer vandaag is. Ik wil ook de mensen van Frimangrong die in Nederland wonen, wil ik ook condoleren. En natuurlijk de mensen ook in Frimangrong in Suriname. Omdat gisteren laat in de nacht kreeg ik het bericht dat een van onze vrienden daar, dat is de heer Daniel, Orlando Daniel, zo kenden hem in het leven als Booga. Die is ook op 54-jarige leeftijd, heeft die andere keuze gemaakt. Die is ook komen te overlijden. Booga was ook een man van de Arend. Zoals de mensen weten, de Arend, dat is een echte Frimangrong basketbalvereniging. Booga was lid van de Arend. Hij speelde ook voor de Arend. En hij heeft ook de Arend en het basketbalgebeuren in Suriname ook vertegenwoordigen in het buitenland. Later op de dag heb ik contact met mensen van Frimangrong. En dan ga ik dus van hieruit helpen kijken wat we samen daar kunnen doen om deze Brada te blijven herdenken. Natuurlijk hebben we ook al gezegd over Bootsie. We hebben ook in het kader van Radio Frimangrong zijn we ook hier vele andere belangrijke spelers die zijn ons voorgegaan. Ik denk aan Wijlen Peres Jongloy. Ik denk ook aan Julian Witt. Die is een zeer omstreden man. Bij sommige mensen, als ik de naam Julian Witt noem, sommige mensen gaan meteen in de tram. Maar goed.
4: Of uit de tram.
2: Of uit de tram. Maar goed, Julian Witt, hij was wie hij was. Wat dat betreft hebben we hem altijd gerespecteerd. Hij was columnist bij ons. Hij zei het niet heel lang, maar zijn columns die waren altijd prikkel. En zeker niet te vergeten, Ricardo de Sousa. En natuurlijk ook nu Bootsy. We hebben ook al gedacht, want samen met Bootsy hadden we in de beginjaren, toen hij kwam, hadden we een programma hier bedacht. Oud Goud met Bootsy. We overwegen om dat programma weer in leven te brengen. En we moeten alleen maar iemand zoeken om dat programma te gaan doen. Zodat we met dat programma Oud Goud met Bootsy, dat hij gewoon blijft leven. Omdat Bootsy heeft niet alleen zijn bijdrage geleverd bij Radio Frimangrong, maar Bootsy heeft zijn bijdrage geleverd bij Radio, Mighty, bij Raso. Later is hij ook begonnen met zijn eigen ding. Overal was hij er. En Bootsy hebben we altijd leren kennen als een man van, voordat je klaar was om iets te vragen, had hij al ja gezegd. Stond hij er al klaar voor. En dat zijn de goede spelers. Die komen altijd weg te vallen. Maar ja, we gaan niet in de lijn staan van zijn scheppers. Die hebben dus anders besloten. Ik denk wat dat betreft hebben we al de condoleances gehad. Borger zeker. Hij is al heel veel is hij genoemd bij de lokale radio. Ook in Suriname, ook hier. Zeer terecht. Want Borger, dat is niet de eerste, de beste. Dat zijn allemaal kankantribomen. Dat zijn allemaal mensen die ons voor zijn gegaan als Afro-Caribische mensen om de wereld te laten zien dat wat zij over ons denken, dat helemaal niet waar is. Maar mannen als Borger Breveld hebben de wereld laten zien hoe we zijn. En we roepen alle Afro-Caribische Nederlanders en Afro-Caribische mensen op om gewoon in de voetsporen van deze mensen te roepen. We gaan voor al deze mensen een pokoe draaien. En daarna komen we terug met deze gezamenlijke uitzending van Radio Frimangrong.

0: Ja, lieve luisteraars, we zijn weer. We gaan verder met dit gezamenlijke programma van Radio Frimangrong op donderdag 20 augustus. De mensen die ons willen bellen, dat kan natuurlijk. Dat kan op 020-788-4304. One tomorrow, noti to noti, CBITIT 43 noti. Oh. Dat kan Karu drapen. Wat ik ook nog graag wilde zeggen. Een goede mattie van ons, dat is Dennis. Dennis is een man van de Mimrewaka. Hij is ook een beetje ziek. Van deze plek uit sturen we natuurlijk de power voor Dennis. En Dennis en ik hebben een afspraak. Dit jaar kon hij er niet zijn, want hij moest naar Suriname voor andere zaken. Maar we hadden een afspraak dat de Mimrewaka 2027, dat hij erbij zou zijn. En Dennis, van deze plek uit veel sterkte. En we houden ons aan die afspraak. Laat me ook meteen vermelden, we hadden een quote vandaag. Dat was ik ook vergeten door te geven. En ik heb een hele korte quote vandaag. En dat is dat zout en suiker lijken op elkaar, maar het zijn niet hetzelfde. Beide zijn ze nodig, maar gebruik ze met mate. Want het zijn gevaarlijke zaken. Dus nogmaals, zout en suiker, ze lijken op elkaar. Maar gebruik ze goed. Een ander belangrijk ding wat ik ook wilde vertellen. De eerste keer toen wij hier kwamen, zagen wij dat er is een vitrine hier. En we zagen een heel klein borstbeeldje van Roy Risti. Nou, wij die dat hadden gezien, we waren zo blij dat Salto dat had geregeld. Ik weet niet hoe dat allemaal tot stand is gekomen, maar een heel klein beetje van Roy Risti. En hij is in de vitrine. En we hebben ook meteen gezegd dat we Salto hebben bedankt dat ze dat op het idee zijn gekomen. Dat ook zo hebben gedaan. Omdat Roy Risti is zeker een man die die plek verdient. Zeker die Grani ook verdient. Alle mensen moeten weten, natuurlijk niet Roy Risti alleen, maar hij is symbool van heel veel zaken. Dat wij, het zijn mannen waar we vandaag aan de dag op hun schouder staan om dit te kunnen doen. Ik vergat ook te melden iemand die ook bij ons programma had gemaakt. Dat was Wijnen Rita Ayaden, Annie Shoot. Die heeft korte tijd ook, dat was van Radio Familie. Er waren strubbelingen met Salto, daar gaan we niet op in. Dat zijn zaken die ons niet aangaan. Maar wij van Radio Frimangrong, we vonden van in die tussentijd dat jullie zaken nog niet zijn geregeld. Dan kunnen jullie bij ons uitzenden. En dat had Rita natuurlijk ook gedaan, want ja... Dat was iets, Radio Familie, ze betekende iets. Dus Rita hebben we natuurlijk vergeten te noemen. Dat is dus allemaal, ik heb ook van Roy Risti gezegd. Oh ja, laat me dat meteen zeggen. Vanmiddag is er een... hoe heet dat ding weer? Vondelpark, dat kreeg ik van Saskia. In het Vondelpark is er iets vandaag over van Kerwin Duinmeijer. En vanaf 17 uur dan staat bijeen daar met een tent, met een standje. En zij gaan ook zaken daar regelen. Dus van deze plek uit roepen we alle mensen op om ook aanwezig te zijn. Dan heb ik natuurlijk ook nog... er is ook nog een belangrijke petitie wat een van deze dagen aangeboden gaat worden. Laat me even kijken. Dat is om het goed te zeggen. De petitie wordt aangeboden op 28 augustus aanstaande bij de Surinaamse ambassade. Surinaamse ambassade, dat is in Den Haag. Alexander Gogelweg. Er zijn bussen die vanuit verschillende plekken zullen vertrekken. En de bijdrage voor die bussen, dat is twee blauwtjes. Dan kan je mee. Ik wil roepen de mensen op om mee te gaan, want de petitie die aangeboden zal worden, die gaat over die vergiftiging daarvan van die kreken en van die rivieren in Surinaam. Suriname in verband met de goudwinning. Ja, het leek alsof, ja, ik zeg het gewoon, het leek alsof in Suriname die mensen zo blind zijn voor geld en goud. Dat ze ja, alle rivieren daar vernietigen. Eigenlijk, Suriname gaat straks een land worden met allemaal mensen met goud en dollars. Maar er is niks. Er is geen blauwtje meer. Er is geen kukwi meer. Er is geen anjumara meer. Er zijn geen bossen meer. Er is niks. Dan wat heb je potverdorie aan al het goud en al die... ja, sorry voor dat woord. En al die zaken. Dus deze mensen gaan een petitie aanbieden aan de regering via de ambassade. En we staan helemaal daarachter als Radio Frimagrong. Vergeet het niet. 28 augustus. Blijf afgestemd op de lokale radio. Want dan zul je zeker veel meer horen. Marta, zijn er nog andere dingen die je denkt van... Hey, die dingen wil ik toch brengen voor de luisteraars?
1: Wat ik vind... dat ik belangrijk vind dat ik hoor zoveel... dat die vrouwelijke president die we hebben... die zo geschoffeerd wordt... Ik vind dat ze toch goed bezig is. Ze heeft geen toverstokje, dus ze kan niet in één keer alles in orde maken. Maar stapvoets is ze toch de goede richting op en probeert, zoals van de grondrechten, dat ze daar meteen ook een stop aan heeft gebracht voorlopen. Dat de gronden niet à la dol geroofd worden en verdeeld worden en noem maar op. Dus... ik vind dat ze goed bezig is en ik ben ook trots op de korfchef. Want die is gaan lopen door Paramaribo.
0: Door de buurten, de wijken, ja.
1: Ja, om kennis te maken met de bewoners. Mm-hmm. De mensen, om ze beter te leren kennen en ja. Dat die hun noden kan aanhoren. Dus dat zijn de dingen die me blij maken.
0: Ja, dat vond ik ook een hele goede set van de politie. Vertel de politie wat er allemaal in de buurt gebeurt. Zodat de politie weet en dat de politie alerter kan optreden.
1: Ja. Dus dat zijn de dingen die ik op dit moment zie. En wat me zorgen baart is hier in Europa die vele bosbranden.
0: Ja. Europa is aan het branden.
1: Ja.
0: Maar heeft dat niet te maken met al die kwade dingen die de Europeanen in de afgelopen 500 jaar hebben gedaan in deze wereld? Is dat niet een soort payback? Karma. En Kwamimba.
1: Ja, het kan. Dat het een daarmee te maken heeft. Maar ik vind het opmerkelijk.
0: Ja, het is opmerkelijk.
1: Veel natuur verloren gaat.
0: Ja, en we moeten natuurlijk, wij die in de Bijlmer wonen en ook in de stad, we moeten natuurlijk verschrikkelijk alert zijn dat we die dingen niet geconfronteerd raken met die dingen. Want het weinige wat we hier hebben aan groen in Nederland, dat moeten we niet op.
1: En nog iets die me ook een beetje bezig heeft gehouden, dat Kwaku in de laatste editie, want ik geloof niet dat Kwaku verdwijnt. Ik denk dat Kwaku in een andere setting komt. Maar heel veel mensen denken dat Kwaku weggaat. En misschien moet de mensen die Kwaku organiseren een keer heel duidelijk komen uitleggen wat de nieuwe setting gaat worden en waar. En hoe. Ik denk zelf dat het een festival wordt met een klein hoekje voor Robba. Dat denk ik. En dan ga je heel duur moeten betalen om binnen te gaan. Want het gaat om de entree die het zo onmogelijk maakt. Dus dat is eigenlijk de dingen die me bezig hebben gehouden.
0: Ja. Nee, Kwaku zelf gaat nooit weg. Kwaku is Kwaku als spiritueel erfgoed van Amsterdam, Zuidoost van Amsterdam. Dat gaat nooit weg. Misschien activiteiten die in dat kader worden georganiseerd vanwege heel veel iedereen. Maar ik zag laatst een artikel dat de gemeente helpt nu meedenken over een doorstart. En dat is een goede ontwikkeling. Ja, we wachten al die dingen af. We hebben alle vertrouwen in Vincent en in hoe die andere dame.
1: En Frans.
0: En Frans, en zeker Yvette. We kijken met trots naar hun. En we weten zeker dat zij alles in het werk zullen doen om zaken in goede banen te leiden. Wat ik ook nog, voor ik Shirley het woord geef, wat ik ook nog wilde zeggen. In de tijd dat we niet gingen uitzenden, waren we een keertje gebeld door Radio De Leon. Of een keertje ook, zodat de mensen konden weten dat we er zijn, dat ze onze stem konden horen. Dan hadden we de gelegenheid gekregen van Radio De Leon, Iwan Lewin met zijn crew. We willen ze ook nog van deze plek uit hartstikke bedanken dat ze op het idee waren gekomen en dat ze ons de ruimte hadden gegeven om onze stem te laten horen. En ze mogen weten, wij zullen dat nooit vergeten. Ook de donateurs, want ik kom mensen tegen die mij op straat geld willen geven. Zeg, dit is voor Radio Fremantle. Ik zeg, nee. Houdt u dat geld vast. Stort u dat geld liever op de rekening. Want straks geeft u mij dat geld en ik loop langs een rotishop. Of ik loop langs bij Febo. Mijn jama money, dadelijk hier. Kijk, ik zie voor money voor radio. Ik zeg, nee mevrouw, stort u dat geld. Dus voor die mensen wil ik natuurlijk het nummer noemen NL93ABNA 0563 457 821. Wantromoro NL93 APNA ABNA 0563 457 821. En nogmaals, alle donateurs, we bedanken ze en alle mensen die ons een warm hart gaan toedragen door een donatie te geven. Die mensen beginnen we alvast te bedanken. Shirley, natuurlijk, je hebt heel veel. Wat zijn jouw punten?
2: Mijn punten? Ja, er gebeurt natuurlijk heel veel rond het femicide. En dat is toch ook wel iets wat belangrijk is, wat toch aangekaart moet blijven worden, vooral onder ons vrouwen. Er gebeurt natuurlijk heel veel en waar gaan we die oplossing vinden? Wat gaat er gebeuren? Wat moeten we doen? Want we hebben allemaal kinderen. Ik heb ook een dochter, kleindochters. Het is toch een beetje, het begint een beetje angstig te worden of eng te worden van dat het steeds meer naar voren komt en waar het ook vandaan komt. Weet je, wat heel belangrijk ook is wat je misschien niet in vele gezinnen hebt, die praat met je kinderen. En vanaf kleins af leer ze. En duwt ze niet weg. Uit mijn eigen geschiedenis is, ik had wel een hele goede band met mijn vader. Maar mijn vader, die sprak wel, maar niet intens. Omdat vanuit het verleden, dat is een bepaalde schaamte of verlegen of een taboe. Het zou mooi zijn als de generaties, wij ook, het taboe verbreken en ook niet gegeneerd zijn om openlijk over bepaalde dingen te kunnen spreken.
0: Zoals?
2: Bijvoorbeeld neem ik dan het voorbeeld als meisje. Mm-hmm. Wanneer is een meisje rijp en bereidt haar voor? Wat is menstruatie? Mm-hmm. Leer ze van de groei, van dat een ander niet aan jouw lichaam mag zitten, dat jouw lichaam waardevol is. En waarvoor is het waardevol? Gewoon hele open gesprekken. Mm-hmm. Meer dan dat. Want ik weet, ik kon met mijn vader niet met bepaalde dingen komen van, ik noem maar iets op, van dan heb ik het over de menstruatie. Mm-hmm. Ik wist niet wat mij overkwam. De dag dat gebeurde. Maar dat je dan een kind ook leert van, dit moment ben je rijp. Je kan al zwanger worden. Mm-hmm. Ja. Ook hetgeen, het leren van, dat heb ik dan bij me. Ik heb geleerd van, alles wat ouder dan mij is, is u. Mm-hmm. Ja. En niet je. Want je bent niet mijn vriendje. Je bent een ouder iemand. Grenzen leren aangeven. Mm-hmm. Niet bang zijn om te kunnen praten. Ik was vroeger wel eens bang, omdat ik dan bang voor klappen. Dat mag je niet zeggen. En dit en dat. En zus en zo. Ja. Die tegenstrijd.
1: En dat heeft met normen en waarden te maken. Hè?
2: Ja, ja.
0: Buddy, je was bang voor klappen. Moeten we denken dat dat te maken heeft met onze geschiedenis? Dat in de tijd dat onze voorouders als dwangarbeiders werden gebruikt daar in die concentratiekampen.
2: Ja, onder andere. Namen,
0: dat ze klappen kregen.
2: Ja, onder andere. Okay. Maar het is wat ik later ben gaan begrijpen.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb ook een echte moment gehad in mijn leven dat ik gewoon echt een hekel aan mijn vader had.
0: Waarom?
2: Meer omdat ik had geen band en ik mocht niks. En, mm-hmm, inderdaad het onderdanige. Van het niet mogen ontwikkelen, want bang voor schande.
0: Je vader was een van de vele slachtoffers van de doorwerking. Van wat allemaal. Dus zomaar kunnen we niet kwalijk nemen.
2: Nee. Maar dat is dan zeg ik...
0: Dat begreep je dan achteraf.
2: Juist. Als je volwassen wordt en je gaat zelf je eigen wegen volgen. En je gaat je, meer verdiepen. En wat ook de laatste 3 jaar van mijn vaders leven... ben ik hem echt gaan bekijken.
0: Mm.
2: Dag en nacht. En hij was ook ziek. Veel met hem gesproken. En dat in verband gebracht met wat ik zelf ervaarde op mijn leeftijd. De tijd van de ontwaking.
0: Mm-hmm.
2: En daar kwam ik heel veel tegen. Dus ik heb hem al lang vergeven. Ik ben dol. Ik hou van mijn vader. Alles. Maar het is wel belangrijk... Dat ook hierin, want er zullen nog velen zijn die ook nog steeds volgens dat patroon of volgens die wortel die ze mee hebben gekregen, leven.
0: Ja. Maar nu zitten we in de tijdperk van de doorwerking. Hè?
2: Mm-hmm.
0: De tijdperk van healing en reparation. Mm-hmm. Ik kan mezelf ook herinneren, toen ik klein was in de buurt bij mij, Freeman Grong. Ik zal geen namen noemen, maar... Ik had bepaalde vrienden wanneer ze bijvoorbeeld iets hadden gedaan. Er was een moeder, die naam ga ik niet noemen. Wanneer die vriend van me getucht moest worden, dan zocht die moeder en die vader. Mm-hmm. Ze zochten de vetste bout. De vetste plank. Het liefst met spijkers eraan. Om die vriend te tuchten, weet je. Maar die mensen kun je ook niet kwalijk nemen.
2: Nee,
0: mensen hebben die dingen meegekregen in de genen.
2: Klopt.
0: Maar ik ben het met je eens. Nu wij die van deze tijd, wij moeten leren. Wij moeten weten dat de opvoeden daar niks mee te maken heeft met die grote krawas. Lief voor je had het ook gezongen. A biggie tiki no demoro. A biggie naki no demoro. Maar takanga ding. En we moeten ook onze kinderen leren van tegenwoordig, we leven ook niet meer in een situatie waar je tegen mensen zegt, kom niet aan mijn lichaam. We wonen in een swift tiki tijdperk.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ik word hier gewenkt.
1: Kijk, je moet die beller zeggen.
0: Oh, dat is een beller.
2: Er was een beller, ja.
0: Oh ja, beller neemt u mij niet kwalijk, want we hebben lang niet kunnen praten.
1: Er is geen beller, je moet de beller oproepen om
0: Ik moet de beller oproepen om opnieuw te bellen. In de tussentijd, gaan we de muziek zetten, want dan kunnen de luisteraars ook thuis een kopje koffie gaan zetten of een scratie. Dan kunnen wij ook hier een beetje tot rust komen.
1: Dit is uit mijn jeugd.

0: Ja, lieve luisteraars, dat was even maar ja, dat gebeurt bij het ja maken. Shirley, was je al klaar met je punt wat je wilde maken? Natuurlijk, je hebt veel meer dingen, maar na de pauze komen we zeker weer op andere zaken terug.
1: Wat ik heel belangrijk vind, het is nu natuurlijk wat ik zeg maar heb ervaren, maar mijn vader is en was de liefste man van de hele wereld.
0: Ja, ja.
1: Dus achteraf. Want het is meer door weer ervaren, ontdekken. Het ontwaken. Dus ja.
0: Ja, die mannen, die vaders van vroeger. Die mannen hebben ook heel veel door heel veel bergen moeten opklimmen. Weet je. Vaak werden onze vaders, die werden ook niet goed begrepen. Mm. Ja, ze, mijn vriend Ernie Vient heeft het altijd dat de nawerking altijd verwoestender heeft uitgewerkt. Die mannen kregen ook geen werk. Alle soorten sanmietemang. Dus al die dingen kwamen terug in die kastelen. Maar goed, we zijn nu voorwaarts aan het gaan. En al die dingen die gaan we proberen anders nu te doen, wij van deze tijd. En dan weten we zeker dat de kinderen die wij nu krijgen, de kleinkinderen die wij nu krijgen, dat het andere mindset zal komen. Ik zie dat het bijna 11:55 is. De beller, we hadden de beller ook opgeroepen om weer te bellen. In die tussentijd, misschien dat Kwamimba ook iets wil zeggen. Misschien dat Kwamimba ook naar de luisteraars toe iets heeft wat hij toch graag naar voren wil brengen, Kwamimba.
2: Ik heb zoveel dingen.
0: Ja, inderdaad. 1 uur is te weinig.
2: Nee, en gisteren, ik weet of ik het al heb gezegd, ik liep op de Dappermarkt. En ineens en dan zegt een vrouw tegen mij, wat doe jij hier? Ik heb je op mijn telefoon. En ik zeg, hè, hoe kan dat nou? Maar waarschijnlijk was het een die programma van een
0: Hilde.
2: Hilde.
0: Ja.
2: We gingen een oude programma van mij afdraaien. Ja.
0: Okay.
2: En die mensen zijn geschrokken. Ze zeggen, hey, wat doe jij hier? Ik hoor jouw stem hier. In de studio, ik zeg, ik ben niet in de studio. Maar toen, in de studio, ik zeg, ik ben niet in de studio. Maar toen dacht ik, het komt van

0: maakt niet uit bij welke station ik zit, maar ik doe altijd zwart bewustzijn, omdat ik vind dat onze mensen een heleboel dingen niet weten.
1: Yeah.
0: En als je een beetje wetenschap hebt, dan kan je het delen met hun.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat wil ik doen.
1: Ik zelf ook. Want ik kaart er net wel iets anders aan. Maar spiritualiteit had ik ook geen weet van. Heb ik ook moeten leren. Heb ik ook niet van huis meegekregen. Mm-hmm. Wat ik daar ook uit heb geleerd van. Vertel gewoon wat je ervaart. Is belangrijk. Snap je? En al heeft de ander nog geen begrip. Of geen weet van. Is omdat ze het nog niet ervaren hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar vooral altijd, en zij komen ooit ook daar. Net als hoe ik ook heel veel stappen heb kunnen maken in de spiritualiteit.
0: Mm-hmm.
1: Cultuur, afkomst. Want er speelde een heleboel.
2: Mm-hmm.
1: Wat ik niet kon verklaren en niemand mij ook kon vertellen. En op het moment dat ik het ging ervaren of dat ik begon te ontwaken, kwamen er hele andere dingen naar voren. En toen was het van, nou begrijp ik het.
2: Ja, het is... Ik zat verleden ook ergens en toen kwam iemand erbij zitten en die persoon begon, ik weet niet als die persoon aan het provoceren was, maar ik ben al veel verder en intelligenter, dus ik laat me niet meeslepen in bepaalde dingen.
1: Yeah.
2: Ja, ik ben geen Afrikaan, ik ben dit niet, ik ben dat niet. Nou, ik zeg tegen mensen, je bent wat je zelf wil zijn, maar laat mij met rust, want ik ben een nazaat van de tot slaaf gemaakte Afrikaan. Ik ben geen Chinees. Mm-hmm. Ik ben geen Hindustaan. Mm-hmm. Ik ben geen Javaan. En ik ben niet kwart dit, half dat. Ik ben gewoon een nazaat. En dankzij Brada Kwamimba en een klein groepje ben ik bewust geworden van mijn identiteit en mijn nationaliteit. En wie niet daar wil zijn, ga zo door, maar laat mij met rust.
0: Ja.
2: Want ik voel me happy en ik wil geen neger genoemd worden. Ik wil geen marron genoemd worden. Ik wil geen juka genoemd worden.
0: Je bent dus, Nana Ohema.
2: Ik ben Nana Ohema, nazaat van de tot slaaf gemaakte Afrikaan en uit Nigeria.
0: Mm. Ja, want er zijn heel veel vanuit verschillende plekken zijn er mensen meegenomen naar Suriname. Maar misschien in de toekomst moeten we ook meer programma's gaan maken over die afro-spiritualiteit en die afro-cultuur. Want je komt veel mensen tegen, bijvoorbeeld vaak als ik mensen tegenkom over bepaalde dingen, bijvoorbeeld over de Winti Tempel, dan vragen die mensen altijd, kijk eens wat is een apoku. Ik zeg, apoku is voor mij een broodje bakkeljauw. En dan kijken die mensen zo flabbergasted. Zeg, ja, maar je praat over een Winti Tempel, maar je weet niet eens wat een apoku is. Dus in de toekomst moeten we aan die mensen gaan leren dat spiritualiteit en cultuur, Het is een individueel ding. We de beller.
2: 3 minuten.
0: Oh, 3 minuten, oké. Okay. Ja, maar we hebben nog 3 minuten. Nee, want vaak kom je die dingen tegen. Want bijvoorbeeld, vaak kom je ook mensen tegen die, bijvoorbeeld als het om de Afro-Caribische cultuur gaat, dan willen mensen zeggen, ja, mijn vader deed het zo, dus zo, dat is het. Nee, dat is het niet.
1: Mm-mm.
0: Dat was het voor je vader. Ja. Dat is het voor je familie.
2: Ik leef nu en in alles wat ik doe, ik neem wat bruikbaar is van Trotro en Dada's tijd. Maar ik leef nu en ik ga zelf onderzoeken.
0: Maar ik heb ook mijn eigen invulling. Ik ben ook een persoon.
2: Ja.
0: Ik bepaal mijn eigen spiritualiteit. Ja. Er is nog niet. We krijgen een telefoontje. We hebben nog 2 minuten. Ik vraag aan deze persoon om even na 12 uur terug te bellen. Want we hebben maar 2 minuten. Dus dat gaan we niet kunnen doen. Dus na 12 uur kan deze persoon terugbellen. Want dan zou het te kort zijn. We gaan een muziekje opzetten. En dan gaan we zo meteen ook naar het nieuws van Salto luisteren. En dan komen we na 12 uur terug bij u in dit programma van Radio Frimangrong. Een gezamenlijke programma met mensen die veel betrokken zijn met Radio Frimangrong. Tot zo!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievits ei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij. B, B met R, dat is vrij.

En vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kiepitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.

0: Ja, lieve luisteraars. Ja, lieve luisteraars, we zijn in het tweede uur van dit programma van Radio Frimangrong op de 105.5 kabel en de 107.9. De mensen die willen meedoen telefonisch, dat mag. Die kunnen ons bellen op 020-788-4304. Voor de pauze hadden we iemand die had gebeld. De persoon kan nu weer bellen. Dan hebben we dus meer tijd om met de persoon aan de gang te gaan. Ik zeg het maar zo. En daarna heb ik ook een paar items wat ik met de anderen hier wil bespreken. We willen ook bespreken wat er, ja, wat er ook in Nederland gebeurt op politiek gebied. Hè. Straks is het Prinsjesdag, derde dinsdag. De regering die kan op dit moment nog geen meerderheid regelen. Hè, wat gaat onze positie worden? Enzovoort, enzovoort. In de tussentijd wil ik heel even snel dat de uitzendprogramma even de revue laten passeren. Het uitzendprogramma tussen nu en komende december van 2027. Daar komen we dus een andere keer op terug. We zenden gewoon uit volgens onze oude traditie. De eerste week Wiegisani, de tweede week dan zit Shirley in het programma. Zij zal op een ander moment jullie vertellen waarover ze het gaat hebben in haar programma. De derde dinsdag daar zit Kwamimba. En de vierde dinsdag daar zitten de mensen van B1 die hebben ook een programma. We hebben ook iedere keer dat er een vijfde donderdag is in de maand, dat zijn er een paar. En voor dit jaar hebben we nog 29 oktober. En dit jaar hebben we ook nog 31 december. Maar komende week, want die mensen die hebben ook heel veel tijd moeten ontberen doordat we niet konden uitzenden. Vandaar dat de komende donderdag er een andere vorm van Wiegisani gaat zijn. Dan gaan de mensen van Bondro FM die gaan aan de gang gaan met hun podcast. We zijn zeer verheugd dat deze geweldige groep ook een bijdrage wil leveren aan Radio Frimangrong. Dat gaat allemaal gebeuren onder leiding van Sisa Helen Gill. Vanuit deze plek stuur ik haar de groeten in Duitsland. Zoals ik het al gezegd, de eerste donderdag Wiegisani, de tweede donderdag Shirley, de derde donderdag Brada Kwamimba en de vierde donderdag B1. We hebben een beller aan de telefoon. Welkom bij de uitzending van Radio Frimangrong.
1: Wat een enthousiast mens. Je maakt me blij. Mijn naam is Louise.
0: Tante Loes.
1: Ik ben blij dat Kwamimba er nog is. En ik heb mama Ujema gehoord vanmorgen. Wat een trotse vrouw.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: De reden waarvoor ik bel is namelijk zo. Naast het leuke en het leuke en het mooie leuke. Heb ik toch verdriet. Ik zal het zeggen waarom, luisteraars. Ik heb vernomen dat een onderwijzeres en ook iemand die in het politiek zit, dat ze twee salarissen in Suriname heeft ontvangen. Zonder om te weigeren. En dat doet mij alleen maar verdriet. Want als alles goed moet gaan en wij willen dat alles goed gaat, dan wil dat zeggen dat iemand met een nevenfunctie gelijk had moeten zeggen, hier stop ik. En op honende wijze, odofasi, dan krijg je nou te horen dat de godmother, dat zij schuldig hieraan is. Dat doet me pijn en verdriet. En dan hoor ik weer in die kerie dat mensen weer elkaar helpen om bepaalde wegen. Sorry, niet zo hoest in mijn huis. Zie, als ik alleen zou zijn, ik ben alleen, zou je me pakken. Je zou horen dat ik niet alleen ben. Maar daarom is het ook goed, hè, dat ik bel, hè, dat zie je dat ik niet alleen ben. Dus ik wil u verzoeken om niet te oordelen en te veroordelen, maar echt om te zeggen van, wij gaan nu kijken hoe wij omgaan met wat er in Suriname gebeurt. En voordat ik je groet, mijn lieve broer, misschien is men het niet eens met mij, maar ik sta achter de boeren. Dank u wel.
0: Achter de boeren. Welke boeren?
1: Achter de boeren. En ik rij achter de boeren.
0: Weet je welke boeren, Tante Loes?
1: Weet je, oh ja, nee, niet de boeren van Nikeri, die boeren van Holland. Weet je waarom ik dat zeg? Men maakt ons eigenlijk gedesoriënteerd. En men vergeet dat de boeren, zoals onze oma en onze trotro, Eerst zijn begonnen met die pampoenblad en met die sopropo om het te planten, dat ze kunnen geven aan anderen, ja. En dat die boeren zijn begonnen met die aardappelen die niet uit Holland komen, om te verkopen en met de melk van de koeien die bloeien. En dan komt er zoveel bij kijken en die mensen weten niet wat ze moeten doen. Kijk, ik kan niet zeggen, ik ben 100% eens met de overheid. Ik kan niet zeggen 100% eens met de boeren. Maar ik kan wel zeggen, ik sta achter de boeren. Want men moet eerst nadenken. En zo niet, dan moet 80% van de boeren naar Suriname. Dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dat bedoelde ik op mijn schaap.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zo, lobby.
0: Verder dag verder, tante Loes.
1: Ja, er is ja maar was nog iemand daar in de uitzending?
2: Odi, odi.
1: Dat is Shirley, hè?
0: Ja, ja, Shirley, ja.
2: Goedemiddag.
1: Dag, lieve Shirley, de groeten van tante Loes.
2: Goedemiddag terug, tante Loes.
1: Dank u wel, schat. En Marta ook.
2: Odi, odi.
0: Ja, er is nog een andere luisteraar aan de telefoon. Welkom.
1: Ik leg neer.
0: Ja, ja, ja, tante Loes. Welkom, lieve luisteraar, in dit programma van Radio Frimangrong.
3: Dag, meneer. Goedemiddag.
0: Oh, pa'e.
3: Ik ben Arban. Mijn naam is Arban. Ja?
0: Ja.
3: En ik ben nog veel zelf, hè. En niet meer. Bushi.
0: Ja, ja.
3: Bushi is niet meer. Nee?
0: Ik hoor je niet.
3: Nee, ik zei Bushi is overleden.
0: Ja.
3: Ja, ik wens Bushi zijn vrouw eerder heel van die vis hebben, ja?
0: Ja, ja.
3: Ja? En ik heb Bushi al lang, hè? Vroeger ben ik zeer nee. Vroeger. Ja, echt waar. Mm. En ik wens haar echt heel van die vis hebben, ja?
0: Hoe lang kende je Bushi, Paie?
3: Ik ben van de Zeedijk.
2: Zeedijk.
3: Ik ben van de oude Zeedijk. Zeedijk, ja, vroeger.
0: Hoi.
3: Alan, ja. Ja, en Annie van de Zeedijk is overleden. Allemaal.
0: Oh, jij was die man die lekkere chowmin verkocht daar op de Lange Nissen?
3: Nee, mijn moeder is gedaan op een Bami, Talon. Ja, vroeger, dat is waar. En ik woon hier aan mijn 60 jaar in Nederland.
0: Oké.
3: En ik ben van de Belgen, ben 80. Dat ben ik gewoon.
0: Is goed.
3: Ja, je moet me niet kennen, ja? Oké.
0: We hebben je gehoord en de familie van Bootsy, die hebben de condoleances gehoord.
3: Ja,
0: oké, dag meneer. Dat is onze vriend Armand Mane. Dat is ook een van de stomvoetes van de lokale radio. Mane is, ons. Wij voelen ons Mane en Mane voelt zich ons. En dat vinden we heel prettig. Om samen te leven. Een ander belangrijk ding wat ik ook vergat te zeggen. Vroeger hadden we ook bij Radio Frimangrong een programma. Frimangrong Goes Classic. En dan dat gaan we weer oppakken. Want ik heb in de afgelopen tijd ben ik veel klassieke muziek tegengekomen. Van Mozart en al die dingen. Die dingen duren niet lang. Maar we vinden het prettig om af en toe een minuutje of 5, 10, ook een beetje klassieke muziek.
2: Augusto, toch?
0: Wat zei je?
2: Van Augusto.
0: Oh ja, Augusto, ja, die ben ik. Ja, Augusto. Hij gaat me zeker vanavond bellen en zeggen, hey, kijk, hoe zie je, forget me. Nee, Augusto, we zijn je niet vergeten, helemaal niet. Augusto woont nu helemaal in IJmuiden, geloof ik. Mm. Ja, want Augusto houdt van vis, hè? Dus Augusto is dichter bij de vis gaan wonen. Dat vertelde hij me, hij houdt van haring. We hebben altijd afspraken gemaakt dat we met de komst van de nieuwe haring, dat we naar Den Haag zouden gaan om nieuwe haring te eten. Maar inderdaad, Marta, goede opmerking. Augusto, van deze plek uit groeten we jou. Ik had net had ik ook al gezegd dat ik bijvoorbeeld op dit moment in Nederland, we zien dat de regering, de regering is een minderheidsregering. Ze zitten met 66 zetels, geloof ik. En binnenkort moet de begroting worden behandeld. En dat kan je niet met 66 zetels doen. En de regering is naastig op zoek nu naar een meerderheid om die zaken te kunnen regelen. Maar zoals het tot nog toe eruit ziet, meestal is het zo in de politiek, doen mensen van nou, het gaat niet lukken, maar plotseling. Maar ja, het zijn moeilijke tijden, hè, Shirley, over de regering. Want ja, per slot van rekening, we wonen hier. We willen precies weten wat er gaat gebeuren in de komende jaren.
4: Ja, het is een. Je wordt er soms een beetje duizelig van. Want je weet op een gegeven moment eigenlijk niet meer. Want je ziet misschien ergens iets kleins een vooruitgang. Maar voor de rest, wat beloofd wordt en alles, dat zie je niet gebeuren. Ja, moeten we geduld hebben? We hebben geduld.
5: Ja.
4: We hebben geduld en we hebben geduld gehad. Maar je ziet het alleen maar drastisch en erger worden. Als je het ook bijvoorbeeld hebt over wat binnenstroomt nu.
5: Mm-hmm.
4: Ik heb de afgelopen dagen heb ik een beetje het nieuws gevolgd van Spanje.
5: Mm-hmm.
4: En dan denk je, hier gebeurt het eigenlijk ook al, maar dan in kleinere groeperingen. Waar is op een gegeven moment die rem?
0: Ja, ja.
4: Want je krijgt andere culturen. Ik ben een wereldmens. Ik ben met iedereen begaan en weet ik veel wat. Maar je moet toch wel bewust zijn van dat wat je binnenhaalt, moet je zicht op hebben.
5: Ja.
4: Want ze hebben een heel ander cultuur. Ze gaan anders met vrouwen om. En dan komt weer een stukje femicide. Dat wordt steeds erger. Kijk maar, Lisa.
5: Ja. Pas weer iemand vermoord in Den Haag, toch?
4: Ja. Maar wat mij ook opvalt, en dat is ook weer van de laatste. Als je nu Zuidoost, heb je onder de viaducten, slapen dus mensen met tenten en noem maar op. Oké, ze kunnen niet anders op dit moment. Je kan ze aan de kant ook niet kwalijk nemen, maar je begrijpt wel, op een gegeven moment, de kou komt er straks aan, frustratie. Frustratie geeft de toegang tot de duvel. Uh-huh. Overleven. Hoe ga ik overleven? Dus als voor hun is het, of zo iemand, is het gemakkelijk om te zeggen van, ik ga iemand beroven, want mijn gezin moet eten. Mm-hmm. Of wij moeten het warm hebben. Of ze worden helemaal in hun lot overgelaten. Ze zijn hier naartoe gehaald om te komen werken.
5: Mm-hmm.
4: Alles beloofd, baan kwijt, alles kwijt.
0: Maar ze worden
4: gedumpt. En er wordt verder niks.
0: Maar wat vind je dat in de komende jaren de regering aan dit soort zaken moet doen?
4: Grenzen.
0: Meer
4: gaan kijken wat er daadwerkelijk echt gebeurt. Mm-hmm. En niet daar achter een kamertje gaan schuilen en maar iets roepen. Maar ga echt het probleem, ga het bekijken.
0: Ja. Maar dan
4: ga er wat mee doen.
0: Maar dan niet selectief, want in de afgelopen jaren zijn er, ik geloof, er zijn in de afgelopen 13 maanden zijn er al 300.000 Oekraïners hier gekomen. En die hebben allemaal werk gekregen. Ja. Die hebben allemaal een uitkering. Mm-hmm. Alle kinderen zijn op school. Maar ja, er zijn ook andere mensen die toch niet... Hoe moet je dat zeggen? Die net zoals de Oekraïners... Vrij naar binnen kunnen komen. Dus moeten we onze regering gaan zeggen van oké, je gaat paal en perk stellen dat er mensen, niet zoveel mensen meer naar binnen moeten komen. Maar dan moet je ook niet selectief te werk gaan.
4: Nou, je moet wel selectief.
0: Nee, ik bedoel selectief in de zin van dat je niet zegt van alleen Oekraïners mogen komen, maar mensen uit... Ja, mensen uit
5: Marokko, Turkije, of Suriname.
0: Ja, of Suriname, die mogen dan onder de viaduct gaan slapen.
4: Nee. Recht voor één, recht voor allen.
0: Ja, oké.
4: Maar omdat je het nu zeg maar over de Oekraïners hebt, dan... Kijk, iedereen in het leven heeft recht op een goed leven.
5: Mm-hmm.
4: Heb je? Je geluk ergens anders wil gaan opdoen, is ook prima.
5: Mm-hmm.
4: Maar... Er zitten wel regels aan, sancties aan. Dus je kan niet iedereen zomaar binnenlaten. Want heel veel komen ook gewoon. Je moet, de selectie moet beter worden gemaakt. Dat je mensen beter kan. Hoe zeg je dat?
5: Opvangen.
4: Nee, niet opvangen, maar dat je ze scant.
5: Ja.
4: Wat dan ook hun verleden zijn. Oké, soms hebben ze niks bij zich. Want ze komen vaak ook binnen met: ik heb niks. En ze willen ook niet zeggen waar ze vandaan komen. Oké, prima. Dan kom je ook niet hier binnen.
5: Nee. Want kijk, die massa die verleden
4: of je gaat
5: in Spanje. Hoe scan je al die kleine jongetjes die en juichend komen ze naar binnen? Het was in Spanje, toch?
4: Ja.
5: Dan denk ik, maar waar gaan jullie naartoe en waar willen jullie wonen? Want en anderen die zijn al, hebben zich al verplaatst naar andere plekken, want je ziet ze meerijden achter een vrachtwagen. Maar ik vraag me af, die criminelen, want het zijn vaak ook criminelen, ja. En die komen hier naar binnen. Je wil ze niet discrimineren, maar je kent de geestelijke toestand van die mensen niet.
4: Dit heeft niks met discriminatie te maken. Nee. Het heeft voorzorgmaatregelen. Ja. Want je hebt te maken met je eigen volk, je kinderen.
5: Ja.
4: Voor vrouwen, ouderen.
5: Ja.
4: Dus je moet wel... weet je, net als je een kind leert van... Je mag niet klimmen, je mag niet bij het raam. Dicht, want als je bij het raam gaat klimmen, dan kan je vallen.
0: Maar moeten we ook niet kijken dat bijvoorbeeld onze regering... Mm-hmm. Die loopt ook de hele wereld in al die landen te vertellen... hoe die regimes van die landen slecht zijn. En die mensen daar ophitst tegen hun eigen regime... En wanneer het fout gaat, dan denken die mensen... Oké, jij hebt me opgehitst.
5: Ja.
0: Jij hebt me gezegd dat de Maulana niet goed is. Jij hebt me gezegd dat de moslimbeweging niet goed is. Dus ja, nu het uit de hand loopt, nu kom ik hier. En dan, nu heb jij geen... Nu kijk je niet meer naar mij om. Moeten we onze regering ook niet een beetje gaan zeggen van... Hey, stop nou met overal in de wereld dat je die mensen hun leven wil gaan regelen. Laat die mensen met rust.
5: Want ik heb begrepen, zoals de leerkrachten uit Suriname en verpleegsters... die worden ook aangetrokken om hier te komen. En nu hebben ze hier ook een probleem. Want er wordt niet voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn.
4: Ja.
5: En nu willen ze terug... Want het is toch niet zo als hoe. Dus misschien moet de regering hier ook jetten. Je bent jong, maar je hebt blijkbaar nog heel veel nodig om president te zijn. Dus misschien moet hij meer met anderen gaan zitten, brainstormen en kijken. Ben ik er klaar voor? Ik zit nu. Maar wil ik nog even langer zitten, moet ik nog met anderen gaan kijken als ik het nog aan kan. Want ik ben bang dat we straks weer weer moeten gaan kiezen.
0: Ja, dus als het jetten niet lukt, dan hebben we weer binnen de kortste keer hebben we weer verkiezingen.
5: Heb je het weer, want al die mensen stemmen op Wilders.
0: Mm.
5: Misschien moeten ze Wilders een keer laten regeren.
4: Mm-hmm.
5: Laten we zien als hij toch zo slecht is als dat hij zich uit.
0: Ja, want er zijn heel veel mensen die... Je kunt ze niet onderscheiden met Wilders, vind ik, hoor.
5: Nee.
4: Mm-hmm.
5: Want misschien denkt hij zo, maar misschien... Ik weet het niet, maar ik ben een beetje moe en verzadigd... om iedere keer naar die stembureau te gaan.
0: We willen stabiliteit hebben. Yes. We willen weten van, hey, dit is een stabiele regering.
5: Ja.
0: We willen weten, dit is onze pensioen.
5: Ja.
0: We willen weten, deze samenwerking ga je aan met Suriname.
5: Ja.
0: We willen weten van zoveel mensen mogen hier komen. Want een ander ding wat mij toch een beetje zorgen baart in Nederland. Ik heb begrepen in Nederland als je tot de zesde klas bent gegaan en je bent niet geschoold en je wordt ziek en je komt op de intensive care. Dan kijkt de dokter naar je, de dokter scant je. De dokter zegt, oh, deze man is tot de zesde klasse naar school gegaan. Dus deze man...
4: is dom.
0: Deze man moet eerder sterven. Moet eerder... Pas als je naar de universiteit bent gegaan, dan pas mag je...
5: Maar Taikoesje, je zegt het zo. Ze kijken ook naar onze leeftijd.
4: Ja.
5: Want bijvoorbeeld als ik naar mijn huisarts ga, dan begint hij... Ja, maar u bent ook een... alleen de 7. Ik zeg, ik wil 100 worden. Dus hoezo ga je voor mij bepalen dat... Omgezien mijn leeftijd. Dus het gaat niet alleen om. Het gaat ook om ons. Met een bepaalde leeftijd. En we zijn niet rijk. Want bij de koning doen ze dat niet. Ze doen het... Mijn dochter zegt altijd... Als het om Willem-Alexander gaat... Dan gaan jullie alles uit de kast trekken. En als het om mij gaat, dan... Mag dit niet en dat kan niet. Dus ze kijken ook naar onze leeftijd. Hoor.
0: Dus eigenlijk wij die een bepaalde leeftijd hebben. We
4: ik
0: moeten
4: het
0: tegen
4: ook
0: elkaar
4: wel,
0: zeggen. Probeer gezonder te leven.
5: Ja,
0: zodat
5: want,
0: je niet in de intensive care terechtkomt.
5: Maar
4: wat is nu gezond leven?
0: Dat is een hele goede vraag.
5: Alles wat we krijgen is ongezond.
4: Ik ga wortel in de winkel halen. Nee, die is niet goed. Want het
5: dat
4: zit
5: is niet goed.
0: En wat we niet moeten vergeten, de meeste Afro-Caribische mensen in Nederland slikken gemiddeld 15 tabletten per dag.
5: Ja.
0: En dan moet je je afvragen hoeveel van die tabletten zijn echt nodig.
4: Ja, ja, ja. Ook dat.
0: Ja. Want een vriend van me had me verteld dat de huisarts, de apotheek en de begrafenisondernemer zijn drie handen op één werk en ze werken samen.
5: De apotheker is de baas en die bepaalt voor de arts de medicatie.
0: Ja.
5: Want ik heb iemand die in die branche werkt. En de apotheker is de boosdoener, hè?
0: Mm-hmm.
5: Die is de grote boosdoener.
0: Maar moeten we onze mensen ook niet leren van, weet je... Je hoeft niet al die 15 medicijnen die de dokter je heeft voorgeschreven allemaal. Sommige mensen die slikken die tabletten trouw, hè? Sommige mensen gaan zelf naar de dokter om te zeggen... Dokter, die 15, ik vind ze te weinig. heb je nog 10 voor me?
5: En niet alle, ik heb begrepen, en niet alle medicatie... pas bij ons mensen met veel melanine.
0: Mm.
5: Dus bepaalde medicatie past gewoon ook niet bij de nazaten van de tot slaaf gemaakte.
0: Pamimba, wat is je opinie daarin?
6: Nee, is er wat. Maar Sita Maarta zei. En je hebt het net ook gezegd. Ons lichaam is anders dan zeg maar een blondie.
5: Mm-hmm.
6: Dus dan moet je eigenlijk. Die en apothekers ook moeten daar rekening mee houden. Dat, je hebt mensen die melanine hebben.
5: Mm-hmm.
6: En dan moet je, dan als je een tablet gaat maken, moet je dat meenemen. Dat oké, dat is voor deze groep. Die is voor deze groep. Want als je alles door elkaar zet, ja, misschien word ik niet beter daarvan.
4: Klopt, want je kan op bepaalde stoffen kan je hele... kan je allergie of je anders op reageren dan een ander, omdat je daar niet tegen kan of dat je het juist wel weer nodig hebt.
0: Maar die medicijnen die hebben ook andere uitwerkingen. Mm-hmm. Misschien moet in de toekomst de farmaceutische industrie
5: mm-hmm.
0: ook Afro-Caribische Nederlandse mensen ook erbij gaan betrekken om dus bij het samenstellen van die medicijnen te mm-hmm. kijken, ook te kijken naar die achtergronden.
4: Ja.
5: Ik wil Kwamimba toch een vraag stellen, omdat je toch met die zwart bewust programma's bezig bent. Want ik probeerde te leren zwemmen. En toen hoorde ik daar in het zwembad dat mensen met die melanine, die zinken eerder.
0: Dan mensen zonder melanine.
5: Ja, want daarom... kunnen wij niet zwemmen. Ik weet het niet. Ik probeerde te leren zwemmen. Ik kan niet zwemmen. En ik kwam in een bad met het water tot hier. Dus hoe ga ik proberen dit te doen? Want ik moet proberen om nog staande te blijven in het water. En voor mijn pech kon ik dan niet zwemmen vanwege mijn allergieën. Ik kreeg last van mijn astma. Maar ik vond het een beetje raar te zeggen. Bij ons duurt het veel langer om het te leren, want wij zakken eerder de diepte in. Ik weet niet of het denk, komt door ons eetgedrag of dat, ik weet het
4: ik
5: niet.
4: Ik denk eerder dat het angst is.
0: Ja, maar ook angst die haar is aangepraat.
4: Die speelt een grote rol.
5: Ja.
4: Want ik heb het bij meerdere gezien. Ik had ook een buurvrouwtje van heen en ik zwem juist. En ik zwem echt als een meermin. Ik ga overal... Het is eigenlijk dat je vriendschap moet sluiten met het water. Het water vertrouwen moet geven en ook de natuur.
5: Ja.
4: Want je kan zwemmen.
5: Ja.
4: Je kan het echt. Maar het is meer, precies wat broeder Kaikousi ook zegt, van die angst die erin is. Of het kan ook wat vanuit de slavernijtijd van de voorouders. Dat daar ook nog dat stukje wat je mee hebt.
5: Trauma.
4: Ja, trauma.
6: En ik kan niet zwemmen.
4: Wil je leren zwemmen?
6: Ik kan niet zwemmen.
5: Ik kan niet zwemmen.
6: Via de scholen in Suriname gingen we wel naar Parima.
5: Uh-huh.
6: Maar dan ging ik altijd schuilen.
0: Waarom?
6: Omdat ik weet niet, op een of andere manier was ik bang.
4: Ja.
5: Ik heb angst voor het water.
4: Oeh, het is diep. Het is diep. Moet je nagaan. Je hebt 9 maanden lang
5: In water.
0: In water.
6: Ja.
0: Maar dat vind ik wel opmerkelijk van Kwame. Hij was gaan schuilen. Hij was bang om te leren zwemmen.
6: Ja,
0: maar dan komt hij juist in een land wonen wat eigenlijk gemaakt is
5: nee, maar
0: in
5: mijn,
0: water.
5: Maar mijn kinderen hebben hetzelfde gedaan. Claudia vertelt het altijd. Ze kan ook niet zwemmen, want tijdens zwemles ging zij schuilen. En
6: ja, ik
5: ging met mijn zoon naar zwemles. Mm. Uiteindelijk, ieder is aan de overkant. Hij zat nog te brabbelen aan deze kant. Die zwemmeester zei, misschien moet u hem op voetbal zetten, want zwemmen gaat hij niet leren.
0: Maar dat punt wil ik toch... begint het niet daar bij die instructeur?
5: Ook.
0: Instructeur zou zo'n kind toch moeten helpen. Zeg, nee, kom op. Je gaat leren zwemmen. Om dat kind uit die angst te halen.
5: Ja, ja.
0: Maar nog ga je dat kind meteen al zeggen van, ja, je bent... Je gaat zinken. En hoe heeft Anthony Nesty dan de Olympisch goud gehaald?
5: Hij heeft in Suriname poot in goten overal gezwommen. Het zat in hem. Dat ik hier naar zwemles ging, was er een zwarte vrouw zoals ik.
4: Mm-hmm.
5: Die moest ons helpen. Oh, en de eerste dag... Dus ik was al een paar dagen over mijn angst heen. Ik kreeg van die vrouw weer driedubbelde angst, want... Ik moest uit het water komen terwijl ik er niet uitkwam. Ik heb gelijk die meneer gezegd, meneer. Ik heb mijn probleem was half opgelost door die instructeur die je me hebt gegeven. Ik zeg, ik wil die niet meer. Want anders ga ik betalen om hier te komen zitten.
4: Ja.
5: Dus het ligt ook aan wat je zegt, de instructeur. Of...
0: Maar moet je ook niet voor jezelf zeggen, Marta, van weet je... Ik ga leren zwemmen en ik luister naar niks en niemand. Ik doe gewoon de dingen die ik moet doen om te kunnen leren zwemmen. Dus dat is dan naar jezelf.
5: Kijk, ik heb ze gevraagd als ik niet in een lager badje terecht.
0: Kinderbadje.
5: Ja, maar nee. Ik ben... Tot hier is het water. Hoe leer je zwemmen in zulk diep water?
0: Maar als het water tot hier is, je voeten... Rek wel de bodem.
5: Bijna. En ik heb al die weken met zo'n plankje
0: lopen. Ja.
5: En dan denk ik, betaal ik 100 zoveel om met een plankje daar rond te lopen.
0: Ja, zo begin je. Ik heb ook bij dingen.
5: Ik heb alleen met een plankje en af en toe mijn hoofd.
4: Uh-huh.
5: En toen werd ik ziek. En ik dacht, waarom? En toen kwam ik erachter dat door die chloor en het water is te koud voor mij.
4: Mm-hmm.
5: Want ik heb een afwijkende hemoglobine. En dus dan was het water te koud voor mij.
4: Het Manningsbad, bent u daar bekend mee?
5: Ik ben naar
0: Slotervaart.
5: Sloterparkbad.
4: Het Manningsbad heeft voor mensen met een lichte of beperking, fysiek of iets. Hebben ze daar, geven ze ook zwemles? Maar is het van warmtebad?
5: Ja.
4: Dus misschien dat een...
5: Ik heb begrepen ook in Diemen.
4: Mm.
5: Maar ik ben gestopt. Als je me zag, ik had alles. Ik had bril, oor.
0: Dat is jammer.
5: Ik leek wel een
4: je was er ready voor.
0: Een kickforsvrouw.
5: En een sportvrouw in haar.
4: Maar ik zou eerlijk zeggen, ga weer.
0: Ja,
5: ik
0: dat
5: had vijf zwempak heb ik aangeschaft.
4: En dan komt er zo'n lelijke juffrouw langs in die oude...
5: En toen had ik weer een andere en die was heel leuk. Maar toen kreeg ik last van mijn luchtwegen.
4: Mm-hmm.
5: Dus het probleem, ik moet dan niet het koud water. En wat ik inhaleer, daar ben ik allergisch voor. Dus.
4: Mm.
5: Maar ik dacht, hè, ik kan op vakantie. Ik kan nu gaan zwemmen. Nee, ik heb niets geleerd.
0: Nee, want eigenlijk we wonen in een land waar wij allemaal op zijn minst moeten kunnen zwemmen.
4: Ja.
0: Want,
5: mijn kleindochter die zwemt als een vis.
0: Mm.
4: Ja.
5: Want als ze in Turkije is, ze had geen diploma, maar ze ging met haar familie in een diepe bad. Dus ze kwam hier, ze ging naar les drie maanden en ze had er A en er B.
4: Ja, ik zelf heb geen zwemdiploma's.
5: Ja.
4: Weet je hoe ik het geleerd heb? Ik was een klein meisje, ik denk 3 of 4. Dat is wat ik wel heel goed kan herinneren. Is dat we in het Flevo Parkbad waren. En mijn broer en zuster die sprongen het water in. En mijn ouders hadden mij niet gezien. En wat ik rende achter mijn broer... Oh, momentje. Goedemiddag. Radio Vrieman. Ja. Goedemiddag. Ik ga u... momentje. Ik ga u doorverbinden. Dan komt u in de uitzending. Ja, momentje.
0: Ja, we hebben iemand aan de lijn die ons de nodige instructies gaat geven hoe wij zo snel mogelijk kunnen leren zwemmen. Want je weet kon hij nu lobbyen, spreek je aan? Nee, ik hoor de luisteraar niet.
4: Nee, er is iets misgegaan.
0: Dat is, belt u alstublieft opnieuw, want we willen graag uw bijdrage horen.
4: Ja, en ik sprong erachteraan. En ik weet dat ik heel diep ging en uit reflex wist ik dat ik naar
5: persoon belt,
4: wist ik dat ik naar boven moest.
5: Misschien moeten jullie de stappen opschrijven.
4: Goedemiddag. Oké, houdt u nog even aan. Dan ga ik het nog een keer proberen. Momentje. Dat gaat niet.
0: Hallo.
4: En dan moet ik neerleggen.
0: Ja, hallo.
4: Nee, het lukt niet.
6: Ja, wat hier ook niet. En,
4: Oh, nu? Kun je hem even opengooien?
6: Welke?
4: Deze?
7: Ja?
0: Ja. Hallo. Hallo.
6: Ja, ja.
0: Ja, u bent in de uitzending tot we spreken, hoor. Maar uw radio is, geloof ik, een beetje te luid. Nee, dat is hier.
4: Nee, het is...
5: Heb je de stap.
0: Het gaat helemaal verkeerd hier.
6: Ik kan het, het komt niet
4: van. Ja, dus opnemen, doorverbinden en dan hier open. En dat is wat we doen, maar er gebeurt niks.
0: Hmm.
4: Of zij hangt op omdat ze niks hoort.
0: Dat kan ook. Of wij doen iets hier een beetje verkeerd. Is het dingen weg?
6: Hij moet terugkomen.
5: Maar je moet dan die stappen opschrijven.
6: Ja.
5: Wat je moet
4: volgen. Maar dat zei ik. Opnemen. En als je dan door wil verbinden, druk je deze. En dan moet je ophangen en die gaat dan open. Ja.
0: Ja, er wordt gewerkt aan technische bijstand. Voor de persoon die ons probeert te bellen. En dan hebben we de persoon graag in de uitzending. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk, Marta. Ik vind het heel erg dat je want daarom is die zweminstructeur juist om je te leren zwemmen.
5: Ja, want
0: en dan gaat hij je nou zeggen van
5: hij kwam op de radio bij Mark en toen heb ik me daar ingeschreven, meerdere mensen met mij. En uiteindelijk zijn er heel veel afgehaakt. Vanwege, je kan niet beginnen in een hoog water.
0: Mm-hmm.
5: Want ze doen de bodem naar beneden. Dus toen hadden ze het een beetje naar beneden, maar het water was nog te hoog. Dus,
0: ja, maar in jouw geval hoor ik dat niet alleen het water een rol speelt. In jouw verhaal hoor ik meer de angst die jou is aangepraat.
5: Ja. Ik had al angst. Ja. Want
0: en dan kwam er nog meer bij.
5: Ik droom altijd dat ik ingesloten word tussen groot water.
0: Mm-hmm.
5: Dus de angst had ik overwonnen. Ik liep met het plankje door het bad en zo. Af en toe mijn hoofd naar beneden. En daar had je dan zo'n badmeisje die vrijwillig, die waren ze. Dan hielden ze mijn handen. En dan ging ik... mee op sleep, maar om het alleen te doen, ik zak meteen naar de bodem.
4: Ja, nee, ik denk inderdaad dat stukje angst.
0: Ja, het is angst. Ja, dat is
4: je moet zien te overwinnen.
5: Ja, ja.
0: Dat is de bottleneck. Ik stel voor om muziek te draaien, Kwamimba.
6: Ja.
5: En dan de bellen vragen om opnieuw te bellen, want er is assistentie.
0: Ja.
4: Schok.
6: Ja, muziek en...
5: Laat de beller opnieuw wel bellen, want er is nu assistent.

0: Ja, de beller kan nu. Welkom in het programma van Radio Fremangrong.
1: Ja, ja, het is drie keer fout gegaan.
0: Ja, ja, maar nu bent hij er.
1: Ja, ja. Maar ik wou even iets zeggen van dat ding wat jullie zeggen. Van een heleboel pillen innemen, hè. Maar ik wil even iets zeggen. Tina Turner is nou overleden, hè. Maar ze moest elke dag 25 pillen innemen, hoor.
0: Dat is niet niks.
1: Nee, ze moet, maar omdat ze een heleboel problemen had, ze twee keer beroerte en nog een paar andere dingen had ze. Die mensen hebben ze is door die levensstijl van haar, daardoor.
0: Oh ja.
1: En ik wil ook iets zeggen van het zwemmen. Ik weet niet, als jullie kennen de Cosby Show, hè?
0: Ja, ja. Ja.
1: Theo, die zoon, die is overleden, toch? Dat weten jullie, toch? Theo.
2: Theo,
1: weet je, hij is in Costa Rica overleden. Hij was een vakantie daar gegaan. Is hij verdronken?
2: Ja.
1: Theo, die kennen jullie toch?
2: Ja, ja, ja. Ik had het op het nieuws gezien.
0: Maar is hij verdronken omdat hij niet kon zwemmen? Of is hij...
1: Hij kon niet zwemmen.
0: Oh, hij kon niet zwemmen.
1: Want zijn moeder had het zelf gezegd, want hij is enig kind van zijn moeder. Hè. Zijn vader had hij nog meer aan de bloemen, maar van zijn moeder was hij enig kind. Maar hij is verdronken in Costa Rica. Mm-hmm. Dan moesten ze het lijk van Costa Rica naar Amerika. Hij is verdronken. Hij was met vakantie daar, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Is het misgegaan? Is het triest? Je gaat op vakantie, dan ga je dood.
3: Ja.
1: Ja. Oh, zo is het.
0: Dat, ja. Dat is vervelend. En uw naam was weer?
1: Lilian.
0: Oh, Lilian.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Andere vraag tussendoor, Lilian. Binnenkort, onze regering die kan op dit moment geen meerderheid vormen. Hoe ziet u dat? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Of moet Jette toch met de Partij van de Arbeid een nieuwe regering gaan maken?
1: Nou, volgens mij met de Partij van de Arbeid, denk ik.
0: Dan hebben ze een meerderheid in beide kamers.
1: Ja, ja, ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. Ik weet niet of het goed is, hoor. Dat denk ik. Want anders een gedoe met die elke keer gaan stemmen. Nee. Volgens mij met de Partij van de Arbeid.
0: Ja, ja. Dus liever nu met de Partij van de Arbeid, zodat er stabiliteit komt. Zodat we precies weten waar we aan toe zijn. En dan kunnen we dus gewoon doorvaren naar de volgende verkiezingen.
1: Ja, dat is mijn mening.
0: Nou, dat is op zich geen slechte visie op de zaak.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, was er nog iets anders wat Julian ons wilde vertellen?
1: Nee, okay. Dat alleen wou ik zeggen.
0: Abu, bedankt. Mooie dag verder. En, dank u wel.
1: Ja, doe.
0: Ja, mevrouw Julian zegt, weet je, in plaats van je draaien, dralen. Ga met gewoon met Partij van de Arbeid aan de slag. En dan hebben we tenminste rust en politieke stabiliteit. Want... Want aan de andere kant, wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, in Europa, die Oekraïners die worden steeds nog sterker gebruikt. Want zo zie ik dat. Die Oekraïners die worden gebruikt door de Europese Unie om ruzie te zoeken met die Russen. Ik weet niet waarom. En het kan een keertje echt verkeerd gaan uitpakken. En hoe gaan we het doen? Want Marta kan niet zwemmen.
2: Nee.
0: Vliegtuigen gaan niet vliegen. Hoe gaan we het doen?
3: Nou, het is ook wat heel belangrijk ook is, wat mensen vergeten. Verken je land waar je woont.
0: Mm-hmm.
3: Want als de, in het plat Nederlands gezegd, de pleuris hier uitbreekt, waar ga je naartoe? Want vliegtuig kan je niet meer pakken.
0: Nee.
3: Een bus kan je niet pakken. Je gaat moeten lopen. Waar ga je naartoe? Ken je de bossen hier?
0: Maar is het ook verstandig? Want vaak horen we dat je dingen thuis moet opslaan. Is dat verstandig? En wat moet je zoal opslaan? Voor hoe lang?
3: Dat betwijfel ik. En waarom betwijfel ik dat? Er worden bommen gegooid.
0: Mm-hmm.
3: Je hebt een heel kelder vol met van alles.
0: Dat gaat ook mee met die bommen.
3: Ja.
2: Want ik heb die radio aangeschaft. Al die kleine. In de tijd was er dat je een noodpakket. Een radio, een flashlight, water en noem maar op.
0: Dus jij ziet die oorlog komen, Marta?
2: Ik dacht later na, maar dat kan niet kloppen.
3: Hij is er al.
2: Ja.
0: Hij is er al, ja.
3: Maar wat ik geleerd heb, en dan gaan we terug naar het spirituele, de cultuur. Ik vertrouw op mijn voorouders.
2: Dat wat?
3: Ik vertrouw op mijn voorouders.
2: Dat ze je gaan helpen.
3: Ja, ze gaan me begeleiden, maar je moet weten hoe je ze ontvangt.
2: Ja, want tijdens de slavernij hebben heel
3: vertrouwen.
2: Veel voorouders het laten afweten, waardoor miljoenen zijn vermoord.
3: Ja, maar het heeft allemaal, het zijn allemaal worteltjes en redenen waardoor dat zo is gegaan. Maar altijd terug naar de bron. En de bron heeft ons gaves meegegeven.
2: Ja.
3: Telepathisch communiceren.
2: Ja.
3: Het ontvangen.
2: Ja. Als je je gevoel je ingeeft dat dat het is, dan doe je dat. Want daar ben ik. Ik ben de afgelopen 25 jaar meer met mezelf naar mezelf toe gegaan en mijn intuïtie gaan volgen, want je hebt gidsen meegekregen. Ja. En als de gidsen jou iets influisteren,
3: ja,
2: dan mag ik met Taikusi de mooiste afspraak hebben. Maar als mijn gids zegt, dan ga je vandaag daar niet, moet
3: dan ga je
2: het
3: niet
2: doen.
3: Amen. Amen.
2: Ja. Dat maar, is mijn motto op dit moment.
3: Mama, en dat is wel heel belangrijk om ook, en dat wil ik ook in het programma, wat ik dan ga doen. Want het is ons niet, of het is ons ontnomen.
2: Mm-hmm.
3: Momentje.
2: Kijken als het goed gaat.
3: Ja. Goedemiddag, daar is iemand rond.
2: En heel even erop klikken. Heel licht erop drukken.
3: Ja, momentje, dan ga ik u even doorzetten. Momentje, ja. Ja.

0: orde, hè?
1: Ja, ja.
0: Tradeem je bij Arkiwan dat we naar Sernang. En eigenlijk met dit gedeeltelijk eens naar Amang. Omdat Amang bij Abe over. Het ging toevallig over. Bijvoorbeeld Smasa idealiseer.
1: Ja.
0: Maar Ibawa Kusma zei tak dat hij. De alternatieve gewoonswijze voor je desma. Lukt me ook wat dat er. Maar ik bedoel in het verleden, hoe dan ook. Desma voor bij Abwafati. Voor dress is maar, voor je is maar.
1: Ja.
0: Want dat inderdaad de technologie als zodanig. Je begrijpt toch, brother?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus nou meer denk ik dat, jongen. Alassan Poufossi kan je niet overboord gooien. Want kan dit toch zo lees als aan je desma. Dus minus af, brother, kijk hoe zie je Shatori en de mensen daar in de studio. Dat me ben wat sap graag.
1: Ja, dat nou een mooi punt. Dus eigenlijk een punt voor Juna. Een westerse geneesmiddel. Naar een traditionele osodresis.
0: Ja,
1: of je trouwt is aan je. Of je gebruikt alle toe opgezette tijden. En de juiste manier.
0: Ja, maar wat ik daarbij wil zeggen. Als dat er nog keuren. Of wat Amman schrijft. Dat alles mij is een je beter staf.
1: Ja, ja.
0: Dus dat ben ik niet punt, brother. Ik zie echt goed u alle in de studio.
1: Ah, je toe, ja, brother. Ik is er een wasje te morgen varen.
2: Odi, meneer Marcel.
0: Doei.
1: Ja, dat is een goed punt van ja. Meneer Marcel. Want ja, je hebt veel mensen die inderdaad zeggen van... Ja, Isabi, meneer Gaard, dat er aan mij roken naar een osso-dressie. Maar ja, het zijn moeilijke dingen.
2: Ik ben een beetje sceptisch daarover. Reden waarom? Weet je, je kan de... kruidenmiddelen gebruiken tot een bepaalde hoogte en daarna is hij niet meer werkzaam omdat in die medicatie die wij gebruiken is er een stof dat het langdurig zijn werkzaamheid heeft en we moeten één ding niet vergeten, we leven in een andere tijd, mm-hmm. ander land, andere cultuur, we eten anders, dus we, de osodressie moet je niet als de hoofdbasis gaan gebruiken. Want ik heb het gezien, ik heb praat uit ervaring.
1: Mm-hmm.
2: Van mensen die alleen osodressie en vooral diabetes, hoge bloeddruk.
1: Mm-hmm.
2: En het kan soms te laat zijn
1: mm-hmm.
2: om je nog te redden. Dus het is iets waar ik niet helemaal mee aan de slag wil.
1: Maar misschien moeten we met dit soort vragen ook... gaan kijken, zoeken naar deskundige mensen om uit te nodigen naar de studio. Mm-hmm.
2: Dokter Grep is er één.
1: Bijvoorbeeld, dokter Grep een keertje vragen, zeg, kom ons uitleggen het verschil tussen die twee.
2: Ja, ja.
1: Wanneer gebruik je ze beide? Wanneer gebruik je ze de ene niet? Wanneer gebruik je de andere niet? Want ik bijvoorbeeld op YouTube zie ik veel filmen over bijvoorbeeld de inheemse mensen in Brazilië.
3: Mm-hmm.
1: De manier hoe ze leven.
3: Ja.
1: En ik zie bij die mensen zie ik nooit dingen als hoge bloeddruk, suikerziekte.
2: Maar ze leven maar, in dus, een andere omgeving.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Ze leven niet...
1: Nee, maar waar ik wil komen is dus die maatschappij waarin wij leven. Dat is de... Dat is de bron van druk. Al de ziektes.
2: Stress.
3: We leven continu in een overlevingsfase. Die nervositeitsknop die staat continu aan.
2: Ja.
3: Dat zorgt ervoor. En stress is een grote veroorzaker voor alle ziektes die er zijn. Hè? Dat wij continu maar in die on staan. En weinig in die relax-modus. Kijk, iemand in de Amazone. Of de inheemse. Of noem maar op wat in Zuid-Amerika in de Amazone woont. Die gaat jagen. In die mensen die gaat jagen... Heeft hij die spanning, maar ook die rust. Hij maakt zich niet druk. Wij zitten hier continu. De hele dag. Ik moet mijn huur betalen. Ik moet dit. Ik moet dat.
2: We zitten de hele dag met de telefoon. We kijken naar dingen.
3: Dus eigenlijk leven we de hele... Weet je, gewoon als iemand overlijdt. overlijdt. Een lijk die stijf is.
1: Ja.
3: Nou, zo ben je eigenlijk meer dan vier... Soms onbewust. Continu ben je gespannen.
1: Nee,
3: dus
1: maar...
3: niks kan... Zeggen.
1: Nee, maar het punt wat ik wilde maken, want velen van ons, naast die spanningen van de maatschappij, van we hebben geen geld, we moeten die...

0: rekeningen betalen, al die stress. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig om te weten hoe Martha leeft.
1: Ja. Maar,
0: dus dat komt er,
1: maar
0: komt er nog meer bij. Maar moeten we elkaar niet trainen van...
1: Precies hoe Martha leeft.
0: Maar moeten we elkaar niet trainen van, weet je... Hoor je bezig, zo dan van je paia faya.
1: Ja.
0: Liep Martha met rust.
1: Nee, en fysie Martha psa in het ak. Je begint. Gooi nu aan prullen.
2: Een seconde, mensen. We gaan naar de reclame. We komen zo bij je terug. We houden deze vast.
1: Goed. Nee. We zijn nog in de uitzending, hè?
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Ja, lieve luisteraars. We zijn er weer. In het programma Laatste Uur. Van dit programma van Radio Fremangrong. Dit programma moet u meer zien als een try-out.
1: Yeah.
0: We zijn blij dat we weer in de lucht zijn. Natuurlijk vanaf volgende week zitten de mensen van B1, Saskia. En de week daarop zitten de mensen van Bondru FM onder de bezielende leiding van Sisa Helen Gill. En daar gaan ze u heel veel leerrijke dingen brengen via hun podcast. Heel veel belangrijke informatie gaan ze u geven. Dat gaat zijn van 11 tot 2 uur. En dan zo gaan we dus verder. Shirley, Kwamimba, Saskia. En dan gaat u mij weer horen.
1: Ik word de sidekick van Shirley. Ja.
0: Of dat kan ook.
1: Yeah.
0: En dan u hoort mij weer de eerste week van de maand oktober. In de tussentijd blijf ik natuurlijk trouw luisteren naar Radio Frimangrong. En ik blijf natuurlijk trouw de administratieve dingen doen. Zodat Radio Frimangrong blijft bestaan. Want wij van Radio Frimangrong we willen altijd hebben dat zaken goed geregeld zijn. Want we vinden dat wij u dat niet mogen aandoen. Dat u een keertje Radio Frimangrong aanzet. En Radio Frimangrong is er niet meer. Want Radio Frimangrong is voor ons een podium. Waar de nazaten van de dwangarbeiders daar in de concentratiekamp. De concentratiekampen daar, in die werkkampen daar. In Suriname, want ze hebben die dingen naar ons toe geromantiseerd. Zeg, het waren plantages. Het waren plantage-eigenaren. Allemaal nonsens. Het was geen plantage-eigenaar, het was gewoon een buul. En het was geen plantage. Wij weten wat een plantage is. Bijvoorbeeld Bersaba is voor ons een plantage. Daar ga je Nyanshwitinyang, je kan gaan zwemmen. Maripade, Awarade, het vrije leven. Dat zijn plantages. Maar wat Bouwe en Tante To is overkomen daar in die concentratiekampen, dat was echt geen plantage. Dus wij vinden dat wij als nazaten dat Radio Frimangrong een hele belangrijke podium is waar wij ons proces van detraumatisering, waar wij ons proces van healing en reparation verder kunnen voortzetten vanuit verschillende visies. Want er bestaat niet maar één visie. Nooit niet. Jugramma bij dansanga tofutu. Mijn grandma danst dat op 3 anu. Alla toe belangrijk. Nog kom probeer tegen mij dat je asansa mee doet no boom, want je grandpa no be doen. Orsa je grandpa be doen, me orsa ouma be doen. En samen te 1 juli, dat samen we go, member den bigisma of te samen na even nog voordat we verder gaan. Ik heb laatst een film gezien van, ik geloof in Indonesië is het zo. In bepaalde gebieden in Indonesië, dan worden de voorouders die worden niet begraven in een graf. Ook wel. Of soms hebben ze een plek waar ze die mensen zetten. En om de 4 jaren worden die kisten opengemaakt. Mm-hmm. En dan worden die mensen opnieuw gekleed.
1: Dat heb ik gezien. Ja.
0: Dat heb ik ook gezien, hè?
1: Ik heb het gezien.
2: En dan maken ze foto's.
0: Dus toen ik dat zag, ik vond echt geweldig.
1: Een heel dorp zie je.
0: Ja, ik vond het geweldig, want dat is ook een vorm van voorouderverering. Weet je, het zijn die kerken, die katholieken hebben en die Jehovah's getuigen, die mensen hebben ons geleerd. Zeg, Sasa is dood. Dus, Sasa is niet dood. Sasa is naar een andere dimensie gegaan. Hè. We moeten iedere keer weer Sasa blijven herinneren. Want om even terug te komen op die spiritualiteit. Mm-hmm. Dat is die spiritualiteit.
2: Yeah.
0: Die spiritualiteit is niet iets abstract. Mijn voorouders, dat is mijn spiritualiteit.
1: Yeah. Yeah.
0: En op een gegeven moment, ik had gehoord, mijn grootmoeder hield van Moksa Alesi. Dat zijn een bepaalde mensen, dan eet ik Moksa Alesi. Dan ben ik in die spiritualiteit met mijn grootouders.
2: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat is nu niet het punt. Het punt waar we begonnen waren was over de regering. Die mevrouw Alice heeft ons net een hele mooie inslag gegeven. Zeg, oké, laat Liette gewoon met de mensen van Partij van de Arbeid. En als Jessel Gus niet wil, want zij is die boosdoener.
1: Yeah.
0: Zij wil hebben dat mijn pensioen niet naar boven gaat. Zij wil niet hebben dat er meer geld komt voor de reparation. Mm-hmm. Want zij wil al het geld geven aan Zelensky.
1: Ja.
0: Om ruzie te blijven zoeken met die Russen.
1: Ja.
0: Wel, we moeten blij zijn dat Poetin nog niet boos wordt. Echt boos wordt. Want als Poetin echt boos wordt...
1: Is het gedaan?
0: Is het gedaan?
2: Ja.
0: Dus laten we inderdaad dat idee van mevrouw Alice volgen. Laat er een stabiele kabinet komen, want ik wil iedere maand wil ik mijn pensioen. Het is wel klein, maar ik wil het gewoon hebben.
1: Ja.
0: Ik wil hebben dat er goede relaties komen met Suriname. Ik wil hebben dat de kinderen van ons die hier naar school gaan, dat er alles is voor hun onderwijs. Ik wil alles hebben in deze maatschappij. Ik wil geen politieke onstabiliteit.
2: Goed, vreemd.
0: Absoluut niet.
1: Maar om terug te komen, want ik denk dat meneer Marcel toch een antwoord verwacht.
0: Ja, daarom had ik al gezegd, ik weet niet of jullie daarop antwoord kunnen geven. We hebben al een poging gedaan, ja. Maar ik zelf vind, misschien in het programma van Shirley,
1: ja.
0: Of in het programma van Kwamimba, of in een van de programma's dat we deskundigen uitnodigen.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is een hele belangrijke vraag.
1: Ja.
0: Sommige vragen moet je toch met meer deskundigheid te werk gaan. Maar natuurlijk, je hebt al een paar voorschotten gegeven. Zeg, oké, soms is osteoderesis goed. Als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt,
1: ja.
0: Dan hoef je niet meteen een paracetamol te slikken, maar je kan misschien een pittige okersoep eten.
1: Ja,
0: of een beetje, weet ik veel wat.
1: Ik heb heel veel symposiums bezocht vroeger in het Leidse Universiteit vanwege mijn dochter die chronisch ziek is. En ik heb daar meegemaakt. Daar komen heel veel artsen over de hele wereld.
2: Mm-hmm.
1: Om hun nieuwe uitvinding en behandeltechnieken te bespreken. En ik ga die meneer zijn naam niet noemen. Want ik hoorde vaak reclame over. Ook een alternatief genezer. En hij kwam daar met zijn waar om aan te bieden. Ze hebben hem meteen gezegd. Nee, dat gaan we onze patiënten niet aansporen.
0: Nee.
1: Want dit is levensgevaarlijk. En ik praat, mijn dochter heeft kruidenmiddelen ook gehad een keer van iemand. En ze was al opgeknapt om naar huis te gaan. Nou, ze kreeg een driedubbele aanval.
2: Oh jee.
1: Die arts kwam, die vroeg, wat heb u? Dit heeft echt gelijk de prullenbak in. Dus het zijn moeilijke dingen. Je kan, net als wat je zei, je kan iets opsmeren.
2: Mm-hmm.
1: Maar om in te nemen, want als je medicatie inneemt, niet alle kruiden, medicijnen komen overeen. Je kan juist zieker gaan worden.
2: Ja, ja.
1: Dus we moeten daar heel voorzichtig mee omgaan. En ik blijf ter alle tijden zeggen, ga naar de dokter. Want je ziet het bijvoorbeeld mensen met prostaat. Het zijn mensen die heel lang hebben lopen. Maar bij one tikkie tikkie mee.
0: Ja. Ikzelf, ja, die dingen zijn moeilijk. Maar dan vaak ligt het ook in de mind. Vaak ontstaat die ziekte in de mind. En die ziekte kan ook genezen worden in de mind.
1: Ja.
9: Nee, ik ga even doof binnen het studio.
0: We proberen, er is iemand aan de lijn. We proberen de persoon in de uitzending te krijgen.
9: Even kijken hoor.
0: Ja, is het gelukt?
10: Tante Loes.
0: Ja, Tante Loes.
10: Ja. Luister nou.
1: Maar zet een beetje meer volume.
0: Een beetje meer volume, Tante Loes.
1: Nee, ze kwam in.
0: Oh, kwam in meer. Ja, oké, Tante Loes. We zijn een en al oor.
2: Ja.
10: Ja. Ik heb weer iets positiefs. De ambassadeur in Suriname, de Nederlandse ambassadeur, die heeft aangegeven, die heeft doorgegeven, die heeft het verteld, die heeft een hoop gelanceerd dat Nederland en Suriname moeten blijven samenwerken. En wat wel een punt is van dat stukje van naar Suriname gaan, naar Nederland komen en een ander paspoort hebben. Daarover heeft hij het ook gehad, over die Surinaamse paspoort en Nederlandse paspoort en noem maar op. Maar het gaat erom van dat hij gezegd, de samenwerking moet. Tante Marta, ik heb hier weer een doos vol met dingen. Men verklaart me gek, maar ik ben niet gek. Ik weet dat waar ik die dingen naartoe stuur, ze het echt nodig hebben.
1: Yeah.
10: En dat ze ook dankbaar zijn. En al willen ze morgen gaan dansen, is niet erg. Maar hoezaak, ik heb mijn best gedaan. Kon ik het niet missen, zou ik het niet doen. Luisteraars, luister niet naar vooroordelingen. Stuur wat je kan sturen voor je mensen. Want jij kent je mensen beter. Maar hou er rekening mee, je ambassadeur wil hebben. Samenwerking. Dank je wel.
1: Tante Loes.
0: Dat vind ik een heel goed advies van Tante Loes.
1: Tante Loes.
10: Ja.
0: Tante Loes, Marta wil wat ik zeggen tegen u.
1: Ik wil wat tegen u zeggen. Want
10: ja,
1: ik kijk naar DTV en die peetzoon of die kok van Weiland Chan, die heeft naar ons hier uitgehaald dat wij niet mogen bemoeien met hun zaken daar. Dus misschien moeten we hem vragen als wij geen dozen meer sturen en geld als hij de een erfenis van Chan zal delen aan het volk.
10: Nee. Zulke mensen moet je niet beantwoorden. Want ze hebben nou ook moeite met wanneer we bepaalde dingen zeggen. Wij zijn de mensen die ervoor zorg hebben gedragen dat Kitty Kotti goed wordt gevierd.
1: Ja.
10: Wij zijn de mensen die hebben gezorgd dat Tula nu op de lijst staat. Wij hebben ervoor gezorgd dat Brava Day goed gevierd wordt. Wij hebben ervoor gezorgd dat de inheemse dag goed gevierd wordt. Wanneer men hun geschiedenis nagaat en men onze activiteiten en onze samenwerking beluistert, dan kan men zeggen, laat ons beter luisteren naar de Radio Salto. Want wij zorgen ervoor dat ze dus meer weten als wat wij weten. En wij weten meer, want wij krijgen alles te horen en hun te laat. Dus zulke mensen moet je geen antwoord geven. En waarom zeg ik dat? Je weet niet waar het geld van Chan naartoe gaat. Als een zoon maar vrij wordt gepleit, dat is belangrijk. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ik ben het helemaal eens met tante Loes. En ik zelf vind, als ik iets wil doen voor Suriname of voor Heuze Asiana, of ik wil iets doorsturen voor mijn familie, dat gaat niemand niks aan. Ja. Dat is een zaak tussen mij en de mensen daar. En er is ook een ander ding, want heel veel van die onderwijzers, heel veel van die jongeren nu in Suriname die naar Nederland wegvluchten, vele van ze worden door politieke saboteurs opgehitst.
1: Ja.
0: Om weg te gaan uit het land. En ze snappen die dingen niet. Want iedere keer dat een Surinamer die op mij lijkt, wordt opgehitst om Suriname te verlaten, dan komen 3 andere mensen in de plaats die niet op mij lijken. In Suriname, die later de Surinaamse nationaliteit gaan krijgen. En wat ik ook wil zeggen, tante Loes heeft een heel goed punt aangehaald. Op dit moment in Suriname zijn er heel veel huizen te koop. Heel veel huizen van de volkshuisvesting. Ze gaan nu ook bouwen. Mensen kunnen kopen. Familie hier in Nederland. Misschien moeten we over die dingen gaan nadenken. Misschien is het beter om in de komende 3 jaren je neef of je broer niet meer te helpen met 5 blikjes doppertjes. Maar help hem geld verzamelen om dat huis waarin hij woont te kopen. Want vergeleken met die valuta hier en dat geld daar, is het een heel groot verschil. Dus dat is een idee hoor, is een advies. Baya osope libidrape. Non yama do petre verlopen, want bakajari kan pranen, je kan pranen amsoi.
1: Ja. Nga so propo.
0: Nga so propo. Amor gezond schreefie.
1: Ja.
9: Ja, goedemiddag.
0: Dus mensen, blijf uw familie in Suriname steunen. Laat niemand u ophitsen dat de regering Simons of dat rechtsstaat wordt aangevallen. Of dat NDP wil koep plegen bij rechtsstaat. Want die hele schweeftikkie rechtsstaat, die hele schweeftikkie democratie in Suriname, die hele schweeftikkie, die dingen functioneren niet. Vanmorgen. Vanmorgen nog hadden onze collega's bij Glenn over al die miljarden die mensen die zogenaamde staat moeten betalen. Allemaal aan de voor money van Kondre. Met money de over voor die tandlotje. Want papa drapen naar huis Asiana. En allemaal het enige wat ze vertellen om ons te frustreren hier is mevrouw Simons is niet goed. Opzouten jij met je gedoe. Wat loop je aan de nagenda? Want je het kon niet. Mane, faal wakker schreef.
11: We gaan hier allemaal blijven in Nederland. We gaan weer naar Suriname. Ja, en jullie moeten Suriname rust laten. Want dan wordt mijn zus, mijn neef, mijn oom, mijn tante, allemaal. Ja? We blijven hier. Ja? Oké,
0: okay, goed. Nee, ja, dag mane. Maar het is niet erg, mane, dat we hier blijven. Maar we moeten onze familie daar helpen.
11: Ja. Mijn familie is groot. Mijn familie is Japan, Rusland, Indiaan, Juka, Malata, Afar. Ja, zo'n familie heb ik. Ja, maar ze laten daar. Ja, we hebben ze laten. Ja, ze moeten overleven. Ja?
0: Oké. Dag mannen, we zijn het eens met mannen. Ja.
11: Allemaal blijven hier.
0: Ja,
11: allemaal.
0: Goed zo, mannen.
11: Ja, allemaal.
0: Ja. Maar hij maakt ook een goed punt. Want kijk, het feit dat we hier zijn, als we die dingen beter gaan organiseren, kunnen we van hieruit heel veel voor Suriname, vooral onze familie daar, betekenen.
1: Maar dat zijn we toch al jaren?
0: Maar meestal, heel veel van die dingen, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld, ik stuur een doos voor mijn broer. Met bruine bonen, doppertjes, spaghetti. Dat is allemaal mooi en waar. Maar heb ik echt geholpen? Want hij gaat die dingen opeten.
2: Ja, dat voor een moment.
0: Voor een moment. Maar ja. Als ik bijvoorbeeld zeg, hey, dat huis waar je woont, hoeveel moet je nog betalen bij de volkshuisvesting? Misschien komt het uit op €1500. Mm-hmm. Misschien is het beter dat ik dan help die met die €1500 om dat huis te kopen. Ja,
1: maar dat hij kan zien. Maar dat wordt ook gedaan. En ik ken mensen die geld hebben gestuurd om te bouwen en zo. En wanneer ze vragen, als man, ja, mama.
0: Ja, maar dat gebeurt
1: heel veel.
0: Ja, maar vaak ligt het ook bij de aanpak. Want je zou toch een idioot zijn dat je Libidjaza naar Nederland. Er zijn €40.000 die neefdrappen voor bouwen of zo.
1: Nee, maar dat soort bedragen zijn ook gestuurd. Ja, en neef met een foto voor twee huizen verder. Terwijl, als man, het gebeurt heel veel.
0: Ja, dat is niet gebeurd.
1: Jij moet daar zelf zijn om het te doen.
0: Als je daar gaat wonen, is dat zeker dat je wil libidrapen. Dat je bouwen als een Nederland. Maar ook dat je libid in Nederland, dat je bouwen als een Nederland.
1: Nee.
0: Dat is een grapje, Mickey.
1: De aannemers zijn in Naki.
0: Ja.
1: Ibrada in Naki. Tefke bij. Je hebt alleen maar mensen geld gegeven voor eigen belang, maar doen niet. Als je iets daar wil doen, en ik denk overal in de wereld, is het niet alleen in Suriname. Je moet lijfelijk daar zijn.
0: Maar je nog ook die doen zo, Marta. Je nog ook vertel is maar dat je pakken aan verkeerd aan. Je ook vertel is maar van de smadrapes aan nak je takro.
1: Nee, maar daarom moet jij daar zijn.
0: Als je ook in Suriname, is dat ook zeker mogelijk in Suriname. Dan je go bouw om tien osso drapen.
1: Als je want je ibrada baya osso.
0: Dat doet rasani.
1: Je go dappen.
0: Ja.
1: En je gaat samen met.
0: Met je broer.
1: De dingen betalen. Ja. Ik kan die ibrada amoni, maar kan de ibrada.
0: Amoni, maar amoni kan de ibrada play patta.
1: En ibrada drink soap.
0: Of kan de ibrada lopen noemen. La je jama. Dinsdag je jama. 15 dus om. Woensdag kan man chare nu om bon noemen. Wat aan mij de beer had
1: ik. Nee, dus daarom zeg ik. Ik vertrouw niemand.
0: Wat zijn we toch een stelletje grappenmakers op deze wereld.
1: Je moet niemand vertrouwen. Nee. Vertrouw jezelf. Chara moni, ego, itak. Brada lukumi kon kogo na makelaar me yepi paifa oso man noji ibra en inom jino wa aannemer.
0: Nee.
1: Wat aannemer in eche nooit moro in e jereveen.
0: Naks in e jere.
1: En verteri ala soort verhaal. Believe me, a vertrouwen dat inom
0: api. En te yepi brada den sanatum taki. Te yepi brada paya oso. Nogo ji brada soma waslays, suma mag kontan drape, suma no mag kontan drape, terep chifi kondem kong, en mi suma de drape, fi brada abon vrouw, a vrouw moest gwe even, want die umap choko wana yu ye paya oso, en mi na yu brada me donder yu op nanga yu money op sote.
1: Mi temi mo yep mi brada.
0: Igo yep mi brada yi paya oso, yi brada yi lugu gomoro fara sa ma yitu klar.
1: Nee, want mi no go tante so de.
0: Ja, want de sana te gebeur.
1: Ik wel lor.
0: Yi yep mi brada paya oso, yi brada so wana ngalista. Nee. Dan alle die Ibrada moest belly op. Dan de Ibrada she, Ibrada wat op een kindie. Want Ibrada moest dit dankbaar. Dan je wat verteer, heer grondtaputak. Na je hebt Ibrada bij jou also. Zelf een tremje verteer is ma. Dat is jou also bij je bedrapen. Dat is bij
1: familie.
0: Dat is jouw money.
1: Maar is dat familie.
0: Nou, stelletje idioot.
1: Misa familie. Tak den pot alasanina also die atrobi kon den bigi kurven. Sere, erko, floor, de stefkaba. Nou, wat haram.
0: Je weet, sketch voor iedereen in de street. Wat de man ben verliefd op een dame. Maar man ben denk ik dat een dame verliefd in tapu. Dat man bij linga ja dame, man bij keti ja dame. Dat is een man ja dame in palmetuin, een dame, echte vriend. Da trama combo medalenatore teatro fin da io li bamara e sta toca da mano bello vita da man bigin e sta mi wana che ti a trama pura che ti a trama mi wana linga da man pura lì era ma sai one more era a man be one them big mac I'm a big one, big Mac, I'm a boy, just ma. You're a drama, no, no, that you know, kiss more. That I'm young, but put in a bear. Hey, understand that my young Frau, black man.
1: But they look at the Africa film, they see it, Afro, Michit. Ama e pura preuk na vrouw in de
0: asie. Ja.
1: A broeku a vrouw knapu. A andere broeku schrijf ama wani.
0: Ja, dat zijn lafas. Maar ik ben een vrouw nooit meer waar me kwam bij een preuk gimme. Dat zijn. En is dat zo mooi toe de vrouw den blakke vrouw zei weer den preuk. Te de feti. Dat de den do dat zee. Dat de preuk. De preuk op do te dat
1: zee. En dat de wimpers. De soeko de
0: Uno na echte kick attendo ro fu drai anu para boto fu con de serious fu con lu con da potse want o sei makkelijk manipuleerbaar.
1: Ja,
0: en my kom mata my young black boy am I hit si op na nga diri roti tak e gwasa na yung minis ta karakere no buma e negwe
1: ne e negwe daarom mi breti na nga afrolijke president en mi wan gen van hier uit wan big up is ap sam de man begrijp dus Ome ja, die afro, op 70 zoveel, hè?
0: Ja, oma de karafro.
1: Maar zij afro no kan de nooit je grandma.
0: Nee.
1: A kan ben de kan de imma.
0: Maar wie is afro no een grandma? Oude mensen zijn wezen.
1: Maar hoe oud is die idioot van Amerika?
0: Ja, liever hoe abo, oma drape.
1: En me jere trasma heb tak aan afro moest kombieten voor ons schuldig.
0: Laat suma.
1: Sa afro do, a tjerisma. Mevrouw Jenny, u gaat nergens sorry zeggen tegen niemand. En u bent niet mijn oma. En u bent ook niet mijn moeder.
0: Nee.
1: Dus ik snap het niet dat mensen zo achterlijk bezig zijn.
0: Nee, maar die mensen, mensen die met die dingen komen. Die mensen hebben geen argumenten.
2: Nee. Pubereel gedrag.
0: Ja, het is gewoon. Ja. Het is gewoon babbelen.
2: Ja. Maar hetzelfde gedrag, dat zie je ook. Dus hier in de politiek terugkomen in de Tweede Kamer. Die puber, het zijn geen volwassen rijpe mannen of vrouwen die... aan het woord zijn. Ze zijn ergens nog aan het strijden en denken in hun belang dan in het belang van het volk.
0: Ze zijn rancuneus bezig. Ja. Laatst hoorde ik iemand zeggen ja, de rechtspraak in Suriname is aangevallen door de NDP. Yeah. Maar diezelfde rechtspraak heeft Bouterse veroordeeld.
1: Daarom.
2: Ja.
0: Hoe is het daar aangevallen?
1: En op dit moment, dan denk ik, al die mensen die... Het is gelukkig een klein clubje, volgens mij. Is het een opdracht die ze hebben. Want je hebt een kippenvrouw uit België...
0: Ja.
1: Die aan het werk is, dat denk ik. Maar is het nu propaganda tijd dat mensen zo bezig zijn? En die mensen laten zich betalen. En waar ik me ook aan erger... Die mensen in Suriname eisen... van de ministers, dat als ze bellen, de ministers...
0: Ja.
1: Ik weet niet wie hier is. Ik moet durven om hier een minister te bellen.
0: Zelfs
1: de burgemeester kan ik niet bellen.
0: Ja, dat is ook zoiets in Suriname. Dus als bij de propaganda... iemand bijvoorbeeld 2 dagen of 3 keer met iemand rondloopt...
1: Ja.
0: En die persoon wordt minister... dan denkt die persoon dat hij of zij... iedere dag die minister moet bellen.
1: Ja,
0: dan even, wat kan je... Vrouwen kan in de bouwde ozooit. Vrouwen kan in de poerkoslaarette.
1: Je hebt me niets gegeven.
0: Ja, in de gymnacks.
1: Ik denk bij mijn eigen, maar wat gebeurt er in dat land?
0: Wat gebeurt er met zwarte mensen? Met het land.
1: Je kan de burgemeester ook niet bellen. Je moet via moet je contact maken.
2: Mm-hmm.
1: En dat hebben die ministers in Suriname toch. In ene is Missikaba niet goed. Want
0: hoe kan je je leven... regelen op basis van een politicus die je hebt geholpen, dan ga je nu je leven regelen dat als hij parlementslid wordt of minister, dat hij ervoor kan zorgen dat Alamoy ook zo'n money. Ga je leven daarop baseren? Of je geleerd wat fakt dat je hoort op
1: ik erger me als ik die programma's zie. Dan denk ik, en die journalisten die daar, of die programmamakers, waarom haal je iedere keer dezelfde tuig die ook begeleiding nodig heeft om een programma te maken. Je krikt je programma niet op.
0: Het gaat niet slecht met Suriname. Nee. Het gaat slecht met zwarte mensen in Suriname. Niet allemaal, maar het gaat slecht met zwarte mensen in Suriname. Want ik was laatst in Suriname. Ik heb de Krietje Bie gehoord. Ik heb de Blauwtje gezien. Ik heb de Lagadisa gezien. Ik heb de Suriname rivier gezien. Ik heb de Pataka gezien. Dus met natuurlijk hier en daar heb je wat. Maar met zwarte mensen gaat het verkeerd. Zwarte mensen zijn gauw manipuleerbaar. En dat is ook gebeurd in de afgelopen jaren. Zwarte mensen zijn de hele tijd bezig gehouden met 8 december moorden. Oh. Niet dat het iets is wat moet of kan. Iedere 8 december, Bouterse. En in die tussentijd wordt de Suriname rivier verkocht aan mensen uit Noorwegen.
1: Ja.
0: Of in die tussentijd wordt de helft van Para verkocht aan mensen uit Burkina Faso.
1: Ja.
0: Ik begrijp die mensen. Doe Arkie een pokoe, lobby. En dan komen we zo meteen terug in dit programma van Radio Fremantle, waar we gewoon bezig zijn ons vrij te uiten over ditjes en datjes.
1: Yes. Ja.

0: ja, lobile spekje van saf saf die we godoro de laatste euro. Yeah. Ja, we zijn er weer. Iets wat ik nog graag jullie mening daarover wilde weten is bijvoorbeeld, we zien op dit moment die meneer Traoré van Burkina Faso. Wat vind je van die man, Marta?
1: Het is die bijzondere president.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ik weet niet zoveel over hem. Mm-hmm. Ik zie iedereen juichend en lovend over hem. Maar als het allemaal zo aan toe gaat, nou, dan ben ik trots op hem. Mm-hmm. Maar je moet die power en die kracht hebben om dit allemaal te kunnen uitvoeren. Ja. En je hele gemeenschap ook mee te hebben.
0: En hij heeft steun. Hij heeft steun bijvoorbeeld van Rusland.
1: Ja.
0: Hij heeft steun van China en hij heeft steun van Korea.
1: Ja.
0: Natuurlijk, die Russen en die Chinezen en die Koreanen, die steunen niet voor de liefde.
1: Nee.
0: Maar dat is normaal. Het leven is geven en nemen. Maar die westelijke wereld, die mensen die waren helemaal bezig met die schweeftekkie democratie. Schweeftekkie, wat er verder daar gebeurt, interesseert die mensen helemaal niet.
1: Nee.
0: En wat hij probeert te doen, hij probeert dat hele ding te reorganiseren.
1: En ik hoop dat hij echt goed is voor zijn eigen volk.
0: Nou, als je ziet wat er in die tussentijd al allemaal gerealiseerd is, infrastructuur aan bepaalde culturele zaken, zelfbewustzijn van het volk. Dat zit je als man die uit Suriname komt. Je bent bijna jaloers dat we niet zo iemand hebben in Suriname.
2: Ah, maakt niet uit, joh. Wat maakt niet uit?
0: We wachten even op. Er komt nog een telefoontje binnen. Dan kunnen we die...
2: Oké.
0: Ja.
2: Ja, ik ga het nu gelijk even door...
0: Oh, het is iemand die buiten de uitzending om...
1: Die niet herkenbaar.
2: Sorry, meneer Hart.
0: Wil doen.
2: Hart, oh ja. Ja, oké, gaan we doen. Yes.
0: Ja, dat is ten aanzien van meneer Traoré. Ik had het laatste wat ik van hem heb gelezen... is dat die Franse Europeanen hadden een delegatie gemaakt... om naar Burkina Faso te gaan om met hem te gaan onderhandelen. Want hij bijvoorbeeld al die bedrijven, die goudbedrijven genationaliseerd. En hij heeft die mensen laten komen. En hij had ook een vliegtuig klaar om die mensen direct weer te laten gaan naar Europa. En hij zei tegen die mensen, vooral die Fransen, ja, jullie kunnen met me komen onderhandelen, maar die onderhandelingen die gaat Gaddafi niet terugbrengen in leven.
1: Nee.
0: Dus opzouten met je... Wat kom je met ons onderhandelen? 500 jaar, dat is zo voor je voorhoed. Ja, zo. Je benadeelt. Zij wil ook onderhandelen. Nu die shit dat ons leven is het kom. Shirley, wat vind je van wat er allemaal op dit moment in Burkina Faso gebeurt?
1: Maar Shirley had even wat, er was een bellen.
3: Meneer Hart heeft gebeld. In
4: meneer Hart.
3: Ja, Marta, die vroeg of wij het ook een beetje konden hebben over de uitvaartverzekeringen.
0: Dat meneer Hart zelf niet aan de lijn is
2: gekomen. Ja, nee, hij wilde niet binnenkomen.
0: Dat is wel
1: maar
0: jammer.
1: Misschien kan ik, meneer Hart, dat ik jou kom ondersteunen, dat een item wordt voor één.
0: Ja, bijvoorbeeld, kunnen we doorschuiven naar een serieuzere item.
1: Wat wil meneer Hart eigenlijk precies weten van de uitvaartverzekeringen? Ik kan heel klein, maar als ik met Shirley, dan wil ik...
3: Gaan we het breder uitpakken.
1: Breder uitpakken en over de uitvaartwereld.
0: Ja, over de verzekeringen.
1: Mensen, dat mensen weten waar moet je op letten, wat je kan doen. Dus ik weet niet wat hij precies wil weten.
3: Nou, we hadden het ook voornamelijk over die biggie smas. Die ze komen bedelen voor als er iemand komt te overlijden.
1: Ik zie het wel, ja.
3: Ja. Maar u houdt deze van ons te goed?
1: Ja.
0: Misschien dat meneer Hart weer kan bellen om zijn telefoonnummer achter te laten. Ja. Dan kunnen we hem uitnodigen.
1: Ja,
3: dat kan natuurlijk ook.
1: Het leeft, want dit leeft onder ons. Ja. Want het gaat vaak om... Dat mensen, heel veel mensen leven in Nederland, ze zijn niet verzekerd.
0: Ja.
1: Dat is een groot probleem.
0: Ja.
1: Mensen moeten weten, je moet een levensverzekering hebben, je moet een
0: begrafenisverzekering hebben.
1: Je moet een gezondheidszorgverzekering.
3: Aansprakelijkheidsverzekering.
1: Als je op reis gaat, zorg dat je een reisverzekering hebt. Het zijn verschillende verzekeringen.
0: Je moet goed verzekerd zijn.
1: Ja. En dan hoef je na een overlijden geen crowdfunding op te zetten.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje vernederend, vind ik. Het is beneden pijl.
3: We hebben weer telefoon. Ja.
0: Je hebt zo lang geleefd. En wanneer je dood bent, dan moeten mensen geld gaan verzamelen. Ja, gaan brengen om je te begraven. Hey, houd toch op, man. Maar dat is wat ik vind, hoor.
1: Ja.
2: Oh, sorry. Ik ga corrigeren als meneer Haar.
0: Hoor is die meneer Haart, maar haar.
2: Haar, ja.
0: Het blijft bij het lichaam.
2: Maar wacht even, meneer Haart. Want ik ga bijna mijn haren verliezen. Komt u in de uitzending?
1: Maar wat wil hij specifiek weten?
0: Of wat wil hij zeggen? Wat voor boodschap heeft hij voor de
1: Hij wil niet herkend worden.
2: Okay. Maar goed, dat, zoals u al gehoord heeft, dat gaan we meenemen in de toekomst. Daar gaan we speciaal een item over maken. En dan,
0: vraag op zijn telefoonnummer.
2: Oh ja, maar ik heb geen.
0: Ik heb een pen en papier.
2: Misschien kunnen we u ook dan uitnodigen om in de studio te komen.
0: Ja.
1: Dan ziet men u niet en men hoort u ook niet. Nee, maar vraag hem wel een deel van de verzekering hij wil weten.
0: Want ik heb geen verstand van die dingen, dus ik.
2: Mag ik de vraag doen van welk deel van de verzekering? Of welk deel wilt u het hebben?
0: Ja, in de tussentijd gaan wij door met de uitzending, Brada Kwamimba. Want zoals we zien, het is bijna nog een kwartiertje hebben wij. Die meneer Haar, die...
1: Het gaat om de crowdfunding.
0: Het gaat om de crowdfunding. Maar inderdaad, zoals jij en Marta zo net hebben besloten. Misschien moeten jullie inderdaad in een uitzending hier...
1: En dan kan ik iemand van de verzekering er
0: bijhalen. Ja.
1: Als de persoon niet in de studio kan zijn, kan die persoon
0: telefonisch.
1: Even telefonisch.
0: Ja, dat kan.
1: En ik heb iemand al die kan vragen om... dieper op de verzekering
0: in te gaan. Ja, want dat zijn belangrijke dingen als je in Nederland... Is het zo dat je moet verzekerd zijn?
1: Ja.
0: Je kan de familie niet achterlaten. Ja. Dat dit is mam go super biggie money bear you.
3: Daar heeft hij dus nu over dat mensen appjes binnenkrijgen van familieleden of vrienden.
1: Ik heb het nu gezien.
3: Voor een bijdrage en et cetera, et cetera.
0: Het belangrijkste wat je kan doen in je leven is dat je zorgt voor je eigen begrafenis.
3: Ja.
1: Kijk,
0: de
1: moslimmensen en de binnenlandbewoners, die verzekeren vaak, hebben vaak geen begrafenis of noem maar. Maar ze kunnen op elkaar rekenen, want ik ken een geval van kort geleden. In Bali is er iets gebeurd, die mensen hadden geld nodig. Mm-hmm. Ze hebben een crowd van de moslim, binnen een uur hadden ze al het geld. En dan hebben ze die crowdfunding meteen gestopt. Want ze mogen niet meer aannemen dan dat ze nodig hebben. Ja. Maar die groep mensen, zo leven ze. Ze kunnen op elkaar rekenen, ze steunen elkaar. Maar wij, stadmensen, wij steunen elkaar niet.
3: Nee.
1: Als ik iemand om steun vraag, dan denkt die persoon al dat mooi. Ja, mijn money.
3: Ja, maar ik kan wel ergens... het lichtje zien branden waarom mensen geen verzekering nemen. Dus, maar dan ook niet... of ze hebben dan lak aan de nabestaanden.
1: Ja.
3: Of ze kunnen het echt niet betalen. Of ze hebben iets van, luister dan, ik ben dood, ik word toch wel begraven, hoe dan ook. En waar jullie het geld vandaan gaan halen. Ik heb jarenlang voor jullie gezorgd. Dus de mindset kan op vele manieren... draaien en waardoor dus je nabestaanden met een schuld komen te staan. Of ze moeten afstand doen, want dan heb je geen...
1: Nee.
0: Ja, maar je kan niet zeggen, ik heb voor jullie gezorgd.
1: Nee.
0: Ja, je potent je naar een tapu, je moet zorgen, klaar.
3: Ja, maar de gedachtegang bij sommige mensen is zo.
1: Ja, je hebt mensen
3: of
1: die bewust kiezen.
3: Of jullie hebben mijn leed aan gedaan. Ik laat, jullie krijgen niks meer van me. Of bla, bla, bla, bla, bla, bla. Er kunnen een heleboel dingen oorzaken zijn waardoor mensen zich op die manier... gedragen.
0: Ja, dat begrijpen we allemaal.
1: En als je je niet verzekert, dan spaar het geld, zet het. Want ik ken mensen ook die geen verzekering hadden. Maar ze hebben hun uitvaart zelf betaald, omdat ze het geld ergens hebben vastgezet. Dit is als ik dood ben, going to tien kasmoni. Ipota kasmoni naar oom Willem, zei je vertrouw boom. Of was de chief?
0: Maar dan kan de oom Willem, op een gram chief, sape oom Willem met je brakas boni.
1: Maar als mape mi gona ben, oom Willem. De vertrouwen ben de.
3: Het is ook zo, als je tegenwoordig kijkt wat je betaalt voor de dood.
1: Je kan je liever laten cremeren.
3: Ja.
0: Ja, maar er zijn ook goedkope...
3: alternatieven.
0: Er zijn ook goedkope alternatieven. Bijvoorbeeld als je dood bent. Je kan zeggen, ik wil gecremeerd worden. Ik wil geen volgauto. Nee. Ik wil geen koffie. Ik wil niks. Ik wil hebben dat Brada Kaikusi wat komt zeggen. Unaf payama, manos gumoni. Maar in een verzeker. Dat toch tijd deden, je want volgauto.
1: We can do.
0: We can do.
1: We want today bassoon. We want singing net in een drie band.
0: Als hij moest barra radio. En sommige mensen, ze hebben ook eisen. Iedereen moet wit aantrekken. Iedereen moet met envelop komen. Dan niks zien aan doen. Hey, houd op. Ik wil een beroep doen op de kerk. Ja. Heerjaren, die mensen zijn hun hele leven, zijn die mensen iedere zondag bij jou gekomen bij die kerk. Die mensen hebben contributie betaald. Mm-hmm. Als die mensen zijn te komen overlijden en de naam moet, moet de dominee ze begraven.
1: Ja.
0: En de pater.
1: De dominee zegt, dood is dood. En je moet je niet meer met de doden bemoeien. Okay, je moet je bij de levende begeven.
0: Ja, dominee is mooi.
1: Ze zetten die mensen ook op de begraafplaats en ze gaan nooit meer daar.
0: Nee.
1: Want van die kerk mag het niet.
0: Maar de kerk mag wel collecten nemen iedere week.
1: En die dominee die rijdt in de duurste auto, want dat geld, die 1/10 moet die hebben. Ja. Dus weet je, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen nalatenschap en hoe ze verder willen.
0: Altijd. Het eerste wat ik geleerd had toen ik in Nederland kwam, toen zat ik op de sociale academie. En in de pauze wanneer we gingen eten, al die jongens zeiden, rekening man. Mm-hmm. Dat betekende... Iedereen zit aan tafel, iedereen bestelt, iedereen eet, maar betaal je eigen ding.
1: Ja.
0: Je hoeft niet enough pay gimme. En zo hebben we het geleerd. Zeg, rekening man, klaar.
3: Ja.
0: In Nederland moet je dat regelen.
3: Ja.
0: Je nog kan liever zomaar.
1: Nee.
3: En als je dan toch, ga naar instanties als je toch ergens problematisch en ergens een gebrek in hebt of... Weet je dan dat je... Precies, je bent verantwoordelijk voor je eigen...
0: Keuzes
3: die je maakt.
0: Je moest regelen.
3: En als je keuzes maakt, weet dingen moet je regelen. Niet alleen bent, dat je ook verder moet denken als je kinderen hebt. Noem maar op, je naaste.
0: Kijk, er zijn gevallen van bijvoorbeeld mensen die alleen leven, die niks hadden. Mm-hmm. Ja, daar komt de overheid daarin. Daar komt de gemeente Amsterdam daarin. Maar als je springlevend bent, je bent een trouwe Ajax-man. Tijd ik gewoon naar Ajax. Je was zo vol van Cruijff. Al die dingen. Regulatorie.
1: Maar ook met een reisverzekering. Je hebt mensen die bijvoorbeeld van 1 augustus tot 15 augustus op vakantie gaan. En dan sluiten ze dan dat stukje af.
3: Mm-hmm.
1: Is ook fout.
3: Mm.
1: Want tussen A1 en A15.
0: Ik kan dit ertoe.
1: Was aan Kamp Sanagai. Dat idee in Akondre. Dan ben je na 15 niet meer verzekerd.
0: Nee.
1: Dan heb je ook een probleem.
0: Ja, je moet een week spelen.
1: Je moet een, hoe noem je het? Hoe noem je het? Ik ben even de naam vergeten. Maar als je bijvoorbeeld. Ik ben even de naam vergeten. Je moet gewoon onbeperkt je verzekering stellen.
3: Mm-hmm.
1: Ik heb het hele jaar door, ook al ga ik niet op vakantie, betaal ik mijn reis.
0: Ja, die verzekeringen heb je ook, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dus, en het is maar een doorlopend verzekering. En je hebt, het is maar een klein bedrag.
0: Ja.
1: Want voor hetzelfde
3: geld, als je moet,
1: ik is wel een boombige ongeluk. Want je kan met je ziekenfondskaart op vakantie gaan, maar dat is voor het medisch.
0: Het is niet toereikend voor alles.
1: Nee, het is niet voor alles. Het is als je terugvervoerd moet worden, al die dingen, dat doet de reisverzekering. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen waar mensen ook op moeten letten. Want ja, het gebeurt dat iemand, hé, hey, ik ben tot 15, dat een 14 was aan die psangai, en wat boembig is aan die. Misschien moet je maanden nog daar. Dan ben je niet verzekerd.
0: Nee, dan ben je
1: en je
0: niet
1: kan
0: verzekerd.
1: Het niet verlengen.
0: Nee. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld helemaal niet verzekerd zijn. En ze doen niks. En ze hopen dat wanneer ze komen te overlijden, dat a familie ons ze komen niet zeggen, ik was er nog bij je toe. Maar ja, mijn beraasen, want dat is een naam, ik moet toch. 50 jaar in Libië, maar mijn beraasen. Dat is paramonie.
1: Ja, dat is mijn taxe, dan een kerk of wat. Alles ik moet toch. En die begraafplaatsen daar in Suriname.
0: Misschien begraafplaatsen hoor.
1: Nee, en die begraafplaatsen in Suriname, die nee.
0: Als je zaken goed regelt, dan is het een paar probleem.
1: Dus meneer Haar, ik hoop dat uw hoofd nu meer haar krijgen.
0: Ja. Ik vond het jammer dat meneer Haar zelf ook dat is een beetje als je bier bent, want het is een belangrijk ding. Koina uitzenden, zij heeft vrede, meneer Haar. Contactatori. Ja, contactatori na Uno. En hij heet hij misschien niet eens meneer Haar, misschien niet hij. Maar dat is niet, dat is niet belangrijk.
3: Man.
0: Ja, dat is niet belangrijk. In ieder geval, we gaan.
1: Hij had een mooi item en mooie vragen.
0: Dus en dat punt van Marcel, dat gaan we verder uitdiepen.
1: Nou.
0: En dat punt van Tante Loes, zeker gaan we blijven hameren erop. Zeg, hey, help je mensen in Suriname. En we gaan de 28 gaan we de mensen blijven oproepen. Ga mee met de organisatie Bonnie Granny. Om die petitie te brengen bij de bij Surinaamse ambassade. Zodat daar en die mensen daar die zelf wonen. Die mensen die daar ook toegang verlenen aan al die loesje figuren. Om dingen daar te komen doen. Die mensen die moeten ook krachtiger gaan optreden dan nu. We gaan erop zomaar zijn, je kon je maar even voorzien naar het dorp. We zoeken naar het tapoe.
1: Ja, want ik had begrepen dat je een leger hebt van Chinees. Ik wist dat je Chinatown had.
0: Ja,
1: maar ik wist niet dat je ook een leger had van Chinees.
0: Alles wat zonder drapen.
1: Hai boy.
0: En agersa volk voor zijn naam. Echte volk is zo passief.
1: Ja. Ze gillen.
0: Ja, ze gillen, maar ze laten
1: Facebook
0: alles over zich heen komen.
1: En op Facebook, maar in beeld komt niemand.
0: Nee.
1: Ja, ik weet, die Mennonieten, die zijn nog niet weg.
0: Nee.
1: En die gaan ook nergens.
0: Gisteren was het toevallig op Limbo, kwam er een andere man, meneer Dodson, een ander verhaal vertellen over de Mennonieten. Dat die Mennonieten zijn eigenlijk opgelicht door een vorige minister.
1: Hey, my God.
0: Ja, alles soort dingen. Dus ik heb begrepen dat Limbo vanmiddag die man zou uitnodigen. Beide. Om de zaak van de Mennonieten te komen uitleggen. Ik zelf vind, al die mensen die in Suriname nu zijn, zogenaamd illegaal, ik zou bijna aan tante Jenny willen zeggen, laat ze allemaal komen, geef ze allemaal de Surinaamse nationaliteit en zorg ervoor dat allemaal belasting betalen.
1: Ja.
0: Dan is dat ding afgelopen. Je bent hier in Suriname, je bent geen Haitiaan, man. Je bent Surinamer. Maar je hoeft Haiti niet te vergeten.
1: Nee.
0: If you're a trang, I want Chari Monica Haiti, is jouw zaak. Hm. Maar hier ben je geen Haitiaan. Hier ben je geen Mennoniet. Nee. Hier ben je Surinamer. Hier wil leer je volkslied. Want weet je hoeveel mensen in Suriname wonen? Zijn hier de bar over Suriname. Maar if you can accent a kousing aan volkslied. Anders hebben we volkslied. Oké, we draaien een pokoe. Dan gaan we groeten.
1: Ja.
0: En dan gaan we natuurlijk op naar de volgende donderdag. En op naar al die andere volgende donderdagen. En we zijn blij dat we er weer zijn als Radio Vrimangrong. En we zijn ook blij dat onze luisteraars op ons hebben gewacht. En dat ze ons gaan blijven steunen. En we gaan ze ervoor zorgen dat we ze niet teleur gaan stellen. Het zal niet altijd een roze geur en maneschijn zijn. Maar dat is dat lieve. Kwamimba, draai om pokoe.
1: Ik word 22.

0: ben nog niet in de uitzending.
1: Jawel. Hoor je het niet?
2: Maar het muziek draait nog.
1: Ja, maar ik ben, volgens mij is mijn stem luid genoeg om daar doorheen te pushen. We gaan het gewoon weer even opnieuw doen. Waar was ik nou gebleven?

0: Zeker weten.
1: Ik ga ook groeten en Odi, alle luisterers thuis. En ik ben blij dat het een helder, mooie uitzending is geworden. Ja. En wat ik wil zeggen, ik zal proberen om af en toe zuster Shirley te ondersteunen waar nodig. En Brada Taikusi, bedankt. Brada Kwamimba, bedankt. En oh ja, in deze periode is zuster Nadia Velter 3 jaar overleden.
0: Oh, ja, ja zeker.
1: De sterkte aan de kinderen.
0: Ja, zeker weten.
1: Was ook een mooie...
0: Stofutu, ja.
1: Ja, van Salto.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik groet jullie allemaal en ik wens jullie een geweldig weekend. En een horusrefi, een talop, een srefi. Want mi lop bijna alles maar. Mi normaal lop alles maar, mi lop bijna alles maar. Dus mi tak odi en te wan tralies die baka.
0: Dat doe ik ook. En nogmaals, ik wil onderstrepen om krachten toe te wensen aan de kinderen van Nadia Velter. We zullen andere keer zeker Nadia meenemen, omdat Nadia ook een vrouw is die wij niet moeten vergeten wat de lokale radio betreft. Ze heeft echt heel veel gedaan voor de lokale radio, dat we vandaag ook verder kunnen uitzenden. Nadia, van deze plek uit bedankt.
2: Sowieso ben ik al blij dat we weer terug zijn. Je hoor je mij?
1: Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Ja, nu. Ja, dus ik ben blij dat een Radio Primangron weer in de lucht is. En ik weet dat ik over 2 weken, dan kunt u een aflevering horen van Arki Atori. Maar als je niet zo lang wil wachten, dan moet je aanstaande zondag. Maar dan zitten we dan bij Radio Razo. Dan kan je vanaf 5 uur tot 8 uur luisteren naar Arki Atori. En ja, dank iedereen. En ook Brada en ook toe een
0: Brada Rudy. Brada
3: Rudy. Ja, Bidi Brada en Kaikusi. Tangi en Takieji Ono ook toe de gelegenheid. Yeah.
0: We doen het samen.
3: Ja. Dus een volgens mij over 2 weken ben ik hier.
0: Nee, over 3.
3: Over 3 weken dat je Arkimi ook toe naar Arki Dosu Frimangrong. Maar wie niet zo lang wil wachten, dan moet je elke zondag tussen 5 en 8 uur naar Arki over zwart bewustzijn, over Uno Afrikaanse Sma Tori. En Japson Sma ook toe zijn een. In plaats dat die mensen zelf gaan nadenken dat hij een concourse mee, meteen dan moet je gewoon niet luisteren. Want mino koi ni o i for kamo dan tatak yo mood dit. Dat doe je just refer pot meet up a sender for you. Dus ni meer doen Arki Atori is voor die mensen die dat willen en die dat iets van kan leren. Dat was het voor mij.
1: Voor 20.
3: We hebben nog 2 minuten hoor.
1: Ja. Yeah.
3: Dus ik weet wie die 2 minuten wil praten.
1: Taikusi. Die is druk bezig.
4: Die is bezig zijn.
2: Ja, die andere dame zal wel alleen de startblokken staan.
4: Ja. Ik zou zeggen, laten we gewoon
2: afsluiten.
4: Met een mooie Bob Marley.
2: Ja, zeker.
4: Is wel toepasselijk.
2: Ik heb kwart over naar boven besteld.
5: Ja, ik ook.
4: Microfoon
5: ik heb ook kwart over besteld. En ik zie op mijn app over 20 minuten.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Je events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het verstand op nul met meneer Max Zordam. Hallo, Max.
1: Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, Tyron. Ja, yes. Het is weer zo ver. Ik ben heel erg blij dat ik weer een beetje mee mag doen met jullie. En het is toch wel geweldig om op deze manier met mijn kennissen, mijn relatie, mijn familie en met iedereen om te gaan. En ik geniet gewoon mijn leven. Ik ben pas 100 jaar geworden en ik heb een hele, hele mooie tijd gehad. Veel aandacht. Heel veel mensen, niet te geloven, hebben hun aandacht besteed aan mij. En ik heb genoten van die dag. Dat mag ik u eerlijk zeggen. En iedereen was er. Dat wil zeggen, de meeste mensen waren. Maar ik kon het niet iedereen ontvangen, jammer genoeg. Omdat de ruimte waar ik was te klein was, dat is één. En ik moest gewoon verdwongen een beetje selectief te werk gaan. Maar het was geweldig. En dat is heel mooi voor je. Dank je allemaal. Dank je wel ook voor de cadeautjes. Die waren ook enorm veel. En daar heb ik daarna gebruik van gemaakt. Jammer genoeg was ik niet zo goed ter been. Want iets dat ze noemen, iets afgelopen voor ouderen. Wanneer ze dat krijgen, dat is het rug. Achter je rug. En we vinden het een beetje tijd te doen. En dat is een weerslag in je benen. Dus het lopen gaat niet meer zo goed. Ik loop nog wel. Maar ik doe dat met een rollator. Dus, en dat lukt wel. Maar dat zijn de ouderdomskwalen waar we niet aan ontkomen. Dat is voor iedereen bestemd. En ik doe mijn best om daartegen te vechten door medicijnen te gebruiken. Dat wil zeggen. Ik kijk op Facebook en ik zie heel veel dingen. En ik zie bijvoorbeeld hoe noem je dat ding weer? Magnesium zelf. En dan kun je dat smeren voor de knie. Want het is allemaal in de knie. Dat loopt van de rug, van je stuit naar de knie. En dat doet het wel een beetje pijn. En dan gaat het lopen een beetje moeilijk. Maar met dit hangen, dus ik loop toch wel met een rolstoel. Met een rollator is dat. En dat is het pijn. Het is erg jammer. Maar voor de rest, luisteraars, ben ik prima. Prima in orde. De gezondheid is goed, de dokter heeft alles gecontroleerd. Bloeddruk goed, bloedgroot, alles is oké. Alleen de ouderdomcurriculum doet zich gelden. En dat moet ik ook, daarmee moet ik ook kunnen vernemen. Ik heb niet het eeuwige leven, maar ik heb wel een goed leven. En dat mag ik wel zeggen. Ik heb ups en downs gehad in mijn leven. Maar de meeste daarvan waren heel, heel prettige momenten. Met leuke mensen om mij heen. Overal waar ik ben gekomen. In Suriname, nadat ik jong was. In Curaçao. Ik heb 17 jaar gewoond. En daarna ben ik naar Nederland gekomen, waar ik 62 jaar heb gewoond en gewerkt. En daar heb ik ook geen en meer. Ik denk dat ik als ik in Suriname was gebleven, dat mijn leven heel anders zou zijn dan nu ik toch naar Nederland ben gekomen. Want een heleboel deuren zijn opengegaan. Maar niet alleen een heleboel deuren, maar de momenten, de mogelijkheden die ik tegenkwam, heb ik flink gebruikt. Alle mogelijkheden die er waren, heb ik flink gebruikt. Ik heb meer gestudeerd. Ik ben naar de universiteit geweest. Ik heb bij verschillende bedrijven en maatschappijen gewerkt. En ik heb behoorlijke ervaringen gedaan. En vandaar dat ik zeg, mijn leven is heel spannend geweest. En ik moet zeggen, ik heb ervan genoten. En ik genoot er, en ik geniet er nog steeds van. Eigenlijk ben ik nog steeds met je werken. Na die hearing. Alles heeft gedaan. Je benadert me. Volkskrant. Alleen een krant naar de Westenpark. Alleen dingen aan de kranten met me te maken. En dat vind ik leuk. Maar ik ben niet in het verdomd hoek in een cijfer geraakt. Waar vele, vele oudere mensen terecht zijn gekomen. Of ze zitten in een bejaardenhuis. In de laatste dagen gesleten, zonder mensen om zich heen. Zijn zeker zo, ik heb een papa gehad. Ik was in het ziekenhuis in Amsterdam-Noord. In de tijd nog van mijn moeder, toen mijn moeder nog in leven was. En ik was toen werkzaam bij het gevangenisdienst. En dan ga ik elke dag bezoeken en naast haar naar een Nederlandse vrouw. En ja, ik ging elke dag op bezoek. En op een gegeven moment zag dat die vrouw begon te huilen. En ik zei, wat er aan de hand is, waarom huilt u? Dan zegt ze, meneer, ik zie dat hij elke dag bij de moeder komt en hoe het staat tussen de medekinderen en de kleinkinderen. Die kwamen elke keer op bezoek. Maar ik leg hier uit. 5 maanden. En nooit is er 1 kind bij me geweest. Om een bezoek kan ik niet hebben. En dat wil ik nu te zien met uw moeder en hoe u met haar omgaat. En dat ik het genoeg heb. Mijn kinderen hebben mijn links laten lopen. En dat vond ik erg. Schrok er een beetje van. Want ik kon mij niet voorstellen dat de kinderen waren die hun moeder gewoon negeerden en geen aandacht besteden aan haar welzijn en haar gezondheid. En dat vond ik een beetje erg. En ik vind, je ouders hebben je ter wereld gebracht. Zij hebben mij opgevoed en mijn moeder heeft alles en dan ook alles gedaan voor mij om het leven te bereiken. Ik bereik dat. Dat ik een ik zou dat niet kunnen horen, ik kan me dat niet voorstellen. Dat je moeder heel gebaat heeft in de spiegel. Dat is iets verschrikkelijks. En zo zijn er meerdere mensen, Europeanen. Wij in Suriname kennen dit niet. En mensen, ik ben het nooit tegengekomen. In Suriname gaan we anders om met onze ouders. Onze ouders betekenen zoveel. Als mijn moeder in leven geweest zou zijn, zou ik alles en dan ook alles voor haar gedaan. En door haar ben ik geworden wat ik vandaag ben. Dus ik ben ongeveer twee keer. Ben ik dat zelfs een morele basis verschuldigd. Dat is zoals wij in Suriname worden opgevoed en opgebracht. En Europeanen die zijn anders. Want ik zie ook dat de kinderen hier, waar ik werkte, bij de gastkant, daar was er ook in Nederland leiden. En die zit als collega wat ze hoort. En zo dan maken we onderlinge praatjes over de gezondheid, over de toestand. En één van die meisjes, dat is een leuk meisje, Lisa, hoorde ik eens een keertje mopperen in het bijzijn van ons allemaal. En ik hoorde dus zeggen, die oude trut, waarom gaat ze niet dood? Gewoon zo daar op kantoor. En dat zijn die dingen die je in een andere samenleving zoals in Nederland, je verhoudingen zijn anders van ouder tot kind. Een andere geval was ook, dat is bij mij gebeurd natuurlijk, ik heb ook een dokter. En die zoon, en die raakte verliefd op een meisje, een Nederlandse meisje. En die hoorde ik van die ouders van dit meisje. Die trokken zich niks aan van hun ouders. Ze hebben afstand genomen van hun ouders. Terwijl ik me dat niet kon voorstellen. Wij hebben een sterke band als het gaat om het gezin. Wij hebben een sterke band als het gaat om familie, broers en zussen. Natuurlijk zijn er ook mensen waar de ruzies zijn en waar de oneenigheid bestaat. Maar niet in die mate zoals dat in Europa en met name Nederland toegaat. Maar Nederland is een nieuwe samenleving waarnaar je deelnemer bent geworden. En dan moet je ook proberen binnen die nieuwe samenleving die leven te leiden. Het mooie daarvan is, je hebt natuurlijk ook mooie kanten. Maar niks is absoluut een goede ding, maar ook een slechte ding. Alles komt in de zijn zelfs aan het leven van de rijden. Dus niets absoluut. En wat ik zou aanbevelen, mijn ervaring wel. Maak zoveel mogelijk gebruik van de positieve dingen die het leven en de leuke dingen die het leven biedt. Dat is belangrijk. De negatieve dingen moet je terzijde gooien. En maak flink gebruik van de positieve dingen die je in het leven tegenkomt. En natuurlijk het mensen die positief ingesteld zijn. Maar natuurlijk, binnen het leven heb je natuurlijk ook mensen die minder positief ingesteld zijn. Maar dat heeft te maken met de omstandigheden waar iemand geboren en getogen is. En de opvoeding die hij heeft gehad. En de opleiding die hij heeft gehad. Daarom zeg ik altijd, maak gebruik van alle mogelijkheden die jij tegenkomt. Want dat betekent dat je je leven ook op een goede manier kan doen. En dan krijg je een gelegenheid om leven te doen. Dus dat je ook wel weet, ik kan helemaal recht op de culturele gedragspatronen van mensen. Dat is mijn hobby geworden. En ik ben mij gaan richten op de Surinaamse taal. En dat is ook niet zomaar geweest. De deur ging open en plotseling kreeg ik het idee om zo'n Antoine op een grammaticale wijze te gaan benoemen. Dat heb ik gedaan. En zodoende ben ik op mijn eigen manier productief geweest voor mijn omgeving, voor mijn vrienden, voor mijn kennissen en voor alle leuke mensen die ik ben gekomen. En dat zijn een hele wat hoor. Daarom zeg ik jullie allemaal nog dankjewel. Dat ik een prettig, goed leven heb gehad. Ondanks de soms negatieve invloeden die mij belagen. Maar met de genade van de Heer, de genade van de Almachtige, ben ik er doorheen gekomen. En mag ik nog steeds meedoen, meegenieten en de leuke dingen en het leven te bieden. Maar vooral nog gewoon, dat kan niet. Maar ja, ik ben gelezen uit geweest om academische scoring te krijgen voor wat betreft taal. En dan spreek ik 7 talen. Het is toch mooi. En overal waar ik kom, waar die taal te werken zijn. En ik spreek een taal. Dan zie je dat alle deuren open. Dat de mensen vriendelijk zijn. En dat ze ontvankelijk zijn. En dan krijg je toch wel zo'n keer wat ik voel. Maar dan zijn ze, gaan ze je behandelen. Net alsof je even aan hebt. En daarom ben ik zo gericht geweest op taal. Letterkunde in het Surinaam. Dat is toch mooi. Terwijl we vroeger Surinaamse taal, toen ik een jongen was, dan was die 17 jaar. Was het in het verband als je de land van me sprak. Nou, je hebt je voor niets netter aangezien. Wat man is de Noleri, wat man is de Weeskoren. En toen de Nederlandse taal was, sprak, oh, dat was er. Maar zo werd zo handig gedragen. Dat was natuurlijk de ervaring van toen. En van mijn tongen, ja, dat zijn aanheerschoppen, schooiers, marktmensen, die het van mijn tongen spraken. En er was een gegeven moment die aan het gevangeniswezen. En ik erachter gekomen dat voertaal belangrijk was. Ook in de communicatie met andere mensen. En zodoende ben ik alle in de belangstelling van het Surinaamse ook. Natuurlijk zijn er mensen geweest die dat gedaan hebben. Dat geprobeerd hebben. Maar het standaardiseren en het geluidstrekken met andere talen, dat bleef weg. Bleef weg. En nu is het nu anders. Maar dankzij het feit dat de grammatica die ik heb toegepast in de jaren heb, dat de oplaatste druk heeft gegeven aan het Surinaamse. Surinaamse moet gewaardeerd worden, vind ik, net als alle andere talen. Maar dat kan alleen als het eenduidig wordt geschreven of eenduidig niet alleen geschreven, maar eenduidig gesproken weer. Vandaar dat ik heel toevallig dus academisch geschoold ben. En toen had ik heel voorzichtig geprobeerd om in een communicatieve speelsel dat mensen elkaar begrijpen, die elkaar niet begrepen binnen het gevangeniswezen. Zodoende is dat goed boekje parlementaire druk in mij ontstaan. En natuurlijk zijn de Surinaamse organisaties in Suriname, waaral de Stroma Academie, die hebben dat ook belangstelling gehad. Dat de letterkunde in het Suriname ook geïntroduceerd moet worden En met hen kwam mijn eerste weer. En dat is leuk van de wereld. En ik ben het aan de slag gegaan. Tussen mijn vroeger. En ook, ik zal mijn tongen gestabiliseerd. En dan met een geld te maken. En zodoende is dat gebeurd. En ik ben. Kijk, wat ze dan aan toe is een jonge taal. In Suriname gaat zijn geschiedenis niet verder terug dan ongeveer in de jaren 60 kijken. Dat is een geschiedenis van meer dan 300 jaar. Ja, meer dan 300 jaar. En wat ik vind is dat de oudste bekende teksten in het Paranormal dateren uit het eerste kwart van de 18e eeuw. Verder, in de 18e eeuw komen steeds meer in het land. Komen de mensen, of hebben de mensen, meer zijn taal en tongen gaan schrijven. En daardoor zijn de documenten boven water gekomen. Maar het een afleiding dat ze dan een tongen, dat alles zijn geschreven. Informatie door Europeanen en ambtenaren van toen, dit land, zendelingen, planters, militairen van toen, het kunnen gebruiken. En sommige van die teksten hebben literaire waarde. Zodat we dat nu kunnen weten wat dat toen gebeurd is. Bijvoorbeeld, en zelfs en mensen die gedichten maken in het verhaal, dat we toen niet hebben. Maar als we geen geschreven letter kunnen hebben uit de eerste 200 jaar van het bestaan van onze taal, hebben we wel de orale, dus het spreken, dus letterkundig. En dat zijn de mondelingen overgeleverde verhalen. En met liederen kwamen spelletjes en spelen en die sneeuw. Dus de schat van het Sanantongen, a post-centauri van het Sanantongen. En natuurlijk alle dingen, odos, dat vergeet wat ik weet. Helemaal dat. En al deze dingen zijn het bewijs van een rijke orale, mondeling, literaire cultuur in het verhaal. En dat moeten we appreciëren. We hebben een rijke verzameling van liederen, ook uit de religieuze kerk. En ook zelf in de windy kerkjes, waar ze namelijk vroegen. En dan kun je aan tafel kleven en weten wat er allemaal gebeurd is. Dus het schrijven en het lezen van het Sanantongen is heel belangrijk geweest in de tijd van toen. En daardoor zijn er ook mooie verhalen ontstaan. Zoals Anasi Tori, meneer Carrier, Zaliger, heeft ooit ook een boek geschreven met Anasi Tori. En dat is, de mensen van toen, we hebben als analfabeten gezien. Ze mochten niet meer lezen en schrijven. Dat is En dat is niet zo verwonderlijk. Dat er veel geschreven letterkunde uit de tijd van toen is ontstaan. Dus in de eerste eeuw. En de zendelingen die hebben daar wel moeite voor gedaan om de Bijbel te vertalen in het Salaman, om de mensen in die kwaliteit van christenen te maken. En dat is ook een teken van ontwikkeling. Het wordt wel in de negatieve gesteld gebracht, maar dat is ook een teken van ontwikkeling. Dus altijd in de midden van de 19e eeuw zien we dan mensen als bijvoorbeeld Johannes King. Johannes King, die zei de zinnenstrijd in het Salaman. En hij was een profeet uit het binnenland. En heeft vermoedelijk als eerste taal het Marawai werk aan het Salamakaans, Salamakaanse taal, gesproken. En dan zie je een aantal onbekende mensen, zoals de Samuel, optreden van zijn nieuwe liederen, nieuwe zingen. Ja, het is een heel proces geweest. Ja. En ja, dan is daarbij gekomen dat de tijd dat kinderen van de gemeenten op mochten, want onderwijs was stabiel voor de mensen. En dan kwam er een tijd dat kinderen mochten genieten van onderwijs in Suriname. En daar kregen ze les als jullie gesproken door het Salaman van ouderen, geschoolde. En de taal beleefde een opbloei met eigen boeken en Palestijnschriften. En dat is in de jaren 1877. En het is ook de leerplicht van het onderwijs in Suriname. En pas in de Tweede Oorlog toen wij een herstel van de schrift- en taalcultuur in het land. De naam Kunduz en cetera. De naam Kunduz is natuurlijk bekend. De naam Periposa. Triposa en niet aan de chill. Dat zijn zoals een tweede nu. In het 1937 kwam hij uit met dat boek Politiek van Dunder geschreven met prachtige gedichten. De stroomgedichters na hem vertoont vele toppen. Maar ook zwakkere figuren. En dat is in ieder letterkunde zo. In ieder letterkunde. De Salaman-poëzie heeft als belangrijke kenmerk. Belangrijke kenmerk. A. Het verzet. B. De culturele emancipatie. En C. Het verlangen naar de verloren bestaanigheid voor de Europese evenwichting. Natuurlijk krijg je natuurlijk ook van die mooie poëzie, liefdes, poëzie van niet zoveel vorm, maar toch enkele namen door elkaar kunnen ontstaan. Dobro bijvoorbeeld. Dobro is een persoonlijke feest van mij geweest. Luisteraar. Ik heb geen dat niet te maken had. Ik was jong. Het is de zesde dicht van Ruud Mulro. Die heeft het ook gedaan. Albert Mulro, Flory, Rellum, Astrid Roma, noem ze allemaal. Maar het bewezen is tot nu toe een weinig geoefend kern in het verhaal. Veel dichter schrijven in Europa in het Nederlands. Er zijn enkele kwalitatief goede Surinaamse romanschrijvers die in het Nederlands schrijven of in het Nederlands. Met veel Surinaamse zijn. Zoals Edwin Keijer, Edwin heeft veel novelles in het Surinaamse geschreven. In bijvoorbeeld voor de Amelia Doorson is bekend om zijn top Surinaamse. Bidden voor hij is weet u weer hij is alleen ervan hij is voor John geproduceerd en het heeft gedaan Sula daarna is ook bekend als de meeschrijver in de Surinaam. Dus zo zijn Genty is er ook nog. Ja, ik kan veel veel namen noemen, maar ik vind dat zelfs prachtig dat het Surinaam met het omgaan en King of the 1950 hebben ooit, wat ik vertel te zeggen, de verenigingen die ontstonden na de Tweede Oorlog. En zoals Max en Fanelli en Bokkel. Dat waren ook mensen die zich inspanden om mensen met een tongen opwaarts te brengen. Maar al die tijd kunnen dat de mensen het niet op dezelfde manier schreven. Ze spraken het op dezelfde manier. Maar schreven het maar willekeurig. En dat is vandaag de dag geschiedenis. Want nu is er iets van een toon, wordt het dat heel duidelijk geschreven. Want iedereen moet het op dezelfde manier spreken. Niet uitschrijven, maar spreken. Op spreken. Dan zijn we deze. Op het eenduidig schrijven. En dan kunnen wij, en als je de grammatie erin toevoegt, ja, dan gaan we opwachten. Dat gebeurt nou. Die namen is een taal dat ons bindt. Ik kan het namen. Ongeacht het feit dat onze orde voorouders op verschillende richten delen van de wereld en kansen hebben. Maar ik wil toch even een gedicht van Achtung Vroegen. Dat is nu jammer genoeg. Ben ik ook heel goed op het geweest. We hebben samen gewerkt. En we samen, toen ze jonger was, we samen leuke dingen gedaan. Ik heb een boek aan het gegeven, mijn eerste boek. Heb ik aan haar gepresenteerd. Dat gebaseerd was op de nieuwe stelling. En toen, met het zomaar, nog willekeurig, die iedereen op zijn eigen manier schreef. Ik heb een hier gelegd, een van 18 kilometer en 30. Dat lijkt, Makanda wie ik aan. Zo many zaaien wie ik zit. Makanda wie ik aan. Zo many zaaien wie ik spreek. Mijn lady, langer dit. Nou een botel, maar schurren. Die spullen naar papier is ram in bakker. Maar kan er al weer dan? Want zo'n ding werd redden. Maar kan er al weer dan? Want zo'n Nee, nee. No surprise. Bueno. Solo saca break. Moro. Puro. Anan. Anan, sí. No son. Nigga. Hobby. Y tiene. You. Ma. Y. Dat zijn twee teksten dat ik vanuit heb gekomen. En die is hier gezegd. Wat kan dat hier staan? Was zijn team in Oranje. En wat kan dat hier staan? Was zijn team in Egwet. Wat kan dat hier staan? Ego. You know. Die is dat team. Alternate agony. The soul, the lobby, the feeling, you, one, me. That was a mooie verhaal, but can we already apply? Samen zullen we zijn. En samen moeten we het leven. Zoveel jaren strijd we al hebben we gedaan met elkaar. Samen moeten we blijven. Zoveel jaren strijd met elkaar. Mijn leven met jou is als een boot aan het strand. Die de vloedgolf daar zoekt, maar haar weer mee te rijden. Om haar meer mee te schrijven. Zo heb ik erop gebeurd wat ze geschreven hebben vertalen. Samen zullen we blijven. Ook al ben jij een beleefd band. Samen blijven wij. Oké. Alles wel is soms. Ach. Aan het strand zegt men dat het droog is. Maar meestal is het vochtig. Kom en niet. Hoe is dat jij voor mij kiest? Daarom moeten wij samen blijven. Ook al wil ik wel eens niet. Samen blijven. Ook al gaan we wel eens weg. Ach, de nacht zegt men dat ze helder is. Als s'nachts is het donker. O mijn liefde. Hoe is dat jij voor mijn kind? Dat was poëzie van Alfred Mister. Als je toen de tijd geschreven had. Dat heb ik ook op de deur te vertalen. Zoals ze dat te doen. En dat is toch vraag. Ja. Dat is toch vraag. Dat is. Ik heb geprobeerd ook. ook geprobeerd onder te schrijven. En paraweer. Herweer. Om morgen lang af. Je moest die niet waaraan naar de contributie. En waarom oorlog je ervan? Toen ze para, je moet door alle lezen. Wat er in de memory. Toen er geen wetenschap op de kerk hadden we dan niet gevonden. Para, ujase. Para, hoe langer ik mijn warmte aan dit land niet afstaan, des te koeler was ik. Heel ver, het is weer, telkens weer teruggaan in mijn verheugen, om mij opnieuw het beeld te stappen hoe het toen was in mijn land. Ver weg van hier. En zoals het ook is. En daarom ben ik met elkaar op een heel prachtige wijze met geld. Wij zijn allemaal Surinamers. Helemaal, helemaal, helemaal. En we moeten altijd samen met elkaar blijven. We moeten altijd zoveel, altijd voor en met elkaar strijden geven alles wat ons belaagt. We moeten samen blijven. Dat hebben we al die jaren gedaan. Wel verspreid, wel uit elkaar, maar dat moeten we doen met elkaar. En mijn leven is met u allen. En als een boot op het strand. Die de voetgrond daar zit. En weer wij zijn van aarde. Dat is het. Dat is het. En zo zie ik het leven. Wij Surinamers moeten elkaar zonder meer bijstaan. We moeten elkaar zonder meer helpen. We moeten elkaar zonder meer aanvullen wat het nodig is. Dat kan ik niet genoeg zeggen. We kunnen onderlaan tussen wissen, kijken, ruzie maken. Dat mag allemaal, geen probleem. Want we zijn niet allemaal dezelfde mens. Dus we verschillen. En doordat we verschillen, hebben we ongelijke gedachten. En ongelijke dingen. En ongelijke visie. Maar dat mag geen reden zijn om uit elkaar te gaan. We moeten als Suriname met elkaar alle dingen trotseren die op ons belaagd. En als we dat doen, dan zijn we sterk. Ongeacht de verschillen die we onderling hebben. Maar als Suriname, als Suriname, zijn we één. Dat weet het ook. Want namang kung tayo ang lausan ito ang namang. Wala mo sa namang hindi mo ito saan yan ang ato di binirong pa. Kung way say kung ang sa namang ay and at sa namang tungo kulog na din ons play ay tag at sa namang tungo isang bint minute kung ba't alle mensen, alle groepen in Suriname, het Suriname van ons spreken. Maar niet alle sprekers, niet alle mensen in Suriname kunnen de andere talen spreken. Maar alle mensen in Suriname, alle culturen van het binnenland tot de hoogste machthebber, spreekt het Suriname van ons. Het windmiddel van ons land. En dat maakt ons sterk. Laten we Suriname niet vergooien en zien als een minderwaardige taal. Suriname moet geaccepteerd worden en gerespecteerd worden op basis van gelijkheid, zoals alle andere talen. Daar ben ik van overtuigd. En we steven af op die richting. Want we gaan er. We gaan dat halen. We zijn al volop onderweg. En wat ik zeg aan Tom, als gewaardeerde taal, evenals alle andere talen, wordt gezien en geaccepteerd. Ondanks onze eigen verschillen binnen kamer. Eigen verschillen binnen kamer. Moeten we naar buiten.

0: boom. Can they feel boom? Can you see one? Can you not one?
1: Soldam, we gaan de laatste minuut alweer in.
0: Ja, en dat is dat kan alleen maar leiden tot een goede omgang met elkaar. Laten we daarom de handen samen spannen en gezamenlijk door het leven gaan en genieten van de mooie dingen dat het leven ons te bieden heeft. Dan gewoon tot over 14 dagen, dan ga ik een Nederlandse journalist vragen om geïnterviewd te worden, om de zijn mening of haar mening te horen. Dank u wel, Tambo en 66. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Geachte donateurs, Stovutu ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen voor Stentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Hebben alle tijd, patiëntie en one tik uit die hart voor Mart.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Thing. Can you stop the rain? Oh. Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hetty Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en tofgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Edje Events Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier. Op de donderdag zitten we met het programma Marticipatie, waar wij vragen om mee te doen.

0: En, vandaag heb ik een bijzondere studiogast. Misschien kent u hem, misschien kent u hem ook niet. Misschien heeft u hem nog nooit eerder gehoord. Dat kan. Maar hij is er. En zijn naam is...
1: Dan heeft u nog nooit naar Start met Mart geluisterd op de maandag.
0: Zo.
1: Goedemiddag, ik ben Julio. Hallo.
0: Julio is onze maandagochtendman. Hij houdt u bezig met Start met Mart. Maar ik heb een verzoek gedaan. Ik zeg, jong Julio, Norman is moe op soms op de donderdagmiddag of een andere dag. Kan je mij niet aflossen soms af om de week? En hij loopt in het schema. Hij dacht, wauw, een wiki is coming. Het is op voetra wiki, maar volgende week ben ik er misschien niet.
1: Ja.
0: Dan, hij zegt die van, ik met de king.
1: Ja, natuurlijk.
0: If mijn man, zolang mijn man met dwing.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus daarom zit hij hier om kennis met de middagluisteraar van Mart te maken.
1: Jazeker. En if Norman wat leer je, want Sani, im tiki.
0: Dat is een goeie. Dat wil je horen zo.
1: Ja, toch.
0: Ja. Julio, hoe bevalt het je in de ochtenduren? Vertel de luisteraars.
1: Ik mag niet klagen. Ik ben blij. Ik heb steeds meer het gevoel dat de familie... voor Start met Mart groter wordt. Ik heb ook het gevoel dat men ook plezier heeft in het meedoen met Start met Mart. Want radio maak je niet alleen.
0: Nee.
1: Radio doe je samen.
0: Ja.
1: En zodra is die mensen samen met je radio maken, je vier boom.
0: Ja. Nee, dat is mooi.
1: Jazeker. Jazeker.
0: Mijn heren toe, de familie doet ook mee.
1: Ja.
0: Toe, Safi, de missie.
1: Standaard. Standaard. Ja, dit is maar dat je power me. Standaard.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je nou ook een vaste kern die regelmatig belt. Terwijl, amore, big groep, nee, bellen.
1: Nee.
0: Die luisteren gewoon mee.
1: Nee, ik noem ze stille luisteraars.
0: Ja,
1: de maanden.
0: Ja.
1: Maar als ze zich goed voelen en ze zijn stille luisteraars, mina trobi. Mm. Maar wanneer we een keer gaan meten, moeten ze meedoen toch?
0: Zo is dat.
1: Je ziet dat.
0: Ja. En participatie, je vroeg me ook van Masana bedoeling van het programma. Toen heb ik je uitgelegd.
1: Ja.
0: Van het is, de naam zegt het, dat is om mee te doen.
1: Ja.
0: We hebben het participatie genoemd. Maar het is participatie.
1: Het is participatie.
0: Meedoen.
1: Ai,
0: over
1: tuurlijk.
0: Allerlei onderwerpen. Nieuwshoek, gezelligheid, tori.
1: Ja.
0: Wat sommige mensen graag willen horen op de vooral de middaguren. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Zijn man-vrouw relatie lobbytorie. Mm-hmm. Maar soms is dat ook pijnlijk voor je. Want je denkt, nou, hey, nou, mijn torie.
1: Adjes,
0: mijn eigen torie. Dus dat is soms lastig.
1: Adjes, libisma.
0: Zo. En voilà, nou. Zo is het gedrag als Revi. Maar allerlei zaken komen daar te sprake. Dus participatie is net iets voor Julio. Omdat ik heb opgemerkt dat jij goed bent in improvisatie. Je passie aan de omstandigheden snel.
1: Dankjewel.
0: Vanwege je ervaringen.
1: Ik doe mijn best.
0: Je bent een allrounder.
1: Ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
0: Je achtergrond is ook mooi.
1: Ja.
0: Je hebt de geschiedenis van hier tot daar. Maar dat je dat moest verteren.
1: Ai, mami, ma bet tak altijd. Aboe is lop tak takie.
0: En als er staat, mami, ma bet tak voor mij ook toe.
1: Aboe toch.
0: En uiteindelijk is je zeiden we takie.
1: Zuiver.
0: Oe lop tak aan asma.
1: Ai toch.
0: Als wij tak terug gaan naar Oenu.
1: Ja toch.
0: Tak bak aan naar Oenu, dat hoef vind mooi.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat nog meer? Wat is zo bijzonder aan de donderdagmiddag? Maar het kan ook een andere tijd zijn, hè? Want ik ben op de maandag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar maandag ben je er al. Dus dan heb ik hier voetkomen maandagmorgen en maandagmiddag.
1: Tenzij je potwans er niet president.
0: Zodat ik ook andere dingen kan gaan doen. Want wat ik wil.
1: Het.
0: Wat ik wil gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook al een paar keer gezegd aan de luisteraars. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Aan internetafdeling voor Mart wil ik een beetje een injectie gaan geven.
1: Oh, ja.
0: Dus steen wanneer mee in de ether, dan ben ik op internet bezig.
1: Ja. Ja.
0: Met andere programma's, mensen interviewen, straatinterviews.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan op internet.
1: Ja.
0: Dus if you know op internet, you know maar hier normen.
1: Maar bijna als een dat nog maar morgen, hè? Dat mensen geen internet hebben.
0: Nee, maar stel je voor.
1: Want if you have your telefoon, you have internet.
0: Zo. Dus Mimus de tracker.
1: Ja.
0: Want toen programma's heb ik wat op internet en ik zie het.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een Ghanese groep op de vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: En op de... Nee, zijn Nigerianen volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Die maken programma's op internet.
1: Mm-hmm.
0: En geweldig. Mm-hmm. Ja. Aantal luisteraars, mm-hmm, veel. Mm-hmm. Dan de EG community, hè, de Meidraai, ja, Afrikaan Poco. Ja. Je ziet dat de Argentijn, Senegal, alles wat ze voelen. En de luisteraars van Mart. De Arki ook toe via internet, want you, mm-hmm, wat de luisteraars misschien niet weten, sommigen dan, mm-hmm, you app een soort internetprogramma en met een appenti, ja, stoomfoto. Vertel, ja, ons, zeker, wat gebeurt daar?
1: Kijk, op een gegeven moment, wat los maar een Arki appenti, en dan is op de WhatsApp groepen begonnen op te komen. Je maakt een WhatsApp groep aan, je klets een beetje over het een en ander. En uiteindelijk is het uit Harold zijn brein gekomen van, luister nou, ik wil een stoomfoto app. Hmm. Al die mensen die luisteren, wil ik een Stoomvoeto-app. En die Stoomvoeto-app is uitgegroeid tot een soort familie. Hmm. Je gelooft het niet. Trouwens, je ziet het. Even horen van Stoomvoeto Day. Hoeveel mensen met heel veel plezier, met eten en drinken, gewoon komen om een gezellige dag van te maken.
0: Zo.
1: Dus zo heb je een familie gecreëerd. En dat is zoals internet.
0: En binnenkort is er weer zo'n dag.
1: Binnenkort hebben we weer zo'n dag.
0: Want Michel Leupel kon je nog de Stoomvoeto Day. Een laatste one.
1: En die mag komen bakken.
0: Zo, nou kom. Je moest kom. Wim Tegeles, maar zei dat je moest kom.
1: Ja.
0: Puur één. Mm-hmm. Ik ken Harold.
1: Ja.
0: Gessel, al jaren.
1: Zeker.
0: Ja, Harold heeft piratentijd bij, ja, Mart. Het was Exotica Radio.
1: Exotica
0: toen.
1: Radio.
0: Heeft hij, ja, een bijdrage geleverd. Ja. Bij Libidja in,
1: ja,
0: Holland.
1: Ja.
0: Agwebakala Serna.
1: Mhm.
0: Maramoro Bigi Sansa Michi tijdens Stoomvoeto Day ja in een gebouw voor Mart.
1: Mm-hmm.
0: Na enthousiasme voor de bezoekers.
1: Ja.
0: De leden dan, de Stoomvoeto.
1: Ja, de Stoomvoeto leden.
0: Maar, ja, de neko dan alleen aan?
1: Nooit.
0: Vertel.
1: Nooit. Het is onvoorstelbaar. Ik zeg altijd dat nou een zang van Surinamers die we moeten koesteren, boy. Toen we met Kwansani, dat we met Kwansani trouwen. Dat vind ik A, zo fijn. En B, nooit opraxeert dat ik, wat kost dat ding? Dus die mensen, iedereen heeft wat mee. Iedereen heeft wat mee. En wat die mensen allemaal meenemen, dan denk ik, mijn hemel. Lobby you lobori of in lobby dat tras manjan zij bori. Wel, alas, dat was mijn lobby.
0: Zo. Nee, dan heb je elkaar samen gezien. Pom.
1: Alas aan bende.
0: Bruine boenen.
1: Alas aan bende.
0: Chowmen. Rami. Roti.
1: Alas aan bende. Ja.
0: En daar volgen we allemaal. Maar dan moet ik aan mijn familie dus lezen.
1: Natuurlijk.
0: Je mag het.
1: Natuurlijk.
0: Ik ga je alle op chinko.
1: Tja, de chinko, jan. Want het is zonde even jan tang.
0: Juist. Want dat was het.
1: Ja.
0: Er was veel om mee te nemen.
1: Precies.
0: En hoe nog op voormoed?
1: Niemand. Ik zeg altijd, als maar ik een tent mee kan doen, en dan moeten we daar met respect mee omgaan. Ja. We moeten het opeten.
0: Maar nu ik het zo op de radio heb gezegd,
1: mm-hmm,
0: eigenlijk moet je Stoomvoeto zijn van Radio Appenti.
1: Je moet Stoomvoeto zijn van Radio Appenti.
0: Want het voelt tak en zo.
1: Mm-hmm.
0: Alles maar vier is weer Stoomvoeto.
1: Ai. En onderloopweigers, maar toch.
0: Zo.
1: Onderloopweigers, maar.
0: Dom zorg, goed je beveiligd.
1: No mixing, Norman. Wat lees we orgaan Stoomvoeto met Mart samen.
0: Zo.
1: Is toch één familie. Is toch één, ja, familie. Dat wij orgaan die lekker zo.
0: Vertel wat er gaat gebeuren, wanneer?
1: Op 29 augustus, dan komen ze bij elkaar. En sommige mensen zijn al nu bezig om gerechten klaar te maken. Mi ab wan soort sani met tak altijd, oké, men me kan morgen sweet begin jabiri boy. Maar mi net ik bestelling.
0: Mi net ik bestelling,
1: omdat van bestelling is jouw verplichting.
0: Ja.
1: Ja toch? Maar mi loop met gemberbier, dus ik deed dat morgen met gingerbier. En mijn promissie, als Mart iets gaat organiseren, mi is zo goed. You drink me gingerbier.
0: Het is goed, ja. Kwaliteit, boom.
1: Mi loop tak iets goed. In tak as sweetie.
0: As sweetie, met bevestiging, ja.
1: Oké dan. Ja.
0: Oké. En wie zijn de gangmakers als Stoomvoeto ploeg? Noem een paar namen van die.
1: Ja.
0: Want ze zijn luidruchtig ook, hoor. De Mijerening. Dat is het, maar die serie keer zo naar Appenti, jong. Vertel.
1: Ja. Oké, die mensen moeten me niet kwalijk nemen, maar een van de initiatiefnemers is altijd Henry. Rasta Henry, amal no, we lau mina ga de ebba tak, eva waka, de ouwe dorababab. No me grap, jaren, no me grap. Mee tak, nee, wanneer we afspraken hebben gemaakt. jij hebt een afspraak met mij, dus ik heb ook een afspraak met jou. Afspraak aan meneer Mechra. Jij hebt een afspraak met mij, ik heb ook een afspraak met jou. Dus dat is dan dat fassi. Dus 29, dat fassi Henry. En dan heb je, ze is nou mama Rinette geworden. Rinette, zo, mijn man, sap Rinette bakaneng. Maar Rinette na mis oproeru.
0: Ja, ja, dat hè. Dus mijn jongen, aan dingen toch genoeg. Oproeru.
1: Ja, mis oproeru. En zo heb je van die gezellige mensen zang. Aladdi, de bel Harold, fu tak odi, of fu tak sade nyang. En nou, na nga stong fu today, me shi dat dene lei, want de tjara nyang kong. Dus de body, ja. De body. Dus.
0: Maar het is een gezellige bezigheid.
1: Ja, ik kijk er naar uit. Ja,
0: ik ook.
1: Ja,
0: ik
1: mooi. Oké, ik hou je eraan.
0: Ja, zeker.
1: Oké, zit.
0: En daarnaast ben je ook bezig met andere zaken, want je hebt twee activiteiten. Mag die andere ook bekend worden gemaakt? Mongo Day. Is het ook besloten?
1: Dat... Die Mongo Day is ook besloten. Dat na de verveers aan niet hoor.
0: In een man
1: weigers maar in tak ook de waarheid. Mongo Day is voor, zeg maar, of je bent er geboren, of je komt uit Mongolese ouders, of je hebt een relatie met Mongolese. Zo de maoring en zo de maora reunie. Want het is geen openbaar ding. Mm. Hoor openbaar
0: nou, een reunie.
1: Zijn. Nou, een reunie. We willen lekkere tories praten over vroeger. Dus als je komt, moet je kunnen meepraten over Mongo. Allemaal saai, even nog maar tak over Mongo.
0: Ja, nee, maar hoeveel mensen mogen erbij zijn? Want daar houden jullie ook rekening mee. Dat
1: ja.
0: Het is geen commercieel ding.
1: Nee, we hebben max 60 mensen die gaan meedoen.
0: Klaar.
1: Ja, dan zijn we klaar. Ja.
0: Maar stel je voor. Waarom Mongo mijn arki nono attack, maar waarom willen jullie me buiten sluiten? Dan zat dat niet bij Abba. Nou, niet bij Abba's Rotova dorp. Ik ga een dorp maken, een dorp no?
1: Abbe de een foto.
0: Een foto.
1: Mongo bij de een foto.
0: Altijd.
1: Mongo na een foto.
0: Altijd mijn horistrina, asma. Maar meer dat ik je lasa stree dat jaar, meneer Norman. Maar altijd een vergelijk paranam na een Mongo. De man dat nee, Mongo ben sweet moro paranam.
1: Ja.
0: En bij deze mekaar een paranam man kan ook doen. Want mij nooit gaan naar Mongo, dus mij nam een tak tranga.
1: Oh, maar de paranam man is een reunie toe, no?
0: Nee.
1: Dat kon leerding.
0: Maar meer, het was prettiger vertoeven op Mongo dan op paranam.
1: Dat is waar.
0: Een vergelijking dat mij horen als drie dat man leest een peiling. Dat van radio.
1: Heeft de man paranam man belt toe.
0: Ja. De man tak luister. Dit waren de grote verschillen. Want meer dan Mongo dan de stafleden bij die Jerdappe, de Betang, de Bevierde Schrift, verheven dan alle de trasma. Zeg ik het goed of?
1: Nee, mo leg je uit.
0: Okay.
1: Kijk, dat ding heeft wel een beetje. Fausa Takasan. Is dat een soort kastenverdeling toch?
0: Hmm.
1: Want je abi, die mensen begonnen met weekloners.
0: Mm-hmm.
1: En dan Fortnite is 14 dagen. De kiesie een maandloner en de kiesie stafdorp. Maar al die kastenverdeling, dus je had weekloners, Fortnite per 2 weken. Eigenlijk mijn mabel raakte mijn patro maandloner.
0: Oh.
1: Alla 14 dagen heb ik kiesmoni.
0: Oh, dan heb ik kiesmoni. Ik heb nog een beetje morgen langer.
1: Ja, toch.
0: Oh, ja.
1: Mijn ma, die mijn pa met promotie. Mijn ma, ik zie mijn pa dan. Oh. Dus alle twee weken met kiesmoni worden. Nee, mijn pataki. No, mijn tromaandloner. Met weer wetati. Ataki. Moren we twee betang. Fortnite.
0: Zo. Een maandloner, dat want dat je kiesmoren. Maar ik ga ervan uit. Dat wordt opgespaard.
1: Je kiesmoren, maar ik kan langer.
0: Terwijl een gasbom moest bij.
1: Wel no.
0: Dan gaan we toe terras aan moren.
1: Wel no. Maar je hebt één voordeel naar Mongo. Je hebt bij wat rangen van je boy.
0: Oh.
1: En je hebt bij telefoon. Dus ten bega foto, dan betek a telefoon, dan voor de familie, dan met bel boelangen. Dan heb ik dat, hé, ik wist dat kan ook, dan heb ik dat verzang. Dan heb ik dat paidja, heb ik dat ook ja. En aan de Mongo idee, heb ik dat maar Mongo, heb ik PT, fazan bij me, LTT.
0: Ja,
1: toch? Mita mongo ap LTT tu ma une pai. Atak tsuro ko e pai da pegi yu.
0: Ah.
1: Dus so mi ko leer tak. Oh, we hadden wel privileges.
0: So, sami sap fu paranam. Omdat mi ego der vanuit tak dape a bigi maatschappe be de suralko.
1: Sem divas langa mongo to.
0: Maar suralko was ni, mongo was toch niet zo uitgebreid dan paranam. Suralko.
1: No mi krap. Mo bluf jeans.
0: Ja.
1: Zonder mongo bestaat paranam niet.
0: Oh.
1: Nee, ik bok chitek mo pa mongo.
0: Kona paranap.
1: Ja, dat is toch alleen aarde. Dat is kona paranap. Dat paranap en meka verdere verwerking. Dat is gota op een sipi. Dat is Amerika. Dus zonder mongo bestaat paranap niet.
0: Oké.
1: Mongo dat is na basis.
0: Dat pa bok chitek mo po.
1: No me krab.
0: Kona paranap.
1: No me krab dinamite sutu. Verschrikkelijk. Alla vrede dinamite sutu. Dus die ben je. Daarom uno best kreki moro te obeyere knallen. Uguente, want dinamit besoep te vrede. Usabi, vrede bakan na dinamite soetu. Dan hemen, dan schieten ze die bergen open.
0: Ja.
1: Want boksit na tranga toch, boom, tranga bergi, dan schieten ze op. Daarom, madukasu bergi, nanga alle ding. Vatrawan en pede, mongo tapu. Alle ding, want mongo, als mensen het niet weten, betekent heuvel.
0: Ja, oké. Okay. Dat betekent is voor mongo.
1: Mongo betekent heuvel.
0: Oké. Okay. Ja, in welke taal is dat, mongo?
1: Eigenlijk, volgens mij komt het uit het Afkaans. Volgens mij komt het uit het Afkaans. Ik moet het even nog nakijken, maar mongo betekent heuvel. Mongo tapu is boven mongo. Mongo tapu, boven mongo. En dat klopt. Richting Franse kant is boven mongo. Want bakanatje kizi, albina en de thee abrawatra de hega, Saint-Laurent.
0: Oké. Okay. Dus, dan moet ik wansan sa mongo nabe aptu.
1: A karkon.
0: Namon paranami de bekonso manara.
1: Nee.
0: Je moet indienen. Takere me kies mi familie ko op bezoek beschermd wonen.
1: Ja, dat na denk ik. Dat na denk ik.
0: Ja. Omdat je schrijft in van de heren mi brara ko luku mi trawiki.
1: Dat is waar.
0: Dan je moest melden dan voor si mag psako in paranam. Hoe was het op mongo?
1: Vrije combo. Je rijdt oost-west verbinding. Ik ben linksaf. Je ziet rechts vroeger. Hoe ben abiskepol dat per? Schiphol over Abdapé. Dapé de vliegtuig belanden. Ik tja de man, want die mensen kwamen eigenlijk uit Paramaribo vroeger. Dan heb ik aan een boto allerlei. Dan heb ik aan een propeller vliegtuig. Allerlei stafleden en zo voor Mongo. Dus we hadden eigen vliegveld. Dus die, ja, hadden eigen golfbaan. Ik noem me grap man. We hadden eigen melkcentrale.
0: En dan Mongo de bepraat gratis meer, kan je me verstaan?
1: Eigen melkcentrale. Eigen koeien die maar bij kweken. Even is hier een kou voor Mongo. Nee. Nou, ik denk kou voor Holland.
0: Zo.
1: Serieus. Eigenlijk met bluffjes op Mongo, maar ik praat de waarheid.
0: En dan was aan tegen me dat je lasastrina. Een jongeman zei aan je betak net naar telefoon naar Boldewijn.
1: Oh.
0: En dan tegen me dat je deur of tak net op de radio is. Zo tikkie. Je vergelijk Mongo naar een paranam.
1: Nee, afhou dat in de macht, Mickey.
0: Oké.
1: Okay. Nee, afhou dat in de macht, Mickey. En om antwoord te geven, Mongo kun je zo binnenrijden.
0: Ja.
1: Man, vergis je, alles maar zie je. Dan de mijn carrière, een woord die is meer naar Mongo, aan mijn piep. Je hoort dat, want ik heb een lukkoe bakkajaar zien. Alles maar zie je.
0: En Mongo had ook iets aan, dat ik nou bij Abwan, want weet also dat ben naar Mongo, naar Karaneng.
1: Casablanca.
0: Juist. Casablanca. Maar deur of op dat naar Paranam.
1: Ja, Casablanca, naar Spanjore toch, Blanca huis, Casablanca.
0: Maar het is er nog meer, verstaan, verwaarloosd.
1: Adete.
0: Maar de?
1: Adete, volgens mij brunchen bij Bayern. Maar Adete.
0: Oké. En nu is Mongo toch iets anders geworden. Paranam ook toe, hè?
1: Ja.
0: Helemaal verlaten.
1: Het is helemaal verlaten. Verwaarloosd.
0: Juist. En we moeten ook toegeven dat niet loonpleid heb je gewoon in Paranam. Maar je adem een bepaald zijn in alle de osso lange boksheet.
1: Ja.
0: Ja. Ready.
1: Alleen,
0: precies.
1: Minder bij ademen in, want dan ben je daar mongo. Nee, ik heb een paar mongo toch?
0: Ja.
1: En ik kies een film naar Paranam.
0: Dus
1: in haar verwerking.
0: De grote vraag is. Hebben we gezond geleefd, ja of nee? Zijn in de Matapa project?
1: Nee, we hebben nooit gezond geleefd. Laat me eerlijk ook zijn dat de Amerikaan, die dingen die men nu gebruikt, caustic soda enzovoorts, die Amerikaan gebruikt, dat is aan dat die. En wij hebben ook drijfzand gekend. Hmm. Drijfzand is gecreëerd door Suralco. Smart dit in drijfzand.
0: Zo.
1: Is verschrikkelijk. Ik heb drijfzand ook meegemaakt.
0: Oh ja?
1: Ja, het enige wat je moet doen, bradi anu dai meki bari. Dat we maar op vrienden laten komen, tiki kon dat maar haar ipuru. Want hij moet niet erbij komen. Want je weet zo. En het is een vreselijke dood, drijfstand. Is een vreselijke dood. Je moet nagaan, amangees. Aman aan het tokotoko, maar het is waterig met zand en het heeft geen bodem. Je weet niet waar de bodem is.
0: Hm.
1: Drijfstand is vreselijk om dood te gaan.
0: Smadede,
1: drijfstand. Ja.
0: Kinderen?
1: Kinderen, vooral kinderen. Kinderen zijn nog sabi. Go waka, want het is mooi, efficiënt.
0: Mm.
1: Het is wit zand die gewoon, maar ga er niet op lopen.
0: Mm.
1: Is drijfzand. En Bagadati daar is een blauwe meer, ook gecreëerd, ja. Uralco. Echt mooi blauw water, zeewater.
0: Ja.
1: En dat was wel mooi. Maar we hebben een blauwe meer.
0: Paranam, we hebben een blauwe meer.
1: Ja, mongo toe.
0: Ja.
1: En ik weet niet of nou een bepaalde verwerking voor een bauxiet dat de mij creëert, want je gaat een soort witte pimba-achtige bodem.
0: Ja.
1: En daardoor, door zon zou schijnen naar een blauwe hemel,
0: mm-hmm.
1: en wat er is zo'n blauw. Want daar was ik wel achter gekomen.
0: Okay.
1: Want soms met tante Nitti. En Nitti met tang, een blauw gwe. Ja. Zo heb ik sommige dingen geleerd.
0: Luister, als u bent aan het luisteren naar mm-hmm. het programma Marticipatie, waar wij u bij halen. You Sangro, Paranamongo.
1: Het zou leuk zijn.
0: Je retori, zei het ook, die jongens hebben het helemaal verkeerd. Nou, dit doen we sabi.
1: Bel.
0: Dan naar jou en wacht die. 020-471-4291. Tuurlijk zijn we zo vrij. Rijfitaak, luister, ik heb breaking news. Er speelt iets anders zich nu voor in de wereld. Jullie weten het niet, maar ik ga het ook bekendmaken direct. Dan gaan jullie erop in. Dat mag ook.
1: Zeker.
0: 020-471-4291. 9-1.
1: Dat was naartoe, Nicky.
0: Zo. En je na poko, mama, je hebt nog een poko standby. Heb je niets op je telefoon daar, zei je, André Juno? Want je laat een poko mee, je weet het.
1: Ja, maar niet
0: voorbereid. Kijk, we hebben een kabel hier.
1: Maar dat intakieptje, want ik moet gaan zoeken.
0: Ja, luisteraars, bij deze hebben wij u opgeroepen om mee te doen met het programma Marticipatie. We hebben het over Mongo Paranam. Maar ook andere zaken heeft u gehoord. En u zegt van luister, moet komen. Mino wacht hier te trouwen voor ze bel. Mino voor ze begin bel komen direct. Mina lange beren, mina lange takkie. Men komt direct in de uitzending. Maar even poko begin draai. Door arka poko. Dan, yo, heb je wacht hier tien zo. Maar ze zijn niet konkbaar. Wat is dit?
1: Arkina salsa.

0: sous ma trilla. USD. La misa va poco discours Johnny Ventura of Las Chicas del Can, zou ook kunnen.
1: Zeven.
0: Maar wie is dit? Suriname?
1: Dit is Zuid-Zuidwest van vroeger.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Vrolijk?
1: Ja man, ja man.
0: Merengue tropical.
1: Ja.
0: Ja, zou Oruana.
1: Ja man.
0: Sabe? Oké, okay, luisteraars, we wachten op u. Want deze meneer heeft geen tijd vandaag naar eventjes Akong.
1: Tot vier uur.
0: Ja, kennismaking eventjes. En daarna gaat hij weg. Dus misschien kunt u nu inkomen. 020-471-4291.
1: Bel alsjeblieft.
0: Mooi zo. En de bedoeling is dat u meedoet met Mart. Zo doen we dat op de donderdag. En trouwens bijna elke dag. Die interactie.
1: Ja.
0: En if no one's money bel, dat ontakje, een onderwerp, nego, denk niks aan. Ik wil dat niet geloven.
1: Dat mini niet, baby. Dat geloof ik ook niet.
0: U bent erin, welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, met Lisbeth. Heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, welkom Lisbeth.
2: Hi, luister, is op Saharmi toch, Amongo Merki? Hey, nee, serieus. Ik had nooit meer zo... Nooit meer om het. Ook hier niet hoor. Zo'n sweet merkie.
1: Nee.
2: Dat was zo... Norman, nooit in het is aan Mongo merkie.
0: Nooit met het is nooit meer aan Mongo.
1: Nooit meer aan Mongo.
2: Het was iets bijzonders. Het had ons zo dik te ogen. En wat was aan
1: Nee.
2: Dat was zo puur en zo lekker. Het was niet normaal. Maar Norman, dus... Nooit, luku, nooit dat ino Archimax nee man, de draaien de luku gona mongo, dat je zat zit in een boxie te komen.
0: Ja, zo.
2: Ja, toch?
1: Ja, cijfer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar goed, zelf ben ik nooit naar Mongo geweest.
0: Ook niet.
2: Nee.
0: Maar hoe kon je aan melk, hoeveel heb ik je aan melk?
2: Mensen die kennissen van ons die uit Mongo kwamen, die namen voor ons mee.
0: Oh.
1: Ja. Klopt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Mijn god, abnormaal lekker was het eigenlijk, jongen. Echt.
1: En het mooiste ervan, het was gratis.
2: Ja, beetje Amerika bij Apuan, zo dromen.
1: Ja, man.
2: Ach,
1: en met een kartonnen dop, even pura dop, zo.
2: Dikkie
1: de onderring, man. Even boring, aloom, zei je.
2: Ja, het was abnormaal lekker, ja. Hoor. Het was,
0: nee. Nooit meer geproefd, nooit meer.
2: Nooit meer, nee.
1: Zo.
2: Mm-mm. Maar, ja, kijk, dat waren nog eens tijden, hè.
1: Ja.
2: Het was een welvarende stad.
1: Ja.
2: En, ik bedoel, zoals het er nu uitziet, begrijp ik dat bijna Iwan Kri.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ja, heb ik begrepen van mensen, hoor.
1: Ja,
2: van echte Mongonezen.
1: Ja.
2: Maar goed, maar weet je waar mijn nieuws is? Het wordt... Ik ben echt, misschien denken mensen dat ik een beetje pessimistisch ben,
1: mm-hmm.
2: maar wat er in de wereld gebeurt, in Gaza,
1: mm-hmm.
2: steeds meer dat een minister, een uitspraak van de minister van Veiligheid van Israël,
1: mm-hmm.
2: die zegt, die Palestijnen, ook Arabvorm ze geen gevaar, je moet ze afmaken.
0: Zo.
1: Mm-hmm.
2: Kan je voorstellen, wang, een parlementslid toch?
1: Mm-hmm.
2: Die afscheiding van Gidim, die man, ik kan even niet op zijn naam vallen. Die heeft ook gezegd, als ze komen, moet je ze met geweld.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Toch? En dan zegt de minister nu van Veiligheid, ook Arabvorm ze geen gevaar, je moet ze doodschieten.
1: Mm-hmm.
2: Hm. Dus wat ze willen is toch duidelijk. Het is gewoon een zuivering dat daar plaatsvindt.
1: Mm-hmm.
2: Want we hebben al gezien wat voor plannen ze met Gaza willen. Trump heeft ons ongeveer laten zien als we ze helemaal uitgezuiverd hebben om het zo dat woord te gebruiken,
1: mm-hmm.
2: dan wordt het een paradijs. Dan wordt Gaza een paradijs en mm-hmm. dat gaan we. Dat wordt een super, misschien toeristisch oord voor hele rijke mensen, wie weet.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Dus, maar het zijn schokkende uitspraken en ik maak me zorgen omdat ik dan toch wel zie dat we steeds dichter bij een grote wereldclash komen.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en als je ziet Korea, kijk, bijvoorbeeld Noord-Korea stuurt wel 50.000 soldaten naar Rusland.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat soort dingen, als je Noord-Korea neemt, Rusland, misschien China, ik weet niet of China zich zo gauw in die oorlog zal mengen of het er komt, maar dat zijn gevaarlijke allianties toch voor de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Dus als dat echt op een gegeven moment de pan in de vlam slaat, de vlam in de pan slaat, dan zijn we zo ver, hè.
1: Mm-hmm.
2: Echt, wat er nu gebeurt op de wereld, ik zeg het je eerlijk, ik krijg er slapeloze nachten van.
1: En als ik een schepje, als ik een schepje bovenop, als ik een schepje bovenop mag doen, ik heb gisteren nog gehoord dat die president Trump, dat hij sancties, zware sancties gaat instellen tegen het internationale hof. Degene die ze moeten bestraffen.
2: En ze zijn niet eens onderdeel van het hof. Ze herkennen dat of niet.
1: Nee.
2: Maar als de rechters die daar zijn gaan onderzoeken van hebben Amerikaanse militairen, hoe noem je dat, misdaden gepleegd tegen de menselijkheid.
1: Ja.
2: Daardoor hebben ze die mensen afgesneden. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je kan niet pinnen, je kan niet naar je banktegoeden gaan.
1: Mm-hmm.
2: Het is heftig, hè?
1: Mm-hmm.
2: Het is heel heftig.
1: Mm-hmm.
2: Dus echt, misschien denken mensen dat ik heel pessimistisch ben. Van aard ben ik dat niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu ben ik dat wel.
1: Mm-hmm.
2: Omdat er zoveel dingen gebeuren. Er zijn zoveel, ik zeg het al, alle ingrediënten voor een grote wereldcrash, die zijn er al. Die zijn er al aanwezig.
1: Mm-hmm.
2: Alleen moet iemand één vlammetje aansteken, de atoripori.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, ik zal misschien moeten we een beetje vrolijke dingen denken, maar nergens, op dit moment zie ik nergens, ook niet in ons eigen land, want we kampen ook met zoveel dingen, problemen, rechterlijke macht, mennonieten,
1: mm-hmm.
2: Weet je wel,
1: mm-hmm.
2: Nou, dat is ook al wat. Maar soms heb ik zoiets van, weet je wat, Lisbeth, slaap rustig en dan zullen we zien waar het schip strandt en of ik nog de kans vind om te vluchten. Ik vind dat kans voor Cotabra 8000 kilometer verder, weet je, dan zal ik blij zijn.
1: Mm.
2: Maar het is echt om over na te denken, hoor, echt.
0: Ja, mooi.
2: Maar goed, aboem. Fijne middag.
0: Dank je wel voor je bijdrage.
2: Oké.
0: Mooi zo. Goed. Ik heb inderdaad ook een afspraak met de heer Glenn Truideman, Suriname, Radio ABC en STVS.
1: Mm-hmm.
0: Hij wil het hebben over rechterlijke macht, de toestand in het land.
1: Mm-hmm.
0: Hij wil het verduidelijken naar onze luisteraars, want we los maar. Nee, begrijping, ik ook niet zodanig, her, maar er speelt iets daar. En even zeg, misschien is het nodig om het vaker erover te hebben, zodat men het kan volgen en ook begrijpen, want daar is hij voor.
1: Mm-hmm.
0: Oké, maar Sari, zou je verstaan net hoe Lisbeth
1: ziet?
0: Gemakkelijk dat wat minister het tak zo.
1: En ze gaan hem opofferen, hoor. Hassan Samierikba. Israël gaat hem opofferen. Dat zogenaamd, dat kan Netanyahu vrij blijven, toch?
0: Mm.
1: Want de man is op een bepaald systeem.
0: Mm.
1: En inderdaad, als je het nieuws volgt, dan moet ik Lisbeth gelijk geven. We moeten alert blijven. We moeten opletten. We moeten vooral opletten.
0: Ja.
1: En het klinkt gek, maar je moet ook denken aan een noodvoorziening thuis.
0: Zo.
1: Je moet iets creëren, boy. Want zomaar kan er hier in Holland ook dan alles aanvallen weg.
0: Mm.
1: Dan moet je ook, als je in een flat zit, gaat het helemaal donker worden. Ik wil je niet bang maken, maar je moet die noodpakketten beginnen aan te schaffen.
0: Hm.
1: Je hoeft niet die dure dingen te kopen. Maar als je op internet kijkt wat er in een noodpakket zit, dan begin je die dingen klein misdreven en begin Biden, boy.
0: Zo.
1: Ik begin Biden, Sam Chim Chim. En vooral is dat Sammy Biden, man. Ik ben Sam Chim Primus.
0: Primus.
1: Ik ben Primus.
0: Primus is een carcinoïne.
1: No. Als die zegt, ik ga een bommetje, het is niet een serie, action is een serie. Om tien bommetje.
0: Ja, maar om Londrie toch?
1: Maar bij toe. Als ze aan dat zo lang gaat toch. Want mijn mia, hè? En jouw gabal kan het geboren, hè?
0: Mijn denk, was leuk, ook al goed.
1: Ja.
0: Nee, het is erg.
1: Ja, toch?
0: Het is erg, hè?
1: Want als je in een flat zit en alles valt weg, ik wil geen bang scenario creëren. Maar hou rekening, als je in een flat zit en alles valt weg, is het gewoon donker.
0: Ja, ja.
1: Dus je zaklamp naast je bed, dat heb ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb een zaklamp naast mijn bed. Mijn telefoon probeer ik altijd op te laden.
0: Mm-hmm.
1: En mijn zoekwampting, map wampting, batterij, safari karazambaga.
0: Pocket radio.
1: No, zei je like, oh ja, Sam dat meem go.
0: Ja, je mag wat in volg, zei je.
1: Sam dat meem go.
0: If you man.
1: Ay, asa dat mi go bay. Mi go bay, ente.
0: Oké. Okay.
1: Pocket radio na batterij. Ja, toch?
0: Ja.
1: Want daar moet man vangen, Samsa. Mensen, je moet voorbereid zijn. Je moet niet bang worden, maar je moet voorbereid zijn.
0: Zo is dat.
1: Ja. Vast aan neem bagape, ik kan. A extra sani zei je wat kan aan geen vangen.
0: Oh, power supply.
1: Power, one power bank.
0: Power bank.
1: One power bank.
0: Ja.
1: Mensen, een power bank. Schaf het aan. En hou rekening, if you can een powerbank en je gaat naar Suriname, mag het niet in het ruim.
0: Oh nee?
1: Nee, het moet in je handbagage.
0: Oh?
1: Nee, het moet in je handbagage. Want dat is dan op lithium. En dat lithium is het akambron zomaar.
0: Oh.
1: Ja, en dan willen ze liever dat je het in je handbagage hebt. Want if je potting, tap ze je eerder, dan kan je blussen eerder. Maar if je in je ruim bagage en dat tik van je af, dan is mama probleem. Dus denk erom.
0: Is meteen ook een tip.
1: Ja, als je een powerbank hebt, nooit in je ruim bagage.
0: Nee.
1: Het moet in je handbagage.
0: Oké. Dan is dat ook doorgegeven aan u.
1: Ja.
0: Het andere is, dat had ik begrepen, dat Israël ook in het nieuws was die de maand of is de meere dat ze toestemming hebben gegeven om huizen te bouwen in het gebied van de Palestijnen. Ja. En die zijn weer in protest. Palatina Tisatibron.
1: Ja.
0: Want zodanig de kiesruimte voor Abde Egi staat.
1: Mm-hmm.
0: Het was in het nieuws. We vangen op eventjes.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarbij zie je dat Israël, ja, de soep van je auto in Natoria. En gisteren weer bij de televisie toevallig. En dat ik, ja, Clinton wordt 80 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En hij was het dichtstbijzijnde naar een vredesoverleg tussen Arafat en Trouwen.
1: Ja.
0: Bijna de beetje vrede dappen. Maar op een of andere manier vond mij Hamas zoetong. Of vaya toch.
1: Mm-hmm.
0: En de matier, Peres was het nog?
1: Peres.
0: Oh, de Tjering.
1: Ja.
0: En Israëlier Kiraman. Mm-hmm. Met als gevolg dat hij heel vredesoverleg Nogodoro.
1: Mm-hmm.
0: En het is nu nog erger dan voorheen.
1: Ja.
0: Nog ver weg dan voorheen. Maar Clinton was het dichtstbijzijnde.
1: Ja.
0: Maar
1: vroeger kon Amerika Israël in toom houden. Maar nu niet meer.
0: Nee.
1: Nu niet meer.
0: Ze gaan solo.
1: Ja.
0: De soort Amerika toch takeren.
1: Dit doet ze alleen maar.
0: Juist.
1: Dit doet ze
0: en de vraag, en de grote vraag, hoe de Mapota vinger op een juiste plek, want de man dacht vanwege rijkdom voor Israël en posities hadden in Amerika ook toe op essentiële plekken, financieel, economisch, banken, dan aan de Trasanmoro. Met Amerika dans naar de pijp of ding.
1: Mm-hmm.
0: Wordt gezegd, ik weet niet of het zo is, maar iemand kan het verduidelijken.
1: En ze hebben ook de meest belangrijke veiligheidsdiensten, Mossad.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Mossad naar wereldwijd.
0: Naar de tip vaning, hou af nou, wie vergeet het ding. Dat kan toch niet waar zijn, die meneer is de hele dag in het nieuws. Hij doet nou aan president voor Amerika.
1: Trump.
0: Hij maakt gewoon een bestelwagen van Israël melden te keren, Iran, want hier jullie waren. Gewoon een catering wagen.
1: Zetje
0: van vliegtuig.
1: Hij is de blauwe vliegtuig, maar zolang Amande, Amand zendt wel een pers mee naar zijn vliegtuig. Want in een wagen.
0: Nee.
1: Als je naast aan gaat mee.
0: Zo.
1: Ja, de man tippen, man.
0: De man tippen. U bent erin. Wie bent u?
3: Ja, heren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jan. Goedemiddag, Jan.
3: Meneer Rabin was vermoord.
0: Ramdin, ja. Ramdin is geen. Rabin. Rabin.
1: Rabin.
0: Is geen Peres. Ramdin. Ja. Nee, Radin.
1: Ramdin. Rabin.
3: Hij was Rabin. Met Arafat en Bill Clinton, die gisteren 80 was.
1: Zuiver.
3: We hadden vrede gesloten. Maar de extremen hebben hem toen vermoord.
1: Mm.
3: En daar heeft Netanyahu handig gebruik gemaakt om zijn politiek sinds toen wat hij voert tot nu toe.
1: Mm.
3: En gaat hij door en de komende maanden gaat hij weer proberen de verkiezingen te winnen.
1: Mm.
3: Dus ik denk dat hij daarom de kansen die hij ziet, hoe meer je tegen de Palestijnen ageert of doodmaakt, dan krijgt hij die rechtse kiezers in Israël.
1: Mm-hmm.
3: En dat is ondersteund door, ja, kijk, Trump heeft de ene dag pro, de andere dag weet hij niet waar hij is. En de volgende dag zegt hij wat anders.
1: Mm-hmm.
3: Zodra hij geen anders.
1: Mm-hmm.
3: Zodra hij geen

0: Ja, die ken ik ook.
1: Die was een vriend van me velen. Ed Pengel, die was leraar daar op school.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik ging, was je had de Mandgeldersflat, hè, waar die onderwijzers woonden.
0: Mandgeldersclub.
1: En dan logeerde ik daar.
0: Oké. En Mandlonersclub. Want zo was het een beetje verdeeld, inderdaad.
1: Ja.
0: Mm-mm.
1: Dus Mongol ken ik ook een beetje.
0: Oké.
1: Maar Paranam ken ik ook, Bilinton.
0: Ja.
1: En meer zorg.
0: Dus u kunt het verschil aangeven.
2: Ja. En wat gebeurde op Afobaka? Wat gebeurde daar?
1: Afobaka, dat was niet meer.
0: Dat is
1: belangrijk voor Afobaka. Ah, Stuwmeer.
2: Okay. Stuwmeer, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat is. Afobaka is. Het is het Stuwmeer, Blommesteinmeer heet
0: ja.
1: Het.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk voor Suriname nu.
0: Ja.
1: Nee, maar... En was er tegen, en wat waarop men tegen was, de behandeling van de mensen die daar woonden.
0: Ja, die dorpen die onder water gezet zijn.
1: Behalve die dorpen.
0: Ja.
1: Die mensen zijn, ik ben ook daar geweest, Bronsberg,
0: mm-hmm.
1: waren twee transmigratiedorpen.
0: Mm-hmm.
1: Mensen werden in hutten gebouwd van zinkplaten.
0: Mm-hmm.
1: Kan je je voorstellen dat
0: met,
1: je zinkplaten...
0: Met die hitte.
1: En dat je daar overdag in moet wonen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was niet te houden.
0: Nee, dat klopt.
1: En ja. S'nachts, ik ben een keer daar geweest en geslapen.
0: Mm-hmm.
1: Je moest twee broeken dragen en een teken. Zo koud was het.
0: Bronsberg.
1: Bronsberg.
0: Ja.
2: Jan, ik moet naar een volgende bellen, anders redden we het niet, want hij gaat zo weg. Dan bel je later weer, als het even kan.
1: Okay,
2: ja?
1: Oh, goed.
2: Ja, dank je. Deze laatste beller heeft 2 minuten. Gaat het u lukken? Hallo, beller. Bent u er? Ja, u bent er, maar uw radio... U luistert via internet en er is een vertraging op de lijn... maar u bent nu in de uitzending. Hallo, meneer, mevrouw. Hoort u mij? Ik hoor u wel. U bent nu aan de beurt. Nou...
0: Dan hebben we muziek.
2: Dan hebben we muziek. Nee, maar we gaan met jou afsluiten, want je gaat zo weg.
0: Ja.
2: Die zijn net doet toe.
0: Ja.
2: Die tegen mij afspraak de voor jullie met Guerra.
0: Ja.
2: Voor jullie met Guerra.
0: En aan nieuwse kont.
2: Ja, aan nieuwse kont.
0: Oké.
2: Vertel nu, zijn de moro's, wat kunnen ze van je verwachten? Dus maandagochtend ben je er gewoon.
0: Maandagochtend start met Mart vanaf 8:30 tot 9:00. Maar ik ga deze maandag beginnen om van 9 tot 10 ook nog lekkere muziek te draaien gewoon. Maar wel via internet.
2: Mooi.
0: Dus u moet afgestemd zijn op internet. U mag ook vanaf 7:30 op internet afgestemd zijn.
2: Ja.
0: De Liba Radio gewoon op internet.
2: Zo.
0: De Begin Tekwan Gwenti voor Archie via internet. Want de ether is makkelijk, maar internet is nog groter, is nog makkelijker. Ja toch?
2: Mooi, dat is waar. Normaliter zie ik je ook op een grote motorfiets.
0: Ja, ik heb deze zomer... Niet zoveel gereden, maar ik heb hem nog.
2: Oh.
0: Ik ga binnenkort weer.
2: Ja, het is leuk om je zo te zien, man.
0: Ja, vroom, vroom, vroom,
2: vroom, vroom. Stora proces, ja.
0: Ja, zeker.
2: Okay.
0: En die Matty Glenner, motorfiets nog.
2: Ja. Leuk.
0: Mooi.
2: Wacht, die man bellen. Het is allemaal eventjes, we zijn maar kort, hoor. 1 minuut hebben we, want dan krijgen we het nieuws. Wie bent u? Welkom. Hallo. Een schriftbeller.
0: Oh.
2: Ah, Meera.
0: Meera.
2: Ja. Maar die heeft een... Nee, we gaan het laatje bij laten.
0: Oké.
2: Okay. Norman. Maandag.
0: Odie. Heel mooi.
2: Dank je.
0: Dank je.
2: Dag.
0: Doei. Doei.
2: Joep.
3: 107.9. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de

0: snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtiman er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poi ating sobun suma no sa December. Isi na nga go bipoyula sa pakara na nga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Geachte donateurs, Stovutu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bernerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het ter zijne tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, Fostentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke die hart voor Mart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Edje Events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06-87-98-98-64-00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Die verkoop maar sami kon verstaan na taki. Wama sa wan nak vinter poer, wama sa wan nak wan blakabal. Maar dat lanceren bericht dat als aan die uitverkocht waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Vinter heeft betaald voor die spot, dus hij moet ons zeggen wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Nou, maar in ak vinter poer. Ja, vinter tranga. A veiligheid tranga. A bar tranga. Den bent tranga. A gezelligheid o tranga. Dus je moet erbij zijn. Vinter, hoor die spang. Alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikkoen dat ik me goed daar aan de ding. Van mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. We gaan naar de advertenties en we zijn straks bij jou terug.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Mart. Op de donderdagmiddag, Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur. Julio, die is net weg, heeft andere verplichtingen, maar hij heeft toegezegd dat hij mij volgende week donderdag gaat vervangen. Tussen 2 en 5 uur. Dus een lange rit. 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags, ja. Ade. Hij gaat met u participeren. En u heeft kennis met hem gemaakt voor de middagluisteraars. Misschien luistert u nooit in de ochtenduren. Dan weet u dat. Dat hij het gaat doen. Zodat ik op internet andere zaken kan gaan bespreken. In beeld en geluid. We gaan de Mart televisieafdeling ook hier en daar triggeren. Want we beschikken nu over de mogelijkheid in een luxe, prachtige studio in Zuidoost. Daar in Rijgersbos op de 3e verdieping, waar we vroeger al zaten in het gebouw. Het is opgeknapt. Mooi ingericht. Televisiestudio, podcaststudio, radiostudio zit erbij. De techniek van vandaag, hè? Allernieuwste apparatuur. En het wordt niet goed bemand nog door de afdeling radio. Zuidoost TV zit erin. Jonge reporters zitten er ook. Alleen Mart, vanwege, ja, hoe moet ik het zeggen, onvoldoende kennis van nieuwe apparatuur. Me kunne de dappen, maar me moest begin die afvoortouw, dus ik ga het doen. En u gaat het merken. Dat u Norman niet zo vaak in de ether hoort, maar dan wel op internet en te zien op YouTube en al die andere kanalen. Dat is een heavy tory. Want op televisie in beeld, dan moet je ervoor zorgen dat je altijd geschoren en gekapt erbij zit. Hoeft niet in een driedelige pak hoor, dat niet. Gewoon eenvoudig. Maar het oog wil ook wat. Dus we nog gaan zomaar in beeld dat we boerja fasie. No, dat we nog doen. Dat weet u dat. En u mag meedoen, want ik ga proberen gasten uit te nodigen. Interessante, minder interessante gasten aan het woord laten. Gewoon op de bank. Dat we jatori, we takkie over allerlei zaken. Dat is mooi. Als hij in Nederland was, zou ik hem zeker als eerste gast hebben. Dat is onze collega uit Suriname, radioman, televisiepresentator, werkzaam bij ABC. Heeft jarenlang het programma Vizier voor ons gedaan. Maar helaas, hij heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. En daar zit hij nu. En ik bel hem met een andere telefoon op dit moment, dus dan neemt hij niet op, want we hebben een afspraak dat ik hem zou bellen. Dus hij is een vreemde telefoonnummer, dan neemt hij niet op. Want kijken of hij opneemt. Nee, hij wil het bekende telefoonnummer van me zien. Zo is hij nou eenmaal, Truideman, man van woord. Dus dan ga ik het doen. Maar op mijn eigen nummer, dus mijn eigen mobiel, is de kans groot dat iemand mij opbelt en verstoort een gesprek. Dus dan moet ik een risico toch. Ik hoop dat niemand me belt op mijn mobiel. En dus gaat hij de zaak storen. Maar ik bel hem nu op een bekende telefoonnummer, zodat hij het ziet van Aynami. Aynami. Glenn Truideman, radioman. Televisie doet hij ook. En nog veel meer. Oh, hij neemt ook nog niet op. Farad Kang, Glenn. Dus.
1: Hey. Ah.
0: Oh.
1: Hallo, Norman.
0: Ja. Ik belde eerder met een andere telefoon. Dus, maar je zegt van, Norm, je noemt ik zomaar, want aan de Norman.
1: Nee. Ik was even in een andere ruimte.
0: Oké.
1: Ik was even in een andere ruimte.
0: Mooi.
1: Want assembleevergadering is er zo meteen en het wordt uitgezonden op tv meestal. Hè?
0: Oh.
1: Dus ik heb het vast aangemaakt.
0: Ja. Nou, voor de luisteraars heb ik je al aangekondigd als radioman, televisie. Je hebt gekozen om terug te gaan naar je lobby's, Renan Kondre, Zwitser, Renan Kondre. Maar we missen je hier nog steeds. We missen je nog steeds naar het programma Vizier. Op de zondag. Dus we look of Charikon, Jabaka, Harikon. Maar ik denk dat
1: je... Ja, maar weet je, Norman. Met de huidige stand van de techniek moet dat niet onmogelijk zijn.
0: Kijk.
1: Ik hoef niet altijd fysiek daar te zijn.
0: Zo.
1: Nee, hoe mooi jullie zomers ook zijn. En hoe prachtig die winters ook zijn. Dus Suriname blijft Suriname. Ademi broeder toch.
0: Oké, dat roept leuk. Maar goed, op afstand kunnen we heel veel doen. Tegenwoordig naar de techniek, zoals je dat zegt.
1: Precies.
0: Ja. Daarom heb ik je nu gebeld. Omdat je zegt van luister... Suriname zit met veel onderwerpen nu, maar jij wil je concentreren op rechterlijke machtverhaal, waarbij we hier in Nederland niet iedereen op de hoogte is van wat sala jugu jugu dati, wat is die tori die al lang speelt. En ik heb je gebeld met de bedoeling dat je het kan verduidelijken voor onze luisteraars. En aan de hand van wat je vertelt zullen er misschien vragen ontstaan. Dan halen we de bellers erbij. Ja?
1: Geen probleem.
0: Jij hebt het hoogste woord hier bij Mart vandaag.
1: Ook Garo. Laten wij zeggen dat ik dood eenvoudig blijf en toch probeer het heel goed uit te leggen. Er wordt aan de overkant bij mij gebouwd. Hebben jullie er last van?
0: Nee.
1: Maar dan doe ik het raam dicht.
0: Nee, ik hoor nog niets.
1: Geen last.
0: Nee.
1: Oké. Die Surinaamse, het Surinaams Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, is in feite zoals we die al 50 jaar kennen. Sinds, zeg maar, de onafhankelijkheid is hij zoals hij is. En we kunnen er over eens zijn dat er hier en daar wat opmerkingen zijn over hoe functioneert onze rechterlijke macht. Een voorbeeld van een punt van kritiek is dat stukken heel lang blijven liggen, processen heel lang duren. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Een ander punt is dat men zich afvraagt, en dan richt ik me meteen op de Nationale Assemblée, waarbij een initiatief van Abu Jones, een NDP-parlementariër, is gekomen, die zegt, waarom moet bijvoorbeeld de PG voor het leven benoemd worden? Daartegenover zegt men, jij zoekt politieke zaken, want jij denkt de PG is gerelateerd aan de VHP. En de PG moet een onafhankelijk instituut zijn. Voorgesteld wordt om dus dat instituut van zeg maar vervolging in een ander jasje te steken. Dat is een van die kwesties die er wordt aangehaald. Een andere kwestie is de rechtspositie van de rechterlijke macht. Hoe zit het daarmee met de rechtspositie van de rechterlijke macht? Een ander probleem is weer, de samenstelling van die rechterlijke macht en de organisatie van het OM. Wat ook speelt is het loon. Je mag eigenlijk niet spreken over loon, maar het salaris van de rechterlijke macht. Met name die van de PG. In de laatste wijziging is de PG met een enorm hoog salaris naar buiten gekomen, die in feite de structuur een beetje in de war heeft gegooid. Dus is de vraag, wat moet daaraan gebeuren? Dus die rechterlijke macht die zegt van, hey, jullie zijn bezig geweest. De regering is ook bezig geweest met het parlement. Ik heb amendementen onder ogen gezien en ik schrok ervan. Dat zegt de rechterlijke macht. Ik schrok daar zodanig van dat ik meteen ben gaan reageren. Nou, rechters hebben gereageerd. Officieren van justitie hebben gereageerd negatief op die voorstellen van de regering. Ook de Vereniging van Medici hebben gereageerd. De advocaten hebben ook gereageerd. Allemaal negatief op die voorstellen van de regering. Nu zegt het parlement, hey, wacht even, jullie zijn veel te voorbarig. Want er zijn nog geen amendementen, het zijn voorstellen. En die voorstellen hebben we in feite nog niet om aan te werken. Ze zijn nog bij de regering in worden. Jullie hebben een pingie gekregen dat er amendementen zijn en hebben op grond daarvan gewerkt. Nou zeggen de assemblee, dat, althans delen van de assemblee, daar kunnen we niet mee werken. Je hebt te wachten tot die amendementen officieel zijn ingediend en daar gaan we aan werken. Dan zeggen een heleboel mensen, wat voor onzin is dat? Als je iets hoort dat in jouw nadeel is, nog voordat het formeel wordt, gaat het tegenin. Nou wacht die te asam psakba, want anders kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Dat is op dit moment de stand van zaken. De voorzitter van de assemblee heeft besloten om samen met de rechters, de rechterlijke macht, te kijken naar een model om de zaak in goede banen te leiden, dat de amendementen behandeld worden in de Nationale Assemblee en dat de kritiek van de verschillende groeperingen daarin wordt meegenomen. Dat is de stand van zaken op dit moment, Norman.
0: Oké. En als je het aan mij vraagt, als ik iets hoor, dan zeg ik van, hé, wacht even, maar waarom moet diegene werkelijk voor het leven gekozen worden? In Amerika hebben ze het ook volgens mij, hè? Hetzelfde systeem, die rechters daar.
1: Ja, een deel.
0: Oké.
1: Een gedeelte voor het leven. En een ander gedeelte wordt door de president benoemd. Kijk, voor het leven. Ze hebben voorgesteld om de leeftijd. Dus met voor het leven wordt eigenlijk bedoeld tot 70 jaar. Hè? Want het is nu tot 70 jaar. En dat bedoelt men met voor het leven. Men heeft voorgesteld in de assemblee om, en bij de regering, om het terug te brengen naar 65 voor de PG en 60 jaar voor rechters en officieren van justitie. Zoals je weet, Norman, hebben we een groot tekort aan juridisch geschoold personeel. Ja. Als je nu de mensen hun pensioengerechtigde leeftijd terug gaat brengen, dan betekent het dat we weer komen te zitten met een enorm tekort.
0: Mm.
1: Dat betekent dat we weer zo lang moeten wachten op processen voordat die uiteindelijk uitbehandeld zijn. Ik ben op dit moment, Norman, boven de 60. En ik zou het heel jammer vinden als ik nu al met pensioen zou moeten gaan, omdat ik me stevig, goed en verstandig vind.
0: Hmm.
1: En ik kan me dus best voorstellen dat een rechter zegt van, waarom moet ik op de 60ste met pensioen? We hebben al een groot tekort. We hebben al weinig ervaren mensen. En dan laat je ons met pensioen gaan en dan thuis zitten, duimen draaien, op balkon zitten. Dus dat is mijn antwoord. En dat is ook het antwoord, hoor, officieel, van de structuren die daartegen zijn.
0: Ja, maar het wordt ook goed betaald. Want dat moet ook worden gezien. Ze krijgen een behoorlijke salaris, heb ik begrepen. Iets van €30.000 per maand. Is het waar?
1: Ja. Dus dat. De PG bedoel je, hè?
0: Ja.
1: De PG. Ik geloof dat dat deel berustte op een telling die een misverstand was en die in feite nog niet teruggedraaid is. Maar daar zou de assemblee wel aan werken en daar is de rechterlijke macht het ook mee eens. Daar is de rechterlijke macht er ook mee eens dat het een tandje minder kan. Dat klopt.
0: Ja, oké, want als ik goed word betaald, dan wil ik tot mijn 80ste, 100ste zelf doorgaan, hoor.
1: Het is tot nu toe tot je 70ste. En dat bedoelt men met voor het leven.
0: Oké, mooi. Dan is tot dat ook verduidelijk, ja. Luisteraars, en die nu vragen hebben in deze zaak, wilt u dan meedoen? Heeft u een vraag voor Glenn? Want niet zomaar is hij aan de lijn. Hij wil zaken verduidelijken. Als er vragen zijn, misschien kan hij dat ook meenemen in zijn eigen uitzending. Als het relevant is. Dus komt u maar in. 020-471-4291. Want het houdt Suriname bezig al de hele tijd nu al. Hè?
1: Ja, klopt. En nou, de hele tijd. De hele week. en het is intensiever geworden. Want er zijn diverse meningen en het is nu zelfs zo dat het hangt er vanaf welke politieke partij je aanhangt, dat standpunt neem je in. Maar zo is het altijd in Suriname, hoor.
0: True. Er zijn twee bellers die vinden de zaak ook interessant. Abrawatra, wie bent u? Bedankt. Welkom, goeiedag.
2: Ja, met Jan, meneer Norman.
0: Welkom, Jan.
2: Nou, ik heb deze zaak ook gevolgd en wat de heer uw counterpart daarover heeft.
0: Glenn Truideman.
2: Meneer Truideman, ik heb het idee dat dit een politieke move is van NDP. En er wordt al lang gesuggereerd dat de veroordeling van de wijlenvoorzitter en comparanten, dat toen, dat werd gezegd, en dat is ook wat Baburam had geschreven, dat de rechters...
3: Hallo Norman, ik hoor niks. Ik hoor af en toe een woordje, maar verder niks.
0: Oh, je hoort die beller niet, zelf?
3: Nee.
0: Oh, dan wacht even, dan moet ik het anders doen. Dan moet ik je toch op de speaker zetten, even hoor. Dan ga ik het zo doen. Jan, dan moet je opnieuw beginnen, Jan.
2: Oké. Ja, hoort je mij nu?
0: Ja. Glenn, ja. Hoor je hem?
4: Ja, ik hoor jou.
0: Ja, maar Jan, zeg wat dan, Jan.
2: Ja, wat ik probeer terug te denken, hoe dit naar boven is gekomen.
4: Nee, ik hoor niks.
0: Je hoort niets?
2: Ik zal het kort samenvatten voor meneer Norman.
0: Oh, dat is vreemd.
4: Ik heb hem wel een zinnetje, een flart gehoord van de NDP probeert iets en daarna heb ik niks meer gehoord.
2: Oh. Ja, kijk, waarom er zoveel verzet is in Suriname? Zelfs in de coalitie is er verzet.
4: Misschien dat je in de tussentijd de volgende beller kan laten en dan kijken wat er met deze aan de hand is.
0: Ja, Jan, laat me even iemand anders proberen. Okay. Dan kijken we. Maar blijf aan de lijn hoor, Jan.
2: Ja.
0: Ja. Wie is die tweede beller? Welkom. Hallo, tweede beller. Hoort u ons? Nee, dat gaat niet lukken. Dit is vreemd. Maar ga maar even door, Jan, terwijl ik even aan de knopjes zit.
2: Kijk, wat ik wil zeggen, ga ik kort samenvatten. Kunt u het voor meneer Truideman vertalen?
0: Ja.
2: Het idee is dat er een probleem is binnen de coalitie al. En er, dat stuk dat gelekt is, waar het Hof en PGAG's hebben gereageerd, dat is bewust gedaan omdat partijen het idee hebben dat dit
4: nu hoor ik hem.
2: Ja, dat de NTP de rechterlijke macht betaald wil zetten omdat hun ere wijlen voorzitter en comparanten veroordeeld waren tot 20 jaar straf. Dus het is niets minder dat ze vernieuwing willen hebben, maar NDP wil gewoon, want ze hadden toen gezegd dat de rechters politici waren in toga's. En dat is het probleem binnen de coalitie. De coalitie heeft het stuk uitgelaten lekken. En daarom is alle relevante organisatie in Suriname is naar buiten getreden. Dus de NDP en de voorzitter, meneer Hadim, zit met dit wat naar buiten is gelekt in hun maag met dit stuk.
0: Oké, dankjewel Jan. We gaan naar de andere. Dank je, dag. U bent erin. Glenn gaat straks reageren, hè? Welkom.
4: Ja.
0: Oh, die is weg. Kan je alvast reageren op wat Jan heeft gezegd?
4: Ja, ik zal reageren op hetgeen ik gehoord heb.
0: Ja.
4: Dat Jan zegt dat het een georchestreerd ding is van de NDP. Als ik het goed begrepen heb en kort gezegd in mijn eigen woorden.
0: Ja,
4: die kritiek wordt hier ook gehoord. Ben ik er mee eens? Ik weet of dit door de NDP georchestreerd is, maar mensen wijzen erop, en ook juristen, die wijzen erop dat de NDP doet dit, want de PG, daar had de NDP, althans de leiding daarvan, steeds ruzie mee in verband met die Bouterse toestanden, in verband met die van Trikt weer. Kortom, altijd maar een gevecht tussen de NDP en de rechterlijke macht. En dat ze daar denken van, we moeten van deze PG af. En vandaar maar, dat van de PG is maar een klein onderdeel van die hele reorganisatie die men eigenlijk wil voor de rechterlijke macht. Dus niet alleen de PG vervangen. Of, want daar zijn ze al overeen. Dat gaat niet meer gebeuren. Men wil een andere setting hebben voor de PG en de AG's. Dat het dus een beleidscentrum komt, zeg maar, met twee AG's en één PG. En dat de PG daarvan de leiding heeft. Dus dat hij niet meer in zijn eentje die beslissingen neemt, maar met zijn drieën. Ik geloof dat dat... bovendien, een van de kwesties die ook aanhangig is gemaakt, is dat je in Suriname wel in hoger beroep kan gaan. Dus eerste instantie. Maar we hebben in Suriname geen tweede instantie. Dus geen cassatierecht. Hmm. Zoals je dat in Nederland hebt. Dat je naar de Hoge Raad kan gaan. Dat kan in Suriname niet. En Suriname is er eigenlijk alles een keertje op gewezen dat dat niet correct is. Ken je dat geval nog van de heer Alibux? Hij kon ook niet meer in beroep omdat het in Suriname niet kan. Nou, de CCG heeft, dat is de Caribbean Court of Justice, heeft voorgesteld dat Suriname, en Suriname is daar lid van de CCG, dat Suriname daar gebruik van die mogelijkheden kan maken om in cassatie bij de CCG te gaan. Dus dat is een mogelijkheid. Suriname heeft haar contributie ervoor betaald, dus het gaat Suriname weinig kosten. Alleen is er één verschil. Suriname heeft, omdat we een kolonie waren van Nederland, heeft de civil law. En de civil law heeft Nederland, omdat zij vroeger overheerst werd door Frankrijk. Weet je nog, de code civil is toen in Nederland ingevoerd en hebben wij ook de civil law. Terwijl Engelssprekende landen hebben de common law. Maar dat maakt niet uit. We kunnen onze rechters kunnen op beide plaatsen tegelijk zijn en het kost ons niets. Dus dat is wel een goede oplossing waarnaar men streeft.
0: Okay.
4: Ik hoop dat ik heb misschien iets meer uitgelegd, maar ik hoop dat het daarmee wel duidelijk wordt.
0: Oké, we gaan naar de volgende beller. U bent erin. Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, mevrouw Tulder. Meneer Glenn, mijn vraag aan u. Heeft u voor uw vraagstuk, wat u nu motiveert, heeft u daarvoor lot en bondgenoten? Want u staat sterk, u woont in Suriname. Dat is één. De tweede vraag, Norman. Wil je aan Jan vragen welke dag hij jarig is? Want een van die dagen is onze Jan jarig.
0: Ja, oké. Okay. Prima, dank u wel. Heb je het gehoord, Glenn?
4: Nee.
0: Oh,
4: nee,
0: vraag maar die mevrouw.
4: Die eerste vraag nog een keer.
0: Oh, die is weg. Die is weg. Ik heb het niet... ze is weg. Maar goed, dan houden we dat toch goed. Misschien wil mevrouw Dulder nog eens een keer bellen. Dan gaan we het weer proberen. Want ik dacht dat je hem had gehoord, die vraag van haar, maar...
4: Nee, het ging even weg en dan kwam het weer. Ik hoorde alleen van, die woont in Suriname en toen ging dat weg.
0: Oké, prima. Goed, dan, het zij zo, dan kunnen we er niets aan doen als ze niet terugbelt om haar vraag te stellen, want ik heb het ook niet en ik wil haar aan het woord laten, ik niet. Oké. Is er nog iets hierop te zeggen, Glenn?
4: Ja, de assemblée is er nog niet uit. En de verschillende politieke partijen... Ik moet zeggen dat met name de NPS zich hier wel in onderscheidt... door te zeggen, we zijn nog niet zo ver. En we zullen de rechtsstaat, waarvoor velen bang zijn... dat de rechtsstaat... in gevaar komt met de wijzigingsvoorstellen van de regering... en dat de NPS zegt, we zullen daar zeker niet aan meewerken... dat de rechtsstaat in gevaar komt... of dat de rechterlijke macht zodanig wordt ingegrepen... dat het functioneren niet meer mogelijk is. Bovendien zeggen ze ook, kijk... die maatschappelijke groeperingen zo meteen in de bres gesprongen zijn... voor de rechterlijke macht is niet verwonderlijk. Want ze denken van, hé, we moeten wel snel hierbij zijn... om te voorkomen dat zaken lopen zoals wij dat niet graag willen. Dus dat is Norman.
0: Oké. Okay. Goed, volgende beller, even proberen. U bent aan het woord.
6: Ja, met Jan even, meneer Norman. Hoort u mij?
0: En hoor je hem, Glenn?
6: Ik hoor jullie niet. Maar meneer Norman.
0: Huh? Dan moet ik je toch weer op die speaker zetten hoor. Want...
6: Mijn vraag via jou aan meneer Glenn.
0: Ja.
6: Is, heeft men in Suriname de critici het idee dat de regering en het parlement de triaspolitica, de rechtelijke macht, onder duim wil zetten? Dus die gelijkwaardigheid wil men weghalen van die triaspolitica. Dat is waarom, denk ik, dat veel mensen en organisaties niet eens zijn met wat de NDP-fractie wil doen. Dus het ondergeschikt maken van de triaspolitica, de rechterlijke macht.
4: Ik heb het
6: dat
4: gehoord.
6: Willen ze.
0: Ja, hij heeft het gehoord.
6: Okay.
0: Dan gaan we naar de volgende. Maak even een aantekening, want dan ga ik naar de volgende.
4: Ja.
0: U bent erin?
4: Ja.
5: Meneer Glenn, met Loes weer. Mijn vraag naar u was, ik groet u alvast en bedankt dat u in de uitzending bent. Ik vroeg u als u voor de punt wat u hebt aangehaald als vraagstuk, als u ook lot en bondgenoten hebt. Want in Suriname staat u sterker dan wij die hier wonen. Want uw punt wat u hebt aangehaald, dat geeft het gevoel van dat u motiverend bezig bent. En het volgende van die politicus die dus ook geld heeft gehad, omdat ze onderwijzeres is, prima. Maar ze weet dat ze een nevenfunctie heeft. En toch is het niet doorgegeven aan de staat. Dat wil ik even doorgeven. En de vraag die niet relevant is voor u, het is voor Norman. Ik wil weten wanneer meneer Jan, die meneer waarmee u net hebt gesproken, jarig is. Het is een man van weleer. Dank u wel.
0: Oké, okay, dankjewel. Misschien krijgt u straks antwoord op uw vraag, hoor. Glenn, we gaan afronden. Jij bent aan het woord. Wat heb je hier allemaal gehoord en waar?
4: De meneer die het had over de triad politica.
0: Ja?
4: Dat klopt. Daar zijn de mensen dus die tegen deze plannen zijn. Die zeggen van, we moeten de triad politica in stand houden. De rechterlijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Die zijn gelijk en controleren elkaar en de ene overheerst elkaar niet en de ene mag de andere niet uithouden. Dat is geluid dat je ook inderdaad hoort van de zijde van de rechterlijke macht. De mevrouw die zei van, ze vroeg of ik bondgenoten heb. Ik praat niet over bondgenoten, ik geef alleen een toelichting op hoe de situatie in Suriname is met betrekking tot de kwestie van de rechterlijke macht. Maar ik heb geen bondgenoten in deze en ik zoek ook geen bondgenoten, want ik heb er geen belang bij.
0: Okay.
4: Ja, ik heb er wel belang bij natuurlijk, maar ik bedoel, ik heb er geen belang bij om een bondgenootschap met anderen te hebben.
0: Hmm. Oké, okay. Goed, dan gaan we eventjes toch even, misschien heb jij informatie over de Mennonieten. Wat is de situatie nu?
4: Ja, ik heb geprobeerd om de heren die de Mennonieten naar Suriname gehaald hebben en die hier te werk zijn gesteld, gesproken. En zij willen niet in de publiciteit treden. Ze zeggen, we hebben vergunning. Die hebben we gekregen van het ministerie van LVV.
0: Zo.
4: Anderzijds hebben ze ook aangegeven dat ze vandaag is donderdag, dat ze gisteren een gesprek zouden hebben met de president. Ik ben benieuwd hoe dat gesprek is afgelopen. Ik zal ze vanmiddag bellen om te vragen hoe dat verlopen is. Maar dan zeggen mensen, ja, er is nog een groepje dat vrijwillig naar Suriname is gekomen en die geen verblijfsvergunning heeft. Anderzijds zijn er mensen die zeggen, weg met de Mennonieten. En dan zeg ik, als Surinamer moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Wij zijn zelf ook hierheen gehaald om er te werken en om er te leven. En zo is de Surinaamse samenleving ontstaan. Bovendien, ik heb ook in Nederland gewoond en als men zou zeggen, Surinamers eruit, dan
0: ja,
4: zou het heel wrang komen. We moeten eigenlijk die mensen benaderen met, heb je een verblijfsvergunning of heb je geen verblijfsvergunning? Maar niet omdat het Mennonieten zijn, dat ze eruit gezet moeten worden.
0: Klopt, maar ze zeggen...
4: Dat is mijn benadering.
0: Ja, ze zeggen dat die Mennonieten uit andere landen zijn weggestuurd vanwege hun gedrag en hun geloofsovertuiging. Ze leven niet met de samenleving, maar apart.
4: Ja,
0: dus dat brengt ze in een lastige positie, ja.
4: Ze leven apart. Maar we hebben nog meer groepen die apart leven.
0: Oh, welke, ja. Welke zijn dat?
4: Bijvoorbeeld de inheemsen in Kwamalasamutu bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
4: Dat wordt een gebied juist om te voorkomen dat anderen hun leefgewoonte en leefstructuur zullen vernietigen. Maar deze mensen, dus die Mennonieten, die hebben ook een geloof. En wij hebben toch in Suriname vrijheid van godsdienst. Het gaat om dat je de wet niet... Ja, en dat je niet illegaal in het land bent. Maar als je legaal in het land bent en je hebt je geloofsbelijdenis, dan mag je die dragen in Suriname. Die vrijheid van godsdienst is gegarandeerd in de grondwet.
0: Oké.
4: Okay. We moeten een beetje voorzichtig zijn om mensen, om Mennonieten te zeggen en dan weg. Nee, mensen die illegaal zijn, als het nou Cubanen zijn of Venezolanen of Brazilianen, je bent illegaal in dit land, wegwezen. De mensen die legaal zijn en werken en zich houden aan de regels, daar is toch niks mee mis. Als zij het milieu, het bos vernietigen, dan moet daar tegen opgetreden worden. Dan moet de regering zeggen, je krijgt een verblijfsvergunning als je dat niet doet. Zodra wij merken dat je bezig bent onze natuur en het bos te vernietigen, dan zetten we je eruit, want dan overtreed je de wet. Maar niet bij voorhand al zeggen, het zijn Mennonieten, dus eruit. Het zijn Surinamers, dus eruit. Nee, zo moeten wij niet werken.
0: Nou, goed, je hebt het gezegd. Bij deze zullen mensen hun eigen mening hebben, maar we hebben de andere kant van het verhaal gehoord. En daar gaat het uiteindelijk om.
4: Welke kant?
0: Dat je het anders brengt. Hè? Dat je zegt van oké, voorzichtig. Mensen niet zomaar het land uitsturen, want wij zijn zelf er naartoe gebracht. Ook, we hebben vrijheid van godsdienst. Al die dingen heb je benoemd. Dus oké, we nemen het ter overweging. Sommige mensen dan. Ja. Okay.
4: Ja, inderdaad. En we moeten wat dit betreft verdraagzamer zijn. Kijk, gelukkig is de Surinaamse samenleving, is het vermogen in Suriname hoog. We hebben heel veel Cubanen hier. We hebben heel veel Venezolanen hier. En die tientallen Mennonieten die er zijn in het bos, die aan landbouw willen doen en die het milieu niet willen vernietigen, ik benadruk het, want daar staan ze bekend om. Als ze het milieu niet willen vernietigen, als ze dus zich houden aan de Surinaamse wetgeving, dan is er niets aan de hand. We zeggen toch ook niet, hier in Suriname, Creole eruit. Nee.
0: Hold span, als dat wordt gezegd.
4: In de loop der tijden hebben we zoveel groepen hier gehad en opgevangen. Ik heb zelfs een klein onderzoekje gedaan, Norman, dat is heel leuk om te weten misschien. Togonezen, dat zijn mensen die op een van die Indonesische eilanden wonen. Weet je dat er in de jaren 60 een groep Togonezen naar Suriname gekomen is om zich te vestigen? Ze hebben toen een plekje gevonden in Kommerwijnen. Je ziet nog een bordje richting Togonezen. Daar waren Togonezen. In de loop der tijden zijn ze allemaal weggegaan. Ze zijn teruggegaan. Niet teruggegaan, maar ze zijn naar Nederland vertrokken. Anderen hebben zich totaal geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, waardoor je geen Togonezen meer hier hebt.
0: Okay.
4: Dus, ik geef maar een voorbeeld. En dit is iets uit de jaren 60.
0: Boem. We hebben je gehoord. Dank je wel voor je bijdrage, hoor. En dit gaan we vaker doen. Dat heb ik al eerder beloofd, maar nu gaan we het echt doen.
4: Ja, zeer
0: zeker. Aboe. Grataan,
4: Jera. Dag verder. Ai. En ook je luisteraars.
0: Tamboe. Dag.
4: Oké.
0: Ja, luisteraars, dat was de heer Glenn Truideman. Hij heeft op een bijzondere manier zijn bijdrage geleverd. Technisch ging het niet helemaal goed. Maar we hebben het voor elkaar gekregen, de zaak kunnen verstaan. Ze hebben de reacties gehoord, zijn mening gegeven. En dan tralisi, dan weten we een bakka. Oké, okay. Dat van de Mennonieten houdt Suriname bezig inderdaad. Omdat, ja, Minosabi, in andere landen hebben ze problemen gehad. En ze hebben een vergunning, dat hoor ik net hè, van Glenn. Ze zeggen dat ze een vergunning hebben. Ze gaan in gesprek met de president, want die wil ze op het vliegtuig zetten. Maar misschien houdt ze een slag om de arm. Misschien gaat het toch door als ze een vergunning hebben. Hoe zijn ze aan een vergunning gekomen? Is het onder de Tafra een vergunning, een vervalste? Hoe is Unasabi? Maar heeft de APWA-vergunning? Ja, dan wordt het een beetje... Onderzoeken sumaji de afvergunning, faidu kon afvergunning, omen moni upai, sumaji sa moni. Daarnet hoor je dat hoor je. Tade Sofara. U bent in de uitzending, wie bent u?
7: Oh, ben ik met Lisbeth
0: ja,
7: nog een keer?
0: Ja, jazeker.
7: Ja, dat ding van de Mennonieten is een heel, dat gaat veel dieper, het is ingewikkelder. Ik snap wat Glenn bedoelt, maar het is toch een ander verhaal. Wie zijn de mensen erachter? Dat is een heel bedrijf. Het is een zekere meneer Souverein uit Nederland die die mensen richting Suriname heeft begeleid. Dus ja, dan wil je weten hoe het zit. Want het moet niet zijn dat we opeens een staat in een staat krijgen. Toch? Want de Mennonieten en dan komen ze en dan vernietigen ze je bos. En ik heb geen problemen mee dat ze ook aan grootschalige landbouw willen doen en of ze apart willen leven. Maar het gaat erom dat wij niet een staat in een staat moeten hebben waar mensen zich afzonderen en dan hun gang kunnen gaan. Dat kan niet. Het is geen free-for-all. En ik bedoel, het gebeurt al zo vaak in het land met de mijnbouw. Waarbij soms de grote jongens je even kunnen overroelen. Er hoeft niets bij te komen zonder dat ik zeg dat die mensen moeten opdonderen. Hè. Dat zeg ik ook weer niet. Maar het zou fijn zijn, zoals de president heeft aangegeven, ik wil aanwijzen waar ik jullie wil hebben. Nou, dat vind ik redelijk. Toch? Maar goed. Tot zover de Mennonieten. Om terug te komen op die rechterlijke macht. Kijk, weet je, er gebeurt iets zeer gevaarlijks in Suriname als het gaat om de rechterlijke macht. Want kijk, wat er gebeurt met de rechterlijke macht op dit moment, is dat de wetgevende macht, die natuurlijk een meerderheid hebben, NDP met een paar andere partijen, in de Nationale Assemblee, en de uitvoerende macht, die hebben een duivelsverbond afgesloten om die rechterlijke macht te sandwichen. Dat is precies wat er gebeurd is in Suriname. En het is al eerder gezegd, dit gaat heel ver terug. Het heeft te maken met het feit dat er een, vooral tijdens een VAP-minister... begonnen is aan het onderzoek van de moorden van 8 december. Net is heeft Jan ook aangemerkt, meneer Sando Hira, een vreselijke vent, die heeft gezegd van ja, die rechters zijn politici in toga. En daar is het begonnen, op de berm. Op de berm van Asseer is het begonnen, die hetze tegen de rechterlijke macht. Dus, en het feit dat 3 vrouwelijke rechters hun rug terecht hebben gehouden en dwars door een amnestiewet heen toch tot een eindoordeel is gekomen. Al dat soort dingen, dat zinnen op wraak. Toch? En een president die zoiets heeft van ja, wie controleert de rechters en noem maar op tijdens de campagne. Al dat soort ingrediënten, daaruit kunnen we afleiden. En kijk, wat mensen zeggen, dan kan je dat aflezen aan hun psyche, wat er in hun hoofd gebeurt. Toch? En dat soort uitspraken van meneer E.B. Jones heeft hier gezegd, we gaan het van de rechterlijke macht, die gaan we van onderen naar boven zuiveren. Dat heeft hij, ik heb er op aangesproken, maar in het begin, nee. Oké, maar goed. Maar je kan aan mensen met zo'n uitspraak, kan je aan mensen wat ze zeggen met hun mond, kan je hun psyche aflezen wat er zich in hun hoofd afspeelt. Dus ze zijn heel bewust van als we aan de macht komen, gaan we een aanval plegen op die rechterlijke macht. Nou, en dat hebben ze gedaan. En weet je wat het is? Wanneer jij dat doet aan de poten zaagt van die rechtsstaat. En daarom hebben we gezegd, we benoemen rechters voor het leven. Alleen om je als burger te beschermen, om die hele samenleving te beschermen tegen politieke inmenging in die rechtspraak. En dat de politiek niet kan zeggen van, oh ja, die uitspraak zin me niet, dus ik stuur je met ontslag. Daarvoor, dat is die bescherming, Norman. Dat is die bescherming die je krijgt.
0: Okay.
7: Om rechter voor het leven te benoemen. Want stel je voor dat de rechter een uitspraak doet en het zint die machtige politiek niet. Toch? Want die in een democratische rechtsstaat staat de politiek ook niet boven de wet. Dus daarom hebben we gezegd, we beschermen Janne Alleman, zodat de politiek niet kan zeggen, die uitspraak zin me niet, rechter, ik kan gwe.
0: Mm-hmm.
7: Dat is de gedachte, dat is de ideologie achter de benoeming voor het leven. En Glenn had het al gezegd, dan bedoel men de pensioengerechtigde leeftijd van de rechters is tot 70 jaar.
0: Prima.
7: Oké,
0: mooi. Dank u wel voor deze duidelijkheid.
7: Ja. Dag.
0: Ja. U bent bijna de laatste. Welkom.
8: Mijn naam is Jan. Mevrouw Loes vroeg twee keer, daarom bel ik weer.
0: Ja.
8: Wanneer ik jarig ben, ik ben pas in november jarig, wil ik via u en mevrouw Loes doorgeven. En tot slot wil ik één opmerking maken. Kijk, als mevrouw de president zegt de middelen niet te kunnen blijven, maar alleen aan de kuststrook, dan vind ik dat democratisch niet terecht is. Want je kan niet voor één bepaalde groep besluiten dat ze alleen.

0: 30.000 illegale, waaronder Cubanen, Venezolanen en Dominicanen, maar we gaan ze niet uitzetten. We hebben ze nodig. Dit is een kortzichtigheid van de president.
1: Abu? Gezegd, u. Oh, die is weg. Dat gaan we nog doen. Wie bent u? Oh nee, dat lukt niet. Dan luisteraars aan Jurudoro. Fubarodi. Ik kan u misschien een minuutje geven. Een laatste minuut, maar morgen nog de. Trouwen af, bel morgen. Dit is de laatste one. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Nou, dit gaat.
1: 1 minuut.
2: Hallo.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending, ja?
2: Dat Anne.
1: Ja, Anne.
2: Ja. Ik wil even zeggen van, dit is meer dus de rechterlijke macht, de trias het politieke uitschakelen. Dat is een precies weer op weg naar een bananenrepubliek, hè? Failure-staat. Die zitten ze verder uit te bouwen. Ja, het is echt niet normaal meer, weet je? Ook wat nog een ordentelijk functioneerde, willen ze ook om zeep brengen. Ja, het is gewoon niet normaal meer. Waar zijn die gasten mee bezig, joh?
1: Ja, wat wilt u ze zeggen? Kunt u het in één zin zeggen? Wat moeten ze doen?
2: Nou, ga lekker doen waar het volk behoefte aan heeft. Ja, beleid maken en programma's met termijn en doelen. Waarop je afgerekend kunt worden. Ja?
1: Goed, gezegd.
2: De bestrijding, voorlichting, seksuele voorlichting, al dat soort dingen. Want je hebt ook een aantal nou van een tienermoeders en zo, 13 jaar zijn ze al zwanger.
1: Prima. Anne, ik moet het hierbij laten, dankjewel.
2: Ja, goed.
1: Oké, okay, goed hoor, je hebt je punt gemaakt. Luisteraars, ik groet u. Ayuru Doro. Binnenkort ga ik haar uitnodigen. Dat is een journalist. VPRO heeft ze televisieprogramma's voor gemaakt. Waarom? Ik ben net naast geweest. Er was een Afrikaan hier uit Niger. Hij verkocht sieraden. Die mevrouw heeft hem 30 of 40 jaar geleden ontmoet tijdens haar werk. En die man was net hier. Ik ben met hem op de foto gegaan, omdat hij precies zo eruit zag als je het in die films of televisiedocumentaires ziet. Met zijn hoofdtooi binnen in de wering. En zo Alibaba-achtig. Prachtig om te zien. Donkere, zwarte man. Lange, mangri. En hij verkoopt sieraden omdat ze in zijn gebied waar hij woont een ambulance nodig hebben. Ambulance, Deno Abi. Dus aan mijn vrouw, zijn teken konja, speciaal. Fufenopching, Moni Chagwe Bakadape. Dat is mooi. Een Nederlandse mevrouw, en ik wil u daarmee laten zien dat Wawambulobi DT. Die mevrouw heeft zich ontfermd over deze man. Hij mag bij haar wonen ook een week lang, volgens mij.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden.

0: het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort rijdt het langzaam vanaf Haarlem. De vertraging is ruim een uur. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud. Ook op de A9 rijdt het langzaam van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 25 minuten vertraging. En verder nog een file op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het op dit moment vooral druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat een file met maar liefst 50 minuten.

0: vertraging. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 een kwartier oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is bij Akersloot het wegdek in slechte toestand. Hier is de vertraging 25 minuten. En ook staat er file op de A10, de Ring Oost richting Purmerend. Daar is de vertraging tussen Amsterdam-West en Zeeburg ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
1: Ja, was leuk.
4: Was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live.

0: live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Aan de Indira Gandhiweg 760 wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen. Van een droom.

0: dus afkomstig uit...
1: Hallo, hallo, hallo. Goedenavond. Welkom bij Wij Vinden Elkaar. Het programma waar we praten over Amsterdam Zuidoost. En dit is volgens mij de vierde uitzending. We hebben genoeg mensen aan tafel gehad. We hebben leuke thema's besproken. Maatschappelijke vraagstukken. En vandaag hebben we een nieuwe gast. Sommigen van jullie kennen er al, hebben er al op de straten zien lopen. Jullie hebben er misschien in een hele mooie korte gezien. En vandaag gaan we er beter leren kennen. Misschien wil je even voorstellen.
2: Yes, ik ben Ayodele Ellis. Ik ben Ayodele Ellis. En ik ben een bewoonster van Zuidoost. Al mijn hele leven geboren, getogen, opgegroeid, et cetera, et cetera, et cetera.
1: En iedereen stel ik dezelfde vraag.
2: Ja.
1: Wat is je mooiste herinnering vanuit Zuidoost?
2: Nou, ik heb echt heel veel herinneringen, maar ik vond toch wel de buurt de mooiste herinnering. De buurt waarin ik ben opgegroeid, dat is Kraaienest.
1: Ja.
2: En omdat je daar heel veel kon doen.
1: Zoals
2: ik kon wat? Gewoon vrij zijn. Er is bijvoorbeeld, was er toen geen atletiekbaan. Het was echt de oude Kraaienest. En het was gewoon trainen in een garage. Dat is normaal. Je vrij voelen, je veilig voelen, dat vooral. Dat was gewoon echt een ding. Je voelt je vrij. En iedereen was op één niveau. Niemand was hoger of lager dan een ander.
1: Dus iedereen deed alles samen?
2: Samen.
1: En als ik het goed begrijp, zat je op atletiek?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Hoe ben je daar gekomen eigenlijk?
2: Nou, het was in de buurt. In principe, ik kan me even niet heugen... hoe ik daar ben gekomen. Maar die meneer was er, die trainer.
1: Ja.
2: Sammy Monsels en alle jongeren in de buurt waren eigenlijk op atletiek. En wij gingen eigenlijk ook gewoon. Ik, mijn zus en ik dus bij deze. En we zijn gewoon gebleven. Het was een eenheid. Er waren kleine kinderen, grote volwassenen voor ons dan. Ja. En er was gewoon een eenheid. En het was een bezigheid in de buurt, in principe. En ik heb het jaren gedaan.
1: Tot hoe oud?
2: Tot mijn 16e ben ik op atletiek gebleven.
1: En vanaf hoe oud?
2: Kinderen zouden zeggen vanaf baby, maar vanaf 4, 5 jaar zeker.
1: Dat is een hele lange
2: ja.
1: tijd. Dus je bent er eigenlijk mee opgegroeid.
2: Ja.
1: En is dat ook een manier waarop je contact kon maken met andere kinderen?
2: Dat klopt. Want ja, je gaat wel naar school, maar op atletiek zaten bijna alle... Nou, heel veel kinderen uit de buurt op school op atletiek. Maar ook kinderen bijvoorbeeld uit Gansenhoef of daar dichtbij.
1: Ja.
2: Dus je leerde sowieso iedereen kennen daar. Die ik nu nog steeds zie.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: In de buurt.
2: In de buurt, ja.
1: Ja, want ik ken jullie ook sinds dat jullie klein zijn.
2: Ja.
1: Jullie drie zussen. Jullie staan bekend om de locks. De dames met de locks.
2: Ja.
1: Ayodele heeft hele mooie lange locks. Dus daar staat ze
2: nog
1: ook
2: steeds.
1: Bekend.
2: Ja,
1: ja, daar staat ze bekend om. En ik zag jullie altijd daar. Ik wist eigenlijk niet wat atletiek was. Dus ik zag jullie gewoon spelen en rennen.
2: Mm.
1: En pas later begreep ik wat jullie aan het doen waren. Ik ben pas op mijn 15e naar Kraaienest verhuisd.
2: Oh.
1: Ik woonde eerst in de E-buurt.
2: Oh, ja.
1: In Echtenstein. En Echtenstein... Die gingen ze neerhalen en toen moesten we verhuizen.
2: Mm.
1: Dus ik kwam in Kraaienest in een hele andere wereld. Vol diversiteit.
2: Mm-hmm.
1: Voor mij was het niet... Ik was het niet gewend dat er zoveel verschillende mensen... met zoveel verschillende culturen waren.
2: Mm-hmm.
1: Op welke basisschool zat je eigenlijk?
2: Crescendo.
1: Crescendo.
2: Basisschool Crescendo. Nou, als ik heel eerlijk moet zijn... Ik heb het heel goed ervaren. Want we bleven ook echt van... Groep 1 tot groep 8. En wij alle drie. Dus mijn zus en ik. Dus we hebben het heel goed ervaren. Misschien ook omdat het... die tijd was het echt all black. En niet omdat het daarom zo was. Maar het was all black. Bijna alle leerkrachten waren Surinaams. En wat ik van mijn moeder heb begrepen is... De school bestond nog niet. De leerkrachten kwamen merendeels uit Suriname. En wilden een school opzetten in Zuidoost. En ze gingen dus eigenlijk langs de deuren om leerlingen te werven.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: En dit ken ik niet.
2: Ja, en zo zijn wij ook op die school gekomen. En het was gewoon een hele leuke school. Laat maar zeggen, dan krijg je ook je cultuur mee.
1: Ja.
2: Want het was ook Suriname, meer Surinaamse leerkrachten. Ik denk ook een beetje de Surinaamse leerstijl.
1: Ja, wat maakt het de Surinaamse?
2: Ja, ik weet niet hoe het op school is in Suriname, maar hoe ouder je werd, hoe meer je meekreeg vanuit daar. En als ik naar andere scholen keek, was het anders. Het was misschien wat strenger en daar voeden ze je echt op. Want ja.
1: Dus de docenten waren gewoon heel erg betrokken bij de leerlingen?
2: Ja, vond ik wel.
1: Ja.
2: Vond ik wel en de ouders ook. Het was best wel een betrokken school met elkaar.
1: Oké. Okay. En maar als ik je een vraag moet stellen, want heb je ook in andere stadsdelen gewoond of ben je daar ook wel geweest?
2: Ik heb wel in een andere stadsdeel even gewoond, dat was Noord.
1: Ja.
2: Dat is heel anders.
1: Wat maakt het een verschil tussen Noord en Zuidoost?
2: Zuidoost voel ik me persoonlijk meer thuis om de afkomsten die er zijn. En in Noord heb je toch weer een heel andere doelgroep. Of mensen, zeg maar. Je ziet echt het verschil tussen Zuidoost-mensen en Noord-West, Zuid. Ik weet niet hoe ik dat zo goed moet uitleggen. Maar ik voel me wel meer thuis in Zuidoost. Daar heb ik gewoon meer mijn mensen.
1: Is er voor Zuidoost, als je Zuidoost zou moeten beschrijven aan andere mensen? Ze komen voor het eerst naar hier.
2: Mm-hmm.
1: Hoe zou je Zuidoost beschrijven voor jezelf?
2: Altijd gezelligheid. Warm. En moet ik het uitleggen? Iedereen is eigenlijk in principe altijd wel vrolijk. En vooral in de zomer.
1: Zolang de zon schijnt.
2: Zolang de zon schijnt. Wanneer het winter is, is niemand buiten.
1: Nou, dat is soms niet het anders.
2: Je bent buiten, werk thuis. Maar in de zomer heb je... Kijk, nu is het wel goed even, maar... Het is gewoon een warm gevoel hier. En ik vraag het soms aan mensen die hier op vakantie komen. Yeah. En ze komen naar Zuidoost, dan vraag ik het, hoe vind je het? En dan is het altijd positief. Want ze komen eigenlijk, ze gaan naar huis, tussen haakjes.
1: Yeah.
2: Maar ik promote Zuidoost altijd positief.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Ja. Ja, want ik ga nu een bruggetje maken. Hè? Want ja, ik ken jou als... Die dame die atletiek eerst deed. Daarna kende ik jou als van die dame die op voetbal zat. Mm-hmm. Dus je bent heel sportief. Maar je begon opeens met vloggen.
2: Klopt.
1: Dus je bent een sleutelfiguur geworden in Zuidoost. Want best wel mensen, veel mensen kijken naar je.
2: Klopt.
1: Hoe ben je begonnen met dat vloggen?
2: Vloggen, ik vond het altijd eigenlijk wel leuk. Ik was toen echt niet gestart. Ik dacht, ja, mijn leven is niet zo spannend om elke keer een vlog te posten. En op een gegeven moment zat ik eigenlijk gewoon in mijn, hoe noem je dat, zwangerschapsverlof. En ik dacht, nou, ik heb gewoon tijd. Dus ik ben gewoon begonnen. En ik heb nooit een ding voor mezelf gezet van, ik moet het zo doen. Of ik moet er zo uitzien. Ik moet er altijd goed uitzien op de camera. Of ik moet zo. Nee, ik ben altijd gewoon mezelf. En ik deel gewoon zoveel mogelijk. Als ik iets krijg van iemand, dan deel ik het ook gewoon. Je hoeft me er niets voor te geven. Ik deel het, want ik gun iedereen wel een netwerk, een reclame, een gratis promotie. Ik hoef er geen geld voor. En ik blijf het gewoon leuk vinden. En ik vlog eigenlijk van alles. Er is niet één ding waar ik op focus. Ik doe eigenlijk gewoon van alles. En blijkbaar vinden mensen dat wel leuk of interessant.
1: Hoe reageren ze dan? Wat zeggen ze eigenlijk allemaal?
2: Meestal positief van ja, ik vind je vlog echt leuk, je doet het goed, blijf doorgaan. Ze vinden mijn gezin dan ook altijd wel leuk, ja. Mijn kinderen.
1: Want vlog je gezin ook echt?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat vinden ze daar leuk aan dan?
2: Die mensen die kijken?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ik denk merendeels die kinderen. Omdat mijn kinderen ook gewoon vrij zijn en bijvoorbeeld als we op vakantie zijn, dan film ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk. En ze vinden het gewoon eigenlijk leuk hoe vrij ik ben. Ik doe eigenlijk niet nep voor de camera.
1: Ja.
2: Ik ben gewoon mezelf.
1: Nou, we hebben het nu over... Je hebt kinderen.
2: Mm-hmm.
1: Twee kinderen heb je. Zij groeien nu op in Zuidoost.
2: Klopt.
1: Wat vind je belangrijk om ze mee te geven in de opvoeding?
2: Als het om Zuidoost gaat? Of,
1: ja.
2: Kijk, hun maken nu niet echt direct mee als hoe ik het mee ging maken. Dus dat mensen... een slechte ervaring hadden met Zuidoost... of ze horen dingen van Zuidoost. Dus ik moest altijd eigenlijk zeggen van... het is niet zo. Dus hun, wat ik mee wil geven is... vergeet ook niet waar je vandaan komt. En hoe Zuidoost eigenlijk is. Want ik neem mijn kinderen ook mee... naar waar ik ben opgegroeid. Heb ik ook gedaan. Dus bijvoorbeeld in Krijnes. Ik neem ze mee naar bepaalde plekken... om ze te laten zien waar ik ben opgegroeid. En ik vertel ze heel veel over mijn jeugd.
1: Ja, en hoe reageren ze dan?
2: Ze vinden het wel leuk, ze vinden het bijzonder. En ik vind het gewoon belangrijk. Dat je niet alleen in jouw buurt opgroeit. Maar ook dat je, als ik je kan laten zien waar ik ben opgegroeid, dan ga ik je ook wijzen. Ja. Ze zijn altijd wel nieuwsgierig.
1: Dus je betrekt ze ook echt in alles wat je doet?
2: In principe wel, ja.
1: Zijn ze ook sportief?
2: Mijn zoon meer dan mijn dochter eigenlijk. Ja, mijn dochter is wat rustiger en mijn zoontje is gewoon weer meer actiever. Ook met sportief zijn, dus ja.
1: Ja, en als je nu kijkt van, nu je zelf moeder bent. En Zuidoost is heel erg ontwikkeld.
2: Klopt.
1: Wat voor visie zou je voor Zuidoost willen hebben?
2: Kijk, Zuidoost verandert inderdaad. Ik vind dat ze Zuidoost ook heel erg bewust veranderen. Zo'n gevoel krijg ik. In principe heb ik niet per se een visie. Ik wil gewoon in principe dat het hetzelfde blijft in een positieve zin.
1: Wat betekent dat?
2: Vroeger, dan way back, was Zuidoost plat. Of nou nee, hoog. En dan veranderen ze het weer naar laag. Omdat ze meer overzicht wilden hebben over bepaalde buurten. Maar nu doen ze het allemaal weer met torens omhoog.
1: Ja.
2: En dan denk je ook van, waar is Zuidoost eigenlijk gebleven? Het verandert naar een andere soort stad.
1: Dus had je het liever dat het weer laag zou blijven?
2: Nou, in principe niet zoveel veranderingen in één keer achter elkaar.
1: Okay.
2: Want voor mijn gevoel bouwen ze Zuidoost vol met huizen en het is niet meer overzichtelijk. Wat is Zuidoost nu eigenlijk?
1: Ja, en het groen, mis je dat?
2: Ja, ik ben blij dat de Gasplas er nog even staat. Dan moet je nu ook gaan afvragen, hoe lang blijft dat? Dat was ook een van de weinige grote parken met groen.
1: Ja, maar er worden wel parken gebouwd, hè? Dat wel.
2: Ja, met huizen erin.
1: Ja, dat
2: en omheen.
1: Wel. Ja.
2: Ze bouwen op Brazapark.
1: Ja.
2: Maar er zijn wel weer 4-5 torens erin.
1: Ja,
2: dat dus is dan wel. Dus wat voor park is er dan?
1: Ja.
2: En het is laag, zeg maar, dan bedoel ik met niet veel groen, bedoel ik met bomen en et cetera, et cetera. Dus het is ook weer zo'n gemaakte idee.
1: Vraag stellen mensen vaak, omdat je vlog, stellen mensen vaak vragen over Zuidoost aan jou?
2: Niet meteen, want ik film ook eigenlijk heel veel in Zuidoost. Of als er bijvoorbeeld Brazapark was toen nieuw.
1: Yeah.
2: En ik heb dat ook gewoon gevlogd. Ik doe dat omdat ook heel veel mensen in het buitenland naar mijn vlogs kijken. Om ze te laten zien waar ik echt vandaan kom. Maar niet direct te vragen eigenlijk meteen dat ik kan denken.
1: Yeah. Oké, okay, nou binnenkort komt er een zoekmachine voor Amsterdam Zuidoost. Want niet iedereen kan alle maatschappelijke initiatieven vinden.
2: Mm-hmm.
1: Vind je dat ook?
2: Een zoekmachine?
1: Ja, een online zoekmachine waarbij je eigenlijk kan typen bijvoorbeeld jongerencentrum en dan zie je alle jongerencentra zie je allemaal op de kaart staan.
2: Ja.
1: En gaat het over apotheek, alle apothekers zie je dan op de kaart staan. Wat vind je daarvan dat komt voor Zuidoost?
2: Ik vind dat wel een heel goed idee.
1: Ja?
2: Ja, ik vind het wel een heel goed idee, vooral... sommige dingen zijn misschien niet direct bereikbaar, wat je zegt, voor bepaalde mensen. Dus ik vind het wel een goed idee, vooral voor de jongeren ook.
1: Vooral voor de jongeren?
2: Ja.
1: Ga je daar meer?
2: En omdat ik wil dat jongeren in Zuidoost dan het beste uit zich kunnen halen. Niet iedereen is natuurlijk hetzelfde, dus dat ze dan makkelijker de kans krijgen om wat op te zoeken. En dat het ook echt bereikbaar is. Dus ik vind het wel echt een heel goed idee.
1: Ja, nou, daar zijn ze mee bezig en daarom hebben we deze uitzendingen ook. Om te praten over van, kunnen we elkaar vinden?
2: Want ja.
1: Jij bent een vlogger, maar je onderneemt ook.
2: Klopt.
1: Kunnen mensen jou vinden?
2: Op social media. Want nu is social media echt dat ding.
1: Ja.
2: En vroeger was het echt mond-op-mond reclame. Kom je er ook wel, maar social media is echt dat ding.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk via social media en nog steeds een beetje mond-op-mond kunnen mensen me vinden.
1: Want als ik naar Zuidoost kijk, toch? Vroeger, al die undercover ondernemers, dus op Tweehoog had je ijsje van buurvrouw Rosa. En dan kon je barra bij buurvrouw Carmen halen. Je had nog geen social media. En, maar vind je dat het echt belangrijk is dat mensen hier bezig zijn met social media?
2: In deze tijd belangrijk? Nou ja, een beetje wel. Want je hebt dan een wat groter bereik. als je jouw onderneming of wat je wilt doen of wat je wilt promoten, is social media in deze tijd wel belangrijk om een groter netwerk te bereiken.
1: Want wat ik steeds hoor is dat er zijn zoveel ondernemers, er zijn zoveel activiteiten, maar iedereen zegt niemand is vindbaar.
2: Ik denk dat je moet jezelf gewoon heel erg hard promoten.
1: Maar ik denk van, dat ligt toch ook een stukje bij jezelf als jij iets niet kan vinden.
2: Ook. Want je moet ook, als je echt geïnteresseerd is in datgene, dan ja. moet je het opzoeken. Dus nou, in dit geval die zoekmachine. Maar je kan ook gewoon anders zoeken. Dus het ligt aan twee kanten. Of jij promoot jezelf niet goed genoeg. Of die mensen doen niet hard genoeg hun best om dat ding te vinden. Dus ik vind dat het een beetje aan twee kanten.
1: Ja. Ja, ik vind dat branding vind ik heel mooi en marketing vind ik heel goed. Maar ik vind wel dat Zuidoost een soort van identiteit heeft dat iedereen ongeveer weet wat je doet.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind dat in Zuidoost iedereen... Het is bijna een dorpje. Iedereen Klopt. Weet ongeveer van... Oké, die buurvrouw daar zo... Die maakt lekkere ja. koekjes. Je kan bij haar dit bestellen voor je feestje. Of bij die kan je die klapstoelen bestellen. Ja. Ik vind iedereen doet wel wat.
2: Dat klopt.
1: Ja. Denk je... Maar hoe kunnen we dat verder ontwikkelen... Dat het professioneler wordt?
2: Hoe kunnen we dat... Ja... Dan zou ik toch die zoekmachine inschakelen ook. Kijk, ja. die zoekmachine is voor andere, is voor dingen zoals apothekers ja. en dat soort dingen. Maar er kan ook zoiets zijn voor ondernemers. Maar ja, wat je zegt, sommige ondernemers willen dat niet.
1: Ja.
2: En dan is het wel iets om over na te denken. Ik zou niet nu direct iets kunnen verzinnen hoe dat beter zou kunnen. Want wat ik zeg, social media is nu dat ding. En bijna iedereen heeft social media. En anders is het alsnog mond op mond.
1: Ja.
2: Want zoals je zegt, jij weet dat jouw buurvrouw dat heeft. Dus als iemand het ergens vraagt, dan kan jij reageren met ja, maar mijn buurvrouw heeft.
1: Maar vind je dat bijvoorbeeld dat er goed wordt geïnvesteerd in de jongeren of de buurtbewoners van Zuidoost om zich beter te ontwikkelen, of het nou gaat om ondernemerschap of het gaat over een ander maatschappelijk vraagstuk?
2: Ja en nee, ik vind het een beetje... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar misschien worden sommige mensen ook een beetje in beperkt. Omdat ik denk ook, dat heb ik ook soms gehoord, mensen zijn bang om hun onderneming te starten.
1: Waarom
2: dan? Omdat er komt dan veel meer bij kijken. Of ze zijn bang, ik doe het vanuit huis. En ze zijn bang dat, ik weet niet, belastingdienst of zo, dat te weten komt. En ja, maar ik denk ook gevoel, financiën. Hè?
1: Ik heb het gevoel dat je tegenwoordig sowieso aan de zijkant iets moet doen om te kunnen leven.
2: In Nederland wel, ja. Het zou ook ergens anders zijn, maar hier moet je hard werken. En dat was jij zegt. Je moet een 9-5 hebben, maar ook een kleine side hustle hebben om misschien rond te komen. Of misschien dan gebruik je dat om wat leuke dingen te doen of wat dan ook. Het is gewoon keihard werken hier.
1: Ja, zo zie ik het ook. Ja. Ik zie het van voor de luxe, voor het overleven, daar hebben de meeste mensen ja. gewoon een baan. Maar voor de luxe doen ze iets erbij extra. Vaak. En dat was vroeger al zo. Maar nu is het nog erger geworden. Nu doet bijna iedereen.
2: Ik denk ook vanaf de coronatijd.
1: Ja, hè?
2: Dat veel mensen zijn na coronatijd voor zichzelf begonnen. Omdat veel mensen ook hun baan zijn kwijtgeraakt. Dus dan gaan ze kijken, wat zijn mijn talenten? Wat kan ik goed? Wat, hè? En sommigen zijn daarmee doorgegaan en sommigen zijn gewoon gestopt omdat het misschien niet liep of ze konden weer werken. En daardoor denk ik dat er heel veel kleine ondernemers zijn ontwikkeld.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik vind het heel mooi hoor, dat er zoveel talent... Ik vind sowieso. Dat Zuidoost sowieso altijd, daar begint het altijd.
2: Sowieso.
1: En dan verspreidt het zich een beetje door heel Nederland... En één ding vind ik wel van, we houden niet vast.
2: In de zin van?
1: We beginnen iets, maar iemand anders ontwikkelt het naar iets professioneels. En maakt er geld op. Ik ga iets heel geks zeggen. Maar bijvoorbeeld, Yoni steaming of zo, toch?
2: Ja, ja.
1: Het is iets cultureels.
2: Klopt.
1: Het stomen. En dan wij zijn gewoon, ja, dit is onze cultuur, dit, klaar. En dan komt er iemand anders van buitenaf en die zegt, nou, weet je wat ik kan doen? Ik kan een salon oprichten en dan komen mensen bij me langs. En dan doe ik de kruiden vanuit Suriname, Ghana, weet ik veel waar, allemaal. En dan ga ik daar geld op verdienen.
2: Mm-hmm.
1: Want dat, ik vind wel dat dat iets is van onze cultuur in Zuidoost en dan niet alleen Surinamers. Maar we zijn zo bang om onze cultuur weg te geven of dat iemand het overneemt, dat we eigenlijk een beetje, hoe noem je dat?
2: Ik vind juist dat, ik vind juist tegenovergesteld, want ik vind juist dat wij onze cultuur te veel naar buiten brengen, waardoor mensen makkelijk kunnen nemen. Dus wij laten zien van met deze bladeren doen we dit en met dit doen we dat. Maar het is niet je onderneming, maar mensen weten dat we dat doen. En dan komen er zulke mensen met salons van, je kan bij mij yoni-steaming doen. Omdat wij alles,
1: maar hoe kan je dat voorkomen?
2: Door niet al je cultuur dingetjes allemaal maar op social media te gooien. Want zoiets hoeft niet op social media.
1: Ja, maar als stel je voor, je hebt een vriendin uit een ander land. En jij bent Surinaams, toch?
2: Mm-hmm.
1: En nu zeg je, laat me zo zeggen, ze is net bevallen.
2: Ja. Yeah.
1: En je wil haar helpen. En je zegt, weet je, misschien moet je dat door je buik binden. En deze kruiden gebruiken. En dan moet je stomen. En dan denkt zij, dat heeft me geholpen. Nu ga ik al mijn andere nichten ga ik vertellen dat dit me heeft geholpen.
2: Ja.
1: En dan denk één of andere nicht.
2: Ja. Kijk, dan is het maar zo gelopen. Dan is het mond op mond gegaan. Want ze vertelt, ja, dan, dat kan je niet vermijden, denk ik.
1: Maar je kan
2: want
1: eigenlijk,
2: je helpt je vriendin in een positieve zin.
1: Ja.
2: En als zij dan doet, ja, dat kan je niet vermijden. Maar als je het maar overal op internet plaatst de hele tijd, wat ons cultuur is, dan kunnen andere mensen die daar nooit over hebben gehoord, makkelijk jou onbewuste ideeën stelen.
1: Maar cultuur moet toch overgedragen worden?
2: Ja, maar dus hoe zij dat deed, dat kan je niet vermijden. Ze draagt het over, ze denkt, ja, weet ik veel.
1: Maar dat
2: maar
1: vind
2: ja,
1: ik.
2: Je kan het
1: dat
2: niet.
1: We te weinig bezig zijn met elkaar.
2: Dat kan ook.
1: Want jij weet ook niet zoveel over je cultuur als je zou moeten weten.
2: Klopt. Maar ik ga wel daarna op zoek. Dat is ook anders. Maar, je
1: maar ik, vind het wel, ik vind dit wel grappig. Want gisteren was ik bij jou. En we gaan een bruggetje maken zometeen. Yeah. Hè? Maar het ging wel over cultuuroverdracht. Want wij doen mee aan Southeast Parade.
2: Klopt.
1: En ik heb me aangesloten bij Ayodele, haar groep. En ze mag zelf vertellen wat voor groep het is. Maar dan gaan we terug, zo meteen terug naar waar ik het over wil hebben.
2: Oké. Okay.
1: Want ik vind dat heel een spannend onderwerp. Vertel, wat doen we mee aan Southeast Parade en wat gaan we doen?
2: Nou, we doen mee met Southeast Parade. Ik heb een korte groep samengesteld. Met het idee om de koto, de Surinaamse kledingstijl, koto, niet te laten vergeten. Onze cultuur te laten showen op de straten van Zuidoost. En te laten zien hoe mooi onze cultuur nog steeds is. Omdat ik de Surinaamse groepen mis tijdens de parade. Ik heb één keer meegedaan. En onze groep was ook best wel groot. Maar dat was ook de enige, nou, één van de weinige groepen. Surinaamse groepen met Surinaamse klederdracht. En dat miste ik al die edities. Het is de 9e editie. En nou, ik voelde me eigenlijk gewoon geroepen om dit te doen. En omdat ik weet dat er mensen zijn die hetzelfde gedacht hebben als mij, wist ik wel dat er zoveel mensen zouden aanmelden.
1: Maar hoeveel mensen zijn er waarmee we lopen?
2: Nou, in totaal zijn we 37 mensen.
1: Zo, dat is een hele grote groep.
2: Ja, volwassen vrouwen en kinderen.
1: En kinderen.
2: Dus kinderen willen er ook graag bij zijn.
1: En waarom vind je de koto zo belangrijk?
2: Nou, vroeger, Ik ben wel Surinaams opgevoed, maar niet per se met de koto. Maar het heeft me altijd aangetrokken. Ik kan niet per se uitleggen waarom, maar het heeft me altijd wel aangetrokken. De Surinaamse cultuur.
1: Ja.
2: Ik vind het gewoon heel erg mooi als ik het aan heb. Sommige mensen zeggen dat, maar het is ook echt zo. Als je het aan hebt, dan voel je je ook anders. Je voelt je extra mooi, extra trots, extra prachtig, krachtig. Alles voel je tegelijk. En nou, als ik altijd een kotte, of elk even één keer in de week kotte kon dragen, dan had ik het sowieso gedaan. En ik vind het gewoon belangrijk om het in stand te houden.
1: Oké, okay. Maar nu worden er foto's van ons gemaakt in onze hele mooie kottos.
2: Ja.
1: Dat nu ziet Marjolein uit Lutjebroek ziet onze kottos en denkt, oh, wat een mooie jurk. Ik ga dit even namaken.
2: Wij mensen van Surinaamse kom af en de culturele weten waar de kotte vandaan komt. Dus al maakt Marjolein van Lutjebroek het, zo mag. Maar wij weten waar het vandaan komt. En ik vind dat ze geen recht heeft om het te maken eigenlijk. Maar ja,
1: het is wel vrij.
2: Maar dat soort dingen zijn vrij. Je mag doen wat je wil.
1: Maar dat is dus ook met andere culturele dingen.
2: Kijk, je mag,
1: dingen.
2: Ja, je mag doen wat je wil. Maar zolang jij zelf weet waar het vandaan komt. Kijk, als zij het maakt, ik zal het nooit bij haar kopen of zo.
1: Mm-hmm.
2: Of laten maken. Ik doe ook bewust. Waar laat ik mijn kleren maken? Bij wie laat ik mijn kleren maken? Bij wie doe ik mijn haar? Ik kies bewust mensen uit.
1: Omdat dus, het voor jou cultuuroverdracht is.
2: Ja, ik vind het belangrijk.
1: En hoe draag je het over bij jouw kinderen bijvoorbeeld?
2: Nou, ik,
1: wat vertel je ze?
2: Ik vertel ze beetje bij beetje. Kijk, mijn dochter is 11, dus die begrijpt er wat meer van. Ik probeer haar mee te nemen, want ze is ook geïnteresseerd.
1: Nee.
2: Mee te nemen in bepaalde dingen die ik doe. Bijvoorbeeld dus nu, Southeast Parade. Ik leer er hoe de kotto is. Ik leer er bepaalde dingen van de Surinaamse cultuur. Mijn zoontje is 5, dus die maakt, ziet wel heel veel dingen. Ik leg hem op een kinderlijke wijze wel dingen uit. Want wij zijn best wel een Surinaamse gezin. Ik ben niet volledig Surinaams, maar ik ben wel meer Surinaamse kant, zeg maar. Ik probeer ze gewoon in alles mee te nemen, net als 1 juli.
1: Ja.
2: Krijgen ze een beetje op school, maar ze krijgen niet misschien de juiste info op school. En dan probeer ik het op de kinderlijke manier uit te leggen. Wat het eigenlijk is.
1: Ja, want net vertelde je van, je bent niet echt met de Surinaamse cultuur opgevoed. Hoe ben je wel opgevoed en wat was het moment dat je dacht, oh, ik ben geïnteresseerd in de Surinaamse cultuur?
2: Als ik zeg, ik ben niet echt Surinaams opgevoed, dan bedoel ik echt de culturele kant.
1: Ja.
2: Want ik ben wel Surinaams opgevoed, maar dan, laat me het zo zeggen, een beetje basis. Maar de culturele kant, dat heb ik, ben ik eigenlijk zelf op zoek naar gegaan.
1: En hoe en kwam die interesse
2: dat? Dat was eigenlijk van heel jongs af aan. Wat ik me kan heugen, was zeker 10, 11, 12. En dan ga je gewoon bijvoorbeeld, ja, toen was YouTube er niet eens, maar gewoon muziek luisteren.
1: Ja.
2: En eigenlijk een beetje door de jaren heen, hoe ouder ik werd, ging ik eigenlijk zelf op zoek.
1: En hoe deed je dat dan?
2: Mensen die er kennis van hadden, meeluisteren, vragen stellen, googelen. Liedjes luisteren, vragen, wat betekent dit, et cetera. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. En het is nog veel meer. En ik zou nog veel meer willen weten, dus ik ben nog steeds lerende.
1: En dan lees je boeken of je gaat naar congressen?
2: In principe heb ik wel zo'n boek. Maar dat is echt letterlijk over de kleding en cultuur.
1: Ja.
2: Ik zat dus ook in een andere korte groep. En daar heb ik ook heel veel geleerd. Extra veel geleerd. Maar dat is dus in de leeftijd die ik nu heb. En door de jaren heen was het eigenlijk verschillend.
1: Okay.
2: Verschillend eigenlijk.
1: Want als je... Ik wil het gewoon echt over cultuuroverdracht hebben.
2: Ja.
1: Ik vind dat heel mooi. Voor mij was het zelf ook... ik ben ook niet ermee opgegroeid met de culturele kant.
2: Ja.
1: Wel dat we Surinaam zijn.
2: Ja.
1: Maar niet met de culturele kant van Suriname. En ook eigenlijk niet met de geschiedenis van Suriname. Maar ik was... op een gegeven moment zelf geïnteresseerd omdat ik op OSB kwam te zitten.
2: Mm-hmm.
1: En toen maakte ik kennis met heel veel klasgenoten, schoolgenoten die zo Surinaams waren. Dat ik dacht, wat er gebeurt hier eigenlijk allemaal?
2: Ja.
1: Dus ik stelde ook heel veel vragen. Maar wat ik ook kreeg is dat je eigenlijk een soort van bang gemaakt werd vroeger over... wat er allemaal is gebeurd in de geschiedenis, waardoor ik juist geïnteresseerd was.
2: Mm-hmm.
1: Want waarom ben ik eigenlijk bang? En waarom praten ze zo over ons? Dus dat was mijn interesse. En dan, wij zijn elkaar tegengekomen Door, eigenlijk door je zus, want dat, was, ja. dat is mijn vriendin.
2: Ja.
1: En we komen elkaar weer tegen op het culturele pad eigenlijk, mm-hmm. de kotos.
2: Mm-hmm.
1: Ik zag jou en toen dacht ik, ja, dat vind ik echt heel mooi.
2: Juiste adres.
1: Ja.
2: ja.
1: En toen dacht ik, ik vind dat ook heel mooi om aan te doen. Ik sluit me ook aan bij de groep. En nu bij deze groep kwam je met jou, met de groep van ik ga meedoen aan de parade. Dacht ik, ja, dat vind ik leuk. En mijn reden is ook cultuuroverdracht.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk dat, ik sta er misschien een beetje anders in over, jij bent misschien wat strenger. En ik sta er misschien wat westers in als het gaat over cultuuroverdracht. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen weten wat we doen en waarom we het doen. Omdat, ja. juist omdat we zo geheimzinnig deden, is er heel veel kennis weg. Maar ik denk dat als het zo lang mogelijk in de mond blijft gaan, wanneer we erover praten, wanneer we erover discussiëren.
2: Eens.
1: Dat het juist toegankelijk wordt voor de volgende generatie.
2: Ja, kijk, ik ben niet streng. Ik ben niet streng, maar ik ben gewoon altijd, ik ben gewoon alert. En wat ik ook wel even wil meegeven in mijn opvoeding. Er waren toen wel heel veel dingen in Zuidoost om meer van jouw cultuur te weten. Nu kan ik dat niet zo makkelijk vinden. Ik zat bijvoorbeeld, mijn moeder wilde heel graag dat wij ook veel van onze cultuur moesten weten. Bijvoorbeeld nou, Surinaamse cultuur. En wij, er was ook gewoon een Surinaamse school. Waar je Surinaams kon leren praten. Surinaamse liedjes kon leren. Maar echt alles van Suriname. Dus daar gingen we ook naartoe. Was ook in een van die flats. En dat heette ook Mi Osa Es Mi Kas. Als ik het goed heb. Dus dat was er ook. En dat is er nu niet bijvoorbeeld. En ik zat ook bijvoorbeeld bij mevrouw Rinja. Die is echt de OG van Miss Kwaku. Of dat soort dingen zat ik ook bij. Dus we hebben wel vroeg die cultuur meegekregen. Dus mijn moeder heeft ons wel echt gestuurd om dat mee te krijgen.
1: Maar vind je dat dat nu niet...
2: Niet
1: dat
2: zoals, ze,
1: dat er is?
2: Niet zoals,
1: want Miss Kwaku is er bijvoorbeeld nog steeds. Ik zie een Awassa-groep is er ook.
2: Klopt.
1: Die wordt geleerd aan kleine meisjes en ook jongeren eigenlijk.
2: Klopt.
1: Ik zie zoveel nieuwe dingen. Ik heb ook wel taallessen gezien. Zelfs in Utrecht.
2: Ja, maar ik bijvoorbeeld Miss Kwaku, Little Miss Kwaku zie ik nergens. Ik heb ze op Kwaku gezien. Op een filmpje, want ik heb ze niet, ik was er niet. Maar als ik het moet zoeken, kan ik ze niet vinden.
1: Maar ligt het dan bij... Ik denk zelf dat de organisaties er wel zijn.
2: Ze zijn er, maar ik wilde bijvoorbeeld wilde mijn dochter aanmelden. Of kijken of ze het leuk vond. Maar ik kon ze niet vinden om te bereiken. Dus hun zijn, denk ik...
1: Onzichtbaar.
2: Onzichtbaar. En misschien in een kleine community die er waar wat van weet. Maar mensen buitenstaande, zoals ik dan, die het wil zoeken... kan het niet zo makkelijk vinden. En in principe kan je op Facebook, Instagram of TikTok. Of je vraagt je mensen om je heen.
1: Maar denk je niet dat er gewoon heel veel is?
2: Nou, Little Miss Kwaku niet echt.
1: Nee, maar ik bedoel, als het gaat over culturele activiteiten.
2: Voor kinderen?
1: Voor kinderen, voor volwassenen, over het slavernijverleden, over alles eigenlijk. Denk je niet dat we worden overspoeld met activiteiten en informatie omdat er gewoon social media is?
2: Voor mijn mening, nee. Maar het is niet gewoon, ik zie het niet. En vooral voor de jongeren vind ik het ook weinig. Er zijn nog steeds buurthuizen over. Want heel veel zijn weg, maar er zijn genoeg buurthuizen. En ik zie het niet, maar ik zie niet per se heel veel activiteiten voor kinderen in verband met cultuurkennis of zo.
1: Oké, ik vind dit een heel interessant onderwerp.
2: Ja, ik vind dat te weinig.
1: Omdat ik zie het juist anders.
2: Ja, dus, maar misschien gaat het ook om het netwerk die je hebt. Maar daarom zeg ik, de mensen die het niet zien, die zien het niet. Die denken dus zoals mij, van er is te weinig, terwijl jij... heb misschien een breder netwerk van mij, dan mij.
1: Ja.
2: Je ziet het meteen. Maar nee, er zijn echt gewoon veel, maar ik zie het niet.
1: Wat voor advies zou je geven dan aan zulke organisaties als het gaat over cultuuroverdracht?
2: Misschien iets meer reclame ervoor maken. Meer.
1: En ook op
2: scholen. Bijvoorbeeld bij mijn kinderen op school. Zie ik niet iemand praten over 1 juli. Dat ze iemand uitnodigen. En praten over Kitty Kotti of zo. Terwijl bij sommige scholen weer wel. Maar ja. Ik op scholen beginnen met promoten. Flyers zetten. Of flyers meegeven aan de kinderen voor hun ouders. Op de website van de school. Iets. Want de scholen maken waar vaker laten vaker weten van hey, de ouders die geen Nederlands kunnen, er is een Nederlandse cursus.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Dus eigenlijk zeg je dat als er activiteiten in Zuidoost zijn, dat mensen meer outreachend moeten werken. Ze moeten naar de mensen toestappen om hun doel te kunnen bereiken. Want ik
2: vind ik wel een beetje. Ik vind het gewoon weinig.
1: Want ik zie vaak activiteiten. En dan soms kom ik bij activiteiten. En dan zie ik maar 4 mensen.
2: En dat bedoel ik.
1: En dan denk ik, hoe kan dat? Zijn de mensen dan niet geïnteresseerd? Of, want ik zie ook dat heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn.
2: Dat kan. Dat kan ook.
1: En jij bent wel een actieve moeder. Dus jij wilt heel graag.
2: Ja.
1: Maar dat de 37 mensen hebben aangemeld. Om mee te lopen in de korte groep vind ik helemaal wonderbaarlijk.
2: Vind ik eigenlijk ook. Ik had het zelf niet echt verwacht.
1: Ik vind dat een hele grote groep.
2: Klopt.
1: Dus dit vind ik een mooie initiatieven. En niet alleen voor de Surinaamse cultuur, maar elke etniciteit in Amsterdam Zuidoost. Vind ik belangrijk. En ik vind dat informatieoverdracht heel belangrijk is. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen ook zelf op zoek gaan.
2: Klopt.
1: Naar die activiteiten. Want ik ben juist degene die organiseert.
2: Ja.
1: En jij nu ook.
2: Ja.
1: Dus je begrijpt nu de stress die er ook bij komt kijken.
2: Klopt.
1: Want je weet eigenlijk nooit hoe het gaat lopen. Omdat mensen in Zuidoost zonder een sterk oordeel, maar ze zien wel, is vaak wel de manier waarop ze reageren.
2: Ja.
1: Ik meld je wel. Ik zie het wel. Ik ga kijken of ik kan.
2: Ja.
1: Ook als je bijvoorbeeld een evenement organiseert. Als ik in een ander stadsdeel of in een andere stad ben en je organiseert iets, die kaartjes worden snel gekocht. In Zuidoost, laatste dag.
2: Ja.
1: Ze betalen liever veel dan dat ze de early bird tickets kopen.
2: Klopt.
1: Dat is ook een stukje cultuur van Zuidoost. Laat water.
2: Ja.
1: Op het laatste moment iets doen. En dan ook nog eens vragen. Op het laatste moment, kan je dit
2: of
1: nog voor
2: nog
1: me
2: kan
1: regelen? En extra vragen.
2: Ja.
1: Dus overvragen.
2: Dat klopt. Dat maak ik ook mee met de groep.
1: Ja.
2: Zeg maar, ik had voor mezelf. Toen ik dit bedacht, dacht ik nou, ik wil het wel overzichtelijk houden voor mezelf.
1: Ja.
2: Ik dacht nou, 15 dames is wel goed zo.
1: Ja.
2: Maar de aanmeldingen bleven komen en ik dacht nou, oké, 20 dames is wel goed zo. 25 dames is wel goed zo. En daar stopte ik wel met de grens. Want ik wil gewoon eigenlijk niet over veel mensen hebben, zodat ik niet eens weet wie je bent.
1: Ja.
2: Dat het te groot wordt. Dat ik zie je, maar ik wist niet dat je meeliep.
1: Ja.
2: Ik wil dat het gewoon overzichtelijk blijft. Dat iedereen zich ook belangrijk voelt. En dat iedereen zich gezien voelt in die groep. En er was ook gewoon een termijn om aan te melden. Maar zoals je zegt, mensen zijn laat.
1: Ja,
2: en soms kan je nog door de vingers kijken.
1: Ja.
2: En soms zeg je gewoon van sorry, je bent laat.
1: Ja. Ja, ik word vaak als streng gezien.
2: Ik ook.
1: Want ik zeg altijd nee is nee.
2: Ja.
1: Maar als je community wilt bouwen.
2: Klopt.
1: Dan moet je wel een beetje door de vingers kijken. En ik vind het heel mooi wat je doet. En dat je aan het bouwen bent. Vooral omdat jij, je bent niet zo jong meer, maar de jonge generatie bent. Vergeleken, als we naar korte missies kijken, ben je de jonge generatie.
2: Ja, klopt.
1: En dat je op deze manier toch cultuur wilt overdragen. Je doet het natuurlijk niet alleen.
2: Mm-hmm.
1: Je doet het met een team. En ik hoop gewoon dat jullie jullie beter gaan ontwikkelen en dat, het, dat jullie in beeld komen.
2: Ja, dat is het doel ook. Het is, kijk, ik heb dit gedaan om gezien te worden. Ik zelf persoonlijk start geen korte groep. Dus ja. Nadat dit is geweest, dan is het voor mij is de groep niet per se. Maar wat ik erbij wil zeggen is, ik kom dus uit een andere groep. En daar heb ik ook heel veel dames leren kennen. En een van de dames gaat haar eigen korte groep starten.
1: Ja.
2: En dat vond ik al heel bijzonder, want liever jij dan ik, want het is veel. En ik ben ook nog lerende.
1: Ja.
2: Wat ik heb geleerd, geef ik door aan de groep. En zij begint dus een korte groep. En ik zeg, nou, we lopen onder jouw naam. Zodat we jouw naam kunnen promoten.
1: Ja.
2: Ik gun iedereen zijn shine. Ik ga niet zeggen, nou, jij gaat even wachten.
1: Ja.
2: Ik, dit is mijn groep. Ik gun iedereen. Dus haar korte groep heet Korte Groep Presiri Osso. En dat is eigenlijk, gezelligheid is thuis.
1: Ja.
2: Je huilt met elkaar, je lacht met elkaar, je eet met elkaar. En dat is eigenlijk een beetje haar visie. En dat vond ik ook mooi, dus ik ondersteun haar ook daarin. En zo blijft het balletje dan wel rollen, dat het blijft voortbestaan. En natuurlijk zijn er andere groepen ook, niet alleen in Amsterdam.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat wel fijn.
1: En hoe kunnen mensen zich aanmelden dan? Want we hebben het over zichtbaarheid voor de korte groep.
2: Daar heb ik geen antwoord op.
1: Je hebt daar geen antwoord op?
2: Nee, daar heb ik geen antwoord op, want ik persoonlijk ga dus niet over de groep.
1: Ja.
2: Dat is dus mijn...
1: Jij gaat alleen de over de parade?
2: Ik ga op dit moment over de parade.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zullen mensen ons wel zien. En dan is het de vraag of het kan, niet kan. Daar heb ik geen... hoe noem je dat? Ik kan daar niet over bepalen.
1: Ja.
2: Ik ga echt over mijn groep die ik nu heb samengesteld.
1: Aanstaande zaterdag gaan we een route lopen.
2: Ja.
1: Hoe ziet dat eruit? Want hoe ziet zo'n dag eruit? Want je hebt het gisteren uitgelegd. Gisteren hadden we, ik noem het een repetitiedag.
2: Was het?
1: En toen heb je wat uitgelegd. Hoe ziet zo'n dag voor een korte missie eruit?
2: Nou, zo'n dag is in principe heel erg druk. Ik zeg altijd, ga een dag ervoor in de rust. Want je hebt heel lang erop gewacht. Je hebt jezelf erop voorbereid. Je hebt je kleren geregeld. Je hebt zoveel doe je. Dat je een dag even in de rust moet zijn. Zodat je de volgende dag, de dag van, door kan. Zo'n dag ziet eruit, nou, je hebt alles klaar. Je kotto is klaar, je hoofddoek is klaar. Alles is lekker klaar. Je gaat naar de verzamellocatie, je kleedt je aan met of zonder andere deelnemers of missies. En in principe is er altijd gezelligheid. Een beetje stress kan ook, want ja, je bent toch aan tijdsgebonden. En wat ik altijd heb benadrukt in de WhatsApp-groep bijvoorbeeld, of met de repetitiedagen, gezelligheid. Geniet van het moment. Voordat je denkt, is die ronde over? Dan denk je ook van, nou, het was zo leuk, maar het is zo voorbij.
1: Ja.
2: Dus voor zo'n missie is het een drukke dag, maar gezellige dag. De voorbereiding is altijd even stressen. Maar zolang je optreedt of de wandelroute doet, dan kan je genieten.
1: Want hoe lang gaan we lopen?
2: 4,5 kilometer.
1: 4,5 kilometer route door Amsterdam Zuidoost.
2: Ja.
1: Op de straten.
2: Op de straten van Amsterdam Zuidoost. We beginnen bij Amsterdam Bijlmer Station.
1: Ja.
2: We lopen een stukje in de poort en lopen nog langs Florijn, richting Gansenhof, langs de markt en eigenlijk weer terug. En we eindigen dus weer bij Amsterdam Bijlmer Station. Ja. Op de Rode Loper.
1: Dus 37 korte missies, toch?
2: Ja, 37 korte missies. Of zeg maar 35, 34. Want de rest zijn vrijwilligers die met ons meelopen om te ondersteunen. Maar we zijn wel een hele grote groep met korte missies. Allemaal kleurrijke kottos aan. Want we moeten kleurrijke dingen brengen op de straten van Zuidoost. Kinderen die meelopen, er loopt een meisje mee die, denk ik, half Surinaams is. Zij is 9, heb ik van de moeder vernomen. En zij doet mee omdat ze de cultuur meer wil leren kennen. En dat vind ik mooi.
1: Ja, zeker.
2: Zij mag ook een kotto aantrekken. Misschien vindt ze dat heel leuk. En dan leert ze ook, dan kleine meisjes kijken op naar kotto-missies.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik dan ook heel belangrijk en mooi. En er wordt gefilmd, er worden foto's gemaakt. Dus daar hebben ze daar ook we noemen dat herinneringen van.
1: Ja.
2: En ik vind dat gewoon heel belangrijk. En ik verwacht iedereen te zien langs de weg.
1: Weet je hoeveel andere groepen er zijn?
2: Nee, helaas heb ik daar echt gewoon totaal geen idee van.
1: Nee.
2: Het is wel altijd groot.
1: Ja.
2: Altijd heel veel groepen. Maar ik heb gewoon echt geen idee. Dus ik laat het ook een beetje op me afkomen. Ik vind het zelf ook heel erg spannend. Want ik leid het wel. Ik ben altijd gewoon heel relaxed. Maar ik vind het wel spannend.
1: Ja, ik vind het ook spannend.
2: Dus ik weet... Dus, ja, dus ik kijk er wel erg naar uit.
1: Ja.
2: En ik denk dat ik gewoon zo bezig ga zijn ermee. Dat je eigenlijk niet eens naar de mensen langs de weg kijkt. Want je bent gewoon bezig met je eigen ding.
1: Ja.
2: En wat heb jij er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik heb met Kitty Kottie vorig jaar meegelopen. Dat was ook met jou.
2: Ja.
1: Bij die andere korte groep. Ik heb dat echt als heel leuk ervaren. Dus dat ik nu in Zuidoost ga lopen. En mijn ouders gaan naar me kijken. Want volgens mij, als ik het goed heb, lopen we nog langs mijn ouderlijk huis. Denk ik.
2: Nee. Daar stoppen we. We lopen tot de markt en dan steken we over om weer terug te gaan.
1: Ah,
2: dus ik denk dat je ouders een stukje naar voren
1: dan
2: moeten
1: vraag
2: komen.
1: Vraag ik ze gewoon om naar Kraaiennes winkelcentrum te komen. En ze gaan naar me kijken. En dat vind ik heel leuk.
2: Ja.
1: En ook mijn neefje, die gaat ook naar me kijken, want die heeft dat ook nog nooit gezien.
2: Ja.
1: Dus ik heb er zin in. En ik hoop dat iedereen in Amsterdam Zuidoost... Voorgaande jaren heb ik het allemaal gemist, want ik was in Londen. Ik was in Londen, ik ben eigenlijk elk jaar in Londen, maar ik heb het gemist. En dit jaar hoop ik dat iedereen naar buiten komt uit zijn huis. En dat elke activiteiten of evenementen die worden georganiseerd in Zuidoost, dat we dat allemaal ondersteunen. Want we klagen dat er weinig gebeurt in Zuidoost, maar als er iets gebeurt
2: mm-hmm.
1: of wordt georganiseerd, laten we het ook gewoon steunen, supporten, zodat er meer is. Want we gingen al klagen over Kwaku. Pas toen we hoorden, het zou niet meer in dezelfde vorm zijn. Toen hoorde ik opeens mensen praten over Kwaku van, Kwaku mag niet weg.
2: Ja, ik kom sinds klein.
1: Laten we vanaf nu dingen supporten, zodat het kan ontwikkelen en zodat wij met onze Amsterdam-Zuidoostse cultuur herrie kunnen maken in Nederland eigenlijk. Want we zijn belangrijk.
2: Eens.
1: We zijn belangrijk.
2: Ja, helemaal eens.
1: Ayo, dank je wel voor dit gesprek.
2: Graag,
1: ik heb het als leuk ervaren. Ik wacht op een vlog na zaterdag. En veel succes met je cultuuroverdracht. En influencer, hè?
2: Ja. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Kijk, als er iets voor Zuidoost is, dan wil ik 9 van de 10 keer altijd ondersteunen. En ik vind het heel erg belangrijk. Dus dankjewel voor de kans die je me hebt gegeven om het nu even over Zuidoost te hebben. Ik vond het heel fijn, ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Dus volgen jullie mij.
1: Zeker. Waar kunnen ze je volgen?
2: Overal. Als je me googelt, zie je me meteen.
1: Dus
2: Ayodele Ellis.
1: Hoe schrijf je Ayodele? Met de J of met de Y?
2: A-Y-O-D-E-L-E.
1: Ellis.
2: Ellis is makkelijk. En YouTube. Ik ben eigenlijk overal te bereiken.
1: Oké. Hoe heet onze groep zaterdag?
2: Onze groep heet Korte Groep Presiri Osso. Dus iedereen moet komen. De stoet begint om 4:00. En we komen ongeveer 6:30, 7:00 aan weer bij Bijlmerstation. Dus
1: yes.
2: Komen jullie ons supporten.
1: Luisteraars, kijkers, ik nodig jullie allemaal uit om naar deze mooie kotomissies te komen kijken.
2: Ja.
1: Ik wens jullie een fijne avond. Dit was Wij Vinden Elkaar. Het was weer een hele leuke aflevering en ik hoor jullie en zie jullie snel.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.

0: 107.9 FM in de ether.
1: Waar de ouderen nog een mooie, rustige tijd kunnen, neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Het was een prachtig nummer van Kratja. En die gaat ons in de tweede uur alles vertellen over dit nummer en de toeleiding. Maar voordat we zover zijn, hebben we Erlan Sleur onder de knoppen. En u weet het, Erlan is gepassioneerd en trekt zich heel veel van het milieu aan. En wij ook. En we vinden ook dat u dat ook moet doen. Want we hebben een te mooi land om het op deze manier te grabbel te gooien. Welkom Erlan, goedemiddag.
1: Goedemiddag bij jullie, goedemorgen hier natuurlijk.
0: Ja, ik zeg ook goedemiddag luisteraars, want ik heb u niet eens gegroet. Voordat u gaat bellen, je groet niet. Ik groet bij deze een hartelijke goedemiddag. Het is zonnig mooi weer. Gisteren was onze Marita jarig. Nogmaals gefeliciteerd Marita. Vele gezonde jaren na deze. En we gaan nu gewoon genieten van Lady Stable Talk. Mijn naam is Maureen Held en ik zit hier lekker met Roger. En zometeen worden we vergezeld door Uriel en Kratja en anderen. Maar voordat het zover is, doen we het dus met Erlan. En dat is niet de minste, zoals ik al zei. Erlan, goedemorgen voor jou inderdaad. En kun je ons een kleine update geven over de situatie in Suriname? We horen heel veel. Onder andere ook over de Mennonieten, want dat zijn we ook nog niet vergeten. Ik zou zeggen brand los. Wat is nu de stand van zaken?
1: Nou, laten we eerst met het probleem van de Saramaka-rivier beginnen, waarbij 22 juni dode vissen aangetroffen werden op de rivier. En dat werd vooral door de vissers van Tuttikamp en beneden stroomwaarts waargenomen. En de dagen daarop werd het massaal. Er was een massale vissterfte. Men was natuurlijk heel erg geschokt om dat te zien, want je gaat automatisch ervan uit dat er gif in het water moet zijn. Mm-hmm. En wij, moet ik zeggen, waarschuwen al heel lang hiervoor, wij van Probios. En we weten wat er allemaal daar stroomopwaarts gebeurt. Misschien niet direct bij de rivier in dit geval, Maripastong. Ik kom elke keer in de war met Maripasula en Maripastong, maar het is Maripastong. Maripasula mm-hmm. ligt aan de Marwijnrivier natuurlijk, ja. Of Lava-rivier. Daar is er een mijn van Grasalco, dat is een staatsbedrijf. Mm-hmm. En het blijkt in de afgelopen jaren dat zij, illegaal weliswaar, want je gaat je afvragen van meneer, hoe kan het illegaal zijn als het een staatsmijn is? Maar het zijn illegale activiteiten, want de staatsmijn mag niet onderverhuurd worden. En dat is dus wel gebeurd. Het is zelfs drievoudig onderverhuurd. Mensen hebben daar in die staatsmijn concessies gekregen. En die hebben het weer onderverhuurd aan Chinese goudzoekers. Er zijn ook andere goudzoekers daar bezig. Maar in dit geval gaat het vooral om Chinese goudzoekers. Die met illegale chemicaliën daar bezig zijn. Waaronder het zeer giftige cyanide en caustic soda. Nog wat andere stoffen erbij. Maar dit is een heel toxisch mengsel, een heel giftig mengsel. En 22 juni was het al stevig aan het regenen. Enkele weken al eerlijk gezegd daarvoor. En het water stroomde echt van het hoger gebied van Maripastong, waar de mijnen liggen, naar benedenwaarts door het bos, over de weg. De weg naar Bigipoika, Apora. Dus mm-hmm. dat is als je net voorbij Pikizaron bent. Over de weg heeft het water ruim 10 dagen gestroomd. Het leek er wel voelas. Er zijn filmbeelden daarvan. En ongeveer aan het einde van die periode dat het water stroomde over de weg, dat rond 22 juni, mm-hmm. begonnen de vissen daar dood te gaan. Je moet je voorstellen, het is een afstand van ongeveer 12 kilometer die afgelegd moest worden van mm-hmm. het water. Dus het water, als een gif dat in het water terecht is gekomen, want er zijn ook beelden van dat die mijnen overstroomd waren, graanmachines helemaal onder water. Dus het gif is duidelijk in het water terecht gekomen. Het gaat als een wolk door het water. Die wolk die komt uiteindelijk in de rivier, in een gebied wat Marie Muru Creek wordt genoemd. Mm-hmm. En wij hebben dat allemaal onderzocht. We hebben, nou laten we zo stellen, de NMA die had zelf ook al op 26 juni, dat is 4 dagen na het gif, de rivier is gekomen, hadden ze al metingen gedaan. Natuurlijk, de rivier stroomt stevig door. Mm-hmm. Er waren alsnog lage concentraties aan cyanide ontdekt.
0: Ja.
1: Ik zeg lage concentraties, want het is al 4 dagen later, dus die grote golf met de gif, die is waarschijnlijk al doorgestroomd. Heeft heel veel schade aangericht, vissen doodgemaakt, het water vergiftigd. Maar alsnog zijn er sporen van cyanide aangetroffen. En dat kan niet anders dan die analyse die wij achteraf hebben gemaakt, dat het gif uit Maripa's tong vandaan is gekomen.
0: Ja.
1: En het is heel opmerkelijk dat de instanties, de officiële instanties, daar ruim 7 tot 8 weken over hebben moeten doen om diezelfde conclusie te trekken, terwijl het eigenlijk, als je alles uitsluit waar het vandaan kan komen, het kon niet van hoger op komen, want er waren geen dode vissen bijvoorbeeld bij Pikisaron gemeld. Dus het water is door het bos over de weg daar in de rivier terechtgekomen, het water met het gif.
0: Ja.
1: En,
0: want er is dus een duidelijk verband met de goudwinning.
1: Absoluut, absoluut. En het is geen incident. Ik moet er echt duidelijk over zijn dat dit zichtbaar is geworden, omdat daar heel veel mensen langs de rivier wonen. Vissers, mensen die afhankelijk zijn van de rivier.
0: Mm-hmm.
1: En dit probleem hebben we ook in andere gebieden waar er misschien minder mensen bezig zijn, of waar men op een gegeven moment, er zullen waarschijnlijk niet eens meer vissen in bepaalde delen van de rivieren voorkomen.
0: Ja.
1: Omdat we weten dat ook op het Stuurmeer gebeurt. Het gebeurt in Sarekreek, Goensie, het is stroomopwaarts richting Brokolonko, Saramaka rivier ook. En dat blijkt nu ook een grote onderneming te zijn van die Chinese goudzoekers.
0: Mm-hmm.
1: Die werken met het cyanide in een proces dat ze hydration noemen. Ze gooien het erts op een berg. Die berg is aan de onderkant geïsoleerd met plastic. En dat gaan ze dan besprenkelen met chemicaliën, waaronder cyanide en caustic soda.
0: Ja,
1: die caustic soda is heel belangrijk.
0: Ja. Ik heb nog even een vraagje. Want er waren signalen, zeg je, vooraf dat er op bepaalde locaties bepaalde activiteiten worden gehouden en die vormen een risico.
1: Ja.
0: Wat doet de overheid daarmee? Want als je dat weet, dan kun je dus ook je beleid daarop maken en ook anders op handhaven en aansturen.
1: Nou, je moet weten, Suriname is een land van corruptie. En het ministerie van NH is al heel lang bekend dat zij persoonlijke belangen van persoonlijke mensen in de regering, van vriendjes, van familie, behartigen. Deze belangen worden in dit geval behartigd door de ABOP-partij, de partij van Ronnie Brunswijk, via zijn minister Abia Mofo, die het ministerie beheert. Ik ben er al jaren tegen aan het vechten. Het is zo zichtbaar. Iedereen weet het hier in Suriname. Maar het lijkt alsof de meeste mensen bang zijn om iets te zeggen.
0: Maar waarom zijn ze wat kan een reden zijn dat mensen bang zijn?
1: Nou, we kennen de geschiedenis van Ronnie Brunswijk natuurlijk. Hij heeft vaker mensen bedreigd, mishandeld. En natuurlijk, hij is ook berucht vanuit de Binnenlandse Oorlog. Met moord en bankroverij en mensen bedreigen met een handgranaat. En ja, hij wint er geen doekjes om dat hij gewoon kan doen wat hij wil. We hebben dat ook gezien tijdens de regering Santokki Brunswijk.
0: Maar hij is onderdeel van de regering, van de macht. Hoe is dat mogelijk dat iemand eigenlijk gewoon met een crimineel verleden toch deze positie bekleedt?
1: Ja, nog erger, hij heeft het beheer ook over het ministerie van Justitie en Politie.
0: Zo.
1: Dat maakt het alleen maar nog, je wil bijna erom lachen, maar het is een ernstig probleem. Want ik heb vorig jaar persoonlijk met het parket gewerkt om problemen op het Stuurmeer met dezelfde Chinese chemicaliën. Ik noem het Chinese chemicaliën, want ze komen uit China. Alles wordt door Chinezen eigenlijk uitgevoerd. Ik heb het niet over onze Chinese, Chinezen. Ik heb het echt over mensen uit
0: de
1: China.
0: De nieuwkomers.
1: Met een Chinese paspoort. Het zijn geen Surinamers. We hebben die namen in beeld. We hebben de mensen, hun foto's in beeld. We hebben het probleem dus proberen aan te pakken. En het was overduidelijk dat zij het stuwmes waren en het vergiftigen waren. Die foto's spreken boekdelen. En ook, we hebben een gezamenlijke missie naar het gebied Kwangbo gebracht. Nou, het was heel ernstig. En uiteindelijk kwamen ze de blinde muren tegen. Mm-hmm. Want er werd uiteindelijk geen maatregel getroffen tegen deze mensen. Omdat ze beschermd worden door meneer Ronnie Brunswijk.
0: Maar wie beschermt dan de mensen in het binnenland? De tribale volk en de inheemse, wie beschermt hen?
1: Ja, dat heb ik, die vraag heb ik tijdens een protest ook gesteld aan meneer... hij is de directeur van het kabinet, ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, hij is voormalig minister van NH geweest.
0: Die kan en, misschien?
1: Nee. De laatste minister van NH onder het kabinet van Boutersen. Hij is ook Grasalco-directeur ook geweest. Mm-hmm. Maar in ieder geval, wij hebben hem geconfronteerd bij het kabinet van de president. Toen mm-hmm. wij een protest naast de mensen van Pekinzaren en omstreken daar hadden gehouden. En dat hield allemaal te maken met de illegale activiteit in het gebied, het vergiftigen mm-hmm. van het gebied. En ik heb hem ook gevraagd van, u staat hier met heel veel bewakers om u heen. U voelt zich blijkbaar veilig. Hoe zit het met de mensen in het binnenland die zich ook niet veilig voelen? En ja, natuurlijk gaat hij zeggen van ja, zoveel bewakers zijn hier niet. En noem maar op. Echt van die... Het is gewoon ongelooflijk dat mensen in het binnenland eigenlijk vogelvrij verklaard zijn. Mm-hmm. Hun water worden vergiftigd. Mm-hmm. Ze kunnen de vis niet meer eten. Het water kan niet meer gebruikt worden voor basishuishouding. En natuurlijk ook om te drinken. Zeker in de droge tijd die nu aankomt, gaat een ernstige situatie ontstaan. Mm-hmm. En natuurlijk, de mensen zijn heel zeer afhankelijk, niet alleen voor consumptie, maar ook voor hun inkomen van de vis.
0: Ja.
1: Dus onze wateren worden overal vergiftigd.
0: Ja.
1: En we moeten ons afvragen van...
0: Nou, het heeft ook consequenties voor onze export, hè?
1: Want,
0: dat is dus dan ook iets wat economisch voor het land Suriname niet goed is. Want je kunt dan wel een handjevol mensen beschermen die al puissant rijk zijn. Maar de normale mensen, de burgers van Suriname, die lijden hier wel onder uiteindelijk.
1: Ja, en het plaatje is natuurlijk veel groter. Ik bedoel, de regering probeert Suriname te promoten als het groenste land in de wereld. Maar, en om daarmee ook ecotourisme te ontwikkelen, dat is wat er gezegd wordt.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk zie je dat de praktijk heel anders uitwijst. Want als je ook Suriname vliegt, is het gewoon om te huilen met al die grote...
0: kraters die je ziet, ja.
1: In het binnenland. Kraters, rivieren mm-hmm. Die afgegraven zijn. Kreken die helemaal afgegraven zijn. Zelfs ons Bronsberg Natuurpark dat helemaal vernietigd is mm-hmm. Of wordt. En ja, ik zag een paar dagen geleden dus dat de ordening goudsector, ze hebben nu een andere naam, dacht ik, dat zij nu goudzoekers daar aan het waarschuwen zijn. Maar we weten wie hier allemaal achter zit. En
0: ja, ik vind het echt schandalig. Maar is er niet een mogelijkheid om de mensen voor het gerecht te dagen? Hoe kan dit probleem worden opgelost? Los van dat mensen bang zijn, maar het moet toch van binnenuit, vanuit de regering zelf gaan plaatsvinden.
1: Ja, natuurlijk. Maar als die binnenmuren er zijn en er zoveel mensen belang hebben, want ik heb de naam Ronnie Brunswijk en Abia Mokko genoemd, maar natuurlijk zijn ook mensen binnen alle politieke partijen die daar belang hebben. En vergis je niet, het is heel groot. En als de president hier niet echt die
0: kinky systeem
1: gaat uitvoeren, als hij niet deze mensen gaat verwijderen, dan is elke belofte van haar of van de regering om dit aan te pakken is
0: een loze belofte.
1: Het is een loze belofte.
0: Ja.
1: En ik heb wel geloof in de president dat ze het aanpakken, maar ze gaat stevig moeten ingrijpen.
0: Ja. Ik heb nog even een vraag, hè? Want je zegt het zijn illegale activiteiten die plaatsvinden, men weet daar dus van. Maar dat is ook al langere tijd aan de gang. Maar is zo'n lozing, hè? Is dat nou een ongeluk geweest of nalatigheid of gewoon ook een illegale lozing? Want dan zou er al langere tijd ook zouden er beelden en signalen zijn dat het al langere tijd aan de hand is dat er vergiftiging plaatsvindt in dat gebied of in de gebieden eromheen.
1: Ja.
0: Maar nu is het dus echt exorbitant groot geweest. Dus hoe zit dat?
1: Dat is een goede vraag. En ik ga je daar heel duidelijk antwoord op geven, Maureen. Chinezen weten zelfs ook dat het om cyanide gaat. En ze weten ook van, zij moeten voorzichtig zijn dat het niet direct in de rivier of in de keten terechtkomt. Mm-hmm. Dus zij hebben overal gaten gegraven om eventueel hun gif in te dumpen. Op andere plekken is het minder zichtbaar, want daar kunnen ze gewoon hun gif dumpen, waar ze ook willen. Omdat daar nagenoeg geen mensen wonen om te constateren dat het water vergiftigd is.
0: Mm-hmm.
1: Maar we weten dat in het begin van de regentijd het zo zwaar regent dat grote gebieden in het binnenland en ook die mijnbouwgebieden vaak onder water lopen. En bij het onder water lopen wordt al het gif meegenomen. Hoe goed je ook die gaten hebt gemaakt om het gif in te dumpen, uiteindelijk wordt het meegenomen door het regenwater, komt in het contact met oppervlaktewater, met grondwater. Dus wat er in het binnenland gebeurt is eigenlijk volgens alle wetgeving, volgens alle regels, milieuregels, is het een systeem wat gedoemd is te rampen te veroorzaken.
0: Ja.
1: Dus het is geen kwestie van dat het veilig is op de lange termijn. Het gaat allemaal een keertje naar boven komen. Vooral in de regentijd. En dat hebben we gezien. Het is niet de eerste keer. En nu gaat het dus om het cyanide met caustic soda. Het gaat niet alleen om deze gifwolk. Systematisch worden onze wateren vergiftigd. En niet omdat je geen dode vis ziet, wil zeggen dat het water gezond is. Want er zitten nu ook hele zware metalen in onze wateren die vrij zijn gekomen door deze chemicaliën. En die uiteindelijk of in ons drinkwater terechtkomen of in onze voeding. Want water wordt ook gebruikt om kostgrondjes te irrigeren. Dus arsenicum is al in hoge waarde gemeten. Maar ook luchtkweek en noem maar op, dat zit in het water. En als jij je grondjes gaat bevloeien met deze water, dan komt het in je cassave, het komt in je grondwater, het komt in je...
0: Eigenlijk in het hele ecosysteem, hè, wat we hebben.
1: Ja, het hele ecosysteem. En wij zijn van het ecosysteem afhankelijk. Die mensen in het binnenland, die gebruiken het bos direct. Voor hun is de rivier leven. De bomen, de planten, alles daar is, en de dieren, is leven voor hen. Wij zijn uiteindelijk, leven wij ook van de natuur. Die vis die wij op de markt kopen, waar komt die vandaan? Zit die ook vol met kwik? Dus in feite, wat wij doen is, je kan zeggen, Russische roulette spelen met onze gezondheid, met onze natuur, met onze biodiversiteit.
0: Ja, want we horen steeds vaker, hè, lezen we ook overlijdingsberichten, dat mensen naar een kortstondig ziekbed zijn heen gegaan en dat de doodsoorzaak maar niet kan worden gevonden. Ook het aantal Parkinson-gevallen neemt drastisch toe. Want het is niet alleen maar gif van de goudwinning enzovoort, maar ook het gebruik van landbouwgif. Want ik zie heel vaak als ik in Suriname ben mensen het gras besproeien met gif. Ja. Omdat ze het lastig vinden om het weg te kappen, zal ik maar zeggen. En die mensen zijn niet of nauwelijks beschermd. Ze hebben gewoon een zakdoek voor hun mond.
1: En de wind waait. Dus en het gaat heel precies. Op alle kanten op.
0: Maar dus op dezelfde plek, als het ook weer gaat regenen, komt het ook weer in jouw grondwater terecht en op je erf. En je loopt daar met je slippers. Dus het komt ook, je komt er ook mee in contact met je huid.
1: Ja.
0: Ik denk dat
1: noem nu één aspect. Maar het belangrijkste aspect wat wij ook moeten benoemen is dat onze groente zwaar bespoten wordt.
0: Klopt. We zitten op nummer 1, hè?
1: Groente meer hier te kopen in Suriname. Ik heb mijn eigen tuierblad, mijn eigen bietanier in de tuin. Wat ik kan planten, probeer ik zelf te planten. Ik durf geen groente meer hier te kopen in Suriname. En dat is ernstig. Ja. Want het maakt niet alleen maar onze gezondheid kapot, maar ook onze economie uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dus als de boer zelfs niet kan inzien van dat hij uiteindelijk met een... hier in Suriname willen mensen snel rijk worden. Mm-hmm. En maar op de lange termijn denkt men niet na. Men denkt niet na van over 2 jaar, over 3 jaar. Zelfs hun eigen mensen zijn aan het vergiftigen. Ik bedoel, ik was op een workshop en mensen van een school van Nikeri, die waren ook aanwezig. En hun school staat midden in de rijstvelden. En als er een vliegtuig overvloog om gif te bespuiten over de rijstvelden, dan waren zij vaak ook het slachtoffer als de wind even verkeerd stond. En ja, het is zeer, zeer ernstig als wij zien hoe onverantwoordelijk wij hiermee omgaan. En we zien uiteindelijk diezelfde rode lijn ook weer terug, dat instanties niet durven op te treden. Want als ze bij de goudvelden niet kunnen optreden, dan gaan ze ook hier niet kunnen optreden. Want overal zijn er belangen. Of als mensen gedemotiveerd zijn binnen deze instanties, dan gaan zij ook hun werk niet naar behoren doen. Ik zag een rapport waarbij DDT nog steeds heel hoog is bij vrouwen in Nikeri. Mm-hmm. Waar komt die DDT vandaan? Hoe komt er dan nog zoveel DDT in moedermelk zit?
0: Ja.
1: En die informatie niet naar buiten, Maureen.
0: Ja.
1: Ik heb die informatie, het is van BOG. Het is weliswaar van een rapport, ik dacht 2019 of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar het weet waarnaar er nog zoveel DDT, een kankerverwekkend middel, in onze moedermelk zit.
0: Ja, dat is schandalig.
1: Waar baby's van moeten denken, ja.
0: Ja.
1: Dan is het vragen om borstkanker, om allerlei soorten kanker.
0: Maar ook het kind.
1: In de mensen voorkomen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus we moeten verder kijken dan maar het gif wat nu gebruikt wordt.
0: Mm-hmm.
1: Van hoe komt er dat? En het probleem is, er wordt uit deze rapporten verdwijnen allemaal ergens onder in de la. Omdat dit mag. Of ze zijn bang, of ze zijn niet kundig genoeg. Ik weet het niet, Maureen. Het is schandalig.
0: Het is echt schandalig, ja. En het is ook zorgelijk. En helemaal omdat de mensen eigenlijk in Suriname ook achter worden gehouden qua informatievoorziening. Dat dit soort dingen allemaal plaatsvinden. Dit soort rapporten, dit soort praktijken.
1: Ja.
0: De mensen die ermee te maken hebben. En de mensen in Paramaribo hebben het idee dat het heel ver van hun afstaat. Net zoals de mensen hier in Nederland wel eens denken van, het gebeurt daar, maakt niet uit. Maar je hebt er ook mee te maken. Want wanneer jij wel lekker je botervisje lust, of een andere vissoort, of ayumara, en het niet meer kan komen omdat het met kwik besmeurd is, of met cyanide of caustic soda, ja, dan heb je ook dat je dat merkt. En los daarvan, als je ook naar Suriname gaat, is het dus bijna een risico om bij iemand of op de markt je groente te kopen en denken van, ik neem het mee naar Nederland, want ik kan dan nog een beetje genieten van de Surinaamse groentes. Maar het is eigenlijk dat je dus gewoon iets meeneemt wat besmeurd is.
1: Ja, en is nog de vraag of je het mee mag nemen.
0: Je mag het niet meenemen. Kijk, alleen bij LVV gekeurde groente mag worden meegenomen, maar de rest niet. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg mensen die koffers vol meenemen met die antroa en die sopropol of wat dan ook. Terwijl het maar liefst, onlangs was daar ook een rapport van uitgebracht, 16 verschillende soorten pesticiden op gevonden waren. Suriname is nummer 1 waar het om gaat. Als het gaat om bestrijdingsmiddelen, verboden bestrijdingsmiddelen in hun groentes en op fruit. Dat kan toch gewoon niet?
1: Het is triest. Je wil er bijna om huilen. Het is hoe wij onze eigen mensen aan het giftigen zijn. Het lijkt gewoon, mensen geven alleen maar om geld. Ik was ook heel erg geschokt. Ik weet niet of de mensen de persconferentie in Peking Saron hebben gezien, waarbij de president met instanties van het ministerie van Rom, althans, het heet nu olie, gas en milieu, dat is de minister Brunings, maar ook mensen van het ministerie van NH, waarbij de SWM-directeur aangaf dat ze metingen van het water doen en ze beweren dat het water niet vergiftigd is. En al die tijd wordt de president sinds de ramp op de Saramacca-rivier ermee geconfronteerd door de NMA en andere instanties, vooral het ministerie van Olie, Gas en Milieu, dat ze geen capaciteit hebben om watermetingen te doen, om de vis te meten op gif en noem maar op. En dat metingen in het buitenland gedaan moeten worden. En op het moment dus dat de SWM-directeur daar aangeeft aan het einde van de persconferentie, van ja, maar wij doen deze metingen, dit en dat. En de president kijkt om zich heen en die voelt zich gewoon beetgenomen. Het is, die vrouw wordt gewoon in haar hemd gezet, ja, of in haar blouse gezet. Mm-hmm. Door haar eigen instanties, die beweren dat ze die metingen niet kunnen doen, terwijl SWM een laboratorium heeft, terwijl BOG een laboratorium heeft, de ADEC heeft een laboratorium, en er wordt gedaan alsof metingen niet gedaan kunnen worden. En het heeft er allemaal mee te maken dat mensen bang zijn om die hete aardappel vast te houden, om bekend te maken wie de oorzaak is van het gif, waar het vandaan komt. Want dan weten ze waar ze naartoe moeten. Het zijn mensen binnen de regering die daar verantwoordelijk voor zijn. En de namen zijn bekend. Ja. De namen zijn echt bekend.
0: Ja.
1: Het is al genoemd in social media. Dus je ziet duidelijk dus dat mensen dat ding niet durven aan te raken. En ze gaan van alles verzinnen om het onderzoek
0: te
1: zogenaamd te traineren. Om te doen alsof ze dit niet weten, dat niet weten. Wij hebben, Culturo TV was mee, via Patricia Keeldaart, Patti.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En wij hebben een eigen onderzoek gedaan. We zijn de rivier op gegaan. We hebben droneopnames gemaakt. We hebben mensen geïnterviewd. Door die tijdlijn konden we precies achterhalen hoe het in de rivier terecht is gekomen. Het heeft de NMA 7 weken geduurd om dezezelfde conclusie te trekken.
0: Ja, dat is zwaar belachelijk.
1: Wij hebben meer technologische informatie gebruikt via hoogtekaarten, reliefkaarten van het gebied, zodat we konden zien waar het water gestroomd is. De mensen van het Pikinsalem, die Poika, die aangaven welke swampen in het bos waren, waar het water doorgestroomd is, waar de 2 pingo's gevonden waren. Ik bedoel, dat zijn allemaal aanwijzingen. Dat
0: het niet goed zit. Ja. Maar wat ik me wel afvraag, Ellen, want je zegt van oké, ze geven aan dat ze niet kundig zijn, of tenminste wel kundig zijn, maar niet beschikken over de equipment om te monitoren.
1: Dat zeggen ze.
0: Maar dat is eigenlijk wel een zeer ernstige zaak, want hoe nu verder? Want ik neem aan dat wanneer zoiets gebeurt, dat er ook een gezondheidsmonitoring zal moeten plaatsvinden, een programma. Heeft de minister die daarover gaat, daar geen groen licht voor gegeven? Of neemt hij daar de verantwoordelijkheid voor?
1: Nou, de NMA is een onafhankelijk instituut. En ik persoonlijk, ik heb het al eerder net gemeld, dat we met de hele missie waar de NMA ook aanwezig was, hebben metingen gedaan op het Stuwmeer, op het eiland. Ik bedoel, de metingen zijn nooit naar buiten gekomen. Ik heb het rapport gezien. Uiteindelijk hebben ze een persconferentie naar buiten gebracht toen het Stuwmeer het water begon te stijgen. Het gif ging alle kanten op. Dus ze hebben die metingen kunnen doen. Waarom komen ze nu zeggen dat ze geen metingen kunnen doen?
0: Ja, dus, maar in hoeverre zijn ze dan werkelijk een afhankelijke partij? Want dat klinkt wel heel erg raar, wat jij zegt.
1: Je moet je afvragen wat er in Suriname nog afhankelijk kan zijn, als je weet dat deze mensen hun werk niet willen of kunnen of mogen doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je natuurlijk gaan speculeren, is het onkunde, is het onwil, zijn ze wel de juiste mensen op de juiste plek? Ik bedoel, de directeur is een jurist, hij heeft geen milieu of kennis over zaken. Dat ik me afvraag van hoe is het mogelijk dat een jurist de directeur is van de NMA? Ik bedoel, je kan iemand hebben als onderdirecteur die juridisch geschoold is.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk natuurlijk, wetgeving en regelgeving.
0: En je zou een bioloog bijvoorbeeld moeten hebben of een...
1: directeur van zo'n instituut moet een milieudiploma
0: achtergrond hebben, ja zeker.
1: Moet een toxicologische achtergrond hebben, moet een biologische, biochemische achtergrond hebben.
0: Ja.
1: Ik ben daarover, ik absoluut solliciteer ik niet naar die functie. Want ik weet dat er heel veel mis is in die instanties, in het ministerie. En de interministeriële samenwerking werkt ook niet, want daar is ook een groot probleem. Waarom horen wij het ministerie van Volksgezondheid niet? die over de gezondheid van mensen gaat. Waarom horen wij het ministerie van LVC niet, die over de visserij gaat in ons binnenland en in onze zeewateren? En natuurlijk, je hebt over die pesticiden genoemd. Je hebt die pesticiden genoemd. Dus, en daar horen we deze ministers niet mis er een specifiek er naartoe gaat en vragen stelt. En als de president deze vragen gaat stellen aan de minister van hey, wat, hoe zit dat en dat.
0: Ja,
1: dan want pas komen ze een beetje stotterend en hakkelend, komen ze over de streep om wat informatie te geven. Maar het is altijd weer troebel, warrige informatie, te weinig informatie, niet volledig en nooit met documenten onderbouwd.
0: Ja.
1: Dat ik me afvraag van als president moet je echt hoofdpijn krijgen van deze mensen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat, maar goed, als leader of the pack, dan zou je dus toch wel
1: met je vuist op de verantwoordelijke.
0: Ja, precies. Want nu ontstaat het idee dat zij het ook onder de pet houdt.
1: Ja, natuurlijk ga je dat, die verhalen natuurlijk horen. En ik kan dat heel goed begrijpen. Ik heb zelf een achterlijntje met de president en ik weet hoe zij druk bezig is. Ik bedoel, het is geen, publiek geheim dat zij haar eigen regering mensen niet vertrouwt. Ze heeft dat ook zelf aangegeven op die persconferenties, op verschillende persconferenties, dat die corruptie binnen haar instanties groot is. En dat zij dat wil aanpakken, maar dus het is geen publiek geheim. Dus ze geeft het toe en ze gaat het moeten aanpakken. Ik bedoel, ze heeft nu ruim 1 jaar erop zitten van en ze heeft nog 4 jaar te gaan. Dus ik ben benieuwd of zij dit gaat kunnen uitzitten op deze manier, want men gaat haar kwalijk nemen. En het is jammer, want ik denk dat ze goede bedoelingen heeft, maar ze moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Ze gaat... Je kan niet wachten tot, je kent het gezegd, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. Moeten we wachten tot er doden gaan vallen? Moeten we wachten? En er zijn
0: Er
1: zijn al doden gevallen, absoluut.
0: En kijk, nu dus kun je nu niet meer ook daar leven in het gebied. Dus wat gebeurt er met die mensen? Want als je niet mag drinken, niet mag wassen, niet mag koken, je kostgrondje niet kunt besproeien, hoe dan? Dan betekent dat je dus genoodzaakt bent te vertrekken. Want de mensen krijgen dus nu wel een noodpakket. Maar met een noodpakket kom je er toch ook niet? Olie
1: nee,
0: en...
1: Het is triest. Toen wij in Totikamp waren, dat is een dorpje aan de andere kant van de rivier. Er is geen wegverbinding. Mensen zijn afhankelijk van de rivier. Ze moeten benzine betalen om de weg op te komen. Althans naar de Santigrong. Om daar bijvoorbeeld een auto te pakken om spullen te gaan kopen. Dus ze zijn nu helemaal afhankelijk. En wat heb je gezien? Het hele dorp bijna leeggelopen is. Mensen zijn naar familie, vrienden in de stad. En dat is niet goed.
0: Nee, is dat ook niet een beetje opzettelijk dat men eigenlijk weet, dan is het niet meer mogelijk, kunnen we hier ongestoord verder gaan? Want ik kan me niet voorstellen dat men daar ook niet een halt aan roept. Want waar moeten al die mensen gehuisvest worden?
1: Ja,
0: er is al woningnood in Paramaribo zelf. Ja. Dus ik vraag me af, hoe ga je dat dan doen? Je vraagt om problemen. Meer sociale problemen die er al zijn.
1: Deze problemen worden vanuit de stad georganiseerd, gecreëerd en in stand gehouden. En uiteindelijk als mensen naar ons of de inheemse naar de stad gaan en ze kunnen geen huisvesting vinden, ze gaan misschien zwerven of ze gaan dingen doen die niet volgens de wet mogen. Want je gaat ook armoede krijgen. Mensen gaan gedwongen worden om misschien iets te gaan stelen. Om hun kinderen te eten te kunnen geven.
0: Ja.
1: Je creëert een hele groot sociaal probleem.
0: Ja, klopt.
1: En de mensen zijn niet meer in hun eigen omgeving. En ja, Natuurlijk, het zijn goede mensen, maar soms word je gedwongen om dingen te doen. En dan gaan wij die mensen dan, die marrons inheemse, de schuld geven vanuit de stad. Look hoe de maaier voor de maaier doet die ziet. Maar als wij hun binnenland niet kapot maken, dan hoeven die mensen niet naar de stad te komen. Hebben ze hun eigen ding. Ze hebben hun eigen supermarkt daar in het bos.
0: Maar hebben ze ook een eigen stukje aandeel in ook dat dingen in stand gehouden worden? Want ik kan me niet voorstellen dat er op de een of andere dag een groepje mensen komen. Bezit nemen van jouw terrein en bezit nemen van jouw rijkdommen, zeg maar, zoals de visgronden zijn. En ook de goudwinning, alles. Dat zij niet als groep, en dat maakt het niet eens uit van welke stam je afkomt, maar gewoon gezamenlijk als groep naar buiten treden en hier wat van vinden. Of laten merken dat ze. Ja, in protest.
1: Het probleem dat al over de jaren is ontstaan. En je zei het goed, mensen komen in hun gebied, die krijgen concessies.
0: Mm-hmm.
1: De mensen in het binnenland hebben geen grondrechten tot op heden. Dat is natuurlijk ook weer een groot falen van de regering. Dat de grondrechten van de mensen in het binnenland niet is geregeld.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben een soort communicaal systeem. Waarbij mensen in een soort communie wonen. Er is, het dorp kent geen eigendomsgronden.
0: Mm-hmm.
1: Dus als jij daar geboren bent of je leeft in het dorp, dan krijg je een stukje grond toegewezen. Je krijgt geen documenten. Het is gewoon een soort mondelinge overeenkomst.
0: Ja.
1: Nu komen er mensen vanuit de stad, beginnen gronden op te eisen. Ja, allerlei soort grondpapieren. Die mensen staan in Powaka, Mata, al die dorpen, die staan kansloos tegenover deze documenten. Omdat zij die documenten zelf niet hebben.
0: Ja.
1: En het hele gebied is hun leefgebied. Van jachtgronden tot kostgrondjes, waar ze wonen. En nu worden hun gronden uitgegeven. Dan moet je ook gaan afvragen, ook voor concessies, voor goudwinning. Die mensen staan gewoon machteloos hier tegenover. Ze hebben geen advocaat. Advocaat, ze hebben geen juridische rechten en noem maar op. Dus het probleem wordt vanuit de stad gecreëerd.
0: Ja.
1: En als deze mensen dan hun grond kwijtraken, hun water worden vervuild, hun vissen worden vergiftigd, wat denk je dat die jongeren gaan doen, die opgroeien in deze dorpen, die gaan op een gegeven moment ook denken van, hé, papa en opa, die hebben niks gedaan om dit tegen te houden. Dus wat gaan we doen? We gaan ook goudwinning doen. Het is een logische ontwikkeling die je krijgt als jouw traditionele rechten op de gronden daar constant vertrappeld worden door mensen vanuit de stad die daar concessies krijgen.
0: Ja.
1: En je ziet dus dat heel veel van die jongeren, maar ook de ouderen ondertussen, zich met goudwinning bezig gaan houden, want ze moeten geld hebben om uiteindelijk kwikvrije vis of kwikvrije dierlijke eiwitten te kopen of om drinkwater te kopen, omdat hun water niet meer gezond zijn.
0: Maar dus het zou dan toch zo moeten zijn dat de overheid toch daar een tankwagen zou moeten neerzetten, zodat de mensen
1: maar
0: zouden
1: kunnen.
0: Maar
1: laat het nou net deze overheid zijn die deze probleem creëert nodig.
0: Ja.
1: En het is niet deze overheid alleen, het zijn de overheden van de afgelopen 20, 30, bijna 40 jaar die deze probleem hebben gecreëerd. Dus het is op een gegeven moment cynisch als mensen daar met een tankwagen moeten gaan, terwijl het water normaal, als het niet vervuild was, was het gewoon drinkwater. Ik heb water uit de Koppenamerivier gedronken, heerlijk. Daar was er geen goudwinning. Maar dat niet meer te doen.
0: Nee, überhaupt niet, nee.
1: Dus hoe slim moeten we zijn om te bedenken van dat wij het leven van de mensen, de biodiversiteit, daar kapot maken en dat wij uiteindelijk allemaal de rekening gepresenteerd krijgen. Behalve die mensen, dat kleine groepje, dat zwaar heeft zitten profiteren, dat de vliegtuig kan pakken naar Aruba, naar Miami, lekker kan leven. Laten we niet vergeten de mensen die daar ook bij geassisteerd hebben, die ook hun kruimeltjes mee hebben gekregen. Maar uiteindelijk is de grote massa van ons land de dupe van deze ellendige wanbeleid, corruptie in ons land.
0: Ja, het is heel erg triest. En wat ik me wel afvraag, toch heb ik het idee dat het ons, de bevolking niet ontslaat. Want we kiezen wel steeds deze mensen.
1: Ja,
0: maar hebben ze ook wel een andere keuze? Hè? Dat is wat ik me dan daarbij ook tegelijkertijd de vraag stel. Maar ja, we weten dus dat de mensen verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Men doet het niet. Als men dat niet wil doen, wat zou men dan wel kunnen doen? Want ik zou zeggen, de vervuiler betaalt. Die moet dus eigenlijk dit ook allemaal weer oplossen. Maar dat moet wel aangezet worden. Want ik kan me ook niet voorstellen dat iemand als Brunswijk het maar goed vindt, terwijl hij wel aan de ene kant een soort van Robin Hood uithangt voor mensen die het moeilijk of zwaar hebben. Dan heeft hij een kantoortje en helpt die mensen die in nood zitten. Terwijl hij dit eigenlijk... het is paradoxaal.
1: Ja, het is, ik zie elke keer als dit soort zaken opspelen, waarbij de ernst van de vergiftiging van ons Nederland breed uitgemeten wordt in de media, in de social media. Mensen zijn boos, mensen zijn bang en noem maar op. Dan zien we deze man altijd wel weer ergens uitspraken doen. En in dit geval over dat het leven van het levensonderhoud van de mensen duurder wordt. En dat hij de regering kwalijk neemt. Dus hij zit rookgordijnen op te trekken over zaken waarvoor hij eigenlijk ook mede verantwoordelijk is. Ondertussen is hij, weet hij dat hij verantwoordelijk is voor die ellende in het binnenland met het vergiftigen. Maar hij probeert nu te doen alsof hij aan de kant van het mens staat. Ja, en we kennen dat spelletje van de mensen met hem door. En het is meer dan genoeg, meneer Brunswijk. Als u meneer Brunswijk woont, het heet Ronnie Brunswijk. Het is meer dan genoeg, mensen hebben je door.
0: Ja.
1: Doe dat niet. Je maakt je land kapot, Brana.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet anders wat ik moet zeggen. De helft van zijn leven leeft in het binnenland. Mm-hmm. Hij is in die goudvelden. Hij is er trots op. Hij heeft zelfs bekend dat hij verslaafd is aan goud. Mm-hmm. Ik bedoel, je bent ook verantwoordelijk voor de ellende die je veroorzaakt daar, meneer. Dus laat hij horen dat we mensen er genoeg hebben dat hij het land vernietigt.
0: Ja. Maar hoeveel wil hij ook vergaren, hè? Want ik bedoel, van als je al puissant rijk bent, met al die rijkdom.
1: Hoe gaat Maureen? Mensen die rijk zijn willen steeds meer. Er is nooit genoeg. En hij heeft het duidelijk gezegd: ik ben verslaafd aan goud. Dus deze man, hij heeft al zijn familie, zijn directe omgeving helpen. Maar uiteindelijk wordt ons land vernietigd. En daar zullen wij allemaal de dupe van worden. Ook hij zal daarvan de dupe worden. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het voelt, kwik deze man ondertussen in zijn lichaam heeft. De president heeft eerlijk toegegeven dat zij ook heel veel kwik in haar lichaam heeft of had. Want ze detoxificatie moeten toepassen om kwik uit te krijgen. We kennen de ernst van de situatie. Er zijn heel veel mensen die nu geestelijke problemen hebben door kwikvergiftiging. Er zijn metingen gedaan bij vrouwen en kinderen in het binnenland. Mm-hmm. Waarbij de kwikhoeveelheden abnormaal hoog zijn.
0: Ja, want de risico's, wat zijn die onder andere? Want wat je aangeeft, kanker enzovoort. Maar zijn er ook andere risico's te noemen?
1: Kwik beschadigt vooral het centraal zenuwstelsel. Je zenuwstelsel, dat is die computer in je lichaam. Mm-hmm. En Maureen, je weet, als de computer begint te haperen, dan kan je hem bijna weggooien. Mm-hmm. Maar wij kunnen een mens niet weggooien waarvan die computer begint te haperen. Hij begint te beven, hij of zij begint te stotteren. Die hersenen werken niet meer goed. Je moet mensen in een gesticht gaan zetten of in een verpleeghuis. En ik ben ze tegengekomen. Mm-hmm. Ik ben deze mensen tegengekomen. Want mijn moeder lag ook op haar oude dag in het verpleeghuis. En ik zie mensen die jonger zijn dan ik. Ziek, bibberen, ziek. En ik vraag ze van, hey, zo te horen wat je bent doen. Je doet go-to ook toe. Ja.
0: Dus ik heb een bellen voor je, een Erlan. Ja. Ik voel je hoor. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie heb je het genoeg aan?
2: Ben ik te verstaan?
0: Sorry?
2: Ben ik te verstaan?
0: Ja hoor.
2: Oké. Ik heb een vraag aan u, meneer Erlan, te verstaan.
0: Ja hoor.
2: Oké. Ik heb een vraag aan u, meneer Erlan.
0: Ja.

0: het spuiten van de gewassen, rijstvelden en zo.
1: Dat heb ik ook net genoemd.
0: Mm-hmm. Oh, dat heeft je, want ik heb nog niet zo lang terug ingegaan, dus ik luister.
1: Maar, oh, jammer.
0: Maar waarom komt dat niet groot naar buiten zoals met deze? Of moet er dan eerst flink wat doden vallen of zo? Want je hoort er nauwelijks iets van. En vooral van die kwikdampen in de stad.
2: Ja.
1: Ja. Nou, vraag.
2: Dank u wel voor uw bijdrage. Erlan, kwikdampen, inderdaad. Die zijn
1: over die kwikdampen is het heel fijn. Al sinds 2006 is er door een toxicoloog, een Amerikaanse toxicoloog, een rapport uitgebracht. Hij heeft metingen gedaan. Hij heeft met een speciaal apparaat door de stad gelopen en hij heeft hoge waarden aan kwik gemeten. Hij is toen bedreigd geworden toen die metingen werden gepubliceerd. Hij is...
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
4: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
3: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl. Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821 4103 of 0683 80 74 19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
9: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie.

0: eens. Ja, we zijn er nog steeds hoor. En u heeft even lekker kunnen genieten van het prachtig mooie nummer van Kratje. En ondertussen bijna gearriveerd Uriel. Het is waanzinnig druk op de weg. Zij komen net van de ambassade af. Maar ik kan u alvast toch wel met haar in verbinding stellen. Goedemiddag Uriel. Fijn dat je er bent. En anderen. Ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel. En een groet aan jou, maar ook je luisteraars. En excuus dat ik nog niet gearriveerd ben. Maar het is echt ontiegelijk druk rondom Amsterdam.
0: Ja, nou dat is het zeker. En ondanks het mooie weer heb je toch mobiliteit van woon-werkverkeer. En mensen die een dagje uit zijn naar het strand of van het strand. Dus dat gebeurt nu eenmaal. Maar niet getreurd, je bent er gewoon. Dus we kunnen wel alvast met wat mededelingen beginnen. Want het is een hele drukke periode. En klopt. Jij bent ook betrokken bij de Kermin Duinmeijer organisatie.
1: Klopt.
0: Sorry, ik heb de naam eventjes geskipt.
1: No Pasarang.
0: En wat staat er te gebeuren?
1: Er staat heel wat moois te gebeuren. Het is aanstaande 20 augustus hebben we een protestfestival. Wat zal staan in het teken van herdenken van de racistische moord op Kermin Lucas Duinmeijer. En we zullen op de Dam starten en verder gaan met een ceremonie in het Vondelpark bij het Mama Baranka beeld. Gemaakt door
0: Nelson Carino.
1: Precies, die is enkele weken geleden is die ons komen te ontvallen. Dus dat zal wel echt wel een dat zal wel iets indrukwekkends gaan zijn. En uiteraard ook wel iets zeer pijnlijks. Het is heel plotseling dat we hem hebben. Ja,
0: dat is komen te ontvallen, hè?
1: Ja, het is, dus dat komt er ook nog bij. Dus er zit extra lading bij. Maar we gaan het allemaal doen. De organisatie die zit er strak in. Dat wordt gedaan. Het is echt een shout-out naar alle mensen die betrokken zijn tot zover. En die ook die dag zullen helpen. En het tot een geslaagde dag zullen maken. We zullen na de ceremonie in het Vondelpark bij Mama Baranka zal een festival zijn. En die zal in het teken staan van het vieren van het leven.
0: Het vieren van het leven. Is dat vanwege dat Nelson zo in het leven stond? Het leven moet je vieren? Of ook gewoon vanwege het stukje racisme wat nog steeds heel duidelijk aanwezig is? En eigenlijk de laatste jaren behoorlijk wat gestalte krijgt sinds dat we een rechtse overheid hebben? Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, dat heb je helemaal goed. Wij merken het ook als organisatie. We hebben net nog zojuist een gesprek gehad met de ambassadeur. En daar is ook zeker de doorwerking van het koloniaal systeem. Mm-hmm. Is ook besproken geworden hoe dat nu zich uit anno 2026 in racisme en discriminatie. En het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Dus zeker ook wat je hebt aangehaald net, die verrechting. We hebben 21 maart jongsleden hebben wij die protestmars gehad. We moeten er tegenin. We moeten onze stem laten horen tegen hetgeen wat er gebeurt. Racisme, discriminatie, neem het. Maar we zeggen ook van, we moeten ook het leven vieren. We moeten ook vrijheid vieren. We moeten weten dat we staan voor vrijheid. Laten we daarbij stil blijven staan. Mm-hmm. Dat we daarvoor staan. We maken zeker geluid. Maar het staan voor vrijheid is ook iets waar wij voor kiezen. En in het teken van dit zal 20 augustus eindigen in een festival hier omtrent.
0: Ja, en het festival, waar vindt dat plaats? In het Vondelpark zelf?
1: Openluchttheater in het Vondelpark.
0: Openluchttheater. En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Er zullen een aantal keynote speakers zijn. Er zal muziek zijn. Er zal voornamelijk de doelgroep. Zeker wel ook gericht op de jongeren. We willen de jongeren erbij betrekken. Want anders, waarvoor doen wij het? Het moet wel gecontinueerd gaan worden. Het moet gesnapt worden. Het moet gepakt worden. En we willen het doorbreken. En dat is zeker ook door onze jongeren te bereiden.
0: Mm-hmm. En kunnen mensen zich daar nog voor opgeven die iets willen bijdragen? Of is dat programma gewoon vrij strak al geregeld?
1: Het programma is vrij strak geregeld, maar iedereen is van harte welkom. Ik denk dat het zeker belangrijk is om de ruimte te laten voor, ja, als iemand wat wil zeggen. Zeker bij het Mama Baranka momentje, bij het beeld, zal er ruimte zijn van, wil je iets inbrengen? Uiteraard iets positiefs. Wil je iets kwijt? Dan zal er zeker wel ruimte voor zijn.
0: Ja. Oké, want ja, je zegt strijden voor vrijheid. En we hebben onlangs nog Kitty Kotti gehad, wat ook vrijheid is. 5 mei, vrijheid. En nu dan Nopa Sarang met festival en een protestmars. De protestmars natuurlijk ook over vrijheid. Het is best wel veel rondom dit thema eigenlijk te doen. Maar toch apart dat iedereen het dan weer apart doet. En het zou zo mooi zijn als je met z'n allen een heel groot iets rondom dit thema zou kunnen organiseren. Of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, uiteraard samen en georganiseerd. Een eenduidig standpunt is natuurlijk hartstikke sterk. Mm-hmm. We mogen wel zeggen dat achter de organisatie van Nopa Sarang, en we hebben een kreet uitgegaan. En daar hebben zich volgens de laatste stand van zaken, de telling, zijn daar zeker 150 organisaties hebben zich bij ons standpunt aangemeld. Dus ja, willen we meer, dan moeten we het nog verder gaan uitzetten. Maar in ieder geval de 150 organisaties die zich hebben geschaard achter onze oproep, die hebben we al binnen. En dat is niet niks.
0: Nee.
1: Voor dit staan, ja.
0: Oké, dat is wel heel netjes. Ja, dat is inderdaad ook groot dat het zo wordt opgepakt. Want ja, we kunnen er niet omheen dat we moeten samenwerken. En dat we waakzaam en strijdbaar moeten blijven eigenlijk op dit punt. Nelson Carrillo verdient eigenlijk een aparte plek. Hè? En ook een activiteit, misschien een thema zelfs. Om een special een keer te maken over deze man. Want wat maakte hem zo bijzonder eigenlijk?
1: Zijn stille kracht.
0: Zijn
1: stille kracht. En dat hij hij stond en hij staat met alles wat hij heeft gemaakt en ons achterlaat. Dat we bewegen uit onze kracht. Dat we weten waar onze kracht vandaan komt. Mm-hmm. Dat we van daaruit gaan. Mm-hmm. De wereld gaan verbeteren.
0: Ja.
1: En slachtofferschap, dat zat er bij hem niet in. En uit kracht de wereld verbeteren.
0: Ja.
1: Gezamenlijk, ja.
0: Want Nelson Carrillo was eigenlijk ook niet alleen maar een fenomeen in Nederland. Hè? Want of waar het om gaat om de nieuwe om de beeldtenissen die hij gemaakt had. Ook in Europa was hij heel erg actief.
1: Hij, niet alleen Europa, Azië, Amerika. Verschillende plekken vanuit de wereld hebben wij een steunbetuiging gehad. En heeft zijn familie ook steunbetuiging gehad, als ik het goed heb. En daar komen we eigenlijk nu pas zo'n beetje achter, of ik zal maar over mezelf praten, een beetje achter dat hij gewoon internationaal veel werk heeft gezet en gewoon bekend is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en internationaal zeker. En hij heeft nog zeker ook werk openstaan. En waar we ons zeker als organisatie ons voor hard maken dat we dat zeker in vervulling moeten laten gaan en er hard aan werken om dat zeker in vervulling te laten gaan.
0: Ja.
1: Dat zijn openstaande projecten. Ja,
0: ja, want als mensen geïnteresseerd zijn om werken van hem te zien, kunnen ze bijvoorbeeld naar het Westerpark, want daar heeft hij Dragers van Verre gemaakt. Een monumentaal werk dat migratie en het meedragen van cultuur en geschiedenis symboliseert. Maar hij heeft ook Steven van Dorpel monument gemaakt. En dit beeld staat hier in Amsterdam Zuidoost in het Nelson Mandela Park. Mm-hmm. Ter nagedachtenis aan de Amsterdamse voetballer die destijds omkwam bij de SLM-ramp. En zo zijn er nog natuurlijk het bekendste beeld wat we hadden over de Mama Branca. Wat een soort, Surinamers noemen het meestal Moeder Aarde. En het is een Antilliaans ontwerp, zeg maar, van, of tenminste symbolisch, Moeder Rots. En ter nagedachtenis van de destijds 15-jarige Kerwin Duinmeijer. Die slachtoffer werd van een dodelijke racistische steekpartij toen de tijd.
2: Ja.
0: Nou ja, maar goed, het zijn allemaal mooie dingen die Amsterdammers doen voor Amsterdammers. En in dit geval iemand die eigenlijk veel wijd vertakte verbindingen had met de wereld. En ik denk dat het toch te weinig belicht is. Maar wellicht dat we hier een keer iets aan kunnen doen samen met Tara. Om dit te bespreken.
2: Ja.
0: Nu was er onlangs ook iets waar jij bij betrokken bent. Nog steeds bij betrokken bent trouwens. Want je bent voorzitter of een lid van een inheemse groep. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben zeker een van de personen die zich hard maakt voor de inheemse rechten. Wij hebben zojuist, en wij is een aantal leden ook met wie ik in de auto zit. En ik heb ook de eer om naast de heer Iwan Essenboom te zitten. Die was ook mee naar de ambassadeur. Daarmee even kijken, waar had ik het over? Ja, de inheemse rechten. Dat is zeker iets waar ik voor opkom. Maar ook zeker voor de ontwikkeling van Suriname. En in daar zit ik me voor in, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou goed, en daar willen we graag over hebben waarom je zo graag daarvoor wil inzetten. Want het is natuurlijk al door manoeuvreren op twee werelddelen. En het lukt je toch wel aardig om dat te doen, moet ik zeggen.
1: Dank je wel. Het valt ons zwaar.
0: Ja.
1: En we hebben meegeluisterd dat gesprek wat je zojuist had met Erland Sleur. Het is hartverscheurend. Het is hartverscheurend als ik Erlan hoor en eigenlijk de noodkreet die hij uitlaat gaan en gewoon bijna niet gehoord wordt. We hebben het hier over Erlan Sleur, die onafhankelijk onderzoeker is, die al jaren werk doet, onafhankelijk. Ik weet dat hij gewoon... Ik hoop dat ik dat mag zeggen van hem, dat ik niet te diep ga. Maar dat hij dat gewoon met zoveel liefde doet. In zijn eigen zakken gaat. Om te onderzoeken, maar ook gewoon voor instrumenten.
0: Je moet iets luider spreken, want
1: ja,
0: je valt een beetje weg.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, nee, Erland Sleur doet gewoon hartstikke goed werk. En als ik zijn noodkreet hoor, dat is gewoon hartverscheurend. En... Wat moeten we nog meer doen om gehoord te worden? Wat moeten wij nog meer doen om die ommekeer te maken in Suriname? Hoe gaan wij dit aanpakken? Wij, de diaspora, mensen in Nederland, mensen niet in Suriname, niet woonden in die gebieden. Ja, we hebben toch wel iets makkelijker praten met de mensen daar. Mm-hmm. De mensen daar maken het echt mee. En je hebt geen idee dat we echt gebeld worden met echt de problemen waar mensen mee te maken hebben. En nadat ik Erland heb gehoord, wat moeten wij doen? We moeten echt wat gaan doen, want dit is echt een ramp.
0: Ja.
1: Dit is echt een ramp wat zich aan het voltrekken is.
0: Mm-hmm.
1: Het was al gaande, maar... Ik heb hier gewoon geen woorden voor.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dat... we proberen dat toch wel aan te pakken, op te pakken. Het is niet ongenoten gebleven. Mm-hmm. En we hebben met verschillende organisaties, met tribale organisaties, zijn we bezig een alliantie te vormen. Om te zeggen van, hey, we gaan vanuit de diaspora, vanuit verschillende organisaties, gaan wij ons hart maken voor dit alles. En we gaan onze stem laten horen vanuit de diaspora.
0: Mm-hmm.
1: En concreet is daar ook uitgekomen dat aanstaande 28 augustus zal er een petitie aangeboden worden aan de ambassadeur van Suriname hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En we willen echt zoveel mogelijk mensen op de been. Dus alsjeblieft mensen, iedereen die luistert, kom mee, laat je stem horen. We hebben Erland gekleurd en ik heb het net aangehad. Wat moeten we doen? Mm-hmm. Dit is een van de dingen die we echt moeten doen. Zwijgen is geen optie. We moeten echt wat doen.
0: Mm-hmm.
1: En dit gaan we de 28e doen. Dus bij deze heb ik de oproep gedaan om daarbij te ondersteunen. Elke stem is belangrijk. De mensen moeten nu gehoord worden.
0: Ja.
1: Wij moeten, het volk moet gehoord worden. En we moeten dat gaan organiseren. En dat denken we zo te doen. Dit is een van de manieren om dat te gaan doen. Het kan gewoon niet meer zo langer.
0: Nee, precies. Toch waar beginnen even met een vraag te stellen over. Want hoe kan het dat de inheemse gemeenschap al generaties in een gebied wonen, maar juridisch eigenlijk geen zeggenschap hebben? Hoe kan dat?
1: Ik hoorde Erlen ook al, de wil die ontbreekt, belangen. Maar dat zegt iedereen. We hebben het altijd daarover. We kunnen daar niet bij blijven stilstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarom zijn wij als organisatie hebben we daarnaar gekeken. En zeggen wij van die grondrechten, ja, dat is één. Maar we gaan terug naar onze oorsprong moeten gaan. Wij hebben gekeken naar onze oorsprong. We zijn onze oorsprong. Wij zeggen, wij gaan voor die oorspronkelijke rechten. Pre-existente rechten. Pre-existente rechten zijn ook door de VN. Die zijn uitgeroepen. Die hebben ze erkend, ook in de VN. Suriname, die moet daar gewoon aan.
0: Ja.
1: En als het goed is, willen ze daar ook aan.
0: Inderdaad. We hebben even een kleine onderbreking. Sorry, we gaan even naar een muziekje. We zijn zo weer bij u terug.

0: zalf. We zijn er weer. Het was even een korte onderbreking, maar dat was niet zomaar. Want we hebben een heel mooi gezelschap hier in de studio. Uriel is natuurlijk aanbeland. Dat zult u wel begrepen hebben inmiddels. Maar zij werd wel vergezeld met niemand minder dan de heer Ivan Essenboom. Is dat niet geweldig? En George, een collega / met pauze. En zijn vrouw en daarnaast nog twee andere heren. Ja, Kratja, die heb ik nog niet gezien.
1: Hi.
0: Maar hij kan anytime binnenkomen. Ja. En ik zie mijn andere collega al gebaren dat hij eraan komt. Dus wauw. En hoe. Hij komt helemaal in vol ornaat hier binnen. Nou, we voelen ons zeer vereerd. Welkom, meneer Kratja. U mag ergens plaatsnemen. En ik ga gewoon meteen u feliciteren. Want... het is vandaag voor ons een bijzondere dag dat u in de studio bent. Met hoofdtooi en al en een mooie outfit. En ik wil zeggen, u heeft onlangs ook iets gewonnen. En kan iemand hem even helpen met de koptelefoon? Want het gaat natuurlijk niet zomaar rechtstreeks over het hoofd. Kunt u het goed horen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, misschien wilt u de luisteraars ook even gedag zeggen. En meneer Essenboom, u mag dat ook zo meteen uiteraard. Welkom.
2: Ja, dank u, Karinja Bassi. Groet. Groet heel Nederland en natuurlijk Suriname ook.
0: Dank u wel. En meneer Essenboom.
3: Ja, hier meneer Essenboom. Ik groet ook iedereen. Alles maar sweetie, alles maar trang, alles maar sweetie, Sosolobby.
0: Jullie hebben Sosolobby gebracht in de studio en Sosolobby in Nederland. En jullie hebben de zon meegenomen volgens mij.
3: De zon, hè?
0: Ja, de tropische temperaturen. Nou ja, het is hier lekker heet. Maar evengoed leuk dat jullie er zijn. Ik heb hier wat te drinken, dus dat zou ik aan jullie kunnen aanbieden. Misschien kan iemand me even helpen, want als ik wegloop bij de microfoon, dan is het een beetje lastig. Gefeliciteerd met uw oeuvreprijs.
2: Ja,
0: wat doet het met u?
2: Ik ben super verrast. Ik had het niet verwacht, dus ik voel me goed.
0: Waarom had u dat niet verwacht? Want u bent een icoon, u bent al heel lang bezig.
2: Ja, dus...
0: Onder Karinja Bassi. En wat houdt dat in, Karinja Bassi?
2: Karinja Bassi houdt in van dat ik, om het zo uit te drukken, ik ben misschien niet de beste inheemse zanger, maar ja, tuurlijk een van de beste. Ja, in Suriname. En voor mij is het ook een eer dat ik een beste inheemse zanger mag zijn.
0: U straalt wel een trots uit. En dat doet u niet alleen maar omdat u wat zegt, maar ook zoals u uitgedost bent. Is dat een van de krachten dat u graag neerzet van uzelf als Karinja Bassi?
2: Ja, wel, helemaal.
0: Ja? Waarom vindt u het zo belangrijk om dat uit te stralen? Waarom vindt u het belangrijk als Karinja Bassi herkenbaar te zijn?
2: Nou, feitelijk moet ik, om het zo uit te drukken, moet ik een voorbeeld zijn voor die andere en de generatie, de volgende generatie. Dus ik voel me gewoon goed als inheemse artiest. En ik zal mijn werk blijven doen. Ja, voor de inheemse cultuur. Ja.
0: Is het alleen op muzikaal gebied of ook op andere gebieden? Want het is een heel breed, hè, de cultuur.
2: Ja, nu op dit ogenblik is het alleen op het zanggebied. Maar natuurlijk wil ik het laten uitbreiden.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En hoe hebben deze twee heren elkaar gevonden? Want die combinatie met meneer Essenboom, dat is een aparte vrijage.
1: It's old
0: school.
1: Suriname.
0: It's old Suriname.
3: Nee, wij in Suriname hebben elkaar ook al ontmoet.
0: En hebben jullie ook samen iets gedaan?
3: Ook samen iets gedaan.
2: Ja, Ja.
0: Oké, top.
1: Maar ja. Deze twee heren zij hebben alle twee de Euvenprijs mogen in ontvangst mogen nemen.
0: Oh, wauw.
1: Replay, die is niet. Oké.
0: Okay. Misschien kan George dat even vertellen. Ja. George, waarom zijn zij genomineerd en hebben ze dat ook mogen ontvangen?
4: Laten we het zo zeggen. De eerste Euvenprijs wat onze organisatie heeft uitgegeven, is uitgegeven aan Arnhems Gewijs. Mm-hmm. Het volk vond massaal dat zij echt iets. Zij hebben echt een hele movement gemaakt voor de Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. En als je de naam Arnhems Gewijs zegt, dan weet eigenlijk bijna iedereen nog steeds. En ook de nieuwe generatie nog steeds van oké, mm-hmm. weet je, Lloyd de Meza en iedereen, alles erop en eraan. De tweede Euvreprijs die is uitgereikt aan Iwan Esseboom. Mm-hmm. En daar, die was voorgedragen. En toen hebben we dus heb ik een combinatie gemaakt van erkenning, archivering. In samenwerking met OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
0: Yeah.
4: En toen hebben we het grootst aangepakt. En toen hebben we tijdens de opening van OBA Next in de Kraaiennest. Mm-hmm. Hebben we dus de oeuvre-uitreiking gedaan aan meneer Esseboom. En het was echt een waar feest. Volgens mij waren iets van 1500 man waren daar op het plein.
0: Zo.
4: En allemaal mensen vanuit de niet-Kasikko sector, maar ook vanuit de Nederlandse mensen die op positie zaten, die maakten kennis met de Surinaamse cultuur. Mm-hmm. Oba had ook nog geregeld dat alle bezoekers een gele zakdoek kregen waar Iwan zijn gezicht op stond met gefeliciteerd. Dus het was een heel mooi gezicht om te zien hoe iedereen daar met die
0: zakdoek zwaaide. En vele dames die zakdoek kusten.
4: Ja, en werd lichtelijk gevochten om een zakdoek.
0: Wow.
4: Het werd ons kwalijk genomen waarom we niet meer zakdoek hadden gemaakt. Maar op basis daarvan is toen de volgende persoon voorgedragen. En dat is dus Carinha Bassi. Mm-hmm. En die is voorgedragen op basis ook van zijn oeuvre. En van wat hij heeft gedaan voor de inheemse muziek. We hebben het door laten spitten, zijn carrière gecheckt. Mm-hmm. En toen hebben we dus het gevolg gezien online van de keuze. En het volk reageerde massaal erop van ja man, deze man had het verdiend. Ja. Bij Iwan Esseboom reageerde het volk ook massaal. Je had zoiets van, dit had al lang moeten gebeuren.
0: Ja. Want is dit een jaarlijks terugkerend iets dan?
4: Ik kan het niet jaarlijks terug laten keren, want mensen moeten voorgedragen worden. Dus als niemand voorgedragen wordt, dan kunnen wij er ook niet kijken van, is dat het geval? Zeg maar.
0: Nou, het is wel heel extra mooi dat je juist deze mensen hebt voorgedragen, want ja, ik was zelf.
4: Ik heb ze niet voorgedragen hoor.
0: Tenminste, ze zijn voorgedragen. Ja. Want wie kent ze eigenlijk niet? Ik ken de nummers wel, maar ik wist vocaal kende ik de muziek niet van Carinha Bassi. Maar natuurlijk, je vindt het op internet en denk je, oh, is hij dat? Ja, het bestaat en het is er en het is er al jaren.
4: Ja.
0: En hetzelfde geldt ook voor de heer Esseboom, want menig jeugdige is grootgebracht ook met zijn muziek. En dat gaat tot de dag van vandaag nog door. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde voor Carinha Bassi. En wat ik zo mooi vind is dat je zet wel wat neer. Want uiteindelijk hoor je niet zo vaak over inheemse artiesten, terwijl die er wel zijn, in Nederland althans. En vanaf vandaag en eigenlijk al vanaf het moment dat hij de Euvreprijs gewonnen heeft, kan niemand er meer omheen.
4: Nee, ik zie online, echt lovende berichten. Weet je, wij volgen dat ook, we meten het. En ik denk mezelf, jeetje, het volk is echt blij. En mensen geven ook online aan, zie ik berichten van, ja, het is voor jou. Neem je prijs. Let op, Jarusus Majazo Nospang. Er wordt van alles voorbij. Komt van alles voorbij. Maar ik zei laatst ook tegen Uriel van, dit maakt me wel blij. Dit maakt me blij om te zien hoe een natie, of in ieder geval een gemeenschap, vreugde deelt met één persoon die een Euvreprijs heeft gewonnen. En dan denk ik van, ja, hij deelt het ook. Nou, niet alleen hij, Iwan, allebei, ze delen het ook weer met het volk.
0: Mm-hmm.
4: En dat is mooi om te zien.
0: Ja, zeker. Wat vindt u vooral belangrijk, meneer Esseboom, om muzikaal mee te geven als een legend? Wat vindt u gewoon echt belangrijk?
3: Hoezo belangrijk?
0: Belangrijk. Waarom wilt u zeg maar, uw muziekstijl vooral ook doorgeven?
3: Nou ja, sowieso is Kaseko ons ding. Is Surinaams. En ja, het is ons ding. Dus ja, en ik heb hem, dus dan moet ik hem toch doorgeven.
0: Ja, en ja, koesteren.
3: En goed door, ja, natuurlijk.
0: Laatst van waren wij samen op een feestje.
3: Mm-hmm.
0: En toen waren we in Amsterdam Nieuw-West. En toen was we met een paar jonge jongens.
3: Ja,
0: een nieuwe formatie. Mm-hmm. En werkt dat goed? Want u bent dan eigenlijk een beetje de leader.
3: Ja, het werkt goed. Ja, ik ben bezig met de jonge generatie nu.
0: Mm-hmm.
3: Om zoiets mee te nemen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Doet u dat ook, Karinja Bassi?
2: Ja.
0: Neemt u ook jongeren mee?
2: Ja, ik doe het ook, ja.
0: Zitten ze bij u in de groep of in de muziekgroep?
2: Oh, ja, in de muziekgroep. In de muziekgroep, ja.
0: En wat voor inbreng hebben zij? Komen ze ook met eigen stijlen? Of
2: geeft
0: u vooral de stijl door dat ze dat verder uitwerken?
2: Ja, dus ze komen ook met hun eigen stijl van muziek. En dat vind ik ook leuk. Toch, ik ben ouder dan ze. Dus ik vind het prettig om met die jongeren te werken. Snap je? Dus, en het lukt aardig.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En zijn er jongeren die ook speciale instrumenten leren bespelen? Of is het, want Sambura, hè? Hoor ik, is de muziekstijl. Maar zijn er ook speciale muziekinstrumenten die dat zo een uniek geluid brengen in uw genre?
2: Ja, dus in het begin Kaskawi was mijn ding. En nog steeds mijn ding.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben overgestapt naar de Kaseko. Voor een nieuwe uitdaging. En dat klinkt ook heel goed hè, bij mij. Zodat ik bij de Kaseko ook mijn boodschap naar mijn mensen kan brengen. Dus,
0: okay.
2: Ik vind het mooi. Kaseko is iets goed ook voor mij. Dus.
0: Ja.
4: En wat ik leuk vind is dat hij dan naast de oeuvreprijswinnaar van Kaseko zit. En Kaseko is zijn ding. En hij zit naast de oeuvreprijs van Kaseko.
0: Ja.
4: En hij is opgegroeid met Kaskawi. A.k.a. Sambura.
2: Ja.
4: Daar is hij mee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
4: Ik vind het mooi om te zien dat je de rijkheid van cultuur nu op een heel groot wit platform zichtbaar kan maken. Laat me het even zo noemen.
0: Ja.
4: En dat je dus de mensen kan laten zien van dit is onze volksmuziek en folklore.
2: Mm-hmm.
4: Want Nederland heeft een categorie folklore, maar wij doen daar geen beroep op.
0: Nee. En waarom niet?
4: Omdat we onwetend zijn dat je dat kan doen. En zij promoten het ook niet, dat je daar een beroep op kan doen. Ja.
0: Maar dingen vastleggen, rechten enzovoort, horen daar ook bij, neem ik aan.
4: Wat voor rechten?
0: Auteursrechten. Gebeurt dat nu ook binnen jullie gelederen?
4: Dat gebeurt wel, maar nog niet zoals het moet gebeuren. Daar hebben we net met de ambassade van Suriname een heel gesprek over gehad.
0: Mm-hmm.
4: Over hoe kunnen we dat daar fundament aan bieden.
0: Mm-hmm.
4: En daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen. En de ambassade heeft aangeboden dat stuk grondgebied daar, hebben ze aangeboden als ontmoetingspunt. Om te kunnen praten over...
0: Welk grondgebied heb je dan ook?
4: De Surinaamse ambassade.
0: Surinaamse ambassade.
4: Surinaams grond, toch?
0: Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is toch een consulaat, toch?
5: Consulaat in Amsterdam.
0: Ja, consulaat en ambassade is in Den Haag.
4: Consulaat is in Amsterdam, ambassade is in Den Haag. We waren in Den Haag.
0: Mm-hmm.
4: En daar hebben we hele goede gesprekken gehad over... hoe we dus het stukje auteursrechten kunnen gaan aanpakken.
0: Mm-hmm.
4: Startend met samenkomen van kennis. En kijken van wat doable is voor dat stukje gebied. Ja.
0: Oké. En zeggen we, jullie dragen cultuur uit. Hè? Niet alleen met muziek. Het is eigenlijk ook een kruisbestuiving wat we hier met elkaar doen. Of tenminste jullie dan. Wij draaien alleen maar en wij dansen. Maar ik denk wel dat ook problemen die er zijn, worden die ook in de muziek zeg maar doorgegeven of doorgevoerd in je teksten, in hetgeen wat je doet. Want ik vroeg me af, als dat terug te vinden is,
4: En in de muziek?
0: In de muziek. En al helemaal wanneer het gaat om de inheemse muziek. Zoals de grondrechten, die toch wel heel veel
4: ik denk niet dat,
0: stof doen
4: op. Ik denk niet dat, zover ik het weet, Kratja kan mij corrigeren. Wat ik mee heb gekregen van de inheemse cultuur, is dat de inheemse, de meeste van hun liederen, zoals ik ze hoor, gaan echt over wat God ze gegeven heeft op aarde. Dus de nature, de dingen. Ik kan tot nu toe geen teksten terugvinden waar ze echt maar activistisch is.
0: Okay.
4: Het kan wel komen, maar ik ben ze tot nu toe niet tegengekomen. En dat laat zien waar die cultuur vandaan komt. De eenheid met hun omgeving, dat hebben ze geëerd. In deze moderne tijd nu zit je met de evaluatie van Surinaamse muziek heeft zich zodanig geëvalueerd dat we kabula muziek maken nu. En dat we zingen over activiteiten die gewoon vrije tijdsbesteding zijn. Terwijl als ik dan terug ga naar de inheemse muziek, dan hoor je echt dat er eerbetoon wordt gegeven aan de natuur, de dieren, de levenswijze van de inheemse. En nu, met de transitie van Kaskawi en ik zeg maar Kaseko, kan de inheemse nu andere dingen ter gehore brengen. Ik denk dat dat nu zeg maar wel aan de orde is. Dat ze dus zeg maar in ieder geval dingen aangeven. Maar tot nu toe heb ik geen activistische liedjes gehoord. Okay. Ik moet me corrigeren hoor, of dat wel zo is.
0: Voilà. Nou, wat we ook net met de ambassadeur hebben besproken en wat naar voren is gekomen, wat we hier doen met de muziek, is het stukje heritage en cultuur.
4: Ja.
0: We zetten dat neer. We eren dat, we zien dat, we erkennen dat. Zodat we in dat stukje van doorwerking van slavernijverleden, koloniaal verleden, dat herstel kunnen bieden wat ooit niet werd gedaan.
5: Ja.
0: Onszelf eren, onszelf teren, erkennen, name it. Dat we dat nu wel doen.
4: Ja.
5: Ja.
0: En dat is nu in deze vorm. Maar ook dit en dit gesprek, dat gaat zich verder ontwikkelen, zodat het ook een economische waarde gaat hebben voor de ontwikkeling van Suriname, inderdaad ook voor de inheemse. Dus in dat opzicht zal het wel de rechten van de inheemse wel gaan versterken.
5: Ja.
0: En het is niet alleen voor de inheemse, het is voor Suriname.
4: Suriname.
5: Maar in zijn algemeenheid.
0: In zijn algemeenheid. Ja. En we vergeten. Dus ik hoop dat we ook een voorbeeld zijn voor de regering en de regering die komen gaan. Dat we de binnenlandbewoners niet vergeten hierin, maar gewoon meegenomen worden in de ontwikkeling van Suriname.
5: Ja. Ze zijn nu ook zichtbaar, hè? Want voorheen, meer dan ooit, vind ik, hoorde je niet echt vaak over inheemse muziekformaties, behalve binnen het kleine selecte groepje. Maar nu is het toch wel wijd, tenminste, het gaat als een elastiek, het wordt uitgerekt en zichtbaar en we genieten ook van de muziek. Wat ik me wel afvraag, bijvoorbeeld bij hoe herken ik Kaseko? Wat maakt Kaseko eigenlijk dat het Kaseko is? Want voorheen noemden we alles maar Biggie Pokoe. En dan begrepen we wat het was, dat het Surinaamse muziek was. Maar wat is nu eigenlijk Kaseko? Wat maakt Kaseko Kaseko?
4: Mag ik daar een kleine intrede voor doen? Niet dat ik.
5: Ik
4: ga niet vertellen wat Kaseko is, maar ik wil wel een kleine intrede doen zodat hij kan vertellen wat Kaseko is.
5: Ja.
4: En dan is even teruggaande naar het activisme. Als je dan luistert naar de tijd van meneer Essenboom dat hij Witte Visie had uitgebracht.
5: Ja, van die Tammeling.
4: Welk jaar was dat ook?
3: 84
4: had hij al een hele sterke boodschap.
5: Ja,
4: heb ik geleerd met Witte Visie.
5: Ja.
4: Toch?
5: Ja.
4: Waarvan andere mensen dachten van, oh, het is witte vis. Weet je?
5: Nee, zat daar een heel boodschap. Basie, denk je dat die Mina Pichinboy.
3: Ja, is Tammeling. Ja.
4: Ja, en dan zal hij dan verklaren van, wat is Kaseko?
3: Nee, Kaseko. Ja, wat is Kaseko? Kaseko is de muziek dat uit Suriname komt. Sowieso. Komt uit Suriname. En eigenlijk komt Kaseko eigenlijk een beetje van Kawina uit. En een beetje Kayana Sea, Engels. En dat is gemixt. samen en het is kassieke geworden.
5: Ja, ja. En het is niet zo dat het Afrikaanse invloeden heeft?
3: Jawel. Die drums die we erbij hebben gezet. Mm-hmm. Is een beetje Afrikaans.
5: Mm-hmm.
3: Dus eigenlijk is het een beetje een mengelmoes dat we bij elkaar hebben gezet.
5: Ja.
3: En hebben de naam Kaseko gegeven.
5: Oké, okay. Ja. Maar aan een bepaald instrument kan ik weten dat het Kaseko is of dat niet?
3: Bij de drum, dus nadrum, mm-hmm. en de scratchy.
5: Oké. Okay.
3: Als je dat hoort, als je die twee hoort, dan is het Kaseko.
5: En geldt het ook voor uw muziek, dat er een speciaal instrument is waardoor ik kan weten dat het Kaskawi is?
2: Ja,
5: ja
2: daar,
5: sorry hoor.
2: Daar heb je een hari, kawina, een koti, mm-hmm. een kwabangi.
5: Mm-hmm.
2: Ja, daar kan je die dingen Kaskawi herkennen. En natuurlijk een konga. Wij zeggen timbal, hè?
5: Oh ja, ja, ja. Ja. Mm-hmm.
2: Dus daaraan kan je die kaskali herkennen.
5: Oké. Okay. En even een vraagje, hè, want jullie manager zit hier. zijn jullie, want ik heb het nog niet gehoord hoor, vrouwonvriendelijke liederen in jullie genre, maar dat wordt wel vaak gezegd, hè, dat we soms vrouwonvriendelijke teksten hebben. Zijn jullie daar wel eens mee geconfronteerd geraakt of let de manager daar heel erg op?
6: Goedemiddag, mijn naam is Mark Jaki, manager van Karinya Melody. Natuurlijk wil ik erop, dat ik ook van beschaving en daarom ben ik ook Karinya Basi gaan opzoeken. Het idee is dat ik hele tijd bezig was op Ready Dotti met een Kawina band, Kaskawi band.
5: Mm-hmm.
6: Maar dan bijna alle band hebben een soort model, een soort muziek.
5: Mm-hmm.
6: Alleen verschillend van persoon. En toen ben ik komen zitten met Karinya Basi, heb ik gezegd, we gaan het anders doen, we gaan het in Kaseko doen.
5: Mm-hmm.
6: Ja, een beetje modern.
5: Mm-hmm.
6: En heeft gezegd, oké, okay, lijkt wel een goed project. Toen zijn we begonnen. Ik wil één ding aangeven, we hebben wel een onze eerste lied, Respecti de Ingi, in samenwerking met Kino, heeft een duidelijke boodschap, een soort activiste boodschap. Als jullie dat gaan luisteren naar Respecti de Ingi, ga je wel duidelijk zien dat wij onze eerste lied en clip al bezig zijn. Want het was toen de tijd dat ding van Piki Saron.
2: Ja.
6: En samen met Kratja en Kino Gerard zijn we, mm-hmm. hebben we.
5: Ja, u moet niet op de tafel, ja, dan horen we
6: gewoon. Dit product in elkaar gebracht.
5: Ja.
6: Maar ja, het is niet echt aangeslagen, maar het heeft een duidelijk boodschap. Als u op YouTube gaat,
5: mm-hmm.
6: dan gaat u respect die in die van Karinya Melody, mm-hmm. dan gaat u wel de boodschap. Ja.
5: Maar zal het niet kunnen zijn dat de promotie soms meer tijd nodig heeft om iets wel groots aan te pakken? Want tegenwoordig hier in Nederland zie je dat heel vaak jongeren het ook op allerlei verschillende socials gooien. En dat ze mensen vragen om het te liken en te delen.
6: Om eerlijk te zijn, we zijn ook een beetje verzuimd om het echt te promoten. Want we waren bezig, ook, we zijn pas 2 jaar.
5: Mm-hmm.
6: En Karinya Basi die zei me, ze is in contact gekomen met mevrouw Diana, die ons heeft gehaald naar Nederland.
5: Mm-hmm.
6: En we hadden alleen gevestigd op een tour om naar Nederland te komen, maar het is helaas niet gelukt vorig jaar, maar wel van dit jaar. Dus daar hebben we ook niet de tijd echt gehad om het te promoten. Maar als ik elke dag zit en luister naar het lied, het product, dan zie ik wel dat het kan wel nog een hit worden. Hoor. Het heeft een duidelijke boodschap erin.
5: Ja, en vooral de tijd van nu. Ik denk dat het wel goed zou zijn.
7: Zeker. En
1: Dit is ook het stukje professionaliteit waar we naartoe willen. Met het management, maar ook natuurlijk met de zang, met de cultuur nog verder uitdragen. Misschien ook een stukje activisme nog. Maar zeker het organiseren en het professionaliseren, dat is ook wat ook hangt aan deze Euvenprijs. Uiteraard voor beide heren die hier zitten. Maar wederom ook voor de hele muziekindustrie van Suriname. Heeft het auteursrecht hebben we net genoemd. We hebben een fundament net neergelegd. Of tenminste het begin van het fundament neergelegd.
0: Ja.
1: Zodat de hele muziekindustrie van Suriname in next level kan gaan. Dat is wel de bedoeling.
0: Zeker. Ja, en wat ik ben een beetje brutaal, hè. Maar ik vroeg me af. Hebben jullie ook iets samen gemaakt? Of een tekst of een nummer?
3: Samen.
2: Ja, toch wel. Nog geleden, ja, toch? Dat van Sefidensie.
0: Ja, en een coupletje, zou dat leuk zijn om even te laten horen aan de luisteraars?
3: Hoe het klinkt.
0: Hoe het klinkt. Of overvallen we jullie daarmee?
3: Je overvalt me, hoor. Ik moet even denken.
2: Ging dat lied weer?
3: Als we gemaakt hebben, zijn we. Ja. Maar is het voor mij?
2: Ja, het was een lied. Alleen voor de
3: Srividentie.
2: Ja.
0: Oké, okay. Want 50 jaar Srividentie was het. Dus ja, best wel een belangrijk kroonjaar.
3: Hadden we eentje gemaakt, ja.
0: Oké. Okay.
3: Met een artiest hoor. Erbij.
0: Oké, dat nummer. Is er een nummer die jullie zelf graag hadden willen maken, maar niet door jullie gemaakt is? Er is een beller?
7: Nee.
0: Oh. Een nummer dat jullie zelf graag hadden willen maken, maar of een artiest waarvan je zegt van, dat is eigenlijk wel een voorbeeld voor mij. En dat nummer had ik ook zelf kunnen schrijven in principe, omdat de inhoud me aanspreekt. Wie van jullie twee wil dat beantwoorden?
3: Nee, ik heb geen slangers of artiest die het gedaan heeft. Het kan wel dat we een keertje samen bij elkaar komen iets maken. Dat kan, maar dat laten we gewoon met de tijdgeest aan het leren.
0: Mm-hmm.
3: You know?
0: Yes.
3: Dus dat is het.
0: Oké. Er gebeurt heel vaak van alles in de muziek scene, hè? Van dat mensen talent wat jullie hebben wel zien en dat het gewaardeerd wordt ook betaald. Alleen houdt de artiest zelf weinig over. Hoe gaan jullie met dat soort dingen om? Zijn jullie daarop bedacht? En zo, natuurlijk hebben jullie een manager, hij ziet er goud eerlijk uit,
3: ja,
0: daar niet van.
3: We zijn bezig met dat. Nee.
0: Daar zal George ook misschien nog even wat over kunnen.
3: Daarmee zijn we bezig, ja. Want we hebben heel veel verloren.
0: Ja, in de loop der jaren.
3: Ja, dus zijn we echt bezig.
8: Ja, de inhaalslag die daarin vooral gemaakt echt moet worden.
0: Mm-hmm.
8: En dat is dat auteursrechtelijk stukje.
0: Mm-hmm.
8: En dat is, naar mijn mening, is dat vakgerichte dingen organiseren.
0: Mm-hmm.
8: Zodat, zeg maar, Surinaamse artiesten, managers en bepaalde personen,
0: mm-hmm.
8: dat ze zich kunnen ontwikkelen op internationaal niveau.
0: Ja.
8: Dat is een stuk wat we vandaag hebben kunnen bespreken bij de ambassade.
0: Mm-hmm.
8: Dat is heel mooi. De ambassade heeft echt aangeboden van, nou, jullie kunnen hier terecht.
0: Mm-hmm.
8: Om in ieder geval samenkomsten te organiseren om kennis op te doen.
0: Mm-hmm.
8: En als je dat stukje getackled hebt, dan gaan we dus naar een educatief stukje.
0: Mm-hmm.
8: Waar we dus management ondersteuning gaan bieden aan managers. Waardoor de managers dan weer ondersteuning kunnen bieden aan de artiesten.
0: Ja. Ja. Maar ik vraag me zo af, heb je daarvoor een ambassade nodig? Of kan je dat ook gewoon uit eigen geleden?
8: Je hebt geen ambassade nodig om dat te doen. Maar je kan wel. Je kan wel samenwerken op dat gebied om het op Surinaams grondgebied te ontwikkelen.
0: Ik zal zeggen, laten we dat met z'n allen doen. Ik moet helaas alweer besluiten, want de studioklok loopt niet synchroon. Alweer besluiten, want de studioklok loopt niet synchroon.

0: bedankt. En Roger.
1: Jij ook bedankt.
0: En jij, George. Ja, tot de volgende keer. Bedankt. Blijf je vooral luisteren.
2: Doei.
0: Doeg.
1: Bedankt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821 4103 of 06 83 80 7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Edge Events Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Sting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u bent afgestemd op uw favoriete zender. Niet alleen, maar vooral een zender die wij noemen een familiezender. Radio Mart, die van u is, van mij, van ons allen. Ik groet u allen van harte, waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Ray Del en dat staat voor Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik vanaf 10 uur tot de klok van 12 uur uw gastheer zal zijn in het programma The Music Train. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8. Vrij te ontvangen in de ether op de 107.90 frequentie via Salto. En wereldwijd kunt u digitaal ook luisteren naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Afgelopen donderdag was ik er niet door omstandigheden, maar vandaag ben ik er weer. En ik bied mijn excuses aan dat u trouw, zoals gewoonlijk, op mij zat te wachten afgelopen donderdag. Maar door omstandigheden heeft u niet naar mij kunnen luisteren. Nogmaals mijn excuses en vandaag ben ik er weer om te zorgen dat ik wat sfeer breng thuis bij u in uw huiskamer. Vanaf 10 uur tot 11 uur gaan wij een artiest of artiesten, het zij ook een muziekformatie, behandelen. En u zult zich weer afvragen van wat heeft die weer in petto voor ons. Vanavond gaan wij naar Amerika. En we gaan behandelen een band, een muziekformatie. En die is genaamd Chicago. Chicago is een Amerikaanse rockband uit toevallig ook uit Chicago. Blazersrijke band bestaat sinds 1967. En maakt op de eerste plaats stevige rockmuziek waarin jazz-invloeden een hoofdrol spelen. Vergelijkbaar met Blood, Sweat and Tears. Later brak er echter een periode aan waarin ballads de boventoon voerden, waarna men weer terugkeerde naar de oorspronkelijke sound. Chicago is vooral populair in Amerika en Japan en heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. In Nederland werden er van Chicago 17 singles uitgebracht, 12 top 40 hits en 5 noteringen in de top parade. If You Leave Me Now, die kennen we allemaal, met voorzang van Peter Cetera. If You Leave Me Now is een van de 3 top 10 hits, stond op nummer 1 in zowel de top 40 als de nationale hitparade. 13 albums haalden de album top 10, haalden de album top 100, waarvan Chicago The Heart Of, zo heet het album, uit 1990 het meest succesvol was, met een top 3 notering en een verblijf van 45 weken. De band werd op 15 februari 1967 opgericht door saxofonist Walter Parazader, gitarist Terry Kate, drummer Danny Serafine, trombonist James Pankow, trompetist Lee Lugnan en toetist tevens zanger Robert Lamb. De eerste 3 waren afkomstig uit de bands Jimmy Ford en The Executives en The Missing Links. Lamb studeerde aan de Roosevelt Universiteit en speelde in Bobby Charles en The Wanderers. Parazader, Pankow en Lounane kwamen elkaar tegen op de DePaul University. De dan nog 6 formatie noemde zich in eerste instantie The Big Thing en speelde net als de andere bands in een lokale nachtclubcircuit top 40 covers. Deze werden gezongen door baritons Lamb en Kate. Omdat er een tenorstem miste en ook omdat de baspedalen van Lamb's orgel niet toereikend waren voor de juiste sound, werd de bezetting aan het eind van het jaar versterkt met bassist en tevens zanger Peter Cetera. De band
begon eigen nummers te schrijven en verhuisde in juni 68, dus 1968, naar LA, Los Angeles, waar een platencontract werd getekend bij Columbia Records. De Big Thing werd daarbij omgedoopt tot Chicago Transit Authority, vaak afgekort als CTA. Door regelmatig op te treden in de Whiskey A Go-Go werd de band gevraagd als voorprogramma van Janis Joplin en ook van Jimi Hendrix, die lovende woorden sprak over de blazerssectie van Cat. In april 1969 verscheen de eerste dubbel LP met daarop 4 opvallende composities: I Am A Man, cover van Spencer Davis Group, The Whole World Is Watching en Liberation, opgenomen tijdens een demonstratie, en Free Form Guitar, een eerste versie van een Distortion gitaar solo van Terry Cat. Andere nummers zijn Does Anybody Really Know What Time It Is? Pas in 1970 op de single uitgebracht Bennings en Questions 67 en 68. Het album werd bekroond met platina en genomineerd voor een Grammy. De band zou op het Woodstock Festival optreden, maar werd door een clausule in het contract met concertpromoter Bill Graham verplaatst naar de Fillmore West Santana. Fillmore West. Santana nam hun plaats in op Woodstock. Santana kennen jullie allemaal. Dit werd een jaar later goedgemaakt met een concert in de Tanglewood ter vervanging van Joe Cocker. Oorspronkelijk was Jimi Hendrix hiervoor benaderd. Dit is eentje van, ook van Chicago, en het is getiteld Make Me Smile.

Chicago was dat met Make Me Smile. Even kijken waar ik ben gebleven. Ja, dat is ook wat, hè. Na het debuutalbum moest de naam op last van de echte Chicago Transit Authority worden verkort tot Chicago. Dit was ook de titel van de tweede dubbel LP die begin 1970 uitkwam. Met de single Does Anybody Really Know What Time Is It, What Time It Is, werd een hit gescoord. In 1972 verscheen Chicago 5, waarvan Saturday in the Park of July in de Verenigde Staten een nummer 3 hit werd. Het succes was dusdanig dat er bijna 20 jaar later een festival naar werd vernoemd. In 1973 werd de band uitgebreid met de Braziliaanse percussionist Laudir de Oliveira, ex Sergio Mendes Brazil 66. Robert Lamb nam in 1974 een soloplaat op met gastbijdragen van Peter Cetera en de Pointer Sisters. Het titelnummer Skinny Boy stond ook op het tegelijkertijd uitgebrachte Chicago 7. Dat is een album, maar dan met blazers. De singles van dit album waren Call On Me, het songschrijversdebuut van trompetist Lee Loughnane, en Wishing You Were Here, waarop de Beach Boys meezongen. Deze samenwerking kreeg een vervolg bij een oudejaarsshow op televisie en een dubbel tournee in de zomer van 1975. Dit nummer wordt gezongen door Peter Cetera van Chicago en het is getiteld Glory of Love.

Pieter Cetera met zijn Chicago. En het nummer dat u het net gehoord heeft is getiteld Glory of Love, uitgebracht in 1986. In juni 1976 verscheen Chicago 10. Dus we hebben het over een album. Met daarop de succesvolle single If You Leave Me Now. Dit betekende het begin van een periode waarin er vooral met ballads werd gescoord. En Pieter Cetera tot de voornaamste frontman uitgroeide. If You Leave Me Now werd voorafgegaan door Another Rainy Day in New York City van Robert Lamb. En opgevolgd door het Braziliaans getinte You Are On My Mind. Die laatste single werd gezongen door trombonist James Pankow, nadat alle andere zangers in de band het vergeefs hadden uitgeprobeerd. Naar aanleiding van het Amerikaans succes van You Are On My Mind nam Pankow ook op Chicago 11. Dat zijn allemaal albums, hè. Een nummer voor zijn rekening. Till the End of Time. De grootste hit die dit album voortbracht was wederom een ballad met Pieter Cetera. Baby, what a big surprise. Gitarist Terry Cat was niet blij met deze koerswijziging en wilde zijn eigen band beginnen. Op 23 januari 1978 overleed hij aan Russische roulette. Hij dacht dat het pistool ongeladen was. Waar Blood, Sweat and Tears ten onder ging aan de vele bezettingswijzigingen, besloot Chicago om vooral door te gaan. Cat is de basgitarist. Cat's plaats werd ingenomen door gitarist Donnie Dacus. Eerder actief bij Chris Hillman, Stephen Stills en Roger McGinn. Hij debuteerde op het 12e album dat de titel Hot Streets meekreeg. De Bee Gees deden de achtergrondzang op het nummer Little Miss Loving en lieten als tegenprestatie de blazers meespelen op hun album Spirits Having Flown. We gaan nu naar een ander nummer weer luisteren van Chicago. Dit nummer is getiteld Saturday in the Park. Uitgebracht in 1972 en afkomstig van hun album Chicago 5.

Saturday in the Park, Chicago. Ik moet even vermelden dat het verhaal van deze groep enorm is. Er is heel veel te vertellen. En ik heb gemeend om een ingekorte versie aan u bij u thuis in de huiskamer te brengen door middel van een verhaal van Chicago. Maar officieel is er nog veel meer over Chicago te vertellen. Op 8 april 2016 werd de originele band ingehuldigd in de Rock and Roll Hall of Fame. Danny Cervine speelde na meer dan 25 jaar nog een keer mee. Peter Cetera was ook uitgenodigd, maar bedankte voor de eer. Mitchell, ik hoorde wat buiten, maar goed, het gaat allemaal goed hoor. Mitchell Cat vertegenwoordigde haar vader Terry, over wie er een documentaire in de maak was. The Terry Cat Experience ging op 23 september 2016 in première. De meeste leden en ex-leden van Chicago, waaronder Peter Cetera, verleenden hun medewerking. Ondertussen nam Chef in mei vrij af wegens familiezaken. Op 25 oktober 2016 maakte hij bekend dat hij na 31 jaar definitief Chicago had verlaten. Invaller Jeff Coffey werd vast bandlid. Walter Perezader stopte met optreden. Hij werd vervangen door Ray Herman, die hem al sinds 2005 waarnam bij diverse concerten. In 2017 werden Peter Cetera, Lamb en Pankow ingehuldigd in de Songwriters Hall of Fame. Lamb kondigde een nieuw album aan. En op 17 september 2017 stierf oud-bandlid Lauder de Oliveira, die was de Braziliaanse percussionist, op 77-jarige leeftijd, tijdens een optreden in Rio de Janeiro. In januari 2018 vertrokken zowel Tris Imboden als Jeff Coffey, Valfredo Reyes verruilde percussie voor drums. En Coffey werd vervangen door Neil Donnell, zanger van The Tribute Band Chicago Bus Transit, afgekort CBT. Datzelfde jaar verscheen Chicago 2, Live on Soundstage, zo werd het album genoemd, waarop de huidige bezetting van 2017 het tweede album integraal uitvoerde. Na nog een live registratie verscheen op 4 oktober 2019 Chicago, ik zie drie kruisjes, het zijn Romeinse tekens. Drie kruisjes betekent 30. En dan krijg je een V en een 2. Dat wil zeggen Chicago 37. Nou, dat is een heleboel albums. Dus op 4 oktober 2019 verscheen Chicago 37. Chicago Christmas. Dit album bevat voornamelijk eigen nummers. In 2020 nam Chicago een oeuvreprijs in ontvangst tijdens de Grammy Awards. Op 19 april 2021 maakte Walter Perezader bekend dat bij hem de ziekte van Alzheimer was vastgesteld. Dat is minder leuk natuurlijk, hè? We gaan nu luisteren naar een topper van Chicago. Het voorzang van Peter Cetera. En het nummer is getiteld If You Leave Me Now. I will never know what to do if you leave me now.

If you leave me now, Chicago. In mei 2022 bracht Chicago een nieuwe single uit. This is Goodbye. Als voorbode van het album Born for This Moment. En dat album hebben ze benoemd Chicago 38. Ondertussen waren Pardini en Howland, die had een armbreuk opgelopen, die waren uit de band gestapt en vond er in de zomer een gezamenlijke tournee plaats met Beach Boy Brian Wilson. In de zomer van 2024 gaf Chicago voor de vijfde keer een reeks concerten met Earth, Wind and Fire onder andere. En dat was zo in het notendop het verhaal van Chicago. Net wat ik eerder zei, er is meer te vertellen over Chicago. Maar dan heb ik zeker meer dan 2 uur tijd daarvoor nodig. Ik hoop dat u wat hebt gehad aan dit verhaal van Chicago. En wij gaan nu over tot het afdraaien van meer muziek van deze prachtige muziekformatie. En eentje daarvan is getiteld Hard to Say I'm Sorry.

In 1982 bracht Chicago dit nummer uit. En dit nummer werd verspreid door Warner Bros. Records. Het nummer is getiteld You Are My Inspiration. Met voorzang van Peter Cetera. Hoe kan het anders?

En dit nummer is getiteld After All, gezongen door Cher en Peter Cetera. En ik denk dat ik met dit nummer ook aan het einde ben gekomen aan het verhaal van de formatie Chicago uit Amerika. En ook de muziek die ik vooralsnog tot nog toe thuis bij u in de huiskamer heb mogen brengen. En ik hoop dat u dat als prettig hebt mogen ervaren. Over enkele ogenblikken zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik weer bij u terug met Hoe kan het anders? Soul van Ray Dalio. Het wordt wat vanavond. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Goedenavond, trouwe luisteraars. Mijn naam is Ray Del. U bent nu afgestemd op uw familiezender Radio Mart. En u bent beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastheer mag zijn. De afgelopen uur hebben we het verhaal gehoord van de formatie Chicago uit Amerika. En we hebben ook nummers van hun afgedraaid. En zo meteen, na bepaalde plichtplegingen, gaan wij muziek voor u thuis brengen. Lekker mooie soulmuziek. Ik sta even stil bij degenen die ons zijn voorgegaan. Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe. En heel veel sterkte ook met het heengaan van hun geliefde. Zij die ziek zijn, die wensen wij ook van harte beterschap toe. Zij die wat te vieren hebben of jarig zijn geweest of nog jaren moeten worden, die feliciteren wij van harte. Zo is het leven eenmaal. Het is niet anders. Het hoort allemaal bij. En wij kunnen het niet veranderen. Maar dat neemt niet weg dat wij even stilstaan bij bij de facts of life. Hè? Ziekte, overleden en verjaardagen of zij die wat te vieren hebben. Ik doe de groeten ten eerste aan de directeur van deze familiezender, Mr. Norman van Gom. Hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Alle overige collega's en vrijwilligers bij Radio Mart. Allen, niemand uitgezonderd. En als je eenmaal met namen begint, dan moet je allemaal gaan noemen. Maar daarom zeg ik alle vrijwilligers die verbonden zijn bij Radio Mart, doe ik de hartelijke groeten. Wij doen ook de groeten aan alle overige radiomakers die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Er zijn verschillende, behalve Radio Maart heb je nog meerdere muziekzenders die op lokaal niveau uitzenden. Verder doe ik de groeten degene die belt. Ik wil u beleefd vragen om even te wachten totdat ik klaar ben met mijn verhaal. En dan kunt u dan bellen. Verder doe ik de groeten en mijn buurman, die is op luisteren. Hij woont bij mij op het, in het portiek. Boyke Bergwijn is op luisteren. Ruudje Tolle, Brarabauta, die is met vakantie hier. Wesley Bruinburg, kapitein buitendienst Jerry, Jerry Nelson. Erik Siga Iselt. We hebben ook een jeugdige luisteraar. Mr. Julian Meynals en zijn vader Arnold. Mijn saxofoonleraar Ram. Dino en crew daar in Sloten. Verder doe ik de groeten aan Sonny, André, Linka en Otti. We blijven nog even in Sloten. Ik dacht Sloten. Daar hebben wij niemand anders dan Miss Black Hawk. De hartelijke groeten, Miss Black Hawk. In ons dorp hebben wij ook heel goede bekenden. En ook de elastieke familie. Mevrouw Botsen van Boonweg. Samen met Daisy Wallerlei, die is ook daar in de buurt van Boonweg. Die is ook op luisteren. Henk Plein, Erwin Holter, mijn zus Heidi. Mijn broer, mijn broertje die nog steeds hier is met vakantie. Tali Sabayo. En dan komen wij, daar zijn we nu beland, bij dierbaren aan de Tawayariweg. Die kan ik niet vergeten. Ook de hartelijke groeten. Meneer Rudy Tonk. Baas Overman, Hortens, Krisburg, Mibrara Valle, Mr. Frank Creton, Willy. Willy in Suriname is ook op luisteren. Willy Revales, Mr. Adjoja. En dat zijn zo'n paar namen aan wie ik de groeten wil doen. En, omdat ik weet dat ze op luisteren zijn. En dan is het niet verkeerd als je even de groeten doet. Even kijken, ik zie, ik zag de telefoon rinkelen, maar ik weet niet wie dat is. Even kijken wie dat is, we gaan een poging wagen. U bent, goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom. Hallo, nou, ik hoor niets. Probeert u het nogmaals, dat is mijn advies. En we gaan kijken wie dat is. Goedenavond, u bent live in de uitzending, weet je van harte welkom. Goedenavond, zegt u het maar.
0: Meneer Lodi,
4: goedenavond.
0: Hoe gaat het met u?
4: Ik mag niet klagen, meneer Lodi, en ik hoop dat het ook met u goed gaat.
0: Oké, ik ga een nummer aanvragen, kan dat?
4: Ja, zegt u het maar.
0: Betty Wright met Thank You for the Many Things You Done.
4: Dat is een hele mooie.
0: Jazeker.
4: Ja, The Many Things You Done.
0: En wat ik wil zeggen. Die van Dennis Lassal. En Betty let it go.
4: Ja, ik ga mijn best doen voor die. Maar die eerste zal ik zeker voor u draaien.
0: Any place. Right time, right place.
4: Yes, ook genoteerd.
0: Oké, bedankt.
4: Fijne avond en een goede luisterstemming toegewenst, meneer Lodi. Doei. Bye bye. En dat was een trouwe luisteraar, meneer Lodi. Ik ga beginnen met het afdraaien van mijn muziek. Ik ga beginnen met eentje van Mr. Levi John. Het is mijn favoriet. Ik heb hem lang niet afgedraaid. Ik vind het persoonlijk een mooi nummer. En ik hoop dat u dat ook leuk zal vinden. Mr. Levi John, Heart of Hearts. Een hart van alle harten.

Prachtig nummer van Levi John Heart of Hearts. Heel lang niets meer gehoord van deze zanger. Ja, misschien heeft hij meerdere nummers uitgebracht, maar dit was een hele goeie van de jaren 70. Mr. Levi John. Wij gaan nu naar... We gaan 10 jaar terug. Dan gaan we naar 1964. En daar komen we tegen Mr. Hoe heet die goede man weer? Mr. Ray Charles. En het nummer dat hij bij u thuis in de huiskamer brengt is getiteld A Tear Fell. Verspreid door Rhino Records. En het is afkomstig van zijn album. Dat is het album heet Ray Charles.

Mr. Ray Charles was dat met zijn nummer Tierfell. En het volgende nummer is eentje van Jerry Butler. He don't love you like I love you. Uitgebracht in 1961, verspreid door VJ Records. En afkomstig van zijn album Brand New Me. Sommige albums zijn ook getiteld Aware of Love. En sommige nummers zijn ook uitgebracht door UMG Records. Jerry Butler, He Don't Love You Like I Love You.

Jerry Butler was dat met He Don't Love You Like I Love You. Mr. Jackie Wilson is dit met A Woman, A Lover, A Friend. Afkomstig van zijn album Lonely Teardrops en verspreid door Brunswick Records.

Jackie Wilson met zijn A Woman, A Lover, A Friend. Wij gaan nu naar Mr. Tommy Edwards. In 1958 heeft hij uitgebracht It's All in the Game. En dit nummer kennen we ook van de Four Tops. Dit nummer is verspreid door MGM Records. Tommy Edwards, It's All in the Game. Het hoort er allemaal bij.

It's all in the game. Gebracht door Mr. Tommy Edwards. Wij gaan nu naar een speciaal verzoek van Mr. Lodi. Mr. Lodi heeft een nummer aangevraagd en dat is getiteld. Tenminste, het is, heeft een nummer aangevraagd. En dat wordt gezongen door Betty Wright. En is getiteld, Thank You for the Many Things You've Done. Miss Betty Wright. Thank you for the many things you've done. Aangevraagd door Mr. Lodi.

Dit is er eentje van Andy Williams. Speak softly from the movie The Godfather. Dit nummer is aangevraagd door Mr. Sonny. Andy Williams en Speak Softly Love.

Andy Williams, Speak Softly Love, aangevraagd door Johnny. En dit is er eentje van Mr. Chuck Willis. What Am I Living For? Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1963, verspreid door Atlantic Records. En het is van zijn album I Remember Chuck Willis.

0: Mr. Chuck Willis, what I am living for. And
1: you better stop.
0: En in 1960 komen wij tegen Mr. Jackie Opel met zijn nummer Dogging Around, verspreid door Brunswick Records. En dit nummer is afkomstig van zijn album Jackie Sings the Blues. Mr. Jackie Wilson, stop dogging me around.

Ik heb dit nummer aangekondigd met de naam van Jackie Opel. Maar dat is niet correct. Misschien heeft Jackie Opel het ook gezongen. Maar het moet zijn Mr. Jackie Wilson. Dogging. Stop dogging me around. Ja, we zijn mensen. We kunnen ook... kan gebeuren dat we het niet aan het juiste eind hebben. Maar als je naderhand ga je opletten, dan zie je dat... dat het toch een onderhevig is aan correctie. Wij gaan nu naar 1955. Dan komen we daar tegen de Platters. De Platters met hun nummer The Great Pretender. Hij heeft nog meer nummers. Smoke Gets Into Your Eyes. En nog vele andere. Maar dit is de Twilight Zone van de Platters, verspreid door UMG Records en afkomstig van hun album The Magic Touch. De Platters, Twilight Time.

De Platters was dat, waren dat met Twilight Time. We gaan nog een paar jaartjes terug in de tijd. En dan, en dan belanden wij bij de band. Die is genaamd de Skyliners. En het nummer dat zij nu ten gehoor brengen is Since I Don't Have You. Dit nummer is ook later door vele anderen gecoverd. Maar dit is van de Skyliners, Since I Don't Have You. Verspreid door Eric Records, maar ook door Calico Records.

De Skyliners waren dat met hun nummer Since I Don't Have You. En we gaan weer een paar jaartjes vooruit. Nou, niet te veel natuurlijk. En dan belanden wij bij Mr. Niemand anders dan Mr. Clarence Carter. En het nummer dat hij ten gehore gaat brengen is getiteld I Can't See Myself. Hij kan zichzelf niet zien. Dit nummer is uitgebracht in 1968. Prachtig nummer. Geniet u ervan. Clarence Carter.

0: Clarence Carter was dat met I Can See Myself. En wij gaan dit nummer afdraaien voor ons, voor het hoofd van de administratie. Dat is mevrouw Marita. Dat is haar favoriete nummer. En het nummer is eentje van Mr. Don Covey. I was checking out while she was checking in. Dat zou je maar overkomen, hè? Je stapt uit een hotel of een motel nadat je wat leuke dingen hebt gedaan. En wie kom je dan tegen? Jouw vrouw. Maar die gaat net inchecken. Jee nu. Don Covey, I was checking out while she was checking in.
1: I was outside in the car. In the shadows of the parking lot. Telling the woman I was with how happy she made me. Kissing and hugging. And all of a sudden, another car pulled up on the parking lot. But I couldn't believe my eyes, 'cause the woman that was sitting in the front seat beside another dude.

Lieve en trouwe luisteraars van deze prachtige zender. Ik ben aan het eind gekomen van mijn uitzending. Ik spreek de hoop uit dat u dat als prettig hebt mogen ervaren. En ik wens u nog een goede voortzetting van deze avond, CQ deze nacht toe. Wees lief voor elkaar, waardeer elkaar, respecteer elkaar. En voor de kinderen zeg ik, zorg goed voor ze, want morgen nemen zij het over. En dat kan alleen maar als u het goede voorbeeld geeft. Bye bye, zwaai zwaai. Morgen krijgen wij Mr. Henk Albertsoon. En hij zal u flink verwennen met zijn mooie muziek. Bye bye.

0: in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen.

door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door